0: Het was wel een zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

radio. It ain't no country club either.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Weet jij het een en ander over atletiek?
1: Olympische Spelen wel?
2: Hoogspringen, verspringen.
3: Nou ja, hardlopen.
4: Horden lopen.
5: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
6: Heel veel mensen denken als je boksen zegt dat het alleen maar knokken is. Ja. Maar boksen is ook een hele mooie sport voor jongeren om zichzelf vertrouwen te voelen, maar ook de discipline te hebben met andere dingen.
5: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommelier, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer, Multicolor. Help Sommelier naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
1: Daar gaat ze.
0: Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Het is ook wel heel relativerend voor jezelf. Achter elke deur speelt gewoon iets, altijd. Dat kan je van uitgaan.
2: In een lief- en leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan hun buren als dat nodig is.
3: Nee, in mijn vorige straat hadden we dit totaal niet. Dus het is fijn om contact op deze manier met elkaar te hebben.
4: Er is gewoon een klein potje met subsidie voor. En nou, daar kunnen we leuke dingen voor doen voor de mensen in de straat.
2: Je ziet het in Lief en Leed, straat voor straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekten wachten namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Tot 9 uur, morgen weekend. Dit is Radio.

En met Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra openen we deze show op 9 mei 2026. Goedemorgen, goedemorgen. Het is zaterdag, het is 7 uur geweest. Dus tijd weer voor 2 uur lang morgen weekend. Ik ben Meer en ik heet je van harte welkom in dit theater. Gezellig dat jij erbij bent. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we duiken de geschiedenis in van Vliegkamp Valkenburg. Het heeft 67 jaar een functie gehad als vliegveld. En je kan er prachtig historische fietstochten maken. En Prudence Staal die heeft er jaren gewerkt. En die neemt ons mee in de geschiedenis van dit bijzondere plekje. Ik spreek hem zo meteen. Ik heb natuurlijk muziek voor je meegenomen. We maken een duik met Adele in Skyfall. Gaan samen met Peter Gabriel slopen met een sledgehammer. En de Beatles die nemen ons mee uit wandelen in Penny Lane. Dat en nog veel meer. En onze regio die kan trots zijn. Want Nederland die kent 5 meesterpatissiers. En dat is de hoogst haalbare titel op het gebied van, nou ja, zoetigheden bakken. En dan is dat een beetje oneerbiedig gezegd. Maar een van die 5 patissiers die komt uit onze regio. En dat is Hidde de Brabander. En de Westlander die heeft een nieuw kookboek waarin hij ons op 40 heerlijke recepten trakteert. En die leert hij ons op basis van biscuitdeeg. Ik spreek hem straks het volgende uur in Meers Eethoek. En ga hem natuurlijk een smakelijk recept ontfutselen. Zometeen laat ik je horen wat de opgave is deze week voor Moet Je Luisteren. Maar dit zijn eerst Mark Ronson en Miley Cyrus. Nothing Breaks Like a Heart.

0: Ben jij goed in het raden van stemmen? Heb je altijd het idee, oh, ik weet meteen wie deze stem is? Dan kan jij straks rond 7:15 meespelen met Moet je luisteren. En de stem die je vandaag kan proberen te raden, dat is deze.
1: Moet je luisteren?
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren?
0: Ik had geen enkele officiële functie. En als jij dus denkt te weten van wie die stem is, dan speel je rond 7:15 mee. En dan kan je kans maken op de Omroep West verjaardagskalender. Altijd leuk om te hebben, want je kan je eigen verjaardag erop zetten. Maar je kan ook zien wanneer de collega's jarig zijn. Dus dat zometeen rond 7:15. En ik ben ambassadeur dit jaar bij de eeuwige roem voor Billy Joel. Het nummer She's Always a Woman to Me. Ik hoop dat je daarop gaat stemmen, want ik zou het wel fijn vinden als hij in de top 10 terechtkomt. Hij is dit jaar nieuw binnengekomen in de eeuwige roemlijst. Ik ga een ander nummer draaien van Billy Joel, waarin hij zegt, je krijgt altijd een tweede kans. Dat duwtje in de rug, dat kan je hebben. Dit is Billy Joel met You're Only Human, Second Wind.

0: Eind jaren 30 van de vorige eeuw besloot Nederland vanwege de grote oorlogsdreiging toen om meerdere nieuwe vliegvelden in de vesting Holland aan te leggen, waaronder vliegveld Valkenburg in Zuid-Holland. En in 1939 startte die aanleg van dat 100 hectare grote terrein als werkverschaffingsproject. En de opening stond gepland voor zomer 1940. En toen werd het 10 mei. Goedemorgen, Prudenstaal.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Jij hebt 30 jaar op het vliegkamp gewerkt en weet heel veel van de geschiedenis. Wat gebeurde er in die meidagen 1940?
1: In de meidagen was natuurlijk de bouw was volop aan de gang. Toen kwamen de Duitsers met de overval op Nederland. En die gingen dus, dat was de eerste luchtlandingsoperatie van hun tweede van hun oorlog. En die wilden dus Den Haag en de regering vastnemen en dat helemaal vastleggen, zodat de regering lamgelegd kon worden. Mm-hmm. Dus ze landden met tientallen vliegtuigen op het toekomstige vliegveld. Alleen, de drainage was nog niet voldoende. Dus al die vliegtuigen die landen, die kwamen dus met een landingsgestellen in de blubber terecht, zeg maar.
0: Dat hadden hun spionnen dus nog niet goed verteld, hoe het er precies uitzag.
1: Nee, kijk, vanuit de lucht ziet dat natuurlijk als een vliegveld hartstikke leuk uit. Alleen door de drassigheid, dan blijft alles wel groeien. Alleen, je kan er geen landingsgestel op laten landen.
0: En daardoor werd er dus kostbare tijd gewonnen en kon er gevlucht worden door de regering en zo. Hoe is het vliegveld in de oorlog gebruikt dan door de Duitsers?
1: Door de Duitsers is het gebruikt als jachtvliegveld. Mm-hmm. En het is eerst natuurlijk afgemaakt. En daar zijn ze ook dik anderhalf jaar mee bezig geweest. De hele Wassenaarse weg werd opgebouwd als een zogenaamd lintdorp. En in al die gebouwen in een boerderijstijl.
0: Oké, dus dat hebben de Duitsers gedaan?
1: De Duitsers hebben alles gebouwd, ja.
0: Oké. En toen na de oorlog, is het toen door de Nederlanders wel als vliegveld eindelijk in gebruik genomen?
1: Nou ja, dus het was sowieso een vliegveld. Het was nog wel hier en daar beschadigd. De landingsbanen waren beschadigd. En dat is door de Canadezen en de Engelsen is dat heel snel hersteld. En daardoor konden we, zo het begin van de bevrijding, konden we al snel vliegtuigen landen. En dat was eigenlijk ook de eerste vaste lijn met Engeland.
0: Oké.
1: En daar konden dus Dakota's en Dakota's landen om dus allerlei hulpgoederen daarheen te brengen.
0: En dat was natuurlijk heel belangrijk om ons land weer aan de gang te krijgen na de oorlog.
1: Ja, zeker.
0: En jij hebt daar... Ja, sorry, ga je gang.
1: Zeker omdat Zuid-Holland veel last had van de hongerwinter. Mm-hmm. He, dus speelde hulpverlening die dat er zeer welkom geacht. Ja,
0: dat herinner ik me ook inderdaad uit de verhalen van mijn ouders en mijn grootouders. Maar jij hebt zelf ook daar 30 jaar lang rondgelopen. Wat was jouw functie, ben ik dan wel nieuwsgierig naar?
1: Ja, ik was techneut. En bij de marine heb je dan verschillende soorten techneuten. Je hebt motoren, motortechneuten, casco en radio, constabels. Dat zijn bewapeningsmonteurs. En ik was casco. En ik ben begonnen bij de Brigade Atlantique in 1973.
0: 73. En toen daar dus inderdaad 30 jaar rondgelopen. Inmiddels gepensioneerd, neem ik aan. En je organiseert historische fietstochten. Dan ben jij de gids die de groep meeneemt over het vliegkamp. Die zijn helaas al volgeboekt. Maar er is wel een andere mooie fietstocht opgezet die je zelfstandig kan fietsen. En daar leer je ook meer over de geschiedenis. Ja. Hoe ziet die precies eruit? Weet jij daar meer van?
1: Ja, ik moet even herstellen. Het is niet op het vliegveld, maar om het vliegveld heen.
0: Ja. Dus dan maak je een rondje rondom het vliegveld.
1: Rondom het vliegveld, langs Pambos, door Wassenaar. En dan kom je langs de Valkenburgse Meer. En dan via de Voorschoot de weg naar Valkenburg. En daar doen we dus allerlei historische punten doen wij aan. Zoals het zuidelijkste puntje van het vliegkamp van de luchtafweer. We rijden langs het bunkerbos. En dat bunkerbos, dat is een complex van een aantal bunkers. Die dus ook voor de luchtafweer bedoeld waren.
0: Mm-hmm.
1: En dan om het meer heen. En dan bijvoorbeeld op de Voorschotenweg zat een heel klein monumentje. Hè, van de slachtoffers van Valkenburg. Die dus door eigen vuur om het leven zijn gekomen tijdens de overval van de Duitsers.
0: Oké. Nou ja, en zo op die manier kan je dus toch nog de geschiedenis van dat vliegveld door een rondje eromheen mee te maken. Dan heb je een hele mooie informatie op de site vliegveldvalkenburg.nl. En dan kom je, als je daarop doorklikt, kom je die hele fietstocht tegen met inderdaad alle mooie bijzondere punten waar je dan meer over de geschiedenis leert. En toch van een bijzonder vliegveld, wat toch echt belangrijk is geweest voor onze verdediging. Zelfs toen het niet af was, heeft het dus door de modderige drainage gezorgd dat er een vertraging was die ook zo belangrijk was, waardoor de regering kon vluchten. Ik wil je hartelijk danken, Prudent, voor deze duik in de geschiedenis. En wens jou veel succes. En misschien volgend jaar weer een nieuwe ronde van tochten over het vliegveld zelf. En houd het dan in de gaten via de site. Want dan kan je er misschien wel bij zijn. En kan Prudent jou nog meer vertellen over die bijzondere geschiedenis.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel. Okay. Bye bye. En dit is Paul de Leeuw met Ik heb je lief.
2: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doe me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Daniel met Ik heb je lief. En hij gaat een druk jaar tegemoet. Want in maart volgend jaar heeft hij weer shows in Ahoy. En dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Ik was er dit jaar bij toevallig in oktober. Met een bijzonder moment dat hij samen met zijn zoon ook een nummer zong. Maar hij gaat ook in een musical optreden. We zijn toch familie. Daar gaat hij zelf in optreden. En er komt een musical met allemaal nummers van hem. Vlieg met me mee. Waarin zijn grote vriendin Simone Kleinsma ook speelt. Dus een bijzonder jaar voor Paul de Leeuw. En daarmee is het echt 19:30 geweest. Dus tijd om je als de wie de weer gaat bij te praten over het weer. Vandaag is er veel zon met een lichte tot matige noordoostenwind. Aan de kust komt de wind meer uit het noorden. En aan zee blijft het wat frisser. Met temperaturen net onder de 20 graden vanwege de zeewind. De watertemperatuur. En dat zeewater, dat is nu ongeveer 13 graden. En ik heb altijd heel veel respect voor al die mensen die nu al een duik nemen. En landinwaarts kan het wel opwarmen tot 20 graden. Dus dat is een veelbelovende mooie dag. Ik ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

Het is zo tragisch. De Bee Gees zingen erover. Het is een echte tragedy. Nou, misschien kan jij mij helpen. Het is een raar verhaal. Maar vorige week zaterdag heb ik 2 dozen aardbeien gehaald. 2, want ze waren in de aanbieding. Dus als er 2 voor de prijs van 1 is, dan ben ik altijd erbij om dat te pakken. 2 dozen aardbeien. Ik ben thuis in de keuken en ik sta voor de koelkast. Ik denk, ik stop 1 doos in de koelkast en 1 doos laat ik er buiten staan. Want straks komen mijn man en mijn neefje thuis en dan gaan we daar lekker van smullen. En 's avonds, ik kan die hele doos aardbeien niet meer vinden. Hij is al een week verdwenen. Ik heb geen idee waar die is. Dus ik begin zo aan mezelf te twijfelen. Waar kan ik die aardbeien nou hebben gelaten? Ja, en uiteindelijk zullen er wel fruitvliegjes zijn die aangeven waar die aardbeien zijn. Maar als je nog een idee hebt, een voorstel van kijk onder de bank, heb ik trouwens nog niet gedaan. Maar weet je wel, dat soort ideeën dat je denkt van kijk daar eens even. Het is van harte welkom. Geef mij die tips op 070-307-8080. Want ik zit me al een week af te vragen, waar zijn die aardbeien? Nou, zometeen ga ik je de stem, de opgave laten horen voor Moet Je Luisteren. En gaan we daarna het spel ook spelen. Maar eerst de Beatles met, die had ik nog beloofd, Penny Lane. Penny Lane.

0: Ja, eigenlijk was Strawberry Fields toepasselijker geweest met het mysterie van de aardbeien. Want ik ben dus aardbeien kwijtgeraakt. Een hele doos in huis. Het is echt een mysterie. Leon zegt, kijk eens in de vriezer. Ga ik straks inderdaad doen. Dat vind ik een heel goed idee. En Joke zegt, misschien heeft dat neefje ze wel meegenomen. Ja, die had ik ook al de fles cola meegegeven. Dus wie weet, zou ook nog kunnen. Nou, gaan we straks weer verder kijken thuis. Ik hou jullie volgende week in ieder geval op de hoogte of ik ze heb gevonden. Maar eerst ga ik jullie laten horen. Het is tijd voor het spelletje. En de stem van vandaag, die gaat al een weekje mee. Maar dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren.
0: Ik had geen enkele officiële functie. En hij gaat al een weekje mee. En dat betekent dat deze stem niet is van Sigrid Kraag, niet is van Jannie van der Heijden en niet van prinses Laurentien. Maar wie het dan wel is, laat het me weten op 070-390-5454. En welke prijs heb ik hier voor jou liggen? Nou, onder andere de verjaardagskalender. En het schijnt ook nog de handdoek te zijn. Die is ook nog als mooie nieuwe prijs erbij. Dus die geweldige handdoek die meteen droog is. Je hoeft er maar naar te kijken en hij is droog. Dat zijn de prijzen als jij mij kan vertellen wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren.
0: Dat zometeen dus. Bel mij nu op 070-390-5454. Dan hoor ik graag zo wat jouw oplossing is. Gaan we nu een Skyfall maken samen met Adele.

0: En als je dit muziekje hoort, dan weet je dat het tijd is voor een spelletje. Namelijk het spelletje Moet je luisteren, waarin jij mij gaat vertellen wie de stem is van de bekende Nederlander. En dit is de stem.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren.
0: En de foute antwoorden die vorige week waren gegeven, dat waren Sigrid Kaag, Jannie van der Heijden en prinses Laurentien. Die zijn het allemaal niet, maar wie of wie is deze stem dan wel?
1: Moet je luisteren.
2: Ik had geen enkele officiële functie.
1: Moet je luisteren.
0: En ik heb drie dames die mij dat proberen te vertellen. Zometeen goedemorgen aan...
3: Goedemorgen.
0: Bonnie, Diana en Gerda. Goedemorgen. Ik begin met Bonnie. Goedemorgen, meisje.
3: Goedemorgen, meneer.
0: Fijn om je weer te horen. Heb jij je lijstje voor de eeuwige roem al ingevuld?
3: Allang, als een van de eerste.
0: Helemaal goed, helemaal goed. En je komt zeker ook straks gezellig naar de open dag op 30 mei.
3: Weet ik nog niet. Ik ben er al zo vaak geweest bij jullie, dus ik ken Jan en allemaal wel. Dus, maar ik vind het altijd wel even gezellig om er bij jullie
0: zeker.
3: Te zijn.
0: Zeker, en het wordt weer mooi georganiseerd, goede plannen ervoor. Dus altijd
3: daarom
0: gezellig
3: joh.
0: Om iedereen te zien.
3: Geweldig.
0: Nou, lieve Bonnie, moest je lang puzzelen voor de stem?
3: Maar ik denk dat ik het fout heb. Ik heb wel aan een iets oudere dame gedacht.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik dacht aan prinses Margriet.
0: Jij dacht aan prinses Margriet. En ik kijk naar onze jury en...
3: Nee, hoor.
0: Fout. Helaas.
3: Ja,
0: dankjewel voor het meespelen. Tot ziens. Bye, Bonnie. Bye. En dan is dame nummer 2 aan de beurt. Diana, goedemorgen, meisje.
4: Goedemorgen, Mier.
0: Hi. En jij hebt ook al gestemd voor de eeuwige roemlijst?
4: Nog niet, maar dat ga ik wel doen.
0: Oké, dan kan ik voor jou nog even promoten. Want ik ben ambassadeur van Billy Joel, Just the Way You Are. Een prachtig nummer van hem. Billy Joel staat er met meerdere nummers in. Maar dit nummer is nieuw binnengekomen dit jaar bij de Eeuwige Roemlijst. En ik zou het zo leuk vinden als hij in ieder geval de top 10 gaat halen. Dus als je erop stemt, maak je me heel erg blij.
4: Is sowieso een van mijn favorieten.
0: Nou,
4: samen met Coldplay.
0: Ja, oh, die zijn ook allemaal zo lekker. Nou, het is weer een lijstje. Je moet echt ontzettend puzzelen. Nou, ik hoop jou ook 30 mei te zien met de open dag. Zou gezellig zijn.
4: Ja, ik ben ook wel eens geweest. Maar ja, wie weet, het ligt aan mijn schema of ik wel of niet naar Schiphol moet. Daar ligt het helemaal.
0: Snap ik. En andere luisteraars nou denken, hey, die open dag, leuk. Je kan je dus via de site omroepwest.nl opgeven voor die open dag op 30 mei. Maar waar het nu om gaat is, welke stem zit jij te denken?
4: De stem? Ik denk Mona Keizer.
0: Jij denkt aan Mona Keizer. En ik kijk naar onze jury en...
1: Fout.
0: Helaas. Oh. Dankjewel voor het meespelen.
4: Jammer.
0: En tot de volgende. Bye bye. Goedemorgen, Gerda.
5: Goedemorgen, meneer.
0: Nou, jij hebt al gestemd op die eeuwige roemlijst, vraag ik streng.
5: Nee, nog niet. Maar ik ga het ook wel doen, hoor. En je zit er ook bij.
0: Oh, dankjewel. Maakt me heel blij. Het is natuurlijk ook een beetje bij ons onderling, de collega's, dat we elkaar ook een beetje uitdagen van... Ja, mijn nummer is zo hoog gekomen, dus...
5: Ja.
0: Ik als maar 2 uurtjes per week zendtijd hiervoor... moet er extra mijn nummer promoten, dat snap je. En ik heb ook een mooi nummer gekozen. Dank je wel, Gerda. Nou, lieve Gerda, hou ons niet langer in spanning. Aan welke stem zat jij te denken?
5: Prinses Beatrix.
0: Prinses Beatrix. En ik kijk naar onze jury en...
1: Goed.
0: Yes, helemaal goed. Geweldig.
5: Ja.
0: Wat heerlijk voor je om te horen. Nou, fantastisch. Jij hebt gewonnen in ieder geval de vrolijke verjaardagskalender... met al onze verjaardagen erop. En volgens mij ook die Omroep West handdoek ga ik nog even uitzoeken. Want soms gaan er weer wat dingen anders hier met administratie. Maar dat gaat helemaal goed komen. Jij in ieder geval van harte gefeliciteerd.
5: Ja.
0: En wij gaan lekker met de sledgehammer van Peter Gabriel genieten van de muziek. Lieve Gerda, dank je wel weer voor het meespelen. En ja, houd van lekker bakken. Ik ga je alvast even de tip geven. Het volgende uur is hier in de uitzending bij Meers Eethoek... Hidde de Brabander. En die ga ik een lekker recept ontfutselen. Dat wordt echt smullen. Oké.
5: Word ik nog blijven hangen?
0: Blijf even hangen, kom ik zo bij je. Dit is Peter Gabriel.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
14: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
19: Oh yeah.
18: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Tot 9 uur, morgen weekend.

Een vakantie op Jamaica inspireerde 10cc to dit nummer Dreadlock Holiday. En als jij zelf nog een beetje in de vakantiestemming bent, maar toch alweer aan de slag moet, het is volgende week een kort weekje. Want donderdag is het al hemelvaart, maar nu is het morgenweekend. Goedemorgen, goedemorgen. Het is zaterdag 9 mei. Het is 8 uur geweest. En welkom bij het tweede uur van morgen weekend. Ik ben Meer en ik ben blij dat jij erbij bent en ook weer luistert. We zijn hier bezig met een aardbeienmysterie. Ik zal je even kort bijpraten. Vorige week had ik 2 dozen aardbeien gekocht. Ik weet nog, ik dacht, ik zet er 1 in de koeling neer. Die blijft lekker lang goed. De andere laat ik op de aanrecht staan. Want straks, als mijn man en neefje thuiskomen, kunnen we daar lekker van snoepen. En die doos aardbeien is dus helemaal verdwenen. Ik heb overal gezocht. Gelukkig heb ik wat lieve luisteraars die meedenken en suggesties doen van waar ik die aardbeien kan vinden. Want langzamerhand moet ik ze wel gaan vinden, want anders zijn er overal fruitvliegjes straks. Ze hebben voorgesteld in de vriezer te kijken, in de magnetron te kijken en in de broodtrommel. En iemand zei zelfs, misschien heeft je neefje ze wel meegenomen. Nou, heb jij nog suggesties waar ik mijn aardbeien heb gelaten? Laat het me weten op 070-307-8080. Want het is gewoon echt raar. Wat niet raar is, maar wel lekker zoet en smakelijk, dat is Meers Eethoek. Want als er 1 iemand de zoete sterren van de hemel kan bakken, dat is dat Westlander Hede de Brabander. En hij is iemand waar we trots op mogen zijn, want hij is 1 van de 5 meesterpatissiers die Nederland kent. En meesterpatissier, dat is de hoogst haalbare titel. En Hede, die heeft een nieuw kookboek gemaakt. Een boek waarin hij ons 40 heerlijke recepten leert op basis van biscuitdeeg. Ik spreek hem zo meteen en ga hem ook een recept ontfutselen. Wat makkelijk is om te maken, want hint, hint, morgen is het moederdag. Dus als je nog iets moet regelen, nou, rond 8:30 is mijn vriend Jordi Broem hier om ons bij te praten over het weer. En natuurlijk vandaag ook licht uit, spot aan het moment dat jij een nummer mag aankondigen. En vandaag heb ik deze.

Je hoort David Bowie Space Oddity zingen. Het nummer is eigenlijk al geïnspireerd op een film, op de film Space Oddity van Stanley Kubrick. Maar hij is ook heel veel in films gebruikt en daarom mocht hij vandaag in Licht uit Spot aan. En de andere nummer is van een band die heeft net weer een nieuw nummer uitgebracht. Dus misschien heb je wel eens van ze gehoord. Dit zijn de Stones.

En dit nummer is gebruikt in de gelijkmatig namige film Jumping Jack Flash met Whoopi Goldberg in de hoofdrol. Dus twee keuzes. Of Space Oddity is gebruikt onder andere in Valerian, the City of a Thousand Planets. Of Walter Mitty is het belangrijk nummer. Dus hij heeft best wel al wat gebruikt. Space Oddity van David Bowie is keuze nummer 1. Keuze nummer 2, Jumping Jack Flash van de Stones. Onder andere dus in de film Jumping Jack Flash gebruikt. Jij mag zo meteen kiezen welk nummer je wil aankondigen. Hoe doe je dat? Dat geef je door op 070-390-5454. Dan kan je me bellen. Je kan me ook appen op 070-307-8080. Altijd fijn om wat van je te horen. En als dank voor het aankondigen krijg je van mij een waardebon van €50 voor Pluto Sport. Dus kan je fijn wat dingen voor de zomervakantie kopen. Voor je sport of iets. Genoeg om uit te kiezen. Dit is John Farnham met Your The Voice.

0: Eethoek. En in mijn eethoek vandaag één iemand die echt de zoete sterren van de hemel kan bakken. En als iemand dat kan, is het Westlander Hidde de Brabander. Hij is meesterpâtissier en dat is dus een titel die je niet zomaar krijgt. Er zijn maar 5 mensen in Nederland die titel hebben. En hij draagt heel graag zijn kennis over. In zijn nieuwe boek De Kunst van het Bakken, 1 techniek, meer dan 40 klassieke recepten, neemt hij ons mee in de wereld van het biscuit. Goedemorgen, Hidde.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Altijd fijn om een man met passie voor zijn vak te spreken.
1: Ja, en dan nog over bakken ook.
0: Ja, precies. We hadden het ook over vissen kunnen hebben, maar we gaan het gewoon lekker over bakken hebben. Want dat is het fijnste. Het is een likkebaardend lekker boek geworden. Ik heb het hier voor me. Het ziet er mooi uit. Wat ik vooral fijn vind in het begin ook, is dat je ons meeneemt in die basismanieren van het bereiden van de verschillende soorten biscuitdeeg. Wat is biscuitdeeg voor jou?
1: Nou, het is vooral een hele grote parasol met heel veel bereidingen die daaronder hangen. Maar het zijn allemaal bereidingen waar eigenlijk overal een eitje in zit, suiker en iets van het bindmiddel. En dat is een manier om zoveel lekkere dingen te maken van zowel losse koekjes als mooie gebakjes, als taartjes of gewoon als een los biscuit die je zo lekker bij de koffie of thee kan serveren.
0: Ja, want er staat één uitdaging voor mij zeker in. Ik mocht vroeger namelijk met mijn verjaardag altijd uitkiezen welke taart ik wilde hebben. En er was er één van een bepaald huis, maison zal ik het maar zeggen. De hazelnoot-schuimtaart. En dat recept heb je dus ook opgenomen. Was dat spannend om dat te ontwikkelen?
1: Nee, het valt wel mee. Ik heb die zelf ook vroeger regelmatig mogen maken bij een bedrijf waar ik ook weer werkte. Mm-hmm. En dat is een beproefd recept. Dus ik zou zeggen, ga de uitdaging zeker aan.
0: Ja, en verder bokkenpootjes, cakes, spekhoek, charlotte russen, macarons. Het is echt, het is allemaal heerlijk wat je hebt gemaakt. En wat ik ook zo fijn vind, je hebt dus die basistechnieken met foto's in het begin. Maar aan het einde van het boek heb je ook ruimte overgelaten waar je zelf dus aantekeningen kan maken. Heel handig, met ook inderdaad de temperatuur. Want dat is wel iets wat je merkt met bakken, hè? Dat temperatuur toch altijd wel anders is.
1: Ja, nou, dat is het gewoon. Dus alle tijden en de temperatuur zijn altijd indicaties van ovens. En daarin is het altijd toch een beetje zoeken van hoe werkt jouw oven? Want sommige ovens zijn, zoals wij dat noemen, die zijn wat flauwer of wat feller. En daar zit dan nog wel eens een nuanceverschil in. Maar dat is gewoon één keertje uitproberen en dan weet je precies hoe dat werkt.
0: En in het begin, dus je neemt ons wat theoretisch mee, ook wat techniek van waarom gebruik je een heel ei en een half ei. En dan hebben we het niet over halve eieren, maar over eiwit en eigeel. En daar ben je ook heel precies in. Waarom is het zo belangrijk zo precies te zijn bij dat bakken?
1: Nou, omdat eigenlijk juist te vaak in boeken, op bakblogs, et cetera, gewoon het allemaal wat relaxter wordt genomen. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg leuk. Maar een ei is ook gewoon een natuurproduct. En als je dat hebt, bijvoorbeeld dat een ei of 30 gram is of 60 gram is. Dan stel dat in de recept staan 10 eitjes. Dan zou je in het ene recept 300 gram en in het andere recept 600 gram toevoegen. Ja, daar zit nog wel eens een verschil. En daar lukken en vooral mislukken de dingen juist vaak op. En ik wil gewoon proberen met mijn masterclass juist ervoor te zorgen dat dingen zoveel mogelijk altijd lukken. En dus het blijft een vak, het blijft natuurlijk altijd nog wel oefenen en uitproberen. Maar ik probeer met en de stap voor stap en de uitlegjes in ieder geval iedereen zoveel mogelijk, alles zo goed mogelijk te laten lukken.
0: Nou ja, ik denk dat zeker, want je bouwt het ook rustig voor mijn gevoel op qua stap voor stap.
1: Dat,
0: er zitten ook makkelijke recepten bij voor de, ik bak wel veel, maar toch ben ik niet zo'n grote taartenbakker. Dan zo'n chocolade hazelnoot schuimtaart zou mij echt wel wat zweet gaan kosten. Maar je hebt ook wel een tip voor een wat eenvoudiger receptje.
1: Ja, er zijn recepten die daar heb je even wel een dag of twee voor nodig. En er zijn heel veel recepten die kun je echt gewoon in een korte tijd maken. Zoals bijvoorbeeld ook de lange vingers. Daar kun je een charlotte russe van maken. Maar je kunt ze ook zelf losmaken en dan gewoon zo voorberen. Of een tiramisu ervan maken of iets dergelijks.
0: Ja. Heerlijk. En dat is een recept. En morgen is natuurlijk moederdag. Wat de mensen vandaag dan nog even aan de kinderen kunnen laten zien van schat, misschien een idee voor mama morgen.
1: En, nou, dat zou ik zeker zeggen, ja.
0: En wat gaat er allemaal in de lange vingers?
1: Nou, dan gaat het eigenlijk is het vrij simpel. Het zijn wat eitjes, suiker, wat bloem, wat zetmeel. En meer dan dat is het eigenlijk niet. Dus het is ook voor de boodschap is het ook heel overzichtelijk.
0: Prima. En de eitjes die moet je dus dan even splitsen en dan ga je ze gebruiken. Ja. Nou, het hele recept dat kan je zo meteen tuurlijk bij mij opvragen. Dan stuur ik je dat op met de groetjes van Hidde. Dat is op 070-307-8080. Hidde, ik zit vandaag met een aardbeienmysterie. Ik ben dus een doos aardbeien vorige week kwijtgeraakt op de een of andere rare manier. Heb jij nog een tip, want jij werkt vast ook vaak met aardbeien, waar ik de aardbeien zou kunnen gelaten hebben?
1: Dan hebben we waarschijnlijk twee opties. Optie 1 is dat je hem toch per ongeluk hebt opgegeten zonder dat je dat door hebt gehad. En optie 2 is eigenlijk dat je moet gaan zoeken op de laatste plek waar je normaal gesproken zou gaan zoeken. Want daar vind je meestal de dingen. Maar als het een doos aardbei is van een week geleden, dan ben ik bang dat hij binnenkort alweer jouw kant op komt.
0: Ja, daar ben ik ook zo bang voor al die fruitvliegjes.
1: Ja, dus dan dient hij zichzelf wel weer aan.
0: Precies.
1: Ben ik bang.
0: Nou, gaan we niet aan denken. We gaan aan de geur van heerlijk lange vingers denken. Hoe die straks door de keuken gaan als we die hebben gebakken met het fantastische recept uit het boek De Kunst van het Bakken. 1 techniek, meer dan 40 klassieke recepten van onze Westlandse trots, Hidde de Brabander, meester patissier. Hidde, dank je wel voor dit gesprek.
1: Dank je wel.
0: Okay.
1: En bak ze van het weekend.
0: Dank je wel. Ik doe het gewoon op mijn manier, net als Frank.

0: The Voice, Frank Sinatra, die het op zijn manier deed. En wil jij op jouw manier dus heerlijke lange vingers maken, biscuit culière, zoals ze ook worden genoemd door Hidde de Brabander, kan je me gewoon even appen voor het receptje. Dat is echt super makkelijk. Het is 15 minuten bereidingstijd, 8 minuten baktijd. En dan heb jij heerlijke lange vingers. En dan kan jij misschien gewoon ook morgen shinen. Want het is dus moederdag, hè? En hoewel we altijd zeggen, nee, je hoeft niks voor me te doen, voor mij is elke dag moederdag, is een lekker koekje, is natuurlijk wel altijd fijn om dat erbij te krijgen. Nou, en op die manier stomen we op naar 8:30. En dat betekent tijd om mijn grote vriend Jordi Bloem in de uitzending te halen en bij te laten praten over het weer. Hier is weerexpert Jordi Bloem. Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen weer.
0: En wat een fijn weer was het vanochtend om mee wakker te worden. Zeker als ik dan hier naartoe rijd. En dan rij af en toe van langs die plassen. En daar is dan nog een beetje die stoom, die damp.
1: Ja, die slootmist.
0: Boven het water. Ja, oh, ja. Ik vind dat zo poëtisch mooi. Dan denk ik echt, ik wou dat ik nog meer woorden had om zulke flarden mist te kunnen omschrijven.
1: Ja, een collega van mij noemt het ook wel eens feeriek.
0: Ja,
1: zo'n mooi woord.
0: Ja,
1: zo sprookjesachtig.
0: Het is feeriek. Ja. Het ziet er altijd heel prachtig uit. En is dat dan ook meteen een teken dat het een hele mooie dag gaat worden?
1: Meestal wel, meestal wel. Dan weet je nooit wat er dan aan het einde van de dag gaat gebeuren. Maar dat heb je wel bij helder weer. Hè? Want als het bewolkt was geweest, dan had je die mist ook niet gehad. En was het ook niet zo ver afgekoeld. Want op sommige plekken heeft het toch ook weer aan de grond een beetje gevroren. Dat zag ik vooral bij Rotterdam, die Heek Airport. In Voorschoten bijvoorbeeld. Net niet. En ook op andere plekken in het land was dat het geval. Dat heb je steeds een beetje. Ja, de ijsheiligen zijn er nog niet. Die komen er wel aan, hè, binnenkort. Mm-hmm. Sterker nog, komende week staat die op het programma.
0: Okay.
1: Dus voor de ijsheiligen zou het nog volgens de volkswierkunde s'nachts aan de grond kunnen vriezen. Maar daarna lukt dat ook nog wel in menig duinpan.
0: Ja, en het gaat natuurlijk ook douwen. En natuurlijk, ja, omdat om donderdag is de hemelvaart en dan moeten we douwtrappen. Dus dat vandaar dat ik mijn die associatie
1: ik moet even kijken of het dauw wordt in de vorm van regen of dauw van de condensatie.
0: Okay.
1: Maar dat is tegen die tijd. Maar
0: dat
1: vandaag
0: is nog heel ver. Ja, we willen het vandaag weten, Jordi.
1: Zo is het. En vandaag is de zon nog volop van de partij. Gisteren zagen we aan het einde van de dag toch wel wat bewolking. Nou, vanmiddag zou het ook kunnen gebeuren dat er weer wat stapelwolken ontstaan die dan een beetje gaan uitsmeren in de horizontaal, zoals we dat noemen. En dan zit je gewoon onder een wolkenveld. Dan is de zon minder te zien. Maar ik ga ervan uit dat het vanochtend toch helemaal zonnig is en dat ook vanmiddag de zon nog wel af en toe tevoorschijn komt. En de temperatuur is best lekker. Op dit moment is het al aardig opgelopen, want ik zie de dubbele cijfers. Zelfs al 12 graden. Of zelfs, dat is wel te verwachten met dit soort weer. Want ja, met al die zoninstraling wordt het vanmiddag 19 graden in de regio. 18, 19 graden. En aan zee kan dan een zeewindje opsteken uit het noorden. Kan het daar wat afkoelen, denk aan een graad of 14, 15. Ja, het zeewater is ook nog maar 13 tot 15 graden. Nou ja, nog maar, is ook een beetje aan het oplopen. En morgen, de moederdag, worden de moeders in het zonnetje gezet. Ja, gedeeltelijk door het weer, want er zijn af en toe wat wolkenvelden, maar tussendoor ook opklaringen, de stukken blauwe lucht. Dus de zon die lijkt zich nog wel af en toe er doorheen te kunnen wurmen. Het blijft ook droog, denk ik, morgen. En wat meer wind in de loop van de dag, vooral 's middags. Windkracht 3 tot 4, misschien aan de kust windkracht 5. En dan wordt het ook minder warm, denk aan zo'n 16 of 17 graden. Dat is eigenlijk conform het langjarige gemiddelde voor 10 mei. Dus het ziet er voor dit weekend goed uit. Met vandaag de hoogste temperaturen vanmiddag.
0: Gaan we lekker van genieten dan vanmiddag. Heb ik voor jou nog een belangrijke vraag. Een gewetensvraag bijna.
1: Oh.
0: Bij licht uitspot aan. Deze keer heb ik gekozen voor twee nummers die in films gebruikt zijn. De nummers bestonden al. Maar ja, dat mag ook gewoon op die manier licht uitspot aan aankondigen. De bestaande nummers van David Bowie, Space Oddity, is onder andere gebruikt in The Secret Life of Walter Mitty. En van die mannen die maar niet kunnen ophouden met muziek maken, de Rolling Stones, heb ik Jumping Jack Flash in de gelijknamige spionagecomedy met Whoopi Goldberg is die gebruikt.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Welke heeft jouw stem?
1: Nou komt dat er weer een nieuw album aankomt van de Rolling Stones. Kies ik dit keer voor de Stones.
0: Ik noteer hem. Dank je wel. En ik spreek jou donderdag weer, want dan is er een morgen hemelvaart. Dus dan gaan we het gezellig hebben over douw en andere zaken.
1: Zo is het. Tot dan.
0: Tot dan. Bye, Jordi.
1: Bye, bye.

0: was wel zware marathon. Mooi, mooi.
1: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
2: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen. Omroep West is er natuurlijk voor je bij. Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
3: Ik had mij hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
2: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
4: Alleen op TV West.
5: Busted flat in Baton Rouge. Waiting for a train.

En dit was een beetje het blokje met Jees, want je hoorde nu Me and Bobby McGee van Janis Joplin. Oh, wat een heerlijke stem heeft die vrouw toch? En daarvoor was het Price Tag van Jesse G. Dus dit waren de 2, 3, 4 Jees, maar dan de vrouwen. Licht uit, spot aan. Het moment dat jij de baas bent van Radio West en zelf het nummer mag aankondigen. Het enige wat ik doe is, ik laat jou kiezen uit 2 nummers. Meestal nummers die in films worden gebruikt, die op musicals zijn of van televisieseries. Vandaag 2 bestaande nummers die allebei in een film gebruikt zijn. Het eerste nummer heeft zelfs als titel, is weer geïnspireerd door de film Space Odyssey van Stanley Kubrick. David Bowie die maakte daar een fantastisch nummer van, en wat ook wel bekend staat als Major Tom. En het is onder andere gebruikt in The Secret Life of Walter Mitty en Valerian and the City of a Thousand Planets. Maar gewoon, het is een fantastisch nummer.

Dat is keuze nummer 1. Keuze nummer 2. Ik leerde het nummer door de film kennen. En ik dacht, oh wat grappig, dit nummer hoort bij de film. Toen wist ik nog niet zoveel van muziek. Inmiddels weet ik dat dit door een bandje geschreven is dat elk decennium wel een hit heeft gehad en net weer een nieuw nummer heeft uitgebracht. Film heette Jumping Jack Flash. En zo heet het nummer ook. Ready?

Het is een hilarische film met Whoopi Goldberg in de hoofdrol. Ik heb er in de tijd ontzettend veel lol om gehad. Wat is dat ook een geestige actrice? En wat komt dat nummer zo goed voor in die film? Nou is het aan jou. Je moet de keuze doorgeven op 070-390-5454... of op 070-307-8080. En met dat laatste nummer dan app je me. En als dank voor het aankondigen krijg je van mij een waardebon ter waarde van €50 die je mag besteden bij Plutosport. Ik ben heel benieuwd wat jouw keuze is.

0: uit, spot aan. Het moment dat ik een stapje opzij doe bij deze microfoon en jij zelf een nummer mag aankondigen. Het enige wat ik doe, ik laat jou de keuze. En vandaag had ik twee nummers gekozen die in films zijn gebruikt. Dus ze waren er al eerder aan de film. De ene was Space Oddity van David Bowie. Onder andere gebruikt in The Secret Life of Walter Mitty. En het grappige, dit nummer is ook weer vernoemd naar een film. Namelijk Space Odyssey van Stanley Kubrick. Een bijzondere film is dat, met een iconische openingsscène en dan de muziek van Als er sprak Zarathustra. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Nou, dat is Space Odyssey, het originele film. Maar dat is een klassiek nummer, dus dat is meer voor Atebeen om te draaien. Wij draaien hier de wat modernere muziek van David Bowie, is dus de eerste keuze. En de andere keuze was van de mannen die elk decennium wel een hit hebben gehad. Jumping Jack Flash is gebruikt in een gelijknamige film met Whoopi Goldberg in de hoofdrol. Nou, de keuze was wel duidelijk. De meeste van jullie stemden voor dit ene nummer. En dat deed ook John. Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen, meneer.
0: Jij wist het meteen, hè? Jij hing meteen aan de telefoon van... Dit nummer moet het zijn.
1: Absoluut, zonder meer.
0: Want wat is jouw herinnering aan dit nummer?
1: Nou, ik denk dat het een van de eerste LP's van Bowie is die ik heb gekocht.
0: Ja.
1: Toen al geleden. Ja, in de jaren 50, 55 geleden of zo.
0: Ja, dat zoiets moet het zijn, inderdaad.
1: Dus, ik weet niet precies hoe, maar ik dacht dat het nummer iets van 69 of 70 komt of zo.
0: Mm-hmm. En... Dus. Veel gedraaid, dan heel voorzichtig altijd met je LP en die naald, dan ja, precies dat nummer.
1: Ja. Ik heb ze nog steeds hoor. Ik heb er een aantal van even Bowie's.
0: Oké, en jij draait ook nog steeds platen, echt?
1: Ik draai nog steeds platen, ja, absoluut. Zeker weet ik.
0: Ja, nou dan mag jij...
1: De laatste LP van Bowie, die zwarte LP.
0: Oh ja. Ja, dat
1: maar die vind ik zelf niet. Ja, het is een beetje een bizarre plaat, maar dat was toen ik niet overrijden.
0: Ja. Dat is een inderdaad
1: een weemoedige plaat.
0: Ja, een erfenis, een nalatenschap is die plaat inderdaad.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Het draait niet zo heel vaak in het gezicht.
0: Nee, maar ik vind David Bowie toch altijd bijzonder om te horen en te zien. En hij heeft ook in zo'n breed genre gespeeld. Hij heeft trouwens natuurlijk ook met Mick Jagger een nummer gemaakt.
1: Ja, precies. En hij heeft toch een andere band opgericht later.
0: Kijk, dat wist ik dan weer niet.
1: Ik ga ook googlen.
0: Zal ik doen.
1: Ja, nou, een andere soort muziek.
0: Yes. Nou, lieve John, jij hebt gewonnen. Ja. Een waardebon van Pluto Sport, de waarde van €50. Kan je leuk uitzoeken. En dan kan je een sportbroekje van kopen. Of gymschoenen, kan aanbetaling doen. Of bowlingballen of jeu de boelballen. Ze hebben er van alles. Ga lekker snuffelen. Komt jouw kant op. Ga ik nu een stap opzij doen. Dan zeg ik, licht uit, spot aan. En jij zegt...
1: Nou, ik heb gekozen voor David Bowie, Space Oddity. Ik noem het eigenlijk Major Tom, of Ground Control to Major Tom, maar het is gewoon een wereldplaat. Dus bij deze, starten maar.
0: Dankjewel.

0: David Bowie met Space Oddity. Zo mooi aangekondigd deze week in Licht Uitspot aan door John. En volgende week weer een nieuwe. En dan ook op donderdag al, want dan is er een speciale morgen hemelvaart donderdagochtend tussen 7 en 9. Dus dat is alvast iets waar ik heel erg veel zin in heb. Dan gaan we gezellig met z'n allen douwtrappen. En bij mij in de studio is Rogier, want die kan je bijpraten over wat er zo meteen in uitgebeurt. Goedemorgen, Rogier.
1: Goedemorgen. Heb jij een beetje goede groene vingers?
0: Nee.
1: Oh, helemaal niet?
0: Nee, dat is echt... Ik zei tegen mijn man, jij doet de planten, ik doe de kinderen.
1: Oh, ik zag jou wel voor je. Voor me in de tuinen met...
0: Theoretisch wel, maar ik ben nooit zo goed erin.
1: Oké, nou, daar hebben meer mensen last van. En je hebt ook wel eens dat je denkt vanuit... wil een bepaald plantje gewoon tot zijn recht laten komen. Maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou, als ze dat ergens weten, is het natuurlijk bij de Hortus Botanicus in Leiden. En daar hebben ze vandaag een plantenmarkt. En daar kun je helemaal laten bijpraten. Je kunt aan deskundigen vragen hoe je de dingen kunt aanpakken. Je kunt allerlei workshops en andere lezingjes volgen over alles wat met groen te maken heeft. Dus dat is vandaag in Leiden. Ga ik het zo meteen over hebben.
0: Ja.
1: En maandag wordt er in Delft een hele bijzondere potwalk gelanceerd. Potwalk is een soort wandeling met je telefoon. Hè, waarbij je aan de hand van een kaartje en stukjes geluid, dus stukjes podcast, eigenlijk verhalen te horen krijgt. En deze gaat over de Joodse verhalen uit Delft. Er waren 142 Joden in Delft voor de oorlog.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn er natuurlijk niet zo heel veel vergeleken bij Den Haag of Amsterdam. Maar toch, 142 levens. En ja, wat hebben die mensen meegemaakt? Hoe is het toen gegaan?
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: In Den Haag is het 10 graden, in Lisse een graad warmer. De zon knalt uit de lucht en het blijft naar verwachting de hele dag droog.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie van Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is geweest. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van Veel Navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam die met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen. Niemand raakte gewond. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
18: Katrien, dankjewel. Na de reclame muziek van ABBA. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Trulease met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
28: EuropaKinderhulp.nl.
29: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
30: Dynamisch.
29: Maar in de winter wil ik zekerheid.
31: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
32: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
33: Hi.
0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

Abba, money, money, money. Maar om een verhaal nog even af te maken over die 142 levens gaat dus de potvolk. Ja, belachelijk, die reclame dwars door ons verhaal heen. En wil je het lange vingerrecept van meer...

Abba, money, money, money. Maar om een verhaal nog even af te maken over die 142 levens gaat dus de pot vol. Ja, belachelijk, die reclame dwars door ons verhaal heen. En wil je het lang

0: Recept van meer graag in handen krijgen, kun je even mailen naar morgenweekend@omroepwest.nl. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Goedemorgen, wederom een prachtige, stralende dag. Het is het weekend van Moederdag en de Leiden Marathon. Kortom, het worden prachtige dagen. En ik ga je de komende drie uur weer zo'n beetje de deur uit helpen met de leukste uitjes. Kleine kanttekening is er wel, want vandaag is het zondag, maar morgen valt dat geloof ik een klein beetje tegen. Hoewel weerman Jordi Bloem weet alle details. Die hoor je zo meteen van hem. En uiteraard spelen we straks ook een spelletje. Het spelletje moet je luisteren met weer hele mooie prijzen in het spel.
1: Uit.
0: Als je een beetje groene vingers hebt, dan kan het wel eens gebeuren dat je ergens mee zit. Dat je bijvoorbeeld je afvraagt van wat is nou voor mijn tuin de beste vlinderplant? En hoe kun je vleesetende plantjes in leven houden? Nou, dat soort vragen. En de beste plek om dan naartoe te gaan lijkt mij de Hortus Botanicus in Leiden. Want daar zit een kennis. Dat is ongelooflijk. Nou, vandaag is er in de Hortus een plantenmarkt. En Larissa Sjoerdsma weet daar meer van. Larissa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik stel me zo voor dat jullie vaak ook door bezoekers worden aangeklampt. Van joh, ik heb die en die plant en hoe kan ik die nou het beste tot zijn recht laten komen?
2: Ja, nee, zeker. En dan is de Hortus natuurlijk de uitgelezen plek om al die vragen te stellen.
0: Ja, vandaag kunnen veel van die vragen beantwoord worden. Er staan 40 kramen in de Hortus. Wat kunnen we daar zoal vinden?
2: Eigenlijk wat je kan verwachten van een plantenmarkt. Veel buitenplanten, veel kamerplanten, ook zaden en bollen. Maar we hebben ook een stand met bijvoorbeeld porselein of met leuke botanische prints en kaarten. En ook worden er bij de stands veel workshops gegeven, waarvan een aantal op inloop. Dus dat is ook altijd leuk. En als je toch net heel even de andere kant op wil zoeken, zijn er ook nog rondleidingen in de Oude Sterrenwacht. Dus eigenlijk echt voor ieder wat wils.
0: Ja, en die workshops, je zei het eigenlijk al, het gaat niet alleen maar om het groen zelf, maar ook om de creatieve dingen die je kunt doen voor je tuin. Tuinversieringen maken bijvoorbeeld. Wat voor soort workshops kunnen we zo volgen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld de workshop Kokedama maken. Dus dat is zelf een plant in een soort mosbal.
0: Ja.
2: Maar ook met een terrarium maken, botanische buttons, het verzorgen en kweken van vleesetende planten. Dus eigenlijk echt voor ieder wat wils. En veel van die workshops zijn ook op inloop. En anders dan kunnen mensen vooraf een ticket kopen online bij ons op de website.
0: Ja, en Kokedama, dat woord kwam ik inderdaad tegen. Ik had er eigenlijk nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is dus een soort bol of iets dergelijks.
2: Ja, een soort mosbol waar een plantje in zit. Dus dat is, in plaats van dat je het in een potje doet, doe je het in een soort mosbol.
0: Ja, nu hebben jullie ook een sterke educatieve functie natuurlijk, hè, als Hortus. Is dat ook een beetje de gedachte van achter dit weekend? Misschien mensen bewust maken van het feit dat ze vooral die tuin niet vol moeten gooien met tegels, maar moeten kiezen voor groen, dat soort dingen?
2: Ja, zeker. Ja, daar proberen we ook inderdaad met de plantenmarkt goed aan bij te dragen. Dat inderdaad de mensen mee te geven dat hoe meer groen, hoe beter. En ook voor de mensen die geen groene vingers hebben, die kunnen gewoon bij onze standhouders allemaal terecht om te vragen, goh, wat zijn nou wel makkelijke planten die niet zoveel onderhoud nodig hebben.
0: Ja, dus ook zo'n uitdrukking, hè? Groene vingers. Van sommige mensen zeggen dan van ja, je moet er een beetje talent voor hebben. En als je het niet hebt, wordt het nooit wat. Is dat echt zo? Of zou iedereen het in principe kunnen leren? Met de juiste aandacht
2: iedereen kan dat gewoon leren. Ja, iedereen kan dat leren.
0: Nou, dat is dit een mooie plek om te beginnen misschien. En je noemde de Leidse Sterrenwacht al. Dat zit eigenlijk dat zit ernaast, heeft eigenlijk aan vast. En daar gaat het ook over planten. Planten en planeten nu.
2: Zeker, ja. We hebben inderdaad een tentoonstelling. Waarbij je dus de verbinding tussen de planten en de planeten uitgelegd krijgt.
0: Nou, dat allemaal dus tot 5 uur vanmiddag de plantenmarkt. Eventueel te combineren met een bezoek aan de Leidse Sterrenwacht. Misschien kun je daar wat ideeën op doen voor een moederdag cadeautje bijvoorbeeld. Dan heb je wel iets origineels, toch?
2: Zeker, ja. Er zijn meer dan genoeg stands voor mooie moederdag cadeautjes.
0: Nou, dankjewel Larissa voor je toelichting en mooie dag vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook.
3: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

0: Ik wil je, nou. Dat lijkt mij klare taal, toch?
1: De agenda.
0: Het is vandaag de start van de Vogelweek, georganiseerd door de Vogelbescherming Nederland. En daarbij draait alles om ontdekken en bewonderen. En dan natuurlijk specifiek de vogels dicht bij huis of in je eigen tuin. In het Buitenpark in Zoetermeer organiseren ze volgende week zaterdag een excursie. Die is helemaal gratis. Een gids gaat je vertellen welke soorten er zoal voorkomen. En als je geluk hebt, dan krijg je ze ook te zien. Maar dat is dus een kwestie van afwachten. Meer over deze excursie en andere activiteiten in het kader van de Vogelweek vind je op de website van de Vogelbescherming. In Theater aan het Spui in Den Haag kun je morgenmiddag naar Zeg maar Dag, een kindervoorstelling. Maker Sarah Giampaolo die onderzoekt hierin hoe afscheid nemen en leegte voelt. Nou, niet direct iets waaraan je denkt bij een kindervoorstelling. Maar kinderen krijgen er toch ooit mee te maken. Kunnen ze maar beter voorbereid zijn. 3 spelers, weinig woorden en veel muziek zijn de ingrediënten. Een voorstelling over verdriet dat er mag zijn. Dat is morgenmiddag in Theater aan het Spui in Den Haag om 14:00. En in Zoetermeer is vandaag de voorjaarskermis begonnen. Op het evenemententerrein Silverdome staan leuke en spannende attracties. Denk aan de Megapoliep, de Bodyshake of de Beachjumper. Uiteraard is er ook uitgebreide horeca. En omdat de gemeente Zoetermeer er waarde aan hecht dat iedereen kan meedoen, is er ook een prikkelarme kermis. Dat is vandaag en volgende week zaterdag tussen 1 en 3. Daarbij worden de effecten zachter gezet of staan ze helemaal uit. En de attracties gaan ook allemaal een beetje langzamer. De voorjaarskermis in Zoetermeer is er tot en met volgende week zaterdag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En dit is Nick Kamen. It's time.

0: Waarom hebben ze nodig? Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Celine Dion, Because You Love Me. We houden ook van het weer van vandaag. Want ja, het is nu al duidelijk dat het gewoon een prachtige, stralende dag gaat worden. Maar er gaat ook iets veranderen, geloof ik. Ik denk dat Jordi daar misschien wel iets over kan vertellen straks. Maar laten we beginnen bij vandaag. Goedemorgen, Jordi.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, mijn moeder is vandaag jarig. Dus we gaan vanmiddag haar verjaardag vieren in de tuin. Nou ja, daar is het een perfecte middag voor, denk ik.
1: En meteen de moederdag ook vieren, hè? Want die is morgen.
0: Ja, die is morgen. Ja, morgen.
1: Dat is dubbel.
0: Ja, precies. Ja, bij ons, daarom vieren wij nooit moederdag. Want mijn moeder is altijd ofwel op moederdag of de dag ervoor of de dag erna.
1: Ja,
0: dus
1: ja. We gaan heerlijk in de tuin.
0: Precies. Ja, dat kan wel, hè, denk ik.
1: Ja, want het wordt ook bij jullie 20 graden, net als in de rest van de regio. Misschien 19. Maar in stedelijk gebied zal het wel 20 graden worden. Maar op de officiële weerstations gaan we dan waarschijnlijk net niet die warme dag halen. Met 19,5 graden bijvoorbeeld in Voorschoten, als dat uitkomt. Hè, want ik kan er soms een graadje naast zitten. Mm-hmm. Een graad boven of eronder, dat valt binnen de marge.
0: Ja.
1: Maar afgelopen nacht hadden we trouwens weer een vrij koude nacht. Met plaatselijk weer wat vorst aan de grond. En dat was onder meer het geval in Rotterdam Die Heek Airport. Daar was het min 0,4 graden op 10 centimeter. Maar dat was even een kort moment. Maar toch weer eventjes een dipje. En de ijsheiligen komen er van de week aan. Dus dat mag nog. Hè? En die zijn van 11 tot 14 mei officieel. Ja. En dan zou het daarna eigenlijk niet meer kunnen vriezen. Maar ja, in de duinen lukt dat ook nog wel in juni. En zelfs juli en augustus is het soms wel eens gebeurd. Hè? Dat het bij helder weer, als de lucht toch wel wat koeler is. Dat je dan toch nog net vorst aan de grond kunt krijgen. Dat is wel grappig.
0: Ja.
1: En er staat ook een heel verhaal regelmatig op weervertellen.nl. Van mijn collega Reinhard van den Born. Die heeft daar een website over het weer. En die heeft ook zelfs van die waarnemers die in de duinen de lage temperaturen meten. En juist ook in de kustgebieden.
0: Ja, ieder zijn hobby, hè?
1: Dat is het. Ja. Maar wij gaan dus wel opwarmen. We gaan opwarmen. En vanmiddag met ook wel wat bewolking. Want nu is het nog onbewolkt. Stralend weer. Maar vanmiddag zal er alweer wat bewolking verschijnen. Zagen we gisteren ook in de loop van de dag toch wat meer bewolking dan ik gisteren nog dacht. Maar goed, dat zijn dan stapelwolken die dan een beetje gaan uitsmeren. En dat het blauw dan verdwijnt. Of deels verdwijnt. Dus het zou kunnen dat het in de loop van de middag dat het dan toch wat stapelwolken zijn die de zon een beetje afdekken. Maar voor de rest is het dus heerlijk weer. Met ook niet al te veel wind uit het noordoosten. Vanmiddag wat meer uit het noorden aan de kust. En dan kan het daar enkele graden koeler zijn.
0: Ja, en de verandering die eraan zit te komen, gaan we die dit weekend al merken eigenlijk?
1: Nou ja, morgen wel, want er is al wat meer wind te verwachten en minder ruimte voor de lentezon. Het zal niet helemaal bewolkt zijn. Wel droog morgen. En ik heb begrepen dat er in Leiden het een en ander te doen is. Hè?
0: Ja, Leiden Marathon morgen.
1: Leiden Marathon, dat is hem. Nou, daar is het denk ik goed weer voor. Misschien dat die wind wat stevig kan uitpakken, dat het wat vervelend is morgenmiddag. Komt uit noord tot noordoost, kan een windkracht 5 worden, ook in Leiden. Een vlagerige wind, dus windstoten tot 40, 50 kilometer per uur. Dat is misschien een beetje minder. En minder ruimte voor de zon, maar niet helemaal bewolkt. En ik zei het al, droog. En die wind die voert ook minder milde lucht aan. Kijk, vanmiddag dus ongeveer 19 graden. En morgenmiddag 16 of 17 graden. Ook in Leiden zou het nog net 17 graden kunnen worden.
0: Ja.
1: Overigens is dat wel een gangbare temperatuur. Het langjarige gemiddelde voor de boerderdag, voor 10 mei morgen. Dus ja, daar ligt het eigenlijk niet aan. Maar ja, dan hebben we de dip eigenlijk nog niet gehad.
0: Nee, die komt er nog aan. In ieder geval moederdag vieren. Ik denk toch maar binnen, hè? Misschien met de deur of de tuindeur open. Maar buiten zitten is net wat
1: is misschien net wat te fris. Tenzij je om de hoek gaat zitten op een windluwe plek. En als die zon dan schijnt, dan voel je toch nog wel die meizon, want die is natuurlijk heel krachtig. En dan mag je bij de gevoelstemperatuur er zo 10 graden bij tellen. Dus dan zit je bijvoorbeeld op 26 graden, zelfs wat hoger.
0: Ja.
1: Want ik heb zelfs vorige week een keer een thermometer gezien, die liep op tot boven de 30 graden, maar die hing pal in de zon.
0: Oh ja, precies, dat kan ook. Nou, dus wie weet, maar later deze week zit het er helemaal niet meer in, hè, geloof ik, dat buiten eten en buiten zitten.
1: Nee, die lentedip die komt er maandag aan, dan wordt het maar 12 of 13 graden. Kijk, dat is meteen een klap naar beneden.
0: Ja.
1: Want de lucht komt deels ook vanaf de Noordpool. De hogere luchtlagen worden ook een stuk kouder. Op 1,5 kilometer hoogte gaat het zelfs in de nacht naar dinsdag 5 graden vriezen. Dus ja, dat is echt wel hele koude lucht. En die heeft heel veel moeite nodig om op te warmen. Dus dat zal wel lukken, want er is nog wel regelmatig zon. Misschien ook een enkel buitje of even wat regen. Er komt een hele zwakke storing door met die noordwestelijke stroming. Want dat is het, de noordwestelijke bries. Die voert dus die koelere lucht of die koudere lucht aan. Ja, en de dagen daarna, dan herstellen we er eigenlijk niet van. Ook niet tijdens hemelvaart. Dan zal de middagtemperatuur hooguit 13 of 14 graden zijn. En het wordt ook wat wisselvalliger. En uitgerekend op hemelvaartsdag zie ik de grotere kans op regen, wat regen. Of het dan de hele dag zo is, dat moet worden afgewacht. Maar heel stabiel en heel warm ziet het er voor de komende week helaas niet uit. Maar wie weet valt het toch een beetje mee. We houden het in de gaten.
0: Ja, en regen kan geen kwaad, hè?
1: Goed dat je het zegt, want het is nog steeds veel te droog. En het neerslagtekort zal zelfs nog iets gaan oplopen. Ondanks het feit dat het dus wat wisselvallig lijkt te worden. Want als je tussen de buien door de zon hebt en wat wind, dan heb je ook verdamping. En dat kan op een dag met opklaringen en wind, kan het zo een paar millimeter zijn. En als je dat dan dagelijks doet, die verdamping die loopt op en je valt te weinig neerslag. En dan gaat het neerslagtekort alleen maar verder omhoog. Hmm. Dus we zijn er nog niet wat de lentedroogte betreft.
0: Nee, dus het gaat wel een beetje regenen. Maar we hebben er qua droogte eigenlijk niet zo heel veel aan. Ja. Dankjewel, Jordi.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Charles naar voren.

0: Karel als naar voor. Het is 6 minuten over 9:30. De tijd vliegt als het gezellig is. Het is tijd voor het spelletje Moet je luisteren. Vanmorgen is bij meer de stem van prinses Beatrix geraden. Daar gingen geloof ik 3 prijzen uit. En dat betekent dat we nu een hele nieuwe stem in het spel hebben met 1 prijs. En dat is de cadeaubon van 300 euro ter waarde van 300 euro voor Taalinstituut Taaltaal. Je kunt een vreemde taal gaan leren. En als je nou zelf zegt, nou, daar heb ik helemaal geen zin in, kan je dat mooi cadeau doen aan je moeder bijvoorbeeld, met Moederdag. Dus nou, dat is een prijs waar je echt al iets mee kunt. En dan willen we dus van je weten van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: Zo, dat vind ik al een ontbloeseming. Het zou kunnen zijn dat ik dronken was. Doet er verder niet toe. We willen alleen maar weten van wie is die stem. Welke persoon hoort daarbij op 070-390-5454. 070-390-5454. De prijs is dus die waardebon van 300 euro voor Taalinstituut Taaltaal. We willen dus weten van wie is deze stem.
1: Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. En dit is Jimmy Cliff. Reggae Night.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night. 10:50, tijd voor het spelletje. Moet je luisteren. Ik laat een heel klein fragmentje horen van de stem. En ik wil van jou dan weten, van wie is die stem? Dat is deze.
1: Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, en de prijs is een waardebon van €300 voor Instituut Taaltaal, waarmee je dus een vreemde taal kunt leren. En dat kan volgens mij helemaal digitaal, hoor. Dus je kan dat gewoon lekker vanuit je huiskamertje doen. En de eerste die het gaat proberen is Peter Pronk uit Den Haag. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zit je lekker in je tuin of is het nog een beetje te fris daarvoor?
3: Ja, ik zat in de tuin zitten. Het is heerlijk weer.
0: Ja.
3: Op het moment.
0: Ga je wat leuks doen het weekend?
3: Nou ja, gewoon lekker op uit. Ik woon vlak bij de boulevard en alles, dus ik ga het terrasje pakken, alles.
0: Ja, dat is wel... En leuk dat je dat ook doet, want ik spreek regelmatig mensen die zeggen... ik woon vlak bij het strand en ik kom er nooit, maar jij wel dus.
3: Ja, ik wel hoor. Ik ga lekker in het centrum, er is wel altijd wat te doen.
0: Ja, het is er ook een bijzondere plek om te wonen, hè?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja, nou, ja. Ik kan me er alles bij voorstellen. Hey Peter, jou de vraag, van wie is die stem? Is het een gokje of denk je dat je het zeker weet?
3: Ja, echt, ja, ik kan niet, een beetje aan die stem te horen, maar ja, ik gok het wel. Ja, het is, ik dacht dat het Rudy Bennett was, maar...
0: Rudy Bennett, dat is muzikant, een zanger uit de jaren 60, hè?
3: Ja, ja, klopt.
0: Van, je moet me heel even helpen, want ik ben net wat jonger, ik ben van 76. Ik zie hem voor, Rudy Bennett, maar hoe heette die band ook alweer?
3: The Motions.
0: Oh ja, ja, ja, The Motions natuurlijk, ja. Het zou zo wel kunnen. Is dit Rudy Bennett?
1: Fout.
0: Helaas, Peter. Nee, nee.
3: Okay.
0: Veel plezier op het strand vandaag, op de boulevard.
3: Ja, dankjewel. Jij ook een fijne dag, hè?
0: Dankjewel. Ik ga naar Nelly, dat is de volgende. Goedemorgen, Nelly.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Woon je ook bij het strand in de buurt?
4: Ik was gisteren nog op Scheveningen.
0: Oh, maar je woont er niet vlakbij, dus?
4: Ergens aan het eten. Nee, ik woon in Laakkwartier.
0: Oh ja, maar je kan wel met de tram naar Scheveningen.
4: 60 jaar.
0: 60 jaar al?
4: Ja, zo lang.
0: Ja, en is dat omdat je er nooit meer weg wil? Of is dat gewoon omdat het er nooit van gekomen is om te verhuizen?
4: Nee, ik blijf hier eeuwig wonen. Dit is het huis waar ik in getrouwd ben.
0: Ja.
4: En mijn man is hier geboren, helaas overleden.
0: Mm.
4: Dus het is echt een familiehuis. Ik blijf hier tot later.
0: Ja, mooi, mooi. Dus het was het huis van je schoonouders oorspronkelijk?
4: Zeker.
0: Ja. Wat bijzonder eigenlijk. Dus een huis wat al zo lang in de familie is.
4: Ja, is leuk. Ja,
0: ja, ja, kan ik me iets bij voorstellen. Ook aan jou, Nelly, de vraag. Wie dacht jij te horen?
4: Wilfried de Jong.
0: Wilfried de Jong. Ik ga ook nog even naar de volgende bellen. Ik wacht heel even, want er belde nog spontaan iemand uit Gouda. En ik weet niet wie dat is, maar dat gaan we even vragen. Goedemorgen.
4: Oké.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Gouda.
5: Ja, ik bel uit Reewijk.
0: Oh, uit Reewijk. Zo, dat is ook een fijne plek om te zijn vandaag natuurlijk, hè? Met al die mooie plassen en dat groen.
5: Ja, daar woon ik dus.
0: Ja, fantastisch. Woon je aan het water?
5: Ja, aan de Breedvaart. En kijk over de Reewijkse plassen heen.
0: Oh, dat is een geweldige plek. En wat is je naam eigenlijk? Want dat had ik nog niet gevraagd.
5: Kokkie Jansen.
0: Kokkie, uit Reewijk. En wie meende jij herkend te hebben, Kokkie?
5: Adriaan van Dis.
0: Jij denkt Adriaan van Dis. Nelly denkt Wilfried de Jong. We gaan even beginnen met het antwoord van Nelly. Is het Wilfried de Jong?
1: Goed.
0: Ja, het is Wilfried. Oh, ja.
5: Nou, fantastisch.
0: Kees van de Techniek zegt, laat hem nog een keer horen voor de luisteraars die thuis meespelen, maar niet bellen. Laten we dat nog maar een keer doen.
1: Ja. Moet je luisteren.
2: Het zou kunnen zijn dat ik dronken was.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, vaak is het zo, als je weet wie het is, dan hoor je het. Maar als je het niet weet, dan denk je, wat is dit? Het zijn natuurlijk maar hele korte fragmentjes. Maar dat betekent zometeen een nieuwe opgave bij Sjaak. En voor jou, Nelly, dat jij die waardebon krijgt. Ja, ga jij een vreemde taal leren?
4: Ik zou dus Engels conversatie of zo.
0: Oh ja, nou, dat volgens mij kan dat zo. Dat kan allemaal.
4: Ja, we zien.
0: Ja, en heb je een speciale reden dat je dat wil leren of gewoon omdat je het leuk vindt?
4: Nou nee, ik ken wel diverse talen, maar als je dus een gesprek aangaat, dan moet je toch weer zoeken naar woorden.
0: Ja.
4: En dat vind ik zo irritant.
0: Ja, ja. Nou,
4: omdat je het weinig doet.
0: Ja, precies. Dat heb ik vooral in het Frans. Dat lukt mij eigenlijk niet, hoor.
4: Ja, ik ook. Oh.
0: Vreselijk, gaat het zo snappen. In Duits ook?
4: En thuis weten we alles.
0: Ja, uit thuis. Ja, precies. Ja, ja, nee, zeker. Nou, ik ga ervoor zorgen dat het cadeau of dat de prijs bij jou komt. En dan komt het helemaal goed. En dan wil ik jou heel erg veel danken voor je medewerking. En, en ook Kokkie natuurlijk.
4: Een prachtige prijs en ik dank u hartelijk.
0: Graag gedaan. En jij ook, Kokkie. Dankjewel en blijf het gewoon proberen.
5: Oké, en gefeliciteerd die dame. Goedemorgen, dag.
0: Dit is Fleetwood Mac. Oh well.

0: De agenda.
1: Den Haag viert weer de Pride vanaf dit weekend en dat duurt een hele week. Thema van dit jaar is Proud to be United. Ze zijn geopend in Amare met een veelzijdig programma met ruimte voor maatschappelijke thema's, optredens en een queermarkt. En uiteraard is er de Pride Walk, een kleurrijke demonstratie met duizenden deelnemers die door de stad trekt. En dat is allemaal volgend weekend. Ze sluiten af met een Pride Party op het festivalterrein bij het Internationaal Homo Monument. Als je precies wilt weten wat waar is, dan kun je even kijken op de website proudth.nl. En zometeen meer in de uitzending hierover. Houd je van live muziek, dan moet je morgen bij Kunstpost in Den Haag zijn. Want dat is namelijk morgen een warme muzikale ontmoetingsplek. Ze noemen de middag Muziek op Zondag. Zangeres Darta Lipina en pianist Enrico Clerico die brengen een mooi programma. Het is heldere zang en subtiel pianospel. Met dit project wil de organisatie verbinden met kunst. Kunstpost is bij het Kleine Loo in Den Haag om 3:00 morgen dus. Toegang is gratis, maar een kleine vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Jonge muzikale talenten van het Koninklijk Conservatorium die komen volgende week zaterdag naar Voorschoten om op te treden op het PJPJ Jazzfest. Het hele idee achter de organisatie PJPJ is om die jonge talenten de kans te geven om podiumervaring op te doen. Daarbij maken 3 generaties muziek, dat zijn dus de jonge talenten. Daarnaast ook hbo-studenten en professionals. Dit concert is volgende week zaterdag in het cultureel centrum Voorschoten om 8:00 s'avonds. En ze doen het meerdere keren per jaar, dus kun je niet, dan komen er ook nog genoeg andere mogelijkheden.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Hij was toch de meest recente winnaar van het Songfestival. Niet met dit nummer natuurlijk. Duncan Lawrence, Electric Life. Maar ja, dit jaar gaan we zeker niet winnen. Want we doen niet mee, zoals je wellicht hebt begrepen. Maar we gaan het allemaal wel volgen natuurlijk. Ook hier bij Radio West. En op de radio blikken we ook een beetje terug met deelnemers uit het verleden. Daar ga je er zo meteen een van horen. En straks in het tweede uur vanuit, dan gaan we naar Delft. En naar de Joden die daar voor de oorlog woonden. En wat hun levensverhalen zijn. Nu Harry Lester, de Malle Molen.

0: Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: 13 graden in Den Haag, 14 in Haastrecht. Het is lenteweer, zonnig en onbewolkt en het blijft vandaag droog.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie van Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook. De omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn auto in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig het voertuig verlaten en niemand raakte gewond. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
10: Na de reclame muziek van Rod Stewart. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
20: Tot 12 uur,

0: Rod Stewart, Maggie May, 11 minuten over 10. Als je woont in een historische stad, dan wandel je misschien dagelijks langs gebouwen die honderden jaren oud zijn. En dat zijn dan muren waarachter dingen gebeurd zijn waar je geen weet van hebt. Zo woonden er in de jaren 30 142 Joden in Delft. Wie ze waren, waar ze woonden, hoe hun levens eruit zagen, dat ontdek je aan de hand van de nieuwe Potwolk. Daar ga je zo meteen meer over horen. Het is sowieso een beetje het uur van de historische levensverhalen. Want zoals je weet draait het daar ook om in Adres Onbekend. Dat is er morgen weer hier op Radio West. Ron Kas vertelt zo meteen waarbij wij mogen helpen. En er wordt natuurlijk ook gelachen op deze zonnige meidag. En daarvoor schakel ik zo meteen Joep van het Hek in.
1: Uit.
2: Het boek van de week.
0: Ja, het zal je maar gebeuren. Binnen hele korte tijd worden verlaten door je man, je moeder en je kat. Het overkomt de hoofdpersoon in het boek Los van Merel Ben. En deze Anja, want zo heet ze, die besluit daarna iets te gaan doen dat totaal niet bij haar past. Nadine Mussert van boekhandel Van der Meer. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat overkomt Anja in dit... Wat overkomt haar precies? Ze verliest 3 mensen in korte tijd.
3: Nou ja, inderdaad. Het overkomt haar ook allemaal. Dus de man die scheidt van haar. Dus die gaat bij haar weg. En zij heeft eigenlijk het gevoel dat haar overkomt, inderdaad. Terwijl als je het een beetje leest, ja, zat dat er misschien al een tijd lang aan te komen. Mm-hmm. Haar moeder komt te overlijden. Maar die blijft toch nog wel een behoorlijke rol in haar leven spelen. Ze denkt vaak aan haar moeder en hoort haar zelfs regelmatig dingen tegen haar zeggen nog steeds. En de kat loopt weg, of tenminste die verdwijnt uit huis. Op dat moment stort eigenlijk voor haar een beetje de wereld in. Al haar vaste ankers zijn verdwenen.
0: Ja, en dan gaat ze wandelen.
3: Ik heb ook een beetje het idee dat het een excuus is voor haar om te reageren op de advertentie voor een groepsreis. Een groepsreis zelfbewust wandelen en communicatie. Mm-hmm. Ja, ik krijg daar dan een beetje jeuk van. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou zit.
0: Ja, dat kan ik niet voorstellen.
3: Er zijn mensen die daar heel goed op gaan.
0: Ja.
3: En ik denk dat Anja eigenlijk normaal gesproken ook inderdaad hier niet meteen op zou happen. Maar nu in deze... een soort van zelfmedelijden. Denkt ze van, hier ga ik mezelf heel gelukkig van maken. Wandelen en er staat dan meer aandacht voor je lichaam, je omgeving, het moment en de mensen die tijdelijk met je meebewegen. Los van dwang, los van ruis.
0: Ja.
3: Nou, daar schrijft ze zich voor in. En zo belandt ze in Bretagne, wandelend en pratend met mensen die allemaal ergens naar op zoek zijn, die iets in zichzelf zoeken of ik grinnik daar ook een beetje bij, omdat het gewoon heel erg grappig ook is.
0: Nou, het doet me ook een beetje denken. Ik heb onlangs de nieuwe Hendrik Groen gelezen. Dat ging over een autistische man die een reis maakt naar het Noorderlicht en daar met allerlei mensen in aanraking komt die allemaal eigenlijk

0: Een beetje grappig zijn of aparte eigenschappen hebben. Ja. Daar moest ik een beetje aan denken. Kan ik het in dat genre een beetje plaatsen of is het toch heel anders?
1: Ja, ik denk in zekere zin wel. Want zeker de reisleider Barend Christiaan, dat is ook echt wel zo'n een beetje zweverig figuur. Waarvan ik het idee heb, hij hoeft eigenlijk niet zoveel te doen en te zeggen. Lekker makkelijk geld verdienen eigenlijk. Over de rug van mensen die, die echt wel ergens naar op zoek zijn. En denken op deze manier antwoorden te gaan vinden.
0: Ja.
1: Dus al die personages zijn heel grappig. Maar wat denk ik wel een groot verschil is, is dat het wel ook heel mooi taalgebruik is wat Merel Bem gebruikt. En zij heeft wel een bijzondere blik. Ik weet niet of je wel eens wat van haar gelezen hebt in de Volkskrant. Daar heeft zij een rubriek Beeldvormers. Mm-hmm. En daar vertelt ze eigenlijk over een foto die in het nieuws is geweest. Of van kunstfotografen.
0: Ja.
1: Ja, en zij kijkt daar op een heel leuke manier naar. Ze zoekt eigenlijk naar het verhaal achter zo'n foto of wat er echt heel gedetailleerd dan ergens in het klein gebeurt. Dus zij heeft wel een bijzondere blik op mensen of op situaties, denk ik. En dat merk je heel erg in dit boek.
0: Oké, het is ook een beetje heel een trend, hè, dit soort wandelboeken. Er verschijnen er vrij veel momenteel, heb ik het idee.
1: Ja, zeker. En het is wel grappig, want wij kiezen elke maand een boek van de maand. En ik denk dat wij al 3 boeken hebben gekozen in het afgelopen jaar. Die gaan over wandelingen en ook toch eigenlijk wel dat zelfontplooiing en zo daar dan ook aan te pas komt.
0: Nou, dit is ook een boek van de maand bij jullie. Titel is dus Los. Ja, Merel Bem is de schrijfster. Dank je wel, Nadine.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijn weekend.
1: Ja, jij ook. Doei, doei.
2: Tot 12 uur uit met Rogier van der Zanden.

0: Bluf aan de kust. Het is 10:30. De conferences van Joep van het Hek die gingen vaak over de actualiteit. De politiek, modetrends, de tijdgeest. Het was eigenlijk vrijwel altijd actueel. Maar soms maakte hij een uitzondering. In de roemruchte oudejaarsconferentie van 1989 ging het over een onderwerp dat eeuwig actueel zal zijn en blijven, denk ik. Namelijk oudere mannen die hun gezin in de steek laten voor een jongere vriendin. Zelf heeft hij een keer gezegd in een interview dat hij dit misschien wel een van zijn beste conferences vindt. En ik deel die mening, want wees eerlijk, dit soort mannen, we kennen ze allemaal.
1: Zoals het met veel mannen van een jaar of 40 gaat. Op een gegeven moment, dat deugt niet, dat is nooit leuk geweest. Van jou heb ik nooit gehouden. Dan gaan ze voor hun gezin staan en roepen, ik wil eigenlijk eens een keer iets heel anders. En dan binnen een week, dan pakken ze de vrijheid en wonen ze bij een ander mokkel. En altijd bij een jongere vriendin. Er gaat nooit een kerel er vandoor met een oudere vriendin. Nooit, nooit eentje dat hij zegt, nou, ik moet nog even Annie naar avondrood brengen. En dan, nee. Altijd. Nooit zo'n taart met 60 druipkaarsjes. Nooit. Altijd een jongen. Ik heb een heleboel van die vrienden nu. Ik heb een heleboel van die vrienden van rond de 40. En die hebben dat opeens. Dan bellen ze je op. Zeggen ze, is het goed als ik kom eten? Ja, is goed. Neem ik mijn nieuwe vriendin mee? Ik zeg, ik weet niet eens dat je gescheiden bent. Oh, weet je dat niet? Ja, jij werkt ook zo hard. En ik zeg, ja, dat helpt nog wel eens. Maar, nou, heel verhaal wordt dat dan. En dan komen ze op een gegeven moment. En op voorhand, dat moet ik even eerlijk zeggen, ik ben op voorhand altijd al solidair met die verlaten vrouw en die drie kinderen. Daar kan ik niks aan doen, maar ik vind het een beetje doorrijden na een aanrijding, zou ik maar zeggen, weet je wel. En het aardige is, dan komen ze ook binnen met die nieuwe vriendin en is dan altijd zo'n huppelkut van in de 20, weet je wel. Ook met van die huppelkut praat, zo van, wat wonen jullie leuk? En ja, we willen eigenlijk alleen maar gekke dingen doen. Daar is Theo de laatste tijd helemaal niet aan toegekomen. We willen alleen maar gekke dingen, alleen maar spannende dingen. Het liefst gaan we elk weekend naar Parijs. Denk ik, nou, hier een slappe lul, daar een slappe lul. Houd toch op. Al die vrienden van mij die liggen hun mannelijkheid te bewijzen op zo'n veredelde studentenkamer onder het motto, ik kan zo goed met haar praten. Nou, als dat praten is, dan neuk ik nu al 3 kwartier, of niet? Houd toch op, jongen. Houd toch op. En ze zitten hier ook. En ze zitten hier ook tussen, hè, jongens, hè? Jaar of 40, jong mokkeltje, moeders thuis, hè? Goed zo. Grote vent, hè? Jongen, het is nog burgerlijker dan een lidmaatschap van de AVRO. Absoluut. Wat ik wel altijd hartstikke leuk vind, is dat ze in dat nieuwe huwelijk altijd veel meer onder de plak zitten dan ze ooit gezeten hebben. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, het gaat alleen met andere teksten. Het is niet van dat mag ik niet. Nee, dat heeft ze liever niet. Dat is een veel grotere chantage. Of ze staan ook vaak binnen een kwartier aan de bukkelen. Rot op, jongen. Ja, ik moet nog vrijen. Rot op. Oh. Weet je wat me ook zo vermoeiend lijkt? Als je een jonge vriendin hebt, elke avond goed gesprek. Je zou er toch bek af van worden. Elke avond nog een goed gesprek. Ik hoef thuis nooit te praten. Ik heb zo'n huwelijk. Ik hoef nooit wat te zeggen. Als ik ook maar iets wil te vertellen, dan roept mijn vrouw, ho, ik heb niet betaald. Heerlijk, joh. Heerlijk. Maar als je heel diep in dat infarcte hartje van die types kijkt, hè, zoveel zouden er zo graag naar huis willen. Weet je dat? Weet je wat ook wel leuk is? Dat u denkt nu van, als dit op tv wordt uitgezonden, vertelt hij dit dan ook? Jawel. Dan denkt u onmiddellijk, oh, dan hoop ik dat die en die kijken. Ja. Nou, spreek ik met u af. Niemand iets vertellen. Niks vertellen. Alleen als u morgen dan op de zaak bent of u komt diegene tegen die je, dan roep je van, Kees? Wel even kijken, hoor. Oudejaarsavond, zitten best geinige stukjes tussen, hoor. En dan Kees, over politici ook.
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.

Ed Sheeran was dat, Sapphire. Een paar jaar geleden was ik... sorry, we gaan eventjes iets anders doen. Is Robert Plant, Big Log.

0: Robert Plant, Big Luck. Een paar jaar geleden was ik in de Joodse synagoge in Delft. En wat op mij de meeste indruk maakte was eigenlijk de lijst met namen die daar op de muur staat. 142 namen van Delftse Joden die voor de oorlog in de stad woonden en slechts een handjevol keerde terug. En het is natuurlijk niet veel vergeleken bij een stad als Den Haag. De Joodse gemeenschap in Delft was klein, maar toch, het zijn 142 mensen, 142 levens en 142 verhalen. Verhalen die nu verteld worden dankzij een gloednieuwe potwalk. Ik ga het erover hebben met Gabrielle Struik, die hierbij betrokken was. Gabrielle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben veel oudere luisteraars die misschien niet allemaal precies weten wat een potwalk is. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, dat begrijp ik. Een potwalk is eigenlijk, het lijkt een klein beetje op een podcast. Alleen in dit geval is het een audioroute die door GPS gestuurd is. Waardoor je een route volgt door in dit geval de binnenstad van Delft.
0: Ja.
1: En dan hoor je eigenlijk in je oor hoor je een route en daarbij verhalen van de gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. En de verhalen die daarbij passen. En de personen, de huizen en de locatie staan erbij centraal.
0: Ja, en in de app word je eigenlijk gestuurd. Hè? Dat is de route zie je daarin aan de hand van een kaartje en je hoort audiofragmenten. Om de luisteraar een kleine indruk te geven van hoe het klinkt. Ik heb een stukje van de trailer gekregen van jullie.
2: Ga op pad met architect Leon Winkel. De drijvende kracht achter de bouw van de Delftse synagoge.
3: Een eigen synagoge? Nee, dat lukt nooit. Jawel, we zijn met genoeg.
2: Wandel mee met de jonge Irene Jijdels, door wiens ogen je het verloop van de oorlog beleeft.
3: Ze halen de tantes weg, roept Sophie. Zo snel als ze kunnen rennen Irene en haar moeder er naartoe.
0: Ja, volgens mij hoorden we Claire Bender, actrice uit Den Haag onder meer. Het zijn dus allemaal Joodse verhalen, maar niet allemaal gelieerd aan de oorlog. Want die Leon Winkel bouwde die synagoge al lang voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dat klopt. Ja, het zijn echt centraal staat Joodse verhalen uit Delft. Het is wel veel gecentreerd rond de Tweede Wereldoorlog. En ook rond de herinneringsstenen waar ik ook van ben, van Stichting Herinneringsstenen Delft.
0: De Stolpersteinen.
1: Dus de Stolpersteinen lopen ook langs de herinneringsstenen. En daarbij hoor je ook de verhalen. Je kunt gewoon wandelen terwijl je luistert. Dus dat is een hele mooie manier om de geschiedenis te leren kennen, denk ik.
0: Ja, en in de trailer werden al twee verhalen even kort aangestipt. Maar wat voor soort verhalen komen er nog meer voorbij?
1: Nou, je komt onder andere loop je door de Goorstraat in Delft. Daar woonden Daniel en Celine van IJssel, Daan en Lien genoemd. En die hadden daar een kledingzaak, de Adelaar. Dat is een van de verhalen in de potwalk. Zij kregen in 1938 een zoontje en die werd Pum genoemd. En toen hij 2 jaar was, moest hij met zijn ouders onderduiken. Maar omdat het lastig was met een klein kind, gingen zijn ouders onderduiken en werd hij ergens anders heen gebracht. Nou, zijn ouders dachten dat ze werden geholpen, maar werden geholpen door een NSB'er. Dus werden al snel verraden. Heel tragisch verhaal. En de kleine Pum van 2 jaar, die werd eerst naar Friesland gebracht. En daar zat hij met 3 andere kinderen, met z'n vieren zaten ze ondergedoken. Maar daar zijn ze blijkbaar ook verraden. Dus daar kwam de Duitse Weermacht. En daar wordt verteld in de potwalk dat Pum eigenlijk gered is doordat die Duitser geïnteresseerd was in een auto of een busje die te koop stond en vroeg hoeveel die daarvoor moest betalen. En het antwoord luidde 4 kinderen. Dus dat heeft hem gered. Ja. En daarna is hij naar Zuid-Limburg gebracht en nog naar een aantal andere plekken. En uiteindelijk na de oorlog door zijn opa opgehaald en weer naar Delft teruggebracht. Maar heel verdrietige geschiedenis. Het heeft ook zijn hele leven invloed op deze meneer gehad. Nou, dat soort verhalen komen ook in de potwalk naar voren. En dat vond ik zelf een heel aangrijpend verhaal.
0: Jazeker. En ik ben geboren en getogen in Delft. Het heeft zich allemaal afgespeeld op plekken waar ik waarschijnlijk al mijn hele leven langs loop. Waarvan ik en heel veel andere inwoners van de stad me nooit hebben afgevraagd wat daar allemaal achter die muren gebeurd is.
1: Ja, dat is het mooie van ook onder andere van de herinneringsstenen van de Stolpersteinen, dat je gewoon de kleinere geschiedenis leert kennen. Dus op de plekken waar je ofwel woont of waar je op bezoek bent en waar je langs wandelt, dat je hoort wat er op die plek gebeurd is. En dat is juist waarom de potwalk ook zo'n krachtig middel is. Want je loopt er daadwerkelijk langs.
0: De lancering is maandag en hij is dan te downloaden op de telefoon. En mensen kunnen zelf gaan wandelen wanneer ze daar tijd voor hebben. Waar kunnen we hem vinden?
1: Je kan de app downloaden, die heet NPO Potwalk app. En als je die hebt gedownload, dan ga je op zoek naar Joodse verhalen uit Delft. Er staan meerdere potwalks in, maar onder andere deze in Delft. En dan moet je de audio kan je downloaden. En vervolgens ga je naar het startpunt en dat is bij het station in Delft. En daar kan je lekker beginnen met wandelen met je oortjes op of je koptelefoon. En dan een mooie wandeling maken van zo'n 5 kilometer.
0: Ja.
1: En de audio is ongeveer 70 minuten volgens mij. Dus het is een mooie wandeling.
0: Ja, ik ga dat zeker doen, want ik wil dit allemaal horen. Dankjewel, Gabrielle.
1: Dankjewel.
4: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden.
5: You've

0: Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. De agenda. Huis van Vervoering is de plek voor podiumkunst voor alle 55-plussers in Den Haag. Elke twee jaar geven zij een zogeheten huisvoorstelling. En dat is dit jaar een ode aan de vrouwen in ons midden. Vrouwen die ons zijn voorgegaan en die nog zullen komen. Je kunt deze bekijken op 16 en op 23 mei in het Zeeheldentheater in Den Haag. Meer dan 20 vrouwen nemen je mee in hun onverschrokken daden. En die zijn gekozen na een oproep in de stad. Het zijn dus echte verhalen van echte vrouwen. Deze voorstelling is er volgende week zaterdag 19:30. Cabaretier Chill Arts stond in 2020 in de finale van het Leids Cabaret Festival. En nu is hij terug in de stad met zijn voorstelling Hoe heeft het zover kunnen komen? Zijn achternaam gebruikt hij trouwens niet meer op het toneel. De artiestennaam is nu gewoon Chum, kort maar krachtig. En dat is ook een beetje zijn stijl. Het is beheerst komisch wat hij doet. We volgen Chum op singlesweekenden, groepsreizen en zelfs tijdens skydive. Allemaal goed bedoelde pogingen om het leven en de liefde te doorgronden. Donderdag in de Stadsgehoorzaal in Leiden. En in Theater de Vijand in Den Haag kun je vrijdag en zaterdag naar de voorstelling Oh, oh, we zijn Europeaan geworden. Theatermaakster Elif Sölemes die baseerde die voorstelling op een verhalenbundel die haar vader schreef. Hij was een schrijver en een arbeidsmigrant. En de voorstelling vertelt over het leven van de migrantencommunity in Den Haag in de jaren 90. Maar wel met een hedendaagse blik. Een voorstelling met humor, zelfreflectie en kwetsbaarheid. Vrijdag en zaterdag in het Zeeheldentheater in Den Haag.
2: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
3: Mijn naam is Sjaak Bral en mijn keuze voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. De jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de eeuwige roemlijst.
4: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.

0: James T.W. When You Love Someone.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: In Adres onbekend morgen Martin van Zuylen. De naam viel vorige week ook al. Hij groeide op in Rijnsburg, maar wil graag meer weten over zijn moeder. En haar naam is Marta Martens, die is ook al genoemd. Maar ja, er is nog wel wat hulp nodig bij deze zoektocht volgens mij. Ron Kast, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Rogier. Ja, ik dacht na de oproep vorige week bij jou, die Marta Martens, die staat vooraan, die wil dit wel. Maar er lijkt iets aan de hand te zijn toch met dit verhaal, moet je horen. Mm-hmm. Hij heeft altijd het heel goed gehad bij zijn adoptiefamilie. En hij is ook altijd wel nieuwsgierig geweest naar zijn moeder. Maar hij heeft wel altijd gedacht, ja, zij heeft mij onder moeilijke omstandigheden afgestaan. Misschien wil zij hier wel helemaal niet meer mee geconfronteerd worden na al die jaren wat er gebeurd is. Begin jaren 70, het zal 1970 zijn geweest, heeft zij een relatie gehad met een man waarvan hij zelf zegt, ja, een buitenlandse man, dat heel breed. Hij zegt, ik zie er zelf nogal donker uit. Mm-hmm. Hij hoopt dat het een Braziliaanse man is, omdat ze in Brazilië zo goed kunnen voetballen, zegt hij. Oh, ja. Maar hij zoekt zijn vader niet, hij zoekt zijn moeder. Hij wil alles weten dus over Marta Martens, maar die was 14,5 in 1970. Dus ja, daar zijn moeilijke omstandigheden geweest. Hij heeft haar kind moeten afstaan. Misschien heeft ze het wel nooit mogen zien. Hij heeft inzage gehad in het voogdijregister. En daardoor heeft hij nu wat gegevens. Dat ze toen woonde in de Van Diemenstraat nummer 118 in Den Haag in de jaren 70. Bij haar ouders, neem ik aan. En er is een keer een moment geweest dat hij in het dierenpark Wassenaar zat. En dat daar een blonde vrouw op de hoek stond met blauwe ogen. En dat heeft hij voor ogen. En later heeft hij van zijn adoptieouders gehoord dat ze in dat dierenpark Wassenaar af en toe een afspraak met haar hadden, met Marta, zodat ze haar eigen kind kon zien. En nou heeft hij dat de hele tijd voor ogen. Ja. En wij denken, nou, dit is natuurlijk een makkie. Maar helemaal niet. De naam Marta Martens is niet te vinden in de registers. Misschien heet ze net anders, heeft ze de naam veranderd. Ja. En hij hoopt alleen maar dat zij denkt, ik durf het aan, want hij nodigt haar van harte aan. Hij zegt, ze mag haar kleinkinderen zien, ze mag haar kinderen zien. Ze is nog met andere woorden van harte welkom.
3: Ja, zoek mee, zeg ik tegen alle luisteraars van Radio West. Naar Marta Martens dus. Kijk naar haar uit. 0800 30 30 300. Dan Pieter Lagendijk. Hij is er niet meer, maar er wordt gezocht naar verhalen over hem.
4: Ja, dat kon door Joke Hilhorst. Zij had heel goed contact met hem. Hij was een man die tijdelijk beroemd is geweest. Hij is medeoprichter van Greenpeace. Hij heeft langdurig gevaren op de Rainbow Warrior, het schip van de Greenpeace.
3: Ja, en, opgeblazen toen, door de Fransen, geloof ik, zoiets.
4: Zeker, ja. En hij heeft de wereldzeeën bevaren om walvissen te steunen. En hij stuurde haar luchtpost. En zij heeft ook het idee dat ze een soort luchtpostrelatie hadden. Want waar hij was, schreef hij haar een brief. En dat heeft zoveel indruk op haar gemaakt. Zij heeft zich ook gaan inzetten voor de natuur en voor walvissen en voor het klimaat. En hij is in 1984 overleden omdat het niet goed met zijn gezondheid ging. Mm-hmm. En hij voelde zich immobiel en toen heeft hij zelf een einde aan het leven gemaakt. En sindsdien denkt ze nog steeds aan hem en wil zijn familie van hem spreken. En andere mensen met herinnering aan voor haar een hele grote, hij was ook 2 meter lang, een grote sterke man die Pieter Lagendijk heette, 40 jaar oud, 39 denk ik, is geworden.
3: Ja, en soms komen er ook verhalen weer terug in Adres Onbekend. Ik herinner mij nog, dat was 1,5 jaar geleden, vertelde je mij net, Maria van Loon, die een ex-schoonzus zocht. Een verhaal dat zich afspeelt op de Haagse Kunstacademie. En daar zijn ontwikkelingen, geloof ik, hè?
4: Ja, daar zijn zeker ontwikkelingen. En dat is ook mooi om te vertellen. Er gingen 4 vrienden van de academie. Gingen vanuit Rijswijk in begin jaren 60, 1961 is het geweest. Op vakantie met z'n allen. Het waren 2 vrienden en vriendinnen. Het waren 2 stelletjes. En het was de broer en de zus van Maria van Loon. En haar broer is toen om het leven gekomen. En dat kwam omdat ze een autootje hadden gehuurd. En die is tegen een boom tot stilstand gekomen. Omdat het stuur onderweg afbrak. Heel eng.
3: Ja.
4: En de vriendin van haar broer, Mickey Oosterveer, is toen met sirenes naar het ziekenhuis gebracht. En die hebben ze daarna nooit meer gezien. Ze weten wel dat ze naar Nederland is gekomen, maar Mickey Oosterveer heeft nooit meer contact opgenomen, op willen nemen, wat er ook aan de hand was. En daar vragen ze nu eigenlijk al sinds dat ongeluk 65 jaar lang om. En nu is daar ineens een ontwikkeling. En lijkt Mickey Oosterveer misschien wel Mieke Oosterveen te heten. Ja. En ik heb een oud adres. Dat is de Oosterhesselenstraat in Den Haag. Maar dat is dus een adres uit de jaren 60.
3: Juist. Nou, morgen meer, denk ik, op Moederdag. Dus, hier op Radio West is het 12 en 2, adres onbekend. Tips, ik zeg het nummer nog een keer, 0800 30 30 300... of naar zoekend adresonbekend.nl. Dankjewel, Ron. We horen je morgen weer.
4: Heel graag. Dag, Rogier. Dank je.

0: Ik merkte net op hier tegen technicus Kees dat het wel heel erg jaren 80 klinkt, dit nummer. Maar het nummer komt uit 1977, dus het is nog veel langer geleden dat het werd opgenomen. Donna Summer, I Feel Love. Zometeen in het derde uur vanuit de The Hague Pride en meer.
1: Was dat zware marathon? Mooi.
2: Moet ik iets zeggen of kan ik ook gewoon sterven?
3: Dit weekend staat Leiden in het teken van de Leiden Marathon. Zaterdag zijn de wandelroutes en zondag wordt er hard gelopen.
4: Omroep West is er natuurlijk voor je bij.
3: Je kunt alles terugzien in een samenvatting.
5: Ik had me hier ingeschreven toen ik lam was. Ik had eigenlijk spijt, maar het is toch wel leuk. Ah, ik ben kapot.
3: De Leiden Marathon. Zondag na TV West Sport.
6: Alleen op TV West.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
12: Maar in de winter wil ik zekerheid.
14: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
15: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
18: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: In Den Haag is het 15 graden. 16 graden in zonnig Gouda. Het is lenteweer en dat blijft het naar verwachting vanmiddag ook.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dicht. In Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Bij een ongeluk op de oude spoorbaan in Zevenhoven is een motorrijder om het leven gekomen. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar aan de schade is te zien dat de motorrijder de zijkant van een auto heeft geraakt. Het ongeluk gebeurde op de doorgaande weg tussen Zevenhoven en De Hoef. De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
22: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner. vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
20: Even kort voor de verkeersinformatie naar de ANWB.
0: Op de A20 Hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Er staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra.
20: Na de reclame muziek van Wet Wet Wet. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Installatiebureau van Ginderen.
23: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Nu, later en altijd.
25: Ga je bijna met pensioen?
26: Ja.
25: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
26: Nee.
25: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
27: Wij zijn Medipoint.
28: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
29: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
28: En voor de aangepaste fiets van Maria.
30: En zo kan ik er weer op uit.
28: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
27: Medipoint.
28: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
32: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
33: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
32: Sorry Bo, het is beauty.
33: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
34: True Lease met Grenke.
35: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
34: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
35: Precies wat we nodig hadden.
34: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
33: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
34: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
36: Tot 12 uur uit.

Wet, wet, wet. Angel Eyes, dit is 10 minuten over 11. Dr. Anders P. die zong en schreef ooit: men heeft wel eens in Rotterdam gesidderd als de Noorman kwam. Hij is ontuchtig, vreed en slecht en men verstaat niet wat hij zegt. Nou, zin die weliswaar heel grappig was, maar inhoudelijk van geen kant klopt. En in Archeon in Alphen aan den Rijn willen ze vanaf donderdag laten zien dat die Noormannen, die Vikingen, ook eigenlijk hele gemoedelijke en vriendelijke mensen waren. Dat is tijdens het Viking.

Wet, wet, wet. Angel Eyes. Dit is 10 minuten over 11. Dr. Anders P. die zong en schreef ooit: men heeft wel eens in Rotterdam gesidderd als de Noorman kwam. Hij is ontuchtig, vreed en slecht en men verstaat niet wat hij zegt. Nou, zin die weliswaar heel grappig was, maar inhoudelijk van geen kant klopt. En in Archeon in Alphen aan den Rijn willen ze vanaf donderdag laten zien dat die Noormannen, die Vikingen, ook eigenlijk hele gemoedelijke en vriendelijke mensen waren.

0: moeilijke en vriendelijke mensen waren. Dat is tijdens het Vikingweekend waar je zo meteen meer over gaat horen. Ik ga straks ook weer de krant doornemen met Richard Grootbot. En wordt morgen net zo'n stralende dag als vandaag? Die vraag stel ik straks aan weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Den Haag is dit jaar de eerste stad in Nederland die het Pride-seizoen aftrapt. Tot en met volgende week zaterdag is er een week lang The Hague Pride. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor de positie van queer, ofwel LHBTQ+, of hoe je het tegenwoordig ook wil noemen. We weten allemaal wat er bedoeld wordt. Er zijn optredens, er is een markt en het hoogtepunt is over een week de Pride Walk. Henk-Jan Meppelink van de organisatie vertelt wat we allemaal kunnen verwachten.
2: Wij zijn ruim een week. We hebben een heel uitgebreid programma. En daarom hebben we ook er een week van gemaakt om zoveel mogelijk de queer community in Den Haag ook zichtbaar te maken.
3: En wat is er allemaal te doen?
2: Ja, eigenlijk bijna te veel om op te noemen. We beginnen met een openingsprogramma. En daarna hebben we een agenda vol met wel 70 activiteiten die gedurende de week, maar ook nog in de week erna, in Den Haag plaats gaan vinden. Van filmvoorstellingen, theatervoorstellingen, het schilderen van protestborden, tot gezellige bijeenkomsten. En op zaterdag de 16e mei hebben we onze Pride Walk, de protestmars door rond het centrum van de stad. En die sluiten we af met een Pride Party op de Koekamp bij het Centraal Station.
3: Is er nog iets van een thema?
2: Ja, het thema is Proud to be United. Dat is het thema wat we gekozen hebben voor dit jaar. Omdat we echt zien dat we als queer community met Pride ook proberen ook de handen in één te slaan en met z'n allen de trots uitstralen. En ook met z'n allen opkomen voor de rechten van vooral de mensen in de queer community die het op dit moment gewoon lastiger hebben dan anderen.
3: Heb je dan specifiek over een bepaalde doelgroep?
2: Ja, zeker transgender personen hebben het op dit moment heel erg lastig. Dat zie je een beetje overkomen waar je ook uit Amerika. We zien nu ook dat er zelfs transgender personen uit Amerika naar Nederland komen om hier te komen wonen. Dus er zullen ook een groep van meelopen in de Pride Walk. Non-binaire personen hebben het ook op dit moment lastig. En we willen ook echt aandacht besteden aan de queer vluchtelingen die nu naar Nederland komen en in Nederland zijn. En die ook in hele lastige situaties zitten.
3: Ja, want hoe zou je het klimaat met betrekking tot de queer community omschrijven?
2: Het klimaat in Nederland, ja, het wordt wat kouder. Het kouder en natter. Discriminatie neemt toe. We zien dat ze af en toe ook geweld toeneemt. Er zijn ook weer een aantal onderzoeken geweest dat ook queer jong, dat het zelfmoordpercentage onder queer jongeren al hoog was, relatief, maar dat dat ook weer aan het toenemen is. Dus ja, koud.
0: Ja, zegt Henk-Jan Meppelink van Pride The Hague. Het evenement begint dus vandaag. En de hele komende week zijn er activiteiten met volgende week zaterdag de Pride Walk. En dat is natuurlijk het meest in het oog springend. Dit is Shirley Bessie, Goldfinger.

0: Shirley Bassey, Goldfinger.
1: De agenda.
0: Theater Het Onderdak in Sassenheim staat volgende week zaterdag helemaal in het teken van disco, funk en feel good vibes. De Shake Shake Shake Band gaat daar optreden. Dat is een 11-koppige band en ze brengen een eerbetoon aan Casey en de Sunshine Band. Dus al die grote hits ga je horen. Denk aan That's the Way en Shake Your Booty. Uiteraard mag er gedanst worden. Sterker nog, het nodigt echt uit om te dansen, want er is maar een heel beperkt aantal zitplaatsen. Volgende week zaterdagavond, 8:15, in Theater Het Onderdak in Sassenheim. Er zijn mensen die naar Afrika reizen om daar op safari de Big Five te gaan zien. Maar dat is helemaal niet nodig eigenlijk. Want in de zompige polders en de eindeloze sloten van het Groene Hart, daar leeft een eigen Big Five. Welke dieren dat zijn kun je ontdekken in het gemaal van Haastrecht. Ik ga ze niet allemaal verklappen, maar de muskusrat zit erbij en de snoek. En de rest moet je zelf maar even uitzoeken. De nieuwe tentoonstelling is vorig weekend geopend. En die kun je de komende tijd zien in het gemaal van Haastrecht. Want het is eigenlijk een klein museum tegenwoordig. Indiaanse dans zie je vanavond in Theater de Regentes in Den Haag. Het is een van de meest ontroerende liefdesverhalen uit de wereldliteratuur, Shakuntala. Ze krijgt een diepe liefdesrelatie met koning Dushyanta. Een verboden liefde, dus ze trouwen in het geheim. Maar er is ook een vloek en die maakt het geheel er niet makkelijker op. Het stuk wordt gebracht door 20 dansers. Er is live muziek en vooraf kreeg je ook een inleiding op de voorstelling. En het is vanavond in Theater de Regentes in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Danny Vera, Pressure Makes Diamonds. 9:59 is het.
1: Uit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Aan Richard Grootbot deze zaterdagochtend de eer om de kranten te bekijken. Ja, het leuke van de zaterdag is natuurlijk altijd dat ze volstaan met wat meer achtergrondverhalen.
3: Belletrie, deze keer een beetje. Beetje een luchtige, warme luchtballon.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is ook het hele idee achter dit krantenoverzicht op zaterdag natuurlijk. te beginnen met het Rivoli, het pretpark Rotterdam.
3: Ja, en het ongenoegen daarover, mag ik wel zeggen. Want in het AD een interview met de nieuwe eigenaar van dat pretpark in aanbouw, kunnen we wel zeggen, in Rotterdam. Hè. De miljonair Wim Beel heeft het gekocht voor een appel en een ei van de bekende horecaondernemer Henny van der Mos. Nou, een appel en een ei en 6,5 miljoen euro trouwens. Maar nou blijkt dat hij toch niet zo heel blij is. Want in het AD beschuldigt hij Henny van der Mos ervan dat hij besturingsprogramma's onder andere heeft weggenomen. Roof. Oh. Het woord valt echt. Wij hebben er beelden van, dreigt de miljonair.
0: Oké, nou ja, ik moet je ook eerlijk wel zeggen, ik ben een liefhebber van attractieparken, maar als ik hier dan langs loop, heb ik dan niet het idee van, goh, daar moet ik naartoe.
3: Wat een vergane glorie.
0: Ja, goed. Na de 100ste verjaardag van Sir David Attenborough, de bekende bejaarde BBC-bioloog, die deze week met speels gemak 100 kaarsjes uitblies, dacht de redactie van Trouw, hoe word je dat eigenlijk, 100? Nou, in de krant een interview met Ab en Corrie, die alle twee de mijlpaal al hebben behaald. En wat blijkt, om 100 te worden moet je vooral bezig blijven. Mijn week zit elke keer helemaal vol, zegt Corrie. Terwijl ze door haar agenda bladert in Trouw. Ja, het is ook een beetje een geluk en een goede genen hebben natuurlijk.
3: Dat denk ik ook, ja. Nou, heel Journalistiek Nederland heeft deze week achter hem aangejaagd. Mag ik u interviewen? Maar de Volkskrant wist dan toch echt Donald Pols te stikken voor een interview. Ja. Pols is die oud-directeur van Milieudefensie, hè, die overstapte naar Tata Steel. Nou, hij zegt in de krant, ik had veel reacties verwacht, maar niet zo agressief als waarmee ik nu mee te maken kreeg. Hè. Hij is er alleen maar door gemotiveerd om de koers van Tata in een groenere richting te duwen. Ook voor Tata staat er heel wat op het spel, zegt hij. Opmerkelijk is wel echt de foto bij het verhaal. Dan zie je Pols en profiel met een hoed op en een blik in de verte die je niet anders kunt omschrijven dan vastberaden. Als je er een geluid bij zou moeten maken, dan is het... Pols is duidelijk niet van plan om zich in IJmuiden de kaas van het brood te laten eten.
0: Ja, ik hoorde afgelopen week iemand zeggen, het is niet dat het nou een slechte man is, maar hij is ongelooflijk naïef dat hij denkt dat hij echt het verschil kan maken bij Tata Steel. Maar ja, misschien is dat wel zo. Ja, je weet, hij weet meer dan wij natuurlijk.
3: Ja, dat vervelende is dit. We kunnen geen van allen in de toekomst kijken.
0: Nee.
3: Maar vastberaden is hij wel.
0: Ja, precies. Nou, dit kunnen we dus lezen in Trouw. Hè? Nee, ja. In de Volkskrant.
3: Nee, Volkskrant.
0: Ja. Een interview met de naar Nederland teruggekeerde voetbalinternational Shanice van de Sanden. Geen familie, want je schrijft het anders. Hè. Ze werd gisteravond met PSV kampioen. Dan wel ten koste van ADO, maar als je het verhaal leest krijg je toch wel waardering voor Shanice. Na 9 jaar in het buitenland kan ze haar familie eindelijk eens wat vaker zien. En wat blijkt, ze is enorm populair bij een groeiende groep neefjes en nichtjes die graag met haar voetballen op straat. En dan heeft haar vriendin recent ook nog het leven geschonken aan 2 kinderen. Staat allemaal in Trouw. Ja, ik vind haar ook een leuke vrouw, Shanice van de Sanden.
3: Zeker. Nou, als ik een neefje zou zijn, dan zou ik ook met haar zou ik willen voetballen. Voetballen buiten op straat en dan eens even de vloer aanvegen met de hele buurt.
0: Goed idee. Dankjewel, Richard.
3: Hoi.
0: Dit is Santana. Samba Patti.

0: Santana, Samba, Patti. Het belooft een prachtige dag te worden. De zon die schijnt nu al uitbundig, maar de temperatuur is wat aan de lage kant en die wordt volgens mij ook niet heel erg veel hoger. Ik vraag dat aan Jordi Bloem van de Weerexperts. Goedemorgen, Jordi.
1: Ja, vandaag is het nog een vrij warme dag.
0: Toch nog wel?
1: Ja, okay. Vanmiddag halen we 19 of 20 graden. Dan zal je aan de bovenkant van wat gangbaar is voor de tijd van het jaar. 16 graden is ongeveer de norm, 16, 17. Nou, dat is meteen de temperatuur van morgenmiddag. Dus dan weet je dat alvast.
0: Juist. Nou, ik kwam hier vanmorgen naartoe op de scooter. En toen dacht ik
1: was nog fris.
0: Na 10 minuten. Ik ga even die handschoenen pakken en even aandoen. Want het was nog wel nodig. Maar vanmiddag natuurlijk helemaal niet meer. Maar er gaat wel iets veranderen. Daar hebben we het straks eventjes over, denk ik. Vandaag dus nog heel zonnig. Ja, wat kun je daar verder nog over vertellen?
1: Nou ja, dat we voorlopig nog eventjes de invloed hebben van een paar hoge drukgebieden. Eentje trekt nu weg richting Finland, Noordwest-Rusland. Maar er ligt er ook eentje op de oceaan. Die wordt wat belangrijker. Maar ertussenin zien we ook een op zich zwakke storing. Maar daarachter zit wel lucht vanaf de Poolstreek. En die bereikt ons vanaf maandag. Want we krijgen toch een aantal dagen achter elkaar met nog wat lagere temperaturen. Dus dan weet je dat ook alvast. Maar dat hoge drukgebied zorgt er vandaag voor dat we inderdaad volop zon hebben. Her en daar zie je een beetje bewolking ontstaan landinwaarts. De eerste stapelwolken. Nou, dat blijft vanmiddag zo. Landinwaarts misschien iets meer bewolking. In een brede kuststrook lijkt het zonnig te blijven. En dat met een graad of 17 of 16 pal aan zee vanmiddag met een wat meer noordelijke wind. Landinwaarts is de wind iets meer noordoost, zwak tot matig, dus het is wel rustig. En vandaar dat het landinwaarts net wat warmer wordt. Wat ik al zei, tot 20 graden gaat het vanmiddag opwarmen. Ook in de loop van de middag is dat. Komende nacht gaat de temperatuur dalen tot ongeveer 8 graden. En dat is dan minder koud dan afgelopen nacht. Toen hadden we her en der plaatselijk dus vorst aan de grond. Mm-hmm. Komende nacht gebeurt dat denk ik niet. De aangevoerde lucht is iets warmer. En we zitten ook natuurlijk in een wat warmere middag. Of komen we uit een warmere middag. Ja. Weinig of geen bewolking vannacht. Opklaringen dus en weinig wind. En dan morgen, dan komt er vanaf de Noordzee dus een zwakke storing door, maar wel zonder regen. Wel wat meer wolkenvelden, minder zonneschijn. Helemaal bewolkt lijkt het morgen niet te worden. Een beetje afwisseling van zon en wolkenvelden. Mm-hmm. Wat stapelwolken, maar ook hogere en middelhoge wolken. Dus er is weer wat te zien in de lucht. Mm-hmm. En dus wel droog, denk ik, ook in Leiden bij de marathon. Ja. En dat met een graad of 17 morgenmiddag, ook in Leiden en omgeving. En wel wat meer wind. Morgenochtend nog weinig wind. Morgenmiddag steekt die op uit het noordoosten of noorden. Matig, kracht 4, ook in Leiden, zeker in het open gebied. Mm-hmm. En aan zee kan dat een vrij krachtige wind worden, windkracht 5. Ja, die wind is dus wat meer morgen en dus een minder hoge temperatuur.
0: Ja, ik ben zelf geen hardloper, maar ik denk dat dit op zich een prima...
1: Dat denk ik ook. Ja, ik ook niet hoor. Maar ik heb het wel eens gehoord van collega's. Het moet ook niet te warm zijn. Nee. En ja, te koud is ook niks. En regen en wind. Dan koel je natuurlijk heel snel af. Dan moet je nog wat harder lopen.
0: Precies.
1: Maar ik denk dat morgen de omstandigheden wel goed zijn. De zonkracht is natuurlijk wel vrij hoog, maar er zitten ook af en toe wat wolkenvelden voor de zon. Ja, wat ik al zei, het wisselt af. En voor diegenen die niet gaan lopen of maar een stukje gaan wandelen, ja, dan ziet het er dus ook wel goed uit. Die wind is misschien wat minder. Nou ja, dan hebben we op maandag ook een vrij stevige noordwestelijke wind. Windkracht 3 tot 4. Aan zee misschien nog windkracht 5. Ook dan een afwisseling van zon en bewolking. Maar dan is de kans op een enkele bui wat groter. Of 's middags passeert er dan een zone met wat meer bewolking en een beetje regen, dat zou kunnen. Het is allemaal te weinig voor de droge natuur en het regent zeker ook niet heel de dag. Maar wat belangrijker is misschien om te vermelden, is dat de middagtemperatuur terugvalt naar ongeveer 12, hooguit 13 graden. Is opeens onder de maat voor de tijd van het jaar.
0: En is dat dan het begin van een periode met wat wisselvalliger weer, lagere temperatuur ook?
1: Ja, het blijft zo'n beetje. Nou, het wordt misschien rond het midden van de week even 15 graden, met hemelvaartsdag 13 of 14 graden. Dus dat blijft onder maats. En daarbij hebben we inderdaad wat wisselvallig weer. Waarbij dinsdag en woensdag het geen eens zoveel regent. Het grotendeels ook droog zou kunnen blijven bij ons met perioden met zon. En dus woensdag misschien wel 15 graden. Ook iets minder wind, maar dan uit een west-zuidwestelijke richting. En de hogere luchtlagen worden iets minder koud, maar warmen niet heel sterk op. Dus die luchtsoort blijft op zich wel fris. En datzelfde geldt dus voor Hemelvaartsdag en ook wel op vrijdag 15 mei. En dan in het volgende weekend lijkt het erop dat het toch weer geleidelijk aan wat gaat opwarmen. Ja, kouder dan de dagen daarvoor kan ook bijna niet in mei. Met ook wat meer ruimte voor de zon en afnemende kans op regen. Het is een beetje jammer dat juist op en rond de Hemelvaartsdag de kans op regen net wat groter is. Ja. Enkele buien heb je ook wel droge perioden. Dus een echte regendag verwacht ik niet voor de Hemelvaartsdag. Maar ik ga er nog wat aan doen. Althans, ik ga het proberen om het wat droger te maken.
0: Oh, ik dacht, je hebt een lijntje met de weergoden van joh, kunnen we daar nog wat aan
1: misschien
0: veranderen?
1: Dat ik de weerkaarten zo een beetje kan bespelen. Nou ja, dat is natuurlijk onzin dat het net allemaal wat meevalt. Maar ja, voor de natuur valt het tegen, want er moet veel meer regen vallen. Dat beetje wisselvalligheid wat er dus aankomt, is te weinig.
0: Ja, hoeveel dagen zou het moeten regenen? Of weken zou het aaneens moeten regenen?
1: Ja, het is meer regen. Ja, het is meer de gemiddelde maandsom. Wat je normaal in een maand opvangt. Dat heb je eigenlijk nodig om dat neerslagtekort weg te werken. Dat is het zo'n beetje.
0: Ja.
1: En dat is wel meer dan 70 millimeter. Zelfs tot 80 millimeter aan toe ongeveer. Dat is dus 70 tot 80 liter water per vierkante meter. Dat kom je dus de komende weken nog tekort.
0: Ja.
1: Ja, en dat wordt dus niet weggewerkt, denk ik.
0: Nee, want dat vraag ik me dan ook af. Want de kans dat het natuurlijk weken ineens door regent, is eigenlijk niet heel. Dus dan hebben we gewoon in de zomer straks een heel groot probleem met droogte.
1: Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja, je hebt af en toe van die stortbuien. Hè? Dus als je dan bijvoorbeeld in de zomer, kun je zomaar een bui hebben met 50 tot 80 millimeter. Dat kan. In een hele zware bui. Maar ja, dat is dan meteen weer net te veel in één klap voor die natuur.
0: Ja.
1: Om dat allemaal te verwerken, zeg ik altijd maar. Dus het mooiste is, af en toe regen, motregen, heel gesapig, lichte regen, dat dan iedere dag valt. Ja, dat is in het zomerhalfjaar bijna niet. Af en toe komt het dus wel eens een regenstoring door. Maar vaker gaat het om wat stevigere buien met onweer. Ja, daar heb je dan ook weer te weinig aan. Maar goed, we gaan het afwachten hoe het zich de komende weken ontwikkelt. Maar vooralsnog ziet het er voor de droogte dus niet zo best uit, inderdaad.
0: Nee, laten we allemaal veel regendansjes doen. Wie weet helpt het, wie weet nooit.
1: Doen we.
0: Ja. Dankjewel, Jordi.
1: Joe.
2: Je luistert naar Uit met Rogier van der Zanden. Dit is Radio West. Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
3: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
2: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
4: Op 89.3 Radio West.

0: Olivia Newton-John, Magic.
1: De agenda.
0: De rondvaartboot van de Meervaarder vaart weer door de polders van Zoetermeer en Voorschoten en over de Vliet. Vertrek is altijd geitenboerderij Het Geertje. Daar stap je aan boord van een hybride platbodem en zo ervaar je dan de wereld vanaf het water. Gidsen vertellen je over de geschiedenis van de polders en van de flora en fauna. En ze hebben ook regelmatig themavaarten, bijvoorbeeld de vroege vogelvaarten, morgen de moederdagvaart en de zomeravondvaarten. En wat ze ook nog doen zijn zorgvaarten, die zijn dan bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers. Meer informatie op rondvaartzoetermeer.nl. Museum Noordwijk heeft nu een tentoonstelling over doopjurken. Aan de hand van die doopjurken van 1880 tot 1960... ga je dan op reis door de geschiedenis van de doop en de ontwikkeling van doopkleding. Het gaat ook over de rituelen rondom de doop en de rol van de rijk versierde familiestukken. Die doopjurken zijn traditie in zowel de katholieke als de protestantse kerk. En deze tentoonstelling zie je in Museum Noordwijk. Een bijzondere mijlpaal wordt dit jaar gevierd op kasteel en landgoed Duivenvoorde in Voorschoten. Dat bestaat namelijk 800 jaar en is daarmee een van de oudste landgoederen van Nederland. Ze vieren een uitgebreid jubileumjaar. Er is een film, een tentoonstelling, educatieve routes, historische concerten en buitendiners. De tentoonstelling is er dus nu al. En je kunt een werk van hedendaagse kunstenaars zien die zich hebben laten inspireren door het kasteel. En verder komen er nog een nieuw kinderboek over Duivenvoorde en nieuwe speeltoestellen.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Don't speak, no doubt. De Vikingen komen naar Alphen. Om precies te zijn, aankomende donderdag. Dan komen ze in grote getalen naar Museumpark Archeon. Want ze hebben daar 4 dagen lang het Vikingweekend. En het leuke is dat die Vikingen uit heel Europa komen. Jack Veldman, directeur van Archeon, kan mij daar alles over vertellen. Jack, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik moet je eerlijk bekennen, het is een stuk geschiedenis waar ik niet zo heel veel vanaf weet. Hebben er ooit echt Vikingen in ons land rondgelopen?
1: Nou, bij Dorestad was een hele grote handelsstad. Eigenlijk een van de grotere van Europa. Dat is wijk bij Duurstede. Mm-hmm. En daar, dat was echt een handelsstad. Er is hier niet zoveel veroverd. Zoals dat in wat andere landen is gebeurd. Maar de Vikingen die gingen eigenlijk op rooftocht, zeg maar. Maar ze gingen land ontdekken. En, maar het is een volk wat eigenlijk heel veel ambachten ook heeft. Om natuurlijk wat een goed leven. We kennen allemaal de film van de Vikingen. En we zien hoe ze daar wonen en leven. En wij doen dat al voor meer dan 20 jaar, nodigen we al deze mensen uit. Dat zijn mensen zoals jij en ik, die in plaats van voetbal of hardlopen wat Viking willen doen. En dat is echt leuk om te zien. En dat is heel interessant. En we hebben dit jaar een derde schip, een Vikingschip. En dat is de Helge Ask. En dat schip, even kort vertellen, bij Roskilde, mm-hmm. Een mooi plaatsje in Denemarken. Het popfestival is daar wel heel bekend.
0: Ja.
1: Hebben ze in 1070 een schip afgezonken tegen de vijand. En dat schip hebben wij laten nabouwen. In samenwerking met het Leeuwarden Museum.
0: Ja.
1: En dat ligt nu bij ons, 15 meter lang, echt Vikingschip. En dat is de derde nu die we hebben.
0: Juist, ja. En het gaat dus om de ambachten, dat zei je al. Nu hebben die Vikingen altijd het imago dat ze nogal barbaars waren. Hè? Klopt dat?
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel ook landen veroverd. Mm-hmm. Engeland, Ierland, dat is natuurlijk zeker zo. En, maar dat is niet dat het jaren achter elkaar was. En het verleden heeft vaak mooie aspecten, maar ook net als nu ook vervelende aspecten. En dat, mm-hmm. Maar dat zullen we bij ons niet zien, want de Vikingen hebben laten zien hoe ze leven, hoe ze eten, hoe ze feest maken en misschien een biertje drinken en een gezellige tijd hebben. En het is leuk om te zien dat er ook andere mensen op de wereld zijn die je niet zo gauw in je eigen stad, dorp of straat tegenkomt.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat is het Vikingdorp wat echt naar het park komt 4 dagen lang. Maar het is hemelvaart komend weekend. Dus jullie hebben ook een hemelvaartprocessie, zag ik. En dat is dan weer uit de middeleeuwen, volgens mij.
1: Ja, we hebben onze broeders, dat zijn 15 heren van het gemeenschap Pax en Bodum. En die zingen Gregoriaanse gezangen. Dat is heel leuk. En in ons klooster, het middeleeuws klooster, dat is een reconstructie van het klooster uit Dordrecht.
0: Ja.
1: 14e eeuw, 1350. Ja, en met hemelvaart moeten die natuurlijk een processie doen. En dat is een hele optocht door de stad, waar iedereen mee mag doen. En dat is een eeuwenoude traditie die we ieder jaar natuurlijk uitvoeren.
0: Ja, precies. En dan zijn er ook nog de kanondagen volgend weekend. Dat heeft te maken met die kanon van Nederland, denk ik. Hè? Wat is dat precies?
1: Nou, de kanon van Nederland, dat zijn 50 gebeurtenissen of personen of evenementen die in het verleden zijn geweest. En waarvan de regering en het ministerie van Onderwijs vindt dat wij die allemaal zouden moeten kennen. Nou, wij hebben er 2. Het Hunebed en de Mezo met de jaren verzamelaars. Mm-hmm. En dat kun je komen zien. En alle 50 kun je ook komen zien. Die staan in een heel mooi boek en een heel mooi plattegrond. En daar weet je eigenlijk alles van onze geschiedenis. Als je die 50 kent.
0: Ja, nou, gebeurt dus van alles in Archeon. Wat ik me altijd afvraag, nog even terug te komen op die Vikingen. Er komen dus heel veel reenactors, zoals dat heet, naar jullie park toe. Ja, waar logeren al die mensen? Gaan jullie dan een soort kleine camping opzetten?
1: Ze nemen allemaal hun tent mee. Ze hebben mooie bedden bij zich, van plank en mooi met hout bewerkt. Schapenvacht, stro eronder. Die slapen juist buiten. Die vinden dat heerlijk buiten slapen. Nou, het is goed weer nu, maar ook in de winter vinden ze dat geen probleem. Dus een vuurtje erbij en dat is prima toeven. Hoef je geen medelijden te hebben, dat is gewoon perfect.
0: Ja, dat lijkt me ook een beleving voor de mensen zelf. Ook als het park dicht is, dat wordt natuurlijk heel gezellig rond het kampvuur, stel ik me zo voor.
1: Dat is natuurlijk zeer gezellig. We hebben hier nog een barbecue aan natuurlijk, met een grote speenvark aan het spit. En dat wordt dan natuurlijk ook een feestavond.
0: Ja, ik denk dat jullie ook wel een populaire locatie zijn, hè, voor dit soort groepen. Want ja, hoeveel parken als Archeon zijn er in Europa?
1: Nou, dat is zo. En ze worden uitgenodigd ook voor andere evenementen natuurlijk. In grote steden of in het centrum van de markt. Maar bij ons is het natuurlijk echt in Dorestad. We hebben 3 locaties in Dorestad en 3 schepen nu liggen. Dus we zijn echt een wat Vikingdorp.
0: Ja.
1: Ja, dat maakt het natuurlijk alleen maar leuk.
0: Ja, zeker. Nou, 4 dagen lang. Dus vanaf donderdag kunnen mensen het zelf ook gaan bekijken in Archeon in Alphen. Dankjewel, Jack.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.
0: Fijn weekend.
1: Fijn gesprek.
0: Hier zijn Peter Tosh en Mick Jagger. Don't look back.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know.
2: Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back. Naar terugblikken doet Sjaak vaak wel eventjes op de afgelopen week in Broodje Bral. Ga je dat zo meteen ook weer doen?
3: Dat zal ik zeker wel doen. Ik reed net langs een vrachtwagen van Smits Uien. Ik weet niet of je die kent. Zit nu op de winkel, of de winkel is op het Forumpark.
2: Ja?
3: Een van de grootste uienleveranciers van Nederland. En toen reed ik langs die auto en daar stond op: wij huilen voor u sinds 1948. En ik heb het idee dat het de afgelopen week ook weer een grote helppartij is geweest met al het nieuws. Maar we gaan het er zeker even over hebben. En we kijken natuurlijk ook even vooruit naar morgen. Want morgen is het?
2: Ja, moederdag uiteraard.
3: Loederdag, jazeker. Ja. Dus daar moeten we het zeker ook over hebben. De Grijze Reigers, dat is die club bij ADO, die de oudere supporters ondersteunt. Die hebben kans op €10.000 die ze krijgen van de grote bank.
2: Oh.
3: Dus ik ga eens even praten met Cor van Welbergen. Die is daar de hoofdgeitenbreier van.
2: Ja, en die doet het dan op rijm waarschijnlijk.
3: Ongetwijfeld. Maar ik wil toch wel eens even weten hoe dat nou precies zit. Want het is toch wel een hoop geld. Ze kunnen het wel gebruiken, want ze zijn bezig met een personenlift. Het zijn grijze reigers natuurlijk.
2: Ja.
3: Het is allemaal een beetje ziek, zwak en misselijk. Dus dan is een lift wel handig op de tribune. Dus die komt er ook, heb ik begrepen.
2: Juist.
3: Ergens deze zomer. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Natuurlijk prachtige muziek. Nou ja, de bakplaten, Smartlab natuurlijk. Voor Moedermorgen. Nou, dan weet je wel welk nummer, hè? Dan weet je het al.
2: Heintje?
3: Ja, natuurlijk.
2: Ja, het nummer, het ultieme moedernummer.
3: Het ultieme loedernummer. Ja. God, heb ik nog meer. Ook heb nog een ander gesprek met Kerry van Renen, van de vroegere Gebroeders de Gier. Hij gaat optreden met een bijzonder optreden. Dus er is genoeg te vertellen, Rogier.
2: Nou, mooi. Ik moet eerlijk zeggen, wij doen eigenlijk nooit haar moederdag. Mijn moeder is jarig op 9 mei, dus ik ga vanmiddag de verjaardag vieren. Maar ik ga natuurlijk niet twee keer achter elkaar.
3: Ja, je moet het niet te gek maken.
2: Precies, lief, maar zo lief nou ook weer niet.
3: Twee keer taartjes, ga je aan. Nee, dus, precies.
2: Maar de meeste mensen vieren wel moederdag natuurlijk. Zo meteen Sjaak met Broodje Bral. En ik ben daar morgenochtend weer vanaf een uur of 9. Tot dan!

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
7: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
14: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
15: In Den Haag is het volgens het weerbureau van Sjaak Pral 20 graden. In Gouda meet is een graadje minder. Het is zonnig en droog. Lenteweer is het.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen afgesloten, zoals de Zeildijk. Ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat lopers ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht morgen. De organisatie benadrukt nog dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn eigen advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorpje en daardoor ontstaan juist daar lange files op die plek. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overig nieuws.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten. Daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclame muziek van Simon & Garfunkel. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
9: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
18: Installatiebureau van Ginderen.
19: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
16: Tot 2 uur. Broodje Brood.

Simon nam een aantal jaren geleden afscheid van het publiek, maar treedt nu toch gewoon weer op. Hij kan dat blijkbaar niet laten. Simon & Garfunkel, Homeward Bound. Luisteraars, een hele goede middag en welkom in de lunchroom. Kom maar binnen. De lunchroom hier op Radio West staat wijd open. Broodjes worden geserveerd, tosties, gebakken eitjes, een verdwaald sausijzenbroodje van alles en nog wat. Tot 2 uur ben ik bij je met het programma Broodje Bral. En dat mag ik met veel plezier presenteren op deze, nou dat mag ik toch wel zeggen, zonovergoten zaterdag. Ik had net even met de nieuwslezer van dienst, Richard Grootbot, een gesprek over de temperatuur. Hij zei, ja, hoe heet is het nou eigenlijk buiten? Hoe warm is het? Ik zei, nou, volgens mijn auto is het 18 graden, maar mijn gevoelstemperatuur is toch wel degelijk rond de 20 graden. Toen zei hij, nou, dat ga ik dan zeggen in het nieuws. Dus ik weet niet in hoeverre ik invloed heb op het weer, maar het feit is dat het in ieder geval lekker warm is. Warm genoeg om even lekker op te warmen aan de zon. En natuurlijk te genieten van de muziek en van dit programma op Radio West tot 2 uur. Ik ga bellen met Cor van Welbergen. Cor van Welbergen is de man die de Grijze Reigers aanvoert. Dat is de supportersvereniging bij ADO van de mensen boven de 50, zou ik maar zeggen. Ja, Kerry van Renen ga ik even bellen. Dat is een van de gebroeders De Gier. Heeft een nieuw muziekproject. Heel erg bluesy, heel erg goed, moet ik zeggen. En natuurlijk is het morgen moederdag. En gaan we daar de bakplaat, of de smartlap moet ik zeggen, voor draaien. Dat wordt natuurlijk niemand anders dan Heintje en mama. Dat kan natuurlijk niet anders. Tenzij je nog een betere suggestie hebt, dan mag ik dat zeker laten weten. We kijken nog even terug op het nieuws van de afgelopen week. En dan zie ik toch dat het aan de andere kant een beetje piept en kraakt. En het meest schokkende nieuws vond ik in ieder geval, nog afgezien van het Hantavirus en het feit dat Ali B. een perverseling is, volgens de rechter, dat er een einde komt aan een toch een jarenlange traditie. Het eerste vaatje haring gaat nooit meer geveld worden. De Hollandse Nieuwe wordt niet langer geveld. Vlaggetjesdag gaat wel gewoon door op zaterdag 20 juni. Dat is eigenlijk het startmoment van het haringseizoen. Maar het eerste vaatje haring gaat eraan. Er komt een nieuw evenement voor in de plaats. En dat heet, nou, hou je vast, hoe komen ze erop? Komt-ie? Happy Haring. En dat zal dan moeten zijn Happy Haring, ik weet niet wat. 1986 werd het eerste vaatje geveld. Toch nog 90.000 euro was dat toen waard. Dat ben ik in de war. Dat was vorig jaar 90.000 euro. In 1986 zaten we nog in de dubbeltjes en de stuivertjes. Vorig jaar ging Vlaggetjesdag ook niet door vanwege de NAVO-top. En toen dachten ze, nou weet je wat, we gaan het lekker op een andere manier aanpakken. Is er natuurlijk wel een reden voor, want jongeren happen niet zo graag meer in de rauwe vis. En daarom proberen ze de haring nu aan de man te slijten via TikTok. En dat gaat dan met influencers en weet ik het allemaal. Ja, een traditie gaat. Happy Haring. En dat zal dan moeten zijn Happy Haring, ik weet niet wat. 1986 werd het eerste vaatje geveld. Toch nog 90.000 euro was dat toen waard. Dat ben ik in de war. Dat was vorig jaar 90.000 euro. In 1986 zaten we nog in de dubbeltjes en de stuivertjes. Vorig jaar ging Vlaggetjesdag ook niet door vanwege de NAVO-top. En toen dachten ze, nou weet je wat, we gaan het lekker op een andere manier aanpakken. Is er natuurlijk wel een reden voor, want jongeren happen niet zo graag meer in de rauwe vis. En daarom proberen ze de haring nu aan de man te slijten via TikTok. En dat gaat dan met influencers en weet ik het allemaal. Ja, een traditie gaat eraan. Aan de andere kant, hoe meer dingen veranderen.

0: Ze gaat eraan. Aan de andere kant, hoe meer dingen veranderen, laat me wel wezen, hoe meer dingen veranderen, des te meer ze nooit meer hetzelfde zijn. Dus haring in het land. Dokter aan de kant is ook al een beetje vergaan, zou ik maar zeggen. Het moet ook wel, want 16% van de jongeren had nog maar een haring. Ja, en dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Op een gegeven moment krijgen we daar toch problemen mee. Dus er komen influencers en topchefs die gaan laten zien wat er allemaal kan met deze zilte lekkernij. En dat betekent een einde aan de Scheveningse haring. Althans, aan de zee dan, zal ik maar zeggen. Misschien gaan we wel heel wat anders eten aan de zee. Misschien wel, nou, wie zal het zeggen? Wat zullen we gaan eten aan de zee? Wat, nou?
1: Ladies and gentlemen, D-N-C-E.
0: Wat? Ja, ja, weet je wat? Weet je wat misschien lekker is ook? Cake. Hey. Cake aan de oceaan. Waarom niet? Lekker.

Ik ben Rogier van der Zanden en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jaren Kops en we kunnen jaren niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville, Forever Young.

0: Waylon en god, hoe heet ze ook weer? Ik ben ineens naam kwijt. Come After the Storm, Ilse de Lange natuurlijk. Dat was het. Ja, misschien is wel een naam die ik graag wil vergeten. Dat zou kunnen. Luister, het spel moet je luisteren. Een nieuwe opgave, maar ik moet je wel zeggen, ik hoorde hem net en toen dacht ik, ja, zo ken ik het ook. Dit is zo'n makkelijke opgave, dat eigenlijk nog voordat je hem gehoord hebt, weet je wie het is. Zo makkelijk is die. Dus laat maar eens even gaan luisteren naar de stem van deze week. Hier komt-ie.
1: Moet je luisteren.
2: Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb.
1: Moet je luisteren.
0: Moet ik het telefoonnummer nog noemen? Zal ik het telefoonnummer niet noemen? Kijken wie er dan belt. Dat zou wel een goede zijn. 070-390-5454. 070-390-5454. Ach, het mag ook wel eens een keertje simpel zijn. Ja, toch? Mag ook wel, ja.
1: Moet je luisteren.
2: Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb.
1: Moet je luisteren.

0: luisteren, jongens. Die muziek is toch tijdloos, hè? Dat is het mooie van muziek. Je kan blijven luisteren. En dat is sowieso ook het vreemde van muziek. Want als je een boek over schrijft, dan noemen ze het plagiaat. En als je een schilderij namaakt, is het een vervalsing. En als je een liedje zingt van iemand anders, dan gaan ze allemaal dan klappen. Goed, het spel. Moet je luisteren. Drie kandidaten, Sjaan, Jenny en Lydia. Dames, goedemiddag. En ik ga eens even beginnen bij Sjaan. Dag Sjaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag Sjaan.
0: Waar kom je vandaan, Sjaan?
1: Uit Schavenzanden.
0: Oh, het mooie Schavenzanden. Is het daar ook zo lekker warm? Ja, dat zal het wel.
1: Ja, het was hier heerlijk. De zon gaat nu een beetje weg, maar het was vanmorgen al heerlijk.
0: Ja, was je vroeg op, Sjaan?
1: Nee, 9:15.
0: Nee, dat is inderdaad tegenwoordig niet meer zo heel vroeg. Tenzij je nog een werkend leven hebt natuurlijk, dan was je al lang wakker geweest.
1: Ja, nee, dat hoeft niet.
0: Nee, hoeft dat niet meer?
1: Nee hoor, niet meer.
0: Ben je uitgewerkt, letterlijk en figuurlijk?
1: Ja, behalve de klusjes thuis, maar verder wel.
0: Oh, wat gebeurt er thuis allemaal dan, Sjaan?
1: Nou ja, de was, het huishouden, mijn konijn, mijn kat.
0: Oh, een konijn en een kat. Is dat niet gevaarlijk?
1: Nee hoor, dat gaat heel goed samen. De kat is bang van het konijn.
0: Met de ene is snel, de andere is traag natuurlijk. Dat is het grote voordeel.
1: Ja.
0: Ja. Wat voor kat heb je precies, Sjaan?
1: Een Cyperse.
0: Oh, dat is wel een raskat, hè?
1: Nee hoor, het is gewoon een Cyperse driebonter noemen ze het. Nou. Gewoon een huistuin- en keukenkat met drie kleuren.
0: Nou, ik vind een Cyperse.
1: Maar wel een hele lieve.
0: Cyperse driebond, daar vind ik toch vrij duur klinken, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, dat was die niet. Was ze niet.
0: Oké, okay. En je kat? Wat voor kat heb je?
1: Ja, dat is de kat.
0: Oh, ik dacht dat het konijn was. Oh.
1: Nee, het konijn is een Hollandertje.
0: Een Hollander? Ja, dat klinkt wel heel algemeen, moet ik zeggen.
1: Ja, wit met een bruine band. Of bruin met een witte band.
0: Ja. En wat geven we de konijn eigenlijk te eten? Want dat vraag ik me altijd af. Dan kan je die gewoon de koelkast opentrekken en dan komt hij eraan huppelen?
1: Nee. Een stukje wortel, een stukje brood, hooi.
0: Ja, gewoon lekker vegetarisch. Ja, ja, ja.
1: Ja, vegetarisch. Ja.
0: Ja, ja. En uit pure interesse, want ik heb zelf ook twee katten. Dus wat geef je die katten te eten dan?
1: Brokjes en een beetje nat voer.
0: Ja, dat doe ik zelf ook. Nat voer van die worstjes heb ik van die... Met eend en...
1: Ja, ik geef
0: thuis
1: een blikje.
0: Oh, dat is voor de dure mensen. Die hebben dan een blikje. Ik heb zo'n klein plastic worstje.
1: Ja, nee, dat is niet goed voor haar. Dat is al een keer ziek geweest. Dus ik geef maar zo min mogelijk andere dingen.
0: Sjaan, je hebt het er maar druk mee. Ik ga eens vragen aan Jenny of ze huisdieren heeft. Dat vind ik leuk. Jenny, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sjaan.
0: Jenny, vertel eens, welke huisdieren heb jij?
2: Niet meer.
0: Oh, niet meer.
2: Nee, ik heb... Soms is dat zo. Ik heb 13 jaar een kat gehad. Ah. En daarvoor konijnen.
0: Oh.
2: Maar die kat is dood. En dan denk je op een gegeven moment... ik heb de vrijheid. Ik neem geen huisdier meer.
0: Dat kan me ook goed voorstellen. Wel interessant dat twee van mijn kandidaten dus iets met katten en konijnen hebben. Dat is misschien wel exemplarisch voor al onze luisteraars bij West. Dat die toch veel van katten en konijnen houden. Dat zou ik niet weten. Hoe heet die je konijn?
2: Dat weet ik niet meer.
0: Nou, dat klinkt ook niet echt liefdevol.
2: Nee. Dat klopt.
0: Nou ja, goed.
2: Het zou wel Sjors en Jimmy of zo geweest zijn. Zoiets.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien ook wel beter ook dat hij vergeten is, zou ik maar zeggen. De kat?
2: Ja. Tommy.
0: Tony.
2: Tommy.
0: We zijn er, Donnie?
2: Nee, Tommy.
0: Tommy.
2: T-O-M-M-Y.
0: Oh, Tommy. Vrek. Van Tommy. En Jerry. Ja, natuurlijk. Leuk.
2: Juist, ja.
0: Hartstikke leuk, ja. Nou, maar goed, nu dus helemaal geen huisdieren meer, behalve de huismeid en zo.
2: Ja, inderdaad. Mieren, slakken, dieren.
0: Ja. Maar daar heb je ook geen omkijken naar, hè? Dat is ook wel fijn.
2: Nee. Nou, af en toe natuurlijk wel een beetje, hè? Zorgen dat ze niet binnenkomen.
0: Dat ze niet te enthousiast worden. Ja, we hebben op dit moment in Nederland een groot probleem met de Aziatische hoornaar. Hè? Die is op dit moment aan het uitvliegen. Althans, de koningin is bezig nesten te maken. En daar moet je voor opletten. Dat zijn hele grote wespen, maar dan 10 keer zo groot.
2: Ja, en, nou, ik zal opletten.
0: Ja, hebben die al ergens gezien toevallig in de tuin?
2: Nee.
0: Ook niet op het balkon?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Maar ze hebben nu een nestdrang, dus je moet daar even op letten.
2: Ik ga opletten. Ik bel je als ik ze zie.
0: Ja, moet je zeker doen, dan laten we ze weghalen. Lydia, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Sjaak.
0: Dag Lydia, hoe is het met jou?
3: Goed hoor.
0: Ja, heb je een beetje voor de beesten al gezorgd? Hebben ze allemaal hun eten gekregen?
3: Nee, ze zijn allemaal dood.
0: Wat is dat?
3: We hebben geen beesten
0: gezellige
3: meer.
0: Kandidaat. Is dat lang geleden?
3: Een jaar van de hond en ik heb katten gehad en papegaaien en vissen.
0: Zo dan.
3: en honden. Maar sinds vorig jaar is de hond overleden. Moesten we hem in laten slapen.
0: Oh, bah.
3: En nou ja, op leeftijd en geen ander beest meer nemen. Dus,
0: nou, daar heb je ook wel gelijk in op. Maar je hebt dan toch een hele kerst al met elkaar gehad zo.
3: Ja, yes, dat kan je wel zeggen.
0: Tjonge,
3: en dan een kat die 22 jaar is geworden.
0: Ja, dat schijnt veel vrij lang te zijn voor een kat, toch? 22 jaar?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Oh, bijzonder is dat. Hoe heet de kat? Mag ik dat vragen nog of weet je het ook niet meer?
3: Die heette Stuffy.
0: Stuffy?
3: Stuffy?
0: Ja, Stuffy. Oké, okay, Stuffy.
3: Ja, ja, ja.
0: En, oké, okay. En hield hij van roken, die hond, die kat? Of
3: die van roken hield?
0: Ja.
3: Nee, die hield niet van roken.
0: Oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, dat dan even een controlevraag, zou ik maar zeggen.
3: Ja, ja, ja, ik snap het.
0: Ja, je snapt hem, hè?
3: Ja, ja.
0: Dames, we gaan het spel spelen. Moet je luisteren. Ik ga de stem nog één keer laten horen. En dan ben ik benieuwd of een van jullie het goed heeft. Dan komt de stem nog één keer.
4: Moet je luisteren.
5: Ik geloof dat ik iets verkeerds gezegd heb.
4: Ach, moet je luisteren.
0: Super herkenbare stem. Sjaan, van wie denk je dat de stem is?
1: Ik dacht dik advocaat.
0: Jenny, van wie denk jij dat de stem is?
6: Ja, dik advocaat.
0: Lydia, van wie denk jij dat de stem is?
7: Ik dacht van dik advocaat.
0: Ik moet zeggen, dames, jullie hebben het alle drie helemaal goed. Goed! Dat betekent dat wij een controlevraag in moeten stellen. En dat betekent dat ik toch iets moet gaan vragen. Wanneer is het moederdag? Sjaan, vertel eens, wanneer is moederdag?
1: Morgen.
0: Jenny, wanneer is moederdag?
8: Mei. Morgen, 10 mei.
0: En Lydia, wanneer is moederdag?
9: Morgen, 10 mei.
0: Goed! Ja, dat is allemaal goed, maar dit is een waardeloze controlevraag. Dat schiet ik helemaal niet op. Toch? Nou, dan gaan we toch even iets anders doen. Ik ga de meest originele naam voor een papegaai. Die ga ik eens aan jullie vragen. En degene die de meest originele naam voor een papegaai heeft, die krijgt de prijs. Waarvan ik even niet weet welke het is, maar dat krijg je zo van me te horen. Sjaan, wat denk jij, stel dat je een papegaai hebt vandaag de dag, hoe zou je hem noemen?
1: Is het een mannetje of een vrouwtje?
0: Oh, dat is ingewikkeld zeg. Het is een mannetje.
1: Jeetje.
0: Verzin eens een idiote naam, of een leuke naam. Wat zei je?
1: Geen idee.
0: Geen idee, dat vind ik een leuke naam. Dan gaan we naar Jenny toe. Wat denk jij, wat voor naam voor een papegaai?
10: Hakkie.
0: Hakkie?
10: Nee, Takkie.
0: Oh, Takkie. Ik denk al, we hebben al Stuffy, dan krijgen we ook nog Hakkie erbij. Lydia, wat verzin jij als naam voor een papegaai?
11: Die van ons heette Kobus.
0: Kobus?
11: Ja, en dan riep hij altijd heel hard, Koba, Koba.
0: Oh,
11: ja.
0: Die miste zijn vrouwtje.
11: Misschien, ja.
0: Ja, wie zal het zeggen. Ik moet zeggen dat ik, als ik de originele namen bekijk van jullie drieën, dat Sjaan daar toch op bovenuit steekt met geen idee. Dat is een goede naam voor papegaai. Sjaan heeft bij deze gewonnen een prachtige ado-sjaal van 16 meter lang. Nou, Sjaan, gefeliciteerd ermee. En de andere dames, Jenny en Lydia, bedankt voor het meedoen. En Sjaan natuurlijk ook. En we gaan door naar een nieuwe opgave van Moet je luisteren. Dankjewel, dames.
11: Tot ziens.
0: Dag. Hoi.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: De ontknoping in de top van het amateurvoetbal komt steeds dichterbij. Zaterdag zijn we bij ACV tegen Quick Boys in de tweede divisie. FC Rijnvogels in de derde divisie B speelt thuis tegen UD19. Scheveningen ontmoet ASWH. En Noordwijk thuis tegen Stedoco.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Tan-tan-tan-tan. Ja, mooi muziek. Van Blondie, een van de weinige nummers die ze zelf geschreven hebben. Want al die nummers werden geschreven door iemand anders. Sterker nog, die werden geschreven door een Australiër. En de man heeft enorm veel hits op zijn naam staan, kan ik je wel vertellen. Over wie heb ik het dan? Nou, dan heb ik het over Mike Chapman. Mike Chapman schreef in zo'n beetje in zijn eentje in de jaren 70 en 80... een hele rits van hits. Met name voor The Sweet heeft hij eigenlijk alles geschreven. Mutt kennen we nog wel. Susie Quattro, ken je die nog? Ook alle nummers voor geschreven. Smokey, al die nummers. Living Neck, Door to Alice, noem maar op. Lay Back in the Arms of Someone. Allemaal geschreven door één man. En van Blondie schreef hij Heart of Glass. Onder andere Rapture, The Tide is High, Atomic. Al die nummers zijn geschreven door één man. The Neck, My Sharona, is ook van hem. En hij schreef nummers voor Agnetha Veldskeuk. En hij schreef voor Pat Benatar, Love is a Battlefield. Deze man is een gigant geweest in de jaren 70, 80. Ook dit nummer is van zijn hand. Ja. Mick Chapman, ga maar eens kijken op Wikipedia. Zie je staan wat hij allemaal geschreven heeft? Je valt stijl achterover. Huey Lewis en the News, Heart and

0: Huey Lewis en the News, Heart and Soul, geschreven dus door Mike Chapman. Dat was bovenste beste kerel, kunnen wij wel stellen. Simply the Best heeft hij trouwens ook geschreven van Tina Turner. Ja, ik zeg het je, deze man was een gigant in het schrijven van liedjes. En hij werd gevraagd, als je een liedje gaat schrijven, hè, als je zo'n succesvol liedje hebt geschreven, waar begin je dan mee? En toen zei hij, ik begin altijd met de titel. Ik begin met een woord of met een zin en dan flans ik daar een liedje van. Dat even voor de mensen die zeggen, ik wil ook wel een liedje schrijven. Goed, we gaan naar een ander onderwerp. Cor van Welbergen. Wij kennen hem allemaal als de Haagse poëet. Schrijft prachtige gedichten over Den Haag al jarenlang. Geeft ieder jaar een prachtige bundel uit. Dit jaar is de bundel getiteld Back Home. En er staan weer prachtige gedichten in. Maar Cor, we gaan het ergens anders over hebben. Goedemiddag.
1: Ja hoor, Richard met Cor, ja.
0: Cor, goedemiddag. Ja, nog even de vraag aan jou. Hoe is het met jouw huisdieren?
1: Ik heb geen huisdieren.
0: Oh, je hebt geen huisdieren. Oké. Okay. Heb je wel eens huisdieren gehad of ook niet?
1: Ja. Ik heb een kat gehad.
0: Je hebt een kat gehad? In de zak of?
1: Nee, ja, ook. Maar ook een echt huisdier, ja.
0: Oké. Okay. Weet je nog wel de naam te herinneren? Want ik had net een kandidaat voor een spelletje. Die wist geen eens hoe ze eigenlijk konijn heten.
1: Die heette Odie.
0: Odie? Ja. Dus, jammer dat je die twee hebt. Dat je die andere Do kunnen noemen. Hey.
1: Ja.
0: Sorry, Cor, dat was een flauwe grap. Goed, Cor, we gaan het even over een serieuze zaak hebben. Want jij bent ook de voorman, de hoofdgeitenbreier, mag ik wel zeggen, van de Grijze Reigers. En dat is een bijzonder groepje mensen in het Adelstadion. Kan je nog even uitleggen wat dat precies is, de Grijze Reigers?
1: Ja, nou, de Grijze Reigers, wij verzorgen zeg maar, bij thuiswedstrijden compleet onbezorgde avond uit voor ouderen, eenzame ouderen. Ze kunnen op een mooie manier worden ze thuis opgehaald en ze krijgen vooraf een kopje koffie, een mooie plek op de tribune. Achteraf doen we een drankje, een hapje en ze worden ook weer keurig thuisgebracht met de busjes.
0: Wat een onwijs leuk idee.
1: En het is inmiddels een redelijk groot succes aan het worden. We hebben nu twee busjes uit Zoetermeer, twee uit Den Haag, één uit Delft. Er zitten nu zo'n 50 mensen per thuiswedstrijd te genieten van het seizoen. Zeker het afgelopen seizoen natuurlijk.
0: Ja, dat was natuurlijk perfect. En dan wordt er ook flink gejuicht of gejogen? Wordt er flink aangemoedigd?
1: Ja. Ja, zeker. Ja, nee, we zijn wel oud, maar we kunnen ons mondje nog wel roeren, hoor.
0: Ja, je wordt er wel enthousiast van ook. In zo'n voetbalstadion dan word je automatisch aangestoken, als het ware. Een soort hantavirus is het. Hè? Je gaat als het ware gelijk zelf meejuichen en doen. En dat geldt ook voor de Grijze Reigers, die dan natuurlijk wel op hun kunstgebied moeten letten, dat het er niet uitvalt, toch?
1: Ja, en dat ze er niet mee gaan gooien. Hè? Dat is natuurlijk
0: ook... Ja, en dat ze er mee gaan gooien. Ja, potverdorie, heb je het al wezen. Dat is een hele oude adelhooligan die dan zijn gebit het veld opgooit. Ja. Dat zou nog eens dat wezen. Heb ik nog nooit meegemaakt, Cor, dat de wedstrijd wordt gestaakt omdat er een gebit op het veld is gegooid eigenlijk.
1: Nee, maar ja, dat zou in de toekomst zomaar eens kunnen gebeuren.
0: Het zijn de Grijze Reigers weer. Hey, en dat is dus eenzame ouderen, maar gewoon niet eenzame ouderen mogen toch ook mee, mag ik hopen?
1: Ja hoor, de leeftijd is zeg maar 65 plus en dat is een hele leuke groep mensen. Het doorbreekt ook zeg maar, de eenzaamheid omdat de mensen natuurlijk tijdens het seizoen één keer twee weken een thuiswedstrijd hebben. Dus een team die elkaar om te blijven komen.
0: Ja, en dat is heel belangrijk.
1: Echte vriendenroep aan te worden. Dus.
0: Ja, en we weten allemaal dat eenzaamheid onder ouderen toch wel een probleem is. Sowieso in de samenleving is eenzaamheid een groot probleem, heb ik begrepen. 1 op de 3 mensen in Nederland is een soort van eenzaam, hè? Dat is best wel veel eigenlijk.
1: Ja zeker.
0: Dus, en 2 op de 3 mensen weten geen eens wie die anderen zijn. Dus dan kan je nagaan dat het toch echt een groot probleem is. Nou, we zijn jullie genomineerd met de Grijze Reigers voor de ANWB Fonds Actie 2026. Wat is dat voor ANWB Fonds Actie? Wat is dat precies?
1: Dat is zeg maar elk jaar is ook een bepaald thema. En er wordt de beste van de per provincie krijgt een bedrag van 10.000 euro. En dit jaar is het thema op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid.
0: Okay.
1: En wij hebben zeg maar daarop ingeschreven, omdat wij ze hebben natuurlijk het vervoer voor Delft, Zoetermeer, Delft en daarnaast is allemaal goed geregeld.
0: Ja.
1: Maar er vallen een aantal grijze reigers, dus het valt een schip bijvoorbeeld die in het Westland woont, in kleine dorpjes of rondom Delft.
0: Ja.
1: Daar willen we eigenlijk ook wel een voorziening voor gaan treffen, bijvoorbeeld met elektrische bussen. En dat vond de ANWB bijvoorbeeld alweer een heel goed idee. En daarom hebben ze ons ook genomineerd voor dit idee.
0: Ja.
1: Voor dit jaar voor Zuid-Holland.
0: En nou wil ik jullie steunen, want ik zeg die Grijze Reigers, ik vind het een fantastisch idee sowieso om zo met z'n allen naar de adel te gaan. Zeker voor mensen die zeggen, ik ga er niet zo snel naartoe naar zo'n stadion. Dan is het leuk om met een groepje mensen te gaan. Waar zou ik me aan kunnen melden bij jou om te beginnen voor de Grijze Reigers?
1: We hebben natuurlijk onze eigen website, hè, van degrijzereigers.nl. Ook info@degrijzereigers.nl op z'n haast geschreven dan, hè, Reigers.
0: Ja.
1: En we hebben ook een eigen Facebookpagina. En eigen, dus dat komt allemaal goed. Als mensen zich daarop kijken, kunnen ze zich ook aanmelden.
0: Ja.
1: En hoe heet dat? Dus op die manier kunnen ze bij ons in contact komen.
0: Ja, en nou wordt jouw project dus voorgedragen voor de AWB Fonds Winactie. En dan wordt er natuurlijk gestemd. Dus nu gaan we eens even wat stemmen ronselen. Want als ik wil stemmen voor de Grijze Reigers. Ik heb begrepen, de stembus gaat open op 11 mei. En dan is er, ik geloof 17 juni is de uitspraak dan uiteindelijk voor wie het gewonnen heeft.
1: Ja, het gaat vrij snel, ja.
0: Ja.
1: We hebben zeg maar, je kan zeg maar stemmen of vanaf maandag zeg maar na 12 uur via anwb.nl/tap/stem op ons.
0: Mm-hmm.
1: En dan staan de Grijze Reigers ook bij. Maar op de Facebook komt er ook nog een speciale steminstructie. Want de ouderen die zitten nog wel eens moeilijk met die QR-code en alles. We geven een handleiding hoe je het beste bij onze stempagina kan komen op de Facebook en op de website van ons. En daar overal komen er ook weer posters en flyers staan waar mensen met de QR-code kunnen gaan stemmen.
0: Nou, hartstikke fijn. anwb.nl/stem op ons. Dat is het stemadvies. En dat ga ik bij deze gewoon eens even zeggen. Normaal mag je dat niet zeggen, natuurlijk, stemadvies. Maar dat ga ik nu wel doen. anwb.nl/stem op ons. En dan stem je op de Grijze Reigers. Cor, jullie gaan die 10.000 pakken. En wat ga je ermee doen met die 10.000 euro?
1: Nou, wat ik zei, hè, kijken voor een busje voor waar we zeg maar, ook de mensen zeg maar, wat kleinere dorpjes op kunnen pikken.
0: Kijk aan. Daar gaat het geld naartoe. Ja.
1: Ja.
0: En dan heb ik ook begrepen dat er een lift zou komen voor de Grijze Reigers, die niet meer zo goed ter been zijn. Ja. Hoe staat dat met de lift?
1: Het klopt. Het is vorig jaar een succesvolle actie ondernomen. Daar is ruim bedrag voor binnengehaald. De lift is in bestelling. Die wordt als goed is in de zomermaanden geplaatst. En voor de eerste thuiswedstrijd moet die operationeel zijn.
0: Hmm.
1: En daar geven we rondom ook een mooie feest natuurlijk voor. Ja. En de festiviteiten daaromtrent geven we ook via de media hoe wij dat gaan vieren. Want dat wordt natuurlijk wel een historische gebeurtenis.
0: Ja, kijk eens aan. Nou, de Grijze Reigers zitten in de lift. Cor, dankjewel voor dit gesprek. En anwb.nl, stem op ons, lieve mensen. Stemmen op die prachtige Grijze Reigers.

prachtige, hippe, goede reggae, hoor. Goede reggae van Aswad, ja zeker wel. Nou, dat zeg ik, Shine heet dat. Morgen is het moederdag. Laten we niet vergeten het bloemetje te brengen natuurlijk. In Den Haag hebben we een paar mooie singer-songwriters. Remmelt Muus en Femke hebben een nieuwe EP uit. Bring Me a Flower. Nou, toepasselijker krijg je het niet vandaag.

0: later en altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
15: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: In Den Haag is het 20 graden, in Moordrecht een graadje minder. Het is zonnig, af en toe een paar wolkenvelden en het blijft droog.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen afgesloten, zoals de Zeildijk. En ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat de lopers ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht morgen. En de organisatie benadrukt dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen. Niemand is gewond geraakt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
21: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
20: Er is verkeersinformatie, daarvoor gaan we naar de ANWB.
0: Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg een file van 5 kilometer, vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud.
20: Dankjewel. Na de reclame muziek van Aretha Franklin. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.

advies dat er is, je moet niet geloven, je moet denken, luisteraars. Denken is belangrijk. Zo belangrijk dat we weer eens graag een programma maken. Twee uur, alsjeblieft zeg. Het haperde je even, maar het haperde meer dit uur, moet ik zeggen. Het begin van het uur was al een beetje haperig. Want we hadden een nieuwslezer die er niet helemaal uitkwam. Dat heb je misschien wel gehoord, hè? Dat kan bijna niet anders. Die zat te hakkelen, dat is echt ongelooflijk. En het was toch belangrijk nieuws waar hij mee kwam, want het ging over het hantavirus. Het nieuwste virus dat rondwaart, waar we ons niet heel druk over moeten maken, als ik het mag geloven. Het heeft alles te maken met die cruiseschepen. Tegenwoordig is dat een soort all you can eat buffet vol virussen. En die arme personado's die allemaal poen hebben, die denken van gaan we naar een cruise. Nou, die hebben dus een probleem. Je had al het norovirus. En er is trouwens weer een cruiseboot met een buikgriepvirus, daar is uitgebroken. Tussendoor eventjes. En dan hebben we nu dus het hantavirus. Dat zich verspreidt via de uitwerpselen van, hou je vast, specifiek Amerikaanse knaagdieren. Probeer Amerikaanse knaagdieren te vermijden, lieve mensen. Sowieso zegt een microbioloog, als je zeker wil zijn van je zaak, moet je oppassen met het inademen van uitwerpselen van knaagdieren. En dat vind ik jammer, want ik vind niks lievers. De hele dag door snuif ik het liefst de keutels op van mijn cavia. Heerlijk, of van mijn konijntje. Heerlijk, jongens. Rattenkeutels. Ik mag er zo graag aan ruiken. Maar dat is dus het officiële medische advies. Wat ik overigens wel vreemd vind, is dat de mensen die naar Nederland komen, die dus nu van een cruiseboot worden gehaald bij Tenerife, dat die het hantavirus misschien hebben, maar die mogen dat dan thuis afwachten in isolatie. Thuisisolatie. Dat heeft de minister van Gezondheid bekendgemaakt, Sophie Hermans. Die ik zelf trouwens niet zo gezond eruit vind zien, eerlijk gezegd. Wat is die vrouw mager, hè? Die vrouw is zo mager, die heeft geen rug, die heeft alleen een haak waar de reet aan hangt. Voor de rest zit er helemaal niks in. Dat is die vrouw is zo mager, die kan je met een schot hagel nog niet raken. Zo mager is die vrouw. Maar goed, is dat nou een goed initiatief? Thuisisolatie, ik heb geen idee. Ik vraag hem af. Wat ik me niet afvraag is hoe de nieuwe plaat van Tim Akkerman en de Ivy League gaat klinken. Want die heb ik al gehoord. Gisteren kwam zijn nieuwste liedje uit. En ik kan je verzekeren dat Tim Akkerman officieel, wat mij betreft, een hit te pakken heeft. We gaan er gelijk naar luisteren. Dit is het nieuwe nummer van Tim Akkerman. Tell me how you sleep at night. Het is wonderschoon.

En ik kan je verzekeren dat Tim Akkerman officieel, wat mij betreft, een hit te pakken heeft. We gaan er gelijk naar luisteren. Dit is het nieuwe nummer van Tim Akkerman. Tell me how you sleep at night. Het is wonderschoon.

wat is dit mooi, luisteraars. Tim Akkerman en de Ivy League. Tell me how you sleep at night. Wat een waanzinnig goed liedje. En je weet met die liedjes, als je ze een keer hebt gehoord, denk je, ja, dat was goed, maar eigenlijk moet ik het nog een keer horen. Nou, dat kan makkelijk, luisteraars. Want ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Ik heb mij het verrotten. Tim Akkerman en de Ivy League. Tell me how you sleep at night. Prachtig lied. En wat mij betreft een knaller van een hit. Voor onze lieve eigen Tim Akkerman.

0: luistert naar Broodje Bro.
1: De eeuwige roemlijst is langer dan ooit.
0: Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West.
2: Music was my first love.
1: We draaien ze allemaal, dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl.
2: Daar gaat ze.
1: Ruim 850 popklassiekers op een rij.
0: De eeuwige roemlijst.
1: Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West.
2: Look.

0: Leo Sayer en Thunder in My Heart, luisteraars. Kerry van Reenen heb ik aan de telefoon. En Kerry is, natuurlijk een bekende muzikant, artiest. Wat doet ze allemaal niet? Kerry, goedemiddag.
1: Hallo, Charles.
0: Ja, daar is Kerry. Goedemiddag. Wat heb je allemaal niet gedaan, Kerry? Want jij bent toch al... Hoe lang ben je nou al bezig als artiest eigenlijk?
1: Nou, 30, 40 jaar of zo.
0: Ja, ongelooflijk. Maar als ik nou zeg Parkpop en ik zeg Pico en Paco, dan heb ik toch heel wat anders te pakken. Want we kennen jou als muzikant en als zanger. Maar wat deed je daar ook alweer bij Parkpop?
1: Parkpop hadden we een eigen tent, een circusachtige tent. Met mijn broer Pico en Paco. En de mensen die naar de muziek gingen luisteren, die leverden kinderen af in de circustent. En dan hadden wij voorstellingen voor de kinderen en grimeren en... zeg maar een soort alternatief opvangplek voor de kinderen.
0: Ja, maar wel een hele artistiek ook. En hartstikke leuk, want inderdaad, de ouders gingen dan kijken naar die bandjes. En jullie waren, tegenwoordig hebben ze nog zo'n ballenbad. Maar bij jullie was het toch veel leuker. Ik kan me nog herinneren namelijk dat ik dat zo amusant vond. Dat die kids hadden het onwijs naar de zin. En die ouders stonden lekker te juichen bij welk bandje dan ook. Dat deed je samen met je broer, met Nico. Nico is helaas niet meer onder ons. Nico is ons ontvallen. Nee. Maar jullie waren natuurlijk wel al jarenlang bekend als de gebroeders De Gier. Daarnaast natuurlijk op allerlei mogelijke manieren met de muziek bezig. En nu ben je met een nieuw programma, dat heet Restless Singer. Dat is je band, hè? Restless Singer.
1: Ja, die nieuwe band, die beschouw ik als een van de beste blues-rockbands van Nederland.
0: Tuurlijk.
1: We speelden afgelopen de vorige live voor 6000 toeschouwers en het terrein werd afgezet. Dus het was een succes.
0: Leuk. En wat is het voor muziek eigenlijk dan?
1: Het is blues rock.
0: Ja.
1: En we hebben daar theaterachtige elementen aan toegevoegd.
0: Dat is spannend.
1: We vinden dat mensen komen tegenwoordig toch heel veel voor het entertainment ook. Hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus in het verleden stonden er een paar honderd bluesliefhebbers voor een podium. Met de armen over elkaar. En dan zeiden ze, wat een goede gitarist, wat een goede zangeres.
0: Ja.
1: En inmiddels willen ze veel meer dan dat. Of mee kunnen zingen, of op een bepaalde manier vermaakt worden.
0: Ja.
1: En omdat ik een theaterachtergrond heb, hebben we die elementen wel een beetje ingevoerd.
0: Oké, wat kan ik me dan voorstellen? Dat jij in het leer gekleerd uit het podium zakt met de rubberen bandjes en dat dan links rechts geiten ontploffen? Wat is het?
1: Nou, dat plan wil ik wel opnemen. Ik vind het wel een goed idee.
0: Hey, wat ik zie staan, interactie met het publiek. Je hebt bijvoorbeeld, laten we zijn naam noemen, Janis Joplin Johnny Cash, ook wel een beetje bluesachtig. En wordt dat dan met het publiek op een bepaalde manier afgestemd of zo? Hoe moet dat voor me zien?
1: Ja, nou ja, goed. Janis Joplin, dat verbaast me zeer. Als Raimunda gewoon a cappella gaat zingen, Mercedes-Benz. Je weet niet wat er gebeurt. De mensen rennen naar voren en die kennen dat liedje en die gaan heel hard meezingen. En dan hebben we daar aan vastgemaakt een soort rockversie van Mercedes-Benz.
0: Okay.
1: Ja, en dan staat iedereen te springen en te dansen. En het is echt theater geworden.
0: Ja, ja. En nou is het al zo, zegt Ramunda, die gaan we zo direct horen, de zangeres. Maar 16 mei speel je op Podium aan Zee. Dat is 16 mei aanstaande. Is de band daar ook volledig aanwezig?
1: Ja, de hele band is er. En we gaan als speciale... we gaan er ook cd's van het laatste album verloten. Dat vinden we leuk.
0: Oké. Okay.
1: Een live album van Restless Singer.
0: Oké. Okay.
1: En daarnaast is ook nog zo dat... dat hoorden we van de week... dat het bluesfestival in Zoetermeer wordt weer nieuw leven ingeblazen.
0: Ah, kijk.
1: Dat ligt al 2 jaar stil, 3 jaar. Etienne is ermee gestopt.
0: Ja.
1: Maar er is nu een nieuw initiatief van Ricardo... van Rico Hovink.
0: Ja.
1: En die gaat een iets kleinere schaal, maar wel weer een bluesfestival organiseren. En we vinden het zo'n goed initiatief. En er zijn een paar mensen uit Zoetermeer die spelen in de band.
0: Mm.
1: Dat we gaan sponsoren door middel van een gratis optreden.
0: Nou,
1: daar.
0: Fantastisch. En wanneer is dat dan weer, Kerry, van de mensen in Zoetermeer?
1: Dat is op 5 juni.
0: 5 juni, aanstaande. Goed zo.
1: Ja.
0: Dat gaan we even onthouden. 16 mei dus, Podium aan Zee, Restless Singer. En daar gaan we even naar luisteren natuurlijk, Kerry. Je had het over Raimunda. En die gaan we horen, waanzinnige stem. Luister even goed, luisteraars, naar What Good Can Drinking Do? Wat kan drank voor je betekenen, als het ware. Kerry, leuk je even gesproken te hebben. Ga je spreken. Hou je goed.
1: Goed,
0: Jack. Hoi, hoi.
1: Oké. Okay. Hoi, hoi.

een stemluisteraars, Raymond, was dat. Wat Cool Can Drinking Doel van de band Restless Singer. 16 mei dus te zien in Podium AC. En ja, dit was inderdaad een live opname. Goed, het is 2:30. Dat betekent

Stijl van Modders Finest, mag ik dat even noemen. Maar het is natuurlijk morgen moederdag. Dat betekent dat de Smartlab opgedragen wordt aan al die moeders. Levend dan wel niet meer levend, maar al die dames die voor ons hebben gezorgd hun leven lang. En dan kan maar één iemand dat zo goed mogelijk bezingen. En dat is natuurlijk onze Heintje. Ja, luisteraars. En gelijk heeft hij. De liefste van de hele wereld.

uitzonderlijke muziek, durf ik wel te stellen, van Paolo Conte en Max, luisteraars. Wel, in het kader van goed nieuws heb ik een mooi berichtje van de dierenbescherming. Het is weer flink heen en weer gelopen met de padden. Zoals je weet hebben we elk jaar de paddentrek. Daar hebben we in onze regio iets meer last van dan in andere delen van het land. Heeft natuurlijk te maken met de natuur om ons heen. En er zijn weer heel veel padden veiliggesteld tijdens de jaarlijkse paddentrek. Er waren 13 locaties door de hele stad waar padden werden overgezet. Opvallende stijgingen waren er op de Laan van Poot en de Pompstationsweg. Daar werden steeds meer padden werden daar overgezet. Heeft te maken met het droge voorjaar en het uitblijven van regen. 252 vrijwilligers hebben zich ingezet tijdens de paddentrek. Ik heb me daar dit jaar eens van aangemeld. En ik kwam er niet doorheen, zal ik je vertellen. Want er zijn zoveel vrijwilligers dat ze zeggen van nou, we hebben je niet nodig. Wat leek mij nou eens leuk om dat mee te maken. Om zo'n pad over te helpen van de ene naar de andere kant. Dat gaat met emmers, gaat dat, hè? Door ingegraven emmers. Dan springen ze in en dan kan je ze vanuit die emmer kan je ze naar de overkant brengen. Want je hoeft daar niet de hele nacht bij te gaan zitten natuurlijk. Dit jaar kreeg de paddentrek landelijke aandacht door zorgen die er waren over doodgetrapte padden tijdens de trainingen voor de City by City loop. En toen werd de weg zelfs afgesloten met slagbomen tijdens de zonsondergang. Zodat de diertjes zelfstandig konden oversteken. Nou, hoeveel padden hebben het al gered dit jaar? Hou je vast, 8.645. 8.645 padden, kikkers en salamanders zijn geholpen om veilig over te steken. En ja, je zou zeggen, we hebben het over een kikker, weet je wel. Ja, een kikker is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Belangrijker dan je denkt. En voor sommige mensen ook belangrijk. Zoals, ik me kan herinneren, wat was die mop ook alweer? Was een mop over een bejaarde man. De bejaarde man, die liep langs die vijver. En die hoort help, help. En die ziet de kikker zitten. En die kikker zegt, meneer, ik ben eigenlijk een prinses. Als je me kust, verander ik weer in een prinses. En ik beloof je, dan mag je alles met me doen. En mag je alles doen wat je wil. Mag je al je fantasie op mijn bord vieren. En de bejaarde man pakt dat beest op. Die kijkt ernaar en dat doet hem in zijn zak. Zegt die kikker, wat doe je nou? Je moet me kussen. Zegt die bejaarde man, nou, op mijn leeftijd heb ik meer behoefte aan een pratende kikker.

0: we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: West Montreal. En een vrolijk zomersliedje op deze zaterdagmiddag, Just a Flirt. Juist. Goed, nou, Just a Flirt zou ik het niet willen noemen, de sport, want die gaat na 2 uur beginnen. En dat is dan een flirt die zeker tot 5 uur gaat duren, toch?
1: Nee, is het tot 6 uur zelfs.
0: Oh, 6 uur? Ja. Ben ik in de war of is het altijd tot 6 uur?
1: Je bent een beetje in de war, want wij spelen altijd van 2 tot 6 met ons
0: programma. Oh, jongens, jeetje, man, dat is 4 uur. Het is een lange zit voor jou ook eigenlijk.
1: Het is een hele lange zit, maar dat stamt een beetje uit de tijd dat de KNVB besloot met wat tv-rechten al die televisie, of tenminste die uitzendingen zo te maken dat je... Ja, om 2 uur wedstrijden, om 2:30, om 3 uur, om 3:30.
0: Ja. Ja.
1: En ja, nu hebben we vandaag wel heel veel 2:30 wedstrijden, dus dat is wel leuk.
0: Oké, nou noem eens een paar 2:30 wedstrijden.
1: Nou ja, we gaan in ieder geval 1 wedstrijd doen vanuit de tweede divisie. Quick Boys is in Assen bij ACV. Ik heb net een foto gezien van Herman Nanninga. Die zit op een soort van geïmproviseerde tribune. Ze zijn daar volop aan het verbouwen.
0: Oh.
1: Maar Quick Boys is samen met de Treffers en met Hoek. Staan ze slechts 1 punt van elkaar verwijderd zo aan het einde van de competitie.
0: Dat is spannend.
1: Mega spannend.
0: Ja,
1: en in de derde divisie zijn we bij 3 wedstrijden. We zijn bij Noordwijk tegen Stedoco. We zijn bij Scheveningen ASWH. En Rijnvogels gaat het opnemen tegen UD19. Ja, en voor iedere ploeg in de derde divisie uit onze regio is er gewoon nog iets te winnen of te verliezen. Dus het is ongemeen spannend in die competitie.
0: Ik hoor het al. En wat was de afkorting ook alweer? Stedeco?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, dat vraag me ook af. Het klinkt als een afkorting, Stedeco.
1: Nou, het is...
0: Het is Kameta.
1: Nou, het zal met een zekere grenswaarschijnlijkheid een samenstelsel zijn van meerdere verenigingen die met elkaar gefuseerd zijn. En dat ze niet de creativiteit hadden om een nieuwe naam te verzinnen.
0: Steeds dezelfde competitie.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Stedeco. Ja. Ik heb geen idee eigenlijk. Nou, zoek dat eens even uit voor de lieve
1: luisteraars. Ik ga dat uitzoeken. Ik vind dat een stukje onderzoeksjournalistiek waard.
0: Vind ik ook. Goed zo. Gaan wij luisteren naar muziek. uit de jaren 70. God, wat een knaller van de hit was dat, zeg. De heren van Wild Cherry. En play that funky music.

0: Play that funky music. Goed luisteraars, het is nog lang geen 1 uur, maar toch gaan we al naar...
1: De bakplaat.
0: En dat heeft alles te maken met de lengte van dit lied, namelijk 6 minuut 38. Dat is een vrij lang nummer, maar het is dan ook een monumentaal nummer. Genesis maakte een liedje, en uiteraard morgen moederdag, getiteld Mama. En dat vond ik wel toepasselijk. Is ook echt een waanzinnig mooi liedje geworden. Over welke mama het gaat, is onduidelijk. Sommige mensen zeggen, ja, het gaat over iemand die nog in de buik zit van zijn moeder, die er probeert uit te komen. Er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, het gaat over een vrouw van lichte zeden. Nou, maak er maar een invulling van wat je er zelf voor wil maken. Ik zeg, het gaat over mijn mama. Ik wens jullie morgen een prachtige moederdag. En wat mij betreft, graag tot volgende week. Hou je goed. Hou je

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
4: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
5: Voor het maaien van je gras.
4: Voor het reinigen van je terras.
5: Voor het snoeien van je haag.
4: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
6: Stihl, sterk werk.
7: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ontdek alle Stihl-deals bij jouw Stihl-dealer.
6: Stihl, sterk werk.
8: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Koest. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
5: In Gouda is het 19 graden, in Noordwijk 20. Het is zonnig met af en toe wat wolken en het is droog.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Richard Grootbold. Hier is een overzicht van het regionieuws. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd is geweest. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen afgesloten, zoals de Zeildijk. Ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat de lopers ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht morgen. De organisatie benadrukt dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen en niemand raakte gewond. Tot zover hoofdpunten uit de regio, dan nu het overig nieuws.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Even kort verkeersinformatie bij de ANWB, Helene Geest.
8: Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ypenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten.
5: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Radio West Sport. Dit is Radio West.
5: Ik weet één ding zeker. Iedere voetballiefhebber die de competitie van de tweede en de derde divisie een warm hart toedraagt in heel Nederland zit nu aan de radio gekluisterd naar onze uitzending te luisteren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat in de eredivisie PSV al landskampioen is. Dat er al een kampioen is bij de dames, overigens ook PSV. Dat ons eigen ADO Den Haag kampioen is in de eerste divisie. Maar in de tweede divisie zijn de kaarten nog lang niet geschud. Drie ploegen strijden om de titel en misschien zit er nog wel een dark horse achter. En een van die ploegen is onze eigen Quick Boys, die vandaag op bezoek gaan in Assen bij ACV. Vergezeld door Herman Nanninga. Straks vanaf 2:30 is daar de aftrap. En natuurlijk houden we ook Rijnsburgse Boys Jong Sparta in de gaten. En vanaf 3:30 Katwijk Koninklijke HFC. Daar zijn wij niet bij. Maar nogmaals, we houden het in het oog. Drie andere wedstrijden. Daar zijn we wel. We zijn op de Kooltuin, waar Rijnvogels het gaat opnemen tegen UD19. Hanne Ferrara is er aanwezig. En vanaf 3:30 ook op Houtrust. Scheveningen, ASWH onder de ogen straks van Menno Schilder. En Gert Barnhorn zit op Duin Wetering. Noordwijk tegen Stedoco. Kortom, vier wedstrijden maar liefst om 2:30. Waar we live bij aanwezig zijn. Dus je mag helemaal niks missen als je tweede en derde divisie ontknoping wil gaan volgen. Morgen, dan speelt VVSB. Doet dat om 2:00 tegen Gemert op Molenbroek. En Lisse mag op bezoek om 2:30 bij Zeelst. Oftewel, zij spelen tegen UNA. Hou alles dus in de gaten. Geniet van lekkere muziek. Geniet ook van de lekkere zon buiten. Vooral oortjes in. Lekker naar buiten toe. En luisteren naar Radio West Sport.
4: Radio West Sport met Pieter Tammens.

Michael Jackson. Hij opende de dans voor ons hier bij Radio West Sport, waar het bijna 12 minuten over 2 is. En we lekker gaan voorbeschouwen op 4 wedstrijden, maar liefst, waar we vanaf 2:30 live bij aanwezig zijn. De ontknoping nadert in de tweede en derde divisie. En we gaan ons eerst eens even storten op de derde divisie, want iedere wedstrijd is belangrijk voor onze regiogenoten. Zo ook voor Scheveningen. Vandaag op Houtrust gaan ze het opnemen tegen ASWH. En de voorpret en de blikken op het veld worden natuurlijk bij ons gebracht door Menno Schild. Michael Jackson, hij opende de dans voor ons hier bij Radio West Sport, waar het bijna 12 minuten over 2 is. En we lekker gaan voorbeschouwen op 4 wedstrijden, maar liefst, waar we vanaf 2:30 live bij aanwezig zijn. De ontknoping nadert in de tweede en derde divisie. En we gaan ons eerst eens even storten op de derde divisie, want iedere wedstrijd is belangrijk voor onze regiogenoten. Zo ook voor Scheveningen. Vandaag op Houtrust gaan ze het opnemen tegen ASWH. En de voorpret en de blikken op het veld worden natuurlijk bij ons gebracht door Menno Schild.

0: bij ons gebracht door Menno Schilder. Menno, goeiemiddag is het natuurlijk.
1: Ja, Pieter, ik zat eigenlijk al te wachten op een paar prachtige clichés die altijd uit jouw mond komen. Bij dit soort wedstrijden, een echte finale, do-or-die-wedstrijd, 5-12, al dat soort dingen. Nou, dan kan ik het nu lekker doen. Dat is het ook allemaal voor Scheveningen. Die spelen tegen ASWH, zo in de slotfase van de derde divisie. Scheveningen op plek 16, ASWH is rode lantaarndrager. Het verschil tussen beide ploegen, 7 punten. Dat wil zeggen directe degradatie, want de onderste twee degraderen naar de vierde divisie. Dat zal Scheveningen waarschijnlijk wel bespaard blijven. Maar als het direct wil handhaven, dan zal het vandaag toch echt moeten winnen. Want het verschil met nummer 14, dat is de veilige plek, Stedoco, is 3 punten. Met nog 3 speelronden, inclusief vandaag. Nou, simpele rekensom is dat Scheveningen vandaag gewoon 3 punten moet pakken. Dan is ASWH definitief gedegradeerd en maakt Scheveningen best een behoorlijke kans om zich nog direct in die derde divisie te handhaven. En dat willen ze natuurlijk. Vorig seizoen een divisie lager gekomen hier in de derde. En het zou voor Scheveningen natuurlijk niet al te rooskleurig zijn als het dan dit seizoen weer een divisie naar beneden zakt. Nou, er zijn best wat positieve punten voor de ploeg van John Blok. Ten eerste wint de laatste weken best wat wedstrijden. Op bezoek bij Stedoco, op bezoek bij TOGB. Knappe overwinning met 3-2, dat geeft vertrouwen. En er zijn bovendien ook wel weer her en der wat spelers terug. Jari de Jong zit weer op de bank. 2 maanden uit de roulatie. Toch een van de meest ervaren spelers bij Scheveningen. Die wil je er altijd bij hebben. En dat kan ook nog bij op de support van Tom Beugelsdijk stond net even gebroedelijk met John Blok, zijn oud-coach, te praten. En ook de mensen die om hem heen stonden. Het is sowieso best wel aardig druk op Houtrust. Dat is wel logisch, want het is prachtig weer. Het is een heerlijk affiche. En het spant recht om zo in mei. Dat zijn altijd de mooiste speelronden om te aanschouwen. En bij Scheveningen gebeurt er altijd wel wat. Is er altijd wel wat te beleven. En zeker vandaag is zo'n wedstrijd tegen ASWH. De eerste tegen de ploeg uit Hendrik Ido Ambacht. Gewonnen met 1-5. Toen nog een ontketende Ignacio. Die is er nu natuurlijk niet meer bij, want die is inmiddels bij IJsselmeervogels. Nou, alle ingrediënten zijn wel daar, denk ik, Pieter, voor een lekker potje zo in de onderste regionen van de derde divisie. Scheveningen tegen ASWA. Over een kwartiertje gaan we beginnen.
0: En helaas is de wedstrijd van een van de concurrenten Groene Ster pas om 6:00. En die is natuurlijk uitermate interessant, want Kloetingen heet daar de tegenstander. Ja, en die vecht natuurlijk om te gaan proberen om die titel binnen te slepen. Hebben 6 punten voorsprong op Rijnvogels. En daarmee is het bruggetje gemaakt, want voor ons zit Hanni Ferrara op de Kooltuin. De tegenstander van vandaag heet UD19. Ja, scorebordjournalistiek leert ons dat dit een makkie moet worden, Hanni.
2: Nummer 2 tegen de nummer 11. Dan zou je inderdaad zeggen puntenverschil van maar liefst 16 punten. Dat moet een kat in het bakkie zijn. Maar ja, goed, zo werken de dingen in het voetbal nou eenmaal niet. Bovendien hebben ze tegenstrijdige belangen. Want je zou van FC Rijnvogels kunnen zeggen, daar is de druk van de ketel. Het kampioenschap is alleen in theorie nog een haalbare kaart. Kloetingen heeft 6 punten meer. Nog 3 wedstrijden te gaan. Dan is het realistisch gezien niet meer te verwachten dat Rijnvogels het kampioenschap gaat binnenhalen. Dat zou een regelrechte sensatie zijn in de derde divisie B. Maar niet voor de hand liggend. Wat wel belangrijk is voor de Katwijkers, is die tweede plaats vasthouden tot het einde die nu nog in handen is. Dan krijg je een vervangende periodetitel en dan ga je de nacompetitie in. Dus daar zijn alle pijlen op gericht bij Rijnvogels. En het was ook wel nodig dat er 2 weken geleden weer eens werd gewonnen. Want Rijnvogels had een lichte vormdip. Maar won met afgetekende cijfers op bezoek bij FC Lisse. Het werd 1-4. Dat waren cijfers waar ze mee thuis konden komen in Katwijk. Bovendien, het goede nieuws na die wedstrijd was, Jesse Assendelft kreeg een rode kaart, maar die is geseponeerd. Dus kan de verdediger gewoon worden ingezet bij Rijnvogels. En zo houdt de coach, Danny Heijslendoorn, ook vast aan zijn vaste elf. Althans, de elf die tegen Lisse de betere van het spel hadden. En dat is op zich wel weer verrassend. Ja, het is het vasthouden aan het never change a winning team principe. Maar 2 spelers waren geschorst voor die wedstrijd. 2 vaste waarden op het middenveld. Jesse Driebergen en Nabil Haddadi. En zij moeten dus gewoon weer op de bank beginnen. Omdat de anderen het 2 weken geleden zo goed hebben gedaan dat zij nu een lichte voorkeur krijgen. Een van de weinige keren dit seizoen dat Heijslendoorn echt kan kiezen tussen gelijkwaardige krachten. Omdat de selectie nou eenmaal niet dusdanig breed is dat het blessures gemakkelijk op kan vangen. Dus geen reden tot wijzigingen bij FC Rijnvogels. De tegenstander UD19 uit Uden in Noord-Brabant heeft een slechte reeks achter de rug. 6 keer verloren, 1 keer gelijk in de laatste 7 wedstrijden. En dan sta je er niet al te best voor. De ploeg staat 11e, heeft wel een ruime marge op de degradatiestreep van 6 punten. Dat zou je ook van zeggen, in de komende 3 wedstrijden moet dat geen probleem zijn. Bovendien voor Rijnvogels nog een positieve statistiek. tactiek tot besluit. De ploeg is ongeslagen dit seizoen tegen Brabantse tegenstanders. 9 wedstrijden tot nu toe afgewerkt.

0: tegen ploegen uit die provincie. En er werd niet één keer verloren. De meerderheid werd zelfs in winst omgezet. Kortom, het zou Rijnvogels voor de wind moeten gaan. In het zomerse zonnetje boven de Kooltuin. Maar ja, je weet het niet. Het is tenslotte, Pieter.
1: Het blijft voetbal.
0: Juist.
1: Maar ja, ik hou van statistieken. En zeker als ze waar worden. Dus ik ga Anif daar natuurlijk wel op aanhouden aan het eind van deze uitzending. Naast Rijnvogels, UD19 en Scheveningen tegen ASWH komt er straks nog een regiogenoot in actie op de derde divisie om 14:30. Gaan we straks op voorbeschouwen. Noordwijk is dat tegen Stedoco. En op hetzelfde tijdstip begint ook Zwaluwe tegen TOGB. Daarover straks meer na John Paul Young.

0: is in the air. 3:09. Je luistert naar Radio West Sport. En ik zit me helemaal suf te piekeren, maar ga ik straks echt opzoeken hoe ook alweer die Nederlandse variant heet. Ja, Liefde in de Nacht, dat weet ik. Maar hoe is die artiest ook alweer? Ja, misschien dat Gert Barnhorn het weet. Want die is net als ik ook een redelijke encyclopedie als het gaat om muziek. Hoewel dit denk ik een beetje buiten jouw smaak omvalt. Gert, is mijn inschatting.
1: Ja, is dit niet Gerard Joling met Billy Dans? Hoe heet hij zo? Billy Dans, dacht ik.
0: Ja, dat zal dan wel een remake geweest zijn. Want dit was een wat slankere kerel waarvan je denkt, die kan elk moment omwaaien. Nou, fijn. Het is een sportprogramma. Wat zit ik nou toch over? Nico Landers hoor ik in mijn rechteroor. Gelukkig hebben we nog
1: Nico Landers?
0: Ja, Nico Landers.
1: Gauw dan weer... zit ik er lelijk naast ook,
0: ja,
1: Pieter.
0: Ja, maar gauw weer vergeten. Dit zegt iets over mijn kroegbezoek van een aantal jaren geleden. We gaan het gewoon lekker over voetbal hebben. Noordwijk op Duinwetering natuurlijk tegen Stedo. Niet alleen voor Noordwijk een belangrijke wedstrijd, want Stedoco is natuurlijk ook een van de concurrenten van een van onze regiogenoten Scheveningen. Maar dat zal een Noordwijk jeuken, zou ik haast willen zeggen.
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk in, want Noordwijk speelt vooral voor zichzelf. En het heeft in dat opzicht ook wel twee grote doelen vandaag. Namelijk allereerst, en misschien wel het allerbelangrijkste, gewoon definitief veilig spelen. Het gat naar de nummer 15, Groene Ster, dat is de eerstvolgende gevarenzone als je van Noordwijk naar beneden gaat op de ranglijst, is ondertussen 7 punten, terwijl er nog 9 in totaal zijn te verdelen. Dus als Noordwijk wint, is het definitief veilig. Blijft het zich handhaven in de derde divisie. Daar waar het natuurlijk een jaar achter de rug heeft. Met name in de eerste seizoen zelf, dat we ons toch een beetje afvroegen. Oeh, gaat dat wel lukken? Gaat dat wel goed? Nou, daar lijkt het dus wel heel erg op. Wint Noordwijk niet, is het natuurlijk ook afhankelijk van resultaten van Groene Ster, van Scheveningen en ook van Stedoco. Hoewel, daar spelen ze dan tegen natuurlijk. Want Stedoco is de nummer 14, staat nog veilig, maar heeft zich na november een hele slechte dienst bewezen door 14 keer te verliezen, 2 keer gelijk te spelen en toevallig vorige week voor de tweede keer in die periode te winnen in hele lange tijd dus. Het was ook een ruime overwinning trouwens op Groene Ster met 3-0. Groene Ster dan weer de tegenstander van wie Noordwijk 3 weken terug verloor. Met trouwens ook nog wel ruime cijfers, 4-1. Dus in dat opzicht is dat ook wel onvoorspelbaar te noemen. Een Stedoco, ik zei het al, een heel slecht tweede seizoen zelf tot vooralsnog. Hele slechte reeks neergezet. Maar toch ineens een 3 punten gepakt vorige week. Op het allerbelangrijkste moment in de slotfase van de competitie. Dat zij die punten hard nodig hebben. Want je refereerde er al aan, Pieter. Ook Stedoco staat er niet al te best voor. Oké, nog veilig. Maar het gat naar Groene Ster is 1 punt. Het gat naar Scheveningen is 3 punten. Ja, en dus kan Noordwijk niet alleen zichzelf een goede dienst bewijzen. Maar ook Scheveningen. Want wordt hier gewonnen van Stedoco. En Scheveningen doet hetzelfde winnen. Dan staan Scheveningen en Stedoco ineens op gelijke hoogte. Dus in dat opzicht een interessante wedstrijd voor meerdere velden. En ook belangrijk voor Noordwijk is misschien wel de derde periodetitel. Want daarin staat het eigenlijk ook best goed. De ploeg van Roy van der Meijen. En het is sowieso een hele spectaculaire derde periode in de derde divisie. Ik weet niet of je hem al een keer hebt bekeken. Anders zeker doen. Kloetingen staat erin bovenaan. 20 punten. 5 punten afstand naar de nummer 2. VVSB. VVSB heeft 15 punten daarin. De nummer 2. Omdat Kloetingen al een periodetitel heeft. Gaat die titel dan overnemen. Op 15 punten VVSB, Zwaluwe, FC Lisse. En dan vervolgens op 14 punten UNA, Noordwijk, RBC en TOGB. In andere taal, 7 teams die nog een hele grote kans maken op die vervangende periodetitel die Kloetingen misschien gaat pakken in deze dagen. Dus in dat opzicht is dat dan ook een heel interessant slot voor die tweede divisie. En hoe krankzinnig zou het zijn als je kijkt naar dit seizoen van Noordwijk, waarin we zo lang ons hebben afgevraagd, gaat dat wel goed dit seizoen, dat ze dan uiteindelijk nog een na-competitieticket pakken. Dat zou toch wel een goed verhaal zijn voor de ploeg van Roy van der Meijen. Dat is allemaal speculatie. Dat is allemaal iets wat nog moet gaan blijken natuurlijk. Eerst maar winnen van Stedoco. Dat is de belangrijkste en misschien wel de moeilijkste opdracht van vanmiddag.
0: Toen ik begon aan deze uitzending, en ik weet dat ik zo'n beetje de reputatie heb de kracht van overdrijving tot een kunst te hebben verheven, maar we zijn het er toch wel over eens na dit relaas van Gert Barnhorn. Het is ongemeen spannend in zowel de tweede als de derde divisie als het gaat om de kansen en de mogelijkheden van kampioen worden, van periodetitels pakken, van na competitie gaan spelen of van degraderen. Blijf erbij tot 6 uur. Niet alleen voor de sport.

0: Douwe Bob op Radio West met With You. 2:58. Dus we gaan voortmaken voor de voorbeschouwing op de tweede divisiewedstrijd waar we vandaag bij aanwezig zijn. Wat hebben we net uitgebreid verhaald over de spanning die er is in de derde. Ja, Herman Anninga, in de tweede divisie 1 punt verschil tussen de top 3. En jij bent bij 1 van die 3.
1: Ja, inderdaad. Ja, Quick Boys, daar heb je het over. Quick Boys, Hoek en de Treffers. Dat zijn de 3 clubs die nog om de titel gaan strijden. 3 wedstrijden voor het einde. En je zei het al. Quick Boys 59, Hoek 59, Treffers 58. Daar hangt natuurlijk nog een kort geding, hè, over dat ene puntje dat Quick Boys afgetrokken heeft gekregen van de KNVB. Naar aanleiding van dat gedoe bij Barendrecht, uit bij Barendrecht. Dat kort geding dient op 21 mei. Dat is 2 dagen voor de laatste competitieronde. Ja, je zal dat ene puntje maar nodig hebben. Vooralsnog zal Quick Boys het gewoon op het veld moeten uitvechten. 3 punten halen iedere wedstrijd. En wat dat betreft hebben ze de laatste paar weken natuurlijk goede resultaten gehaald. En daardoor staan ze nog altijd op die koppositie. Weet jij trouwens, Pieter, jij bent nogal van statistieken, et cetera. Als ik zeg 9 mei 2025...
0: 9 mei 2025... Ja, pakten ze toen de titel? Gokje?
1: Toen pakte inderdaad Quick Boys de titel in die uitwedstrijd bij Jong Sparta. Het gebeurde allemaal op een vrijdagavond. Nou, we hebben allemaal nog de beelden voor ons neus van hoe groot dat feest was. Hoe groot die ontlading was. Ja, en die spelers van Quick Boys, die willen dat nog een keer. En de spelers van het huidige Quick Boys, die er vorig seizoen niet bij waren, die hebben die verhalen gehoord, die hebben die beelden gezien. En die willen dat ook een keer meemaken. En Quick Boys is goed op weg. Het is altijd heel gevaarlijk om naar het resterende programma te kijken, maar we doen het toch even. Quick Boys speelt nog vandaag dus tegen ACV, de nummer laatst van de tweede divisie. Volgende week tegen de nummer voorlaatst, IJsselmeervogels. En daarna tegen Kozakken Boys, dat is ook geen hoogvlieger. En het programma van Hoek met Rijnsburgse Boys en de Treffers is een stuk moeilijker. Je moet je natuurlijk niet rijk rekenen. Je moet zelf de punten pakken. En ACV, de tegenstander van vandaag, ze strijden wellicht voor de laatste kans. Want als zij vandaag verliezen en Excelsior Maassluis weet te winnen, wonder boven wonder, van AFC, dan is ACV definitief gedegradeerd. En ze hebben zich er hier al een beetje bij neergelegd. Ik hoorde Menno het hebben over clichés in het voetbal. Ik hoorde een gesprek tussen een bestuurslid van ACV en een vaste supporter. En die supporter zei, weet je wat het is? We zijn nergens weggespeeld, we zijn nergens overklast. Maar het voetbal wordt beslist in de details. En zo is het ook nog maar eens net. Het had net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Nou, zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. ACV zit in de hoek waar de klappen vallen. En vandaag mogelijk de laatste kans voor Lijst. Althans een voorlopig lijstbehoud met het afdwingen van een promotiedegradatiesessie. Veel Katwijkers hier vandaag. En die laten zich zien, die laten zich horen. De blauw-witte confetti die gaat over het veld. Grote vlaggen van Quick Boys. Ze liepen net allemaal voor me langs met dozen, met pijpen. Dus ze hebben ook nog wel wat vuurwerk achter de hand, denk ik. De confetti is er inmiddels uit. Die ligt dwars over het veld. Dus ik gok zomaar, Pieter, we zullen iets later gaan beginnen hier.
0: Ik heb wel een redelijke indruk. Al is het alleen maar dat het nu al bijna 2:58 is. Dus het is gewoon weer niet gelukt.
1: Weer niet gelukt.
0: Het is weer niet gelukt. Ja, hartstikke mooi. We hebben in ieder geval wat om voor te spelen. En daarom zijn jullie bij ons, waarde luisteraar, om met ons mee te genieten. Want gaat Quick Boys een goede stap zetten daar in Assen tegen ACV? Verder om 2:30 in diezelfde tweede divisie speelt Hoek natuurlijk ook. Ze zijn op bezoek bij Barendrecht. Rijnsburgse Boys spelen tegen Jong Sparta Rotterdam. En daar is de wedstrijd ondertussen begonnen. 0-0 de tussenstand. IJsselmeervogels tegen HC Hardenberg begint om 3:00. Tegelijk met Kozakken Boys tegen GVVV. 3:15 is het AFC tegen Excelsior Maassluis. En om 3:30 speelt Jong Almere City tegen Volendam. Maar ook Katwijk tegen Koninklijke HFC. En de Treffers, die andere concurrent van Quick Boys, die beginnen om 6:00. Doen ze in eigen huis daar in Groesbeek. En zij ontvangen de blauwe van Spakenburg. Kortom, ook in de tweede divisie is het niet alleen vandaag, maar ook volgende week en de week erop natuurlijk maximaal genieten. Zoals gezegd, het is 2:30 geweest, 3:30 om precies te zijn. En Sir Cliff Richard is hier op Radio West.

0: Dreamin' heet het nummer. En het brengt ons naar 3:06 hier bij Radio West Sport. Waar we ons eerste rondje gaan doen. 4 wedstrijden om 2:30. Het is bijna oldschool, maar oh, wat gaan we genieten. En we trappen af op Houtrust, waar Scheveningen tegen ASWH speelt. Menno Schilder.
1: Ja, 3 minuten geleden zijn ze begonnen met een stand van 0-0. Uiteraard ook hier het tijdstip van 2:30. Natuurlijk niet gehaald, maar dat mag de pret niet drukken. Want Scheveningen ASWH is een officie om je op te verheugen. Scheveningen spelend in het vertrouwde wit-zwart. En de bezoeker zegt Hendrik Ido Ambacht in het groen. Die de bal hebben op eigen helft en even onder druk worden gezet door George. Dat is een van de twee spitsen bij Scheveningen. Die andere Elvilia gaat nu jagen op zijn collega. Doet dat vrij fanatiek, daarom heeft Scheveningen de inworp te pakken. Een paar meter voorbij de middenlijn, waar John Blok in zijn witte overhemd in de dugout zit. En die ziet de laatste maanden toch echt wel een veel beter. Scheveningen hebben een metamorfose ondergaan wat betreft het voetballende vermogen, waar het allemaal echt wel een stuk beter uitziet bij Scheveningen. Dat heeft geresulteerd in goede resultaten en een 16e plek op de ranglijst. En wat zit er nog meer in? Hier is George richting de achterlijn. Die wordt de diepte ingestuurd. Hij is heel snel, maar moet alle zeilen bijzetten om die bal binnen te houden. En bovendien bereikt hij de vlucht niet. Dus gaat deze aanval voorlopig van Scheveningen niet door. En komt er een vrije trap. Het is lekker druk op Houtrust. Veel supporters, toch wel wat meer mensen dan normaal gesproken. Met name aan de overkant. En dat snap ik. Want daar schijnt het zonnetje lekker zo halverwege mei. En dan is het goed toeven voor deze wedstrijd met veel belangen. ASWH kan dus vandaag direct degraderen. Die moeten echt dan de laatste strohalm pakken, de hekkensluiter. En dan moeten ze hier eigenlijk op Houtrust winnen. En ze hebben nu de bal aan de linkerkant van het veld. Nog niet echt grote kansen geweest. Wat dreiging vanuit Scheveningen, maar dat leverde nog weinig op. 4,5 minuut zijn we bezig. Een wedstrijd, heerlijk om je op te verheugen, waar echt nog van alles op het spel staat. 0-0.
0: Drukte langs de velden, dat zal ook gelden voor de Kooltuin, waar Rijnvogels het opneemt tegen UD19, Hanif.
2: En aan die Kooltuin een brutaal en veelbelovend begin voor de bezoekers uit Noord-Brabant. Die zou er bijna chocoladeletters B van uit gaan delen. Maar een schot op de paal, ontsnapte Rijnvogels. Schot was van Raoul Omen. In de rebound werd er raak geschoten, maar nadat er al gefloten was voor buitenspel. Dus geen openingstreffer voor UD19. Wel de eerste aanvalsopzet van FC Rijnvogels. Die resulteert in een hoekschop aan de rechterkant van het veld. De speaker van Rijnvogels heeft een interessant begin van de middag beleefd. Heeft eerst een paar jongens moeten toespreken met luide toon dat ze niet met bier langs de lijn mochten staan. Dat levert een interessante akkefietje op. En zojuist voor het opkomst van de spelers was er een enorm spandoek voor de tribune te zien. En daar was het zicht ontnomen bij de opkomst. Dus moest hij het doen met wat seintjes vanaf de kant. Komen de spelers er al aan? Ja, dan start hij de muziek in. En wachten tot iedereen van het veld af is. Dan kan dat spandoek weer worden weggehaald. Dat is gebeurd. De wedstrijd is dus begonnen 2 minuten geleden. Hoekschop gaat over het doel van UD19 heen. Geen gevaar dus uit de eerste aanvalsopzet van FC Rijnvogels. 4 minuten zijn we bezig in het zomerse zonnetje. Waarin Rijnvogels dus al meteen gewaarschuwd is door de tricolores uit Noord-Brabant. Het staat nog wel 0-0.
0: Overal druk, zei ik. Dat geldt dus ook voor de Duinwetering, waar Gert Barnum kijkt naar Noordwijk Stedoco.
3: Ja, zeker. En het is ook heerlijk weer hier op de Duinwetering. Het zonnetje is wel even uit zicht verdwenen. Heeft te maken met wat grijze bewolking die ervoor is gekropen. Mag verder de pret niet drukken. Veel gasten in korte broek. Geldt ook voor volwassenen uiteraard zonder brilletjes. Die zijn hier ook allemaal flink uit de kast getoverd. Dus in dat opzicht een prima middag om een potje voetbal te kijken. En de openingsfase is in dat opzicht niet heel erg teleurstellend. Eigenlijk best leuk om naar te kijken. Namelijk al een aantal doelpogentjes gezien. De eerste was van Danny van Haren. Hij speelt bij Stedoco. Kreeg de bal rand 16. Uiteindelijk was daar de redding van Sven van der Maten op zijn inzet, die niet ver genoeg naar de rechterhoek werd gekruld. Daarna kwam er nog een inzet van Tom van Duin namens Noordwijk. Over Noordwijk gesproken, hier de volgende inzet. Gaat er het vangnet in. Veelbelovende start van de wedstrijd. En dat is misschien ook niet zo heel gek, want als je kijkt naar de laatste weken en overwinningen met name bij Noordwijk, dan zie je dat er toch best vaak vanaf januari met 4 doelpunten moet ik zeggen, is gewonnen. 5 keer gebeurde dat na de winterstop, dat Noordwijk 4 keer trefzeker was in 1 wedstrijd. En dat is grappig, want in de eerste seizoenshelft vielen die doelpunten telkens maar niet. En toen was daar ineens Senna Westerveld. En nee, niet alle doelpunten kwamen alleen bij die spits vandaan. Maar toch kwam er wat meer jeu in de ploeg bij Noordwijk in het elftal van Roy van der Meijen. En zijn ze vaker trefzeker geworden. 28 keer dus na de winterstop, even ter vergelijking. Bij Stedoco werd slechts 32 keer in het hele seizoen gescoord. Dus ook in de 4 maanden... 5 5 maanden zelfs daarvoor. Dus Noordwijk zit er in dat opzicht lekker in. Dan zie je ook op de ranglijst terug, want Noordwijk is omhoog geklommen. En bij een overwinning op Stedoker vandaag is het definitief veilig. Geen degradatie, geen na-competitie. Daar is het dus vandaag om te doen. Tegen Stedoker, 8 minuten onderweg, nog altijd 0-0.
0: En dat geldt ook voor het duel tussen Zwaluwe en TOGB. Ben je in één keer bij over de hele derde divisie die op dit moment speelt. Gaan wij naar de tweede. Op het Stadsbroek, ACV Quickboys. Herman Anninga.
4: Daar zitten de eerste 5 minuten erop. Stand is nog 0-0, maar dat is een klein wondertje. Want Quickboys was heel dicht bij de openingstreffer. Na 2 minuten spelen al kreeg Drexhagen eigenlijk een min of meer verdwaalde bal voor zijn voeten. Die rost hem in één keer richting het doel. En dan, we weten het allemaal, een doel heeft 2 palen en 1 lat. Hij kwam terecht op de lat. Dat betekent dat het nog 0-0 is. Maar Quickboys, opgezweept door die eigen aanhang. 6 bussen zijn er mee uit Katwijk. Het is toch eigenlijk krankzinnig. Zo'n verre uitwedstrijd. Ik heb er al meer dan 2 uur over gedaan. Laat staan een bus die toch iets minder hard rijdt dan ik. Althans, daar ga ik vanuit. Een dagje uit voor de Quickboys aanhang. Maar ze doen het met liefde en ze doen het met veel plezier. En ze weten dat hun ploeg de steun vandaag en de komende wedstrijden oh zo hard nodig heeft. Op die misschien toch wel een beetje heilige datum 9 mei. Een jaar geleden werden ze kampioen, de Quickboysers. Lange tijd hebben ze erop moeten wachten en de ontlading was groot. En iedereen wil dat nog een keer meemaken. Die willen een herhaling van zetten. Quickboys driftig in de aanval. Drexhagen wordt geprobeerd te bereiken. Lukt net niet. Bal over de achterlijn. Betekent een doeltrap voor ACV. En als je spreekt met de mensen, ik heb het al eerder gezegd hier in Assen. Ja, die hebben eigenlijk al weinig vertrouwen meer in een goede afloop voor hun clubje, de blauw-zwarte. Uit Assen, die onderaan staan, stijf onderaan. 24 punten uit 31 wedstrijden. En dat ziet er heel somber uit voor ACV. En Quickboys zou ze weer een tik in de verkeerde richting kunnen geven wat dat betreft. ACV neemt over omdat Drexhagen een beetje te laconiek richting die bal gaat. ACV in laag tempo bouwen ze op. Vroeg storen van Quickboys, waardoor ACV teruggedrongen wordt. Interessante wedstrijd, heel veel publiek, heel veel sfeer. Het is jammer wat dat betreft dat de hoofdtribune verbouwd wordt. Waardoor er geen mensen op de tribune kunnen zitten. Maar dat geeft ook wel zo langs de lijn. Al die staanplaatsen geeft ook wel een beetje een Engels sfeertje. Drexhagen, heeft hij geloof in deze bal? Hij heeft er alle geloof in. Maar dat heeft ook zijn tegenstander en dan wel de keeper. Die pakt de bal en loopt deze aanval op niets uit. 8 minuten onderweg, 0-0 hier in Assen.
0: Wij hebben nog geen doelpunten, maar dat hebben ze in Barendrecht wel. Zij leiden tegen Hoek 1-0, daar de tussenstand na 10 minuten spelen. En ook Rijnsburgse Boys is op voorsprong gekomen. Zij spelen tegen Jong Sparta Rotterdam. 1-0, daar de tussenstand. Ach, mijn doelpunten gaan bij ons ook wel komen, hoor. Sterker nog, daar is hij al. Menno Schilder, Scheveningen ASWH.
1: ASWH komt op een 1-0 voorsprong. De rush is van Admiraal. Razendsnel de 16 meter in. Diagonaal schiet hij hem achter doelman Ruben Valk. Het is 0-1.
0: Ja, en dat betekent dat wij Sandy Coast gewoon een herstart geven. Dat gebeurt in de Formule 1, maar dat gebeurt ook gewoon bij Radio West Sport.

0: Zijn die koos dat ik al verklapt? I see your face again was dat. 14 minuten voor 3 is het ondertussen geworden. Doelpuntenmaker bij Rijnsburgse Boys was João Simões tegen Jong Sparta. Zij leidde dus in de 11e minuut met 1-0. Maar er viel nog een doelpunt, maar wel voor ASWH tegen Scheveningen van die dekselse Luc Admiraal, Menno.
1: Ja, dat kun je zeggen, maar nu is die dekselse Maï aan de bal. En dan ga je altijd wel een beetje naar de punt van je stoel schuiven. Het wordt de corner voor Scheveningen. 13 minuten, 0-1. Knappe goal van Luc Admiraal. Ik heb hem ooit een soort vergelijkbare goal zien maken. Namens Spakenburg en Stadion Galgenwaard. Toen tegen FC Utrecht. Toen ook diagonaal de verre hoek in. En toen had hij ook al zo'n tempo. En die snelheid is hij nog niet verleerd. Het was echt een flinke golfslag zo aan de Scheveningse kust. Daar ging iedereen voorbij. En in de 16 meter vond hij toen alleen Ruben Valk nog op zijn weg. Maar dat hij ook geen moeite mee. Want diagonaal in de verhoek en het is 0-1 en de hekken sluiten op voorsprong. Maar hier, en die bal gaat over alles en iedereen heen. Het is niet echt een hele goede start van de ploeg van John Blok. Zelf nog niet echt heel gevaarlijk kunnen worden. En nou moet ook gezegd worden dat ASWH ook nog niet echt veel in de melk te brokkelen had. Maar ja, als je Luc Admiraal hebt, die natuurlijk veel ervaring heeft al in de top van het amateurvoetbal. Ook in de jeugd van BVO's. En dan hier met de sneltrein voor de 0-1. Daar kan je natuurlijk altijd opteren. En dat is een prettig begin voor de ploeg in het groen. Die nu de bal opnieuw heeft. En daar is hij weer, Admiraal. En die heeft ook nog een makkelijke balbehandeling. Maar nu Scheveningen weer even overnemend met George. Ja, die krijgt dan meteen 2 tegenstanders op zijn dak. En dan moet je ook die bal maar goed als aanspeelpunt in het bezit houden. Even de rust bij Scheveningen. En dan de steekpaas naar de vlucht. Die heeft wat ruimte over de helft van de tegenstander halverwege. Nu met 4-5 mensen Scheveningen richting de 16 meter. Maar het paasje op een meter of 4-5 bij de cornervlag is dan weer niet goed. En dan gaat hij over de zijlijn. Bijna een kwartier op het scorebord. En het is toch wel een beetje verrassend met die stand van 0-1 voor ASWA.
0: Voordat we naar de Ferrara gaan, kan ik nog melden dat Rijnsburgse Boys de voorsprong tegen Jong Sparta heeft verruimd. Op Middelmors is het ondertussen 2-0. Ik had het verklapt. We gaan naar Hanif. Rijnvogels tegen U19.
2: Je zou het met enige fantasie Vlaggetjesdag in Katwijk aan de Rijn kunnen noemen. Want het spel heeft ruim een minuut stilgelegen omdat de vlag van een van de assistent-scheidsrechters opeens kapot is gegaan. Waarschijnlijk bij het omhoogsteken omdat er buitenspel was geconstateerd. Maar vervolgens is de man met de vlag richting kleedkamer gegaan en had hij een alternatief liggen en zijn we weer verder gegaan met de wedstrijd die nog op 0-0 staat. Waarin FC Rijnvogels vroeg werd wakker geschrikt, geschrokken, of wakker geschud is eigenlijk het beste manier om het te zeggen, door een schot op de paal van UD19 van Omen. Maar sindsdien heeft Rijnvogels zelf ook 2 goede kansen gekregen. Met name Maxime van der Meer, de topscorer. Hij heeft er 17 gemaakt dit seizoen. Is een paar weken afwezig geweest. Zijn terugkeer is belangrijk voor de Katwijkers. Schoot uit de draai, knap met een volley richting de doelman. Die een fraaie actie in huis had om de bal uit het doel te werken. Arjen Arts, ere wie ere toekomt. En ook Kees Zwanenburg kreeg nog de mogelijkheid. Maar zijn schot ging via meerdere benen als laatste een ploeggenoot over de achterlijn heen. Zo is het dus nog 0-0 in aangename omstandigheden. Gebeuren er langs het veld allerlei dingen die interessant zijn. Maar binnen de lijnen heeft deze wedstrijd dus een paar kansjes gehad in het eerste kwartier. En daar is het dan vooralsnog bij gebleven. 0-0. In de wetenschap dat Rijnvogels wel de topscorer van UD19 tot nu toe aan de tang heeft zitten. Hij is de topscorer van de derde divisie B met 26 goals. Louis van Zundert. De eerstvolgende op de lijst heeft er 20. Met andere woorden, hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Is ook de aanvoerder. Man met een ruim verleden in de top van het amateurvoetbal. Ook nog een verleden als profvoetballer overigens. Dat deed hij bij RKC. En daarna kwam hij uit bij de Treffers, Spakenburg en Kozakken Boys. Nu op zijn 27e beland bij UD19 in Uden. Onder leiding van een Tilburgse scheidsrechter, dat dacht ik even opvallend te vinden. Een provinciegenoot, maar het is ruim 3 kwartier rijden van Uden naar Tilburg en andersom. Dus wat dat betreft kun je niet heel erg van partijdigheid spreken. Het staat na dus exact een kwartier voetballen 0-0 bij FC Rijnvogels tegen UD19.
0: Ze zijn in ieder geval lid van andere carnavalsverenigingen, daar mag je vanuit gaan. Mark van der Weijden maakte de 2e treffer voor Rijnsburgse Boys. Zijn jullie ook qua statistieken weer bij. Geweinig Gert Barnoorn op Duin Wetering, Noordwijk, Stedoker. Hoe is het met de krachtsverhoudingen daar, Gert?
3: Nou, de kansbalans is in ieder geval op gelijke hoogte in evenwicht. 2-2. 2 pogingetjes voor Noordwijk, 2'tjes voor Stedoker. Want ik moet zeggen dat die van de bezoekers toch wel erg gevaarlijk waren. De ploeg uit Hoornaar kwam zojuist op met Kachangi over de linkerkant. Hij werd uiteindelijk op tijd afgestopt door 2 verdedigers. En de hulp van Sjaak Kuiper kwam voor hem wat te laat. Maar Stedoker is zeker niet heel veel minder in deze wedstrijd. Tot vooralsnog 18 minuten onderweg, ruim kwartier dus. En Noordwijk, dat er een schot, 2 schoten eigenlijk, van Tom van Duin tegenover heeft kunnen zetten. Verder niet heel erg gevaarlijk geweest. Juist leek het er even op dat Senna Westerveld, de spits die schuurt van ADO Den Haag, er langs kon komen. Uiteindelijk werd hij op tijd afgestopt door de man die nummer 8 draagt bij Stedoken. Dat is Intezar. Als we het dan toch over Stedoken hebben. Balbezit daar ver op de helft van Noordwijk. Voorzet wordt gekraakt door Tom van Duin, er uiteindelijk uitgehaald. Noordwijk krijgt hem niet helemaal weg. Rand 16 blijft hij liggen. Van Haren, waarom ook niet? Van Haren met een kunststukje, althans dat is de bedoeling, moet de bal even uit de lucht plukken. Vervolgens klaarleggen voor zijn linkerbeen. Ja, dat is natuurlijk veel te veel gevraagd. En zeker met 3 of 4 mensen van Noordwijk om hem heen. Dat betekent dus dat er balverlies wordt geleden. Kan Noordwijk op gaan bouwen over de linkerkant. Gaan ze langzaamaan de helft van Stedoken op. Dat doen ze dan met de nummer 11. Dat is Sergio Tremoer. Tremoer die ook trefzeker was vorige week of 2 weken terug. In de ruime overwinning. De laatste thuisoverwinning met 4-1 werd er liefst gewonnen. Voorzet is goed richting de tweede paal. Vanaf de rechterkant. Noordwijk dringt aan. Drukt wat meer richting de goal van Stedoken. Werd ik even onderbroken. Wat ik wilde zeggen is dat er dus ruim werd gewonnen in de laatste thuiswedstrijd. En dat is dus, ik zei het eerder al, een verhaal dat vaker terugkwam bij Noordwijk. Als je kijkt naar de laatste weken. 4 keer werd er gescoord. En aan de andere kant kreeg Noordwijk 2 weken terug ook 4 doelpunten tegen van Groene Ster. Dat was er een smerige tegenvaller in Limburg. 4-2 hadden ze eigenlijk weinig rekening mee gehouden. Ik sprak zojuist ook wat mensen van de club die daar naartoe waren gegaan. Het is een Groene Ster, een club zonder businessclub. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor als je daar bent. En toch verlies je. Sta je ineens met 3-0 achter. Dat was toch van de koude kermis thuiskomen. Tot vooralsnog valt het nog mee. Maar Noordwijk zal zichzelf definitief veilig willen spelen vandaag. Daarvoor moet het winnen. In ieder geval als je kijkt en geen hulp nodig wil hebben van andere ploegen in de competitie. Dat zou toch wel lekker zijn. Ook zeker voor de derde periode, want daarin is het Noordwijk ook om te doen. Maar eerst even oppassen, want Stedoken eruit aan de rechterkant. Op tijd in een kiem gesmoord. Goed gedaan is dat door Jordi Stroker. Ligt nog vast bij Noordwijk, ook volgend jaar hier te vinden op de Duinwetering. In dat opzicht is dat allemaal erg fijn en goed nieuws voor Noordwijk. Dat nu op de bank ook wat mensen mist. Waaronder Sander Bosma, Mendes Rodriguez. Hij is er ook niet bij vandaag tegen Stedoken. Maar goed, zo kan ik nog wel even doorgaan. Want er zitten ook wat jeugdspelers op de bank bij Roy van der Meijen. Dat is allemaal niet heel erg lekker in de slotfase voor Noordwijk. Belangrijker is dat de basis nagenoeg onaangetast is. Dat is dan toch wel fijn. 20 minuutjes onderweg hier op de Duinwetering. 2-2 qua mogelijkheden. Maar 0-0 nog altijd op het scorebord.
0: Verlaten we de derde divisie. Gaan we naar de tweede. Eerst melden dat Hoek 1-1 gemaakt heeft bij Barendrecht. Maar er staat ook een gelijke stand op het scorebord bij ACV Assen tegen Quick Boys, Herman.
4: Ja, die stand is 0-0. Dus wat dat betreft is alles gewoon nog zoals het was. Voorafgaand aan deze speelronde. Hoek en Quick Boys op gelijke hoogte. Quick Boys 0-0. 2 kansen gezien. 1 bal op de lat van Drexhagen. Daarna nog een vrije trap van Reemnet die op het hoofd kwam van Drexhagen. Maar ja, die aaide hem eigenlijk. Kon geen kracht meer zetten. En dus konden we eigenlijk nauwelijks spreken van een kans. Maar het was een soort van doelpoging. Terwijl ACV nu de eerste hoekschop van deze wedstrijd voor de Assenaren mag gaan nemen. Doen ze vanaf de rechterkant. En ja, veel drukte, veel beweging in het 16 meter gebied. Daarvoor Lars Jansen komt die bal heel hoog, heel ver ook. Dat kan niet gekopt worden door eigenlijk zowel de verdedigende partij als de aanvallende partij niet. En dan is het Arantis Roep die bal naar voren peert op de helft van ACV. Die kunnen hem dan weer oppikken. En dan is het doorsluiten van Quick Boys niet snel genoeg. Waardoor het balbezit blijft voor de Assenaren. Die hun opbouw wat doen in een lager tempo dan Quick Boys. Nu gewoon balletje onder de voet bij Nande Wielink, de aanvoerder van ACV. Die geeft dan een paas vervolgens. Nou, die lijkt helemaal nergens op, want die belandt over de zijlijn. Het is wachten op een doelpuntje. Een doelpuntje heeft deze wedstrijd nodig. Alhoewel is dat misschien niet helemaal realistisch na 20 minuten spelen. Maar ik weet zeker, als Quick Boys de band weet te breken, dan hebben ze eigenlijk geen kind, normaal gesproken, aan ACV. Maar die eerste, die moet er even in. Ze waren er dichtbij, de Katwijkers, met Drexhagen, die bal op de lat. Dat is eigenlijk het grootste wapenfeit van deze eerste 20 minuten.
0: En zo naderen we het eind van dit eerste uur van Radio West Sport. Kan ik melden dat Barendrecht Hoek nog altijd op 1-1 staat. Rijnsburgse Boys leidt tegen Jong Sparta Rotterdam. Dit zijn

0: ik moet jullie onderbreken, want we hebben een positief ingestelde treffer daarop houden. Dus Menno.
1: Ja, één kans voor Scheveningen. Het is raak, het is 1-1. De corner komt in een 5 meter. Er staan er heel veel om hem binnen te tikken. En één van die 5 doet het. Het is 1-1. Kwart gespeeld.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: 18 graden in Den Haag, in Delft is het 19 graden. Het is licht bewolkt met af en toe zon en het blijft droog.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom niets zeggen. Premier Jette sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland is aangehouden voor een moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden uitgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor zware mishandeling. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal die worden overgedragen aan Nederlandse autoriteiten. Hij wordt in Nederland verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Het slachtoffer raakte daarbij gewond. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan even rekening mee. De A12 is het hele weekend voor onderhoud afgesloten richting Den Haag. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de A12 dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorpje heen en daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Er is kort verkeersinformatie bij de ANWB, Helene de Geest.
4: Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook 10 minuten.
8: Helene, dankjewel. Na de reclame meer Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
20: Radio West Sport.
21: Welkom terug bij Radio West Sport. Vier wedstrijden die om 14:30 zijn begonnen. Ouderwetse hectieken. Laten we eens beginnen bij Menno Schilder op Houtrust. Scheveningen, ASWA, Menno.
22: Ja, Jantje huilt, Jantje lacht. 2-1 Scheveningen, 33 minuten op de klok. De gelijkmaker was er al een minuut of 10 terug. Boewalda gaf uiteindelijk het laatste tikje in die 5 meter. En dat gaf Scheveningen vertrouwen, want een paar minuten later, schitterende aanval via Mimoun Mahi, werd de captain de vlucht bereikt. En die schoot de 2-1 voor Scheveningen binnen, die het dus weer helemaal hebben omgedraaid. 10 minuten nog tot de rust. En de thuisploeg leidt met 2-1.
21: Gert Barnhorn zit op de duimmetering. Noordwijk tegen Stedokamp.
23: En ook daar is gescoord, ondertussen 35 minuten op de klok. En Stedoco aan de leiding. Het was een hoekschop vanaf de linkerkant. En een ongekende beauty van Danny van Haren. Oud Katwijk heeft daar 3 jaar gezeten. Met een omhaal zet hij Stedoco op 0-1 tegen Noordwijk.
21: Dan gaan we naar Herman Nanninga. Die zit in Assen op het Stadsbroek. ACV Quick Boys.
24: Ja, daar waar je eigenlijk heel veel spektakel verwacht. Is het een beetje tam? Is het een beetje rustig? Gebeurt er eigenlijk niet zoveel? 32 minuten gespeeld. De stand nog 0-0.
21: Zal ik je even vrolijk maken. Barendrecht maakt 3-1 tegen Hoek.
24: Zo.
21: En Rijnsburgse boys stonden 2-0 voor, ondertussen 2-1. Nou, dat zijn de statistieken. Nu naar de waarheid van Hanif Arara, die op de Kooltuin zit te kijken naar Rijnvogels UD19.
0: En die luidt dat na 33 minuten de conclusie kan zijn dat de belangen hier niet zo groot zijn als elders. Want er ontbreekt een klein beetje vuur binnen de lijnen van het veld. Kansen zijn er wel, maar nog steeds 0-0.
21: Treffer op het Stadsbroek, Herman Anninga.
1: Ja, net als je zegt, spektakel mag wel een keer gaan gebeuren. Is daar de voorsprong voor Quick Boys, 33 minuten. En of het nou een doelpunt is van Haman, hij juicht het hardst. Of een eigen goal van Thies Oostra. Nou, dat moeten we nog maar eens terugzien morgen op de beelden. Feit is, Quick Boys leidt met 1-0.
21: Louter goed nieuws hier op Radio West. Dat mogen helden zijn. Het is bijna 9 minuten over 3. Weet je wat, we gaan een eindklap doen. Gaan we nog een rondje maken.
2: Radio West Sport met Pieter Tammens.
21: En die dirigeert naar Houtrust, waar Menno Schilder kijkt naar Scheveningen die op voorsprong staan tegen HSVH.
3: Met 2-1 en het is echt een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Pieter, tot nu toe HSVH begon goed. Goeie treffer van Luc Admiraal. Maar je ziet bij Scheveningen toch wel dat het de laatste maanden echt wel aan vertrouwen gewonnen heeft, hoor, de ploeg van John Blok. Want die zitten niet bij de pakken neer. Kopje omhoog, schouders omhoog, gewoon doorvoetballen. En dan draaien ze toch ook wel vrij makkelijk weer om. Aan de hand natuurlijk van spelmaker Mimoun Mahi, die de thuisploeg echt wel een kwaliteitsimpuls heeft gegeven. Doet eigenlijk altijd wel wat goeds met de bal. Weet ook altijd wel waar medespelers staan. En dat komt het spel, het aanvallende creatieve spel van Scheveningen, toch vaak wel te goede. En dan is na 36 minuten de vis natuurlijk nog lang niet op het droge, maar dan is de 2-1 voorsprong daar wel. En dan kan je altijd maar kijken wat de concurrentie doet. En wie weet dat directe handhaving na vandaag ook gewoon nog mogelijk is. Zeker als deze aanval bekroond gaat worden via Mitchell de Vlucht. Die levert hem in. Dat is jammer, er lag wat ruimte voor Elvilia. Maar ja, dit is ook Scheveningen. Die zitten er dan als een haas bovenop om die bal weer te heroveren. En hebben hem dus ook weer in het bezit. 9 minuten nog. En de controle bij de Schollekoppen is volledig in deze wedstrijd op dit moment. Want de ploeg van John Blok leidt met 2-1. En dat is verdiend voorlopig tegen HSVA.
21: Onderzoeksjournalistiek voor Herman Nanninga. Want wie maakte nou die treffer van Quick Boys, Herman?
24: Ja, dan ga ik altijd af op die voetbalsites, op die statistieken sites die alles bijhouden en die overal in mannetjes hebben zitten. Lucas Haman wordt toch genoemd als doelpuntenmaker. Mijn zicht is niet altijd even goed. Terwijl nu even de rapen gaar zijn na een pittige overtreding op een van de spelers van ACV. Volgens mij is het Manserai die daar neergaat. Dat is al de tweede aanslag die op hem gebeurt. Nou, hij staat inmiddels weer. Er werd wat geduwd, er werd wat getrokken, maar de scheidsrechter Wim Bronshoort die lost dat mannelijk op. En die sust de gemoederen. Nog even terug naar dat doelpunt. Een aanval over de rechterkant met Roep in de voorbereiding vanaf de zijkant. Geeft hij die bal laag voor bij de eerste paal. Ja, en die Haman die heeft een beetje uitschuifbenen. Een beetje atypische voetballer is het. Hij loopt niet heel erg gestroomlijnd. Maar met die benen kan hij zoveel. En dus ook een klein beetje uitschuiven met grote lange tenen. En hij maakte de 1-0 voor Quick Boys. En hij is bezig met een lekkere serie, hoor, die Haman. Want dat is zijn vijfde goal in de afgelopen 4 wedstrijden. En weer een belangrijke voor Quick Boys. Zeker ook, vooral in die race om het kampioenschap. En in de wetenschap, maar dat weten ze op het veld niet. Dat Hoek op achterstand staat. Zou dit wel eens een hele belangrijke openingsgoal kunnen zijn. Die Quick Boys vleugeltjes zou kunnen gaan geven hier in Assen. We hebben 36 minuten gespeeld, nog 9 minuten in deze eerste helft. En op het scorebord staat 0-1 in het voordeel dus van Quick Boys.
21: Eerste helft bij Rijnsburgse Boys Jong Sparta ook nog altijd bezig. Na verluid heeft Jong Sparta Rotterdam een penalty gemist. Dus nog altijd de voorsprong voor Rijnsburgse Boys daar lekker thuis. Gaan wij naar Gert Barnhorn, die voor ons op de Duinwetering zit voor Noordwijk Stedoco.
14: En 0-1 is het voor de bezoekers. Ploeg uit Hoornaar kwam voorsprong via Danny van Haren. En het was een prachtige goal, een omhaal. En nee, het was geen Cristiano Ronaldo tegen Juventus. Niet zo van de lucht, helemaal niet. Maar het was wel een hele fraaie treffer van Danny van Haren. Iets lager bij de grond. Bal hobbelde vervolgens tegen de touwen. En het was de doelman Sven van der Maten van Noordwijk die aan de grond genageld stond. De bal nakeek en vervolgens moest grabbelen. Prachtige goal dus en Stedoco op voorsprong. Zojuist waren ze ook nog gevaarlijk in een counter. Uiteindelijk was het Noordwijk dat op tijd op wist te ruimen. Het is helemaal niet onaardig wat Stedoco laat zien. Ploeg van Kees Lagendijk en ook Gert-Jan Koekoek heeft er alles mee te maken dat het trainersduo is geworden na het ontslag van De Nooyer. Dat gebeurde voor de winterstop. Het is Koekoek als veldtrainer en Lagendijk vooral met het papiertje. Hier is opnieuw Stedoco. Iets wat gelukkig in het 16 meter gebied. Uiteindelijk ter nauwe nood opgeruimd door Noordwijk. Dat bal hobbelde vervolgens tegen de touwen. En het was de doelman Sven van der Maten van Noordwijk die aan de
23: de grond genageld stond, de bal nakeek en vervolgens moest schrabbelen. Prachtige goal dus en Stedoco op voorsprong. Zojuist waren ze ook nog gevaarlijk in een counter. Uiteindelijk was het Noordwijk dat op tijd op wist te ruimen. Het is helemaal niet onaardig wat Stedoco laat zien. Ploeg van Kees Lagendijk en ook Gert-Jan Koekoek heeft er alles mee te maken dat het trainersduo is geworden na het ontslag van De Nooyer. Dat gebeurde voor de winterstop. Het is Koekoek als veldtrainer en Lagendijk vooral met het papiertje. Hier is opnieuw Stedoco. Iets wat gelukkig in het 16 meter gebied. Uiteindelijk ternauwernood opgeruimd door

0: door Noordwijk. Dat niet fantastisch voor de dag komt vandaag op de Duinwetering. Moet even wat feller, wat scherper. Want die echte wil die zie je meer bij Stedoco dan bij de ploeg van Roy van der Meijen. En het is ook Stedoco dat wat meer vertrouwen krijgt in de wedstrijd. Zeker de laatste paar minuten heeft het daar veel van weg. Durft wat meer te voetballen. Durft meer richting de 16 van Noordwijk te gaan. Wat meer te ondernemen. En dan komt hier een gele kaart. Dat is de eerste van de wedstrijd. Na de overtreding van Jesse Wielinga. Wordt gemaakt op Oelers. Het was eerder in deze wedstrijd al raak tussen die twee. Toen ging Oelers hard naar de grond. Harde botsing. Uiteindelijk kon hij wel gewoon verder. En nu dus voor het eerst op de bon geslingerd. Iemand van Stedoco, Jesse Wielinga om precies te zijn. 4 minuten nog tot aan de rust. En Stedoco aan de leiding door een doelpunt van Danny van Aren tegen Noordwijk.
1: Op de Kooltuin, Hane Ferrara bij Rijnvogels, UD19.
2: Appel voor een penalty bij de bezoekers van UD19 door één man in het bijzonder. De man die neergehaald werd naar eigen zeggen. Louis van Zunder, topschutter van de derde divisie B met 26 doelpunten. Kreeg een klein tikje zou je kunnen zeggen. Licht vergrijp, maar niet voldoende voor de scheidsrechter van dienst Rob Souwen om de bal op 11 meter te leggen. Hij lijkt een aanhanger te zijn van mannelijk voetbal, van zoveel mogelijk doorspelen. En van als het even kan de kaart op zak houden. En dat komt de wedstrijd in die zin ten goede. Aan de andere kant maken beide ploegen niet heel veel aanstalt om er een voetbalspektakel van te maken. Je kunt het de bezoekers niet kwalijk nemen. Zij zijn totaal uit vorm. Hebben in de laatste 7 wedstrijden de 6 verloren en 1 gelijk gespeeld. En bovendien staan ze op mijlen afstand van FC Rijnvogels, de nummer 11, op bezoek bij de nummer 2. En die nummer 11 komt weer ten aanval. Voorzet vanaf de rechterkant belandt op de rug van een Rijnvogelsverdediger. En kan dan door een ploeggenoot, door Scholte, worden weggewerkt. Maar de ploeg van Danny Heijzelendoorn heeft het moeilijk om het spel te maken tegen de Brabanders, die niet eens zozeer zich aan het terugtrekken zijn. Die af en toe echt wel fel van zich afbijten. Het is vooral Rijnvogels dat moeite heeft om de diepte te vinden. Veel ballen over de achterlijn getrapt. En ook af en toe nog eens een bal over de zijlijn heen. En daar word je niet echt vrolijk van. Aanhanger bent van de FC Rijnvogels. 0-0. En we gaan richting de rust met nog 5 minuten te gaan. Als er toch nog een aanval in de maak lijkt voor Rijnvogels. Bij een bal die zowaar binnen gaat blijven. Zo te zien richting achterlijn. Net aan binnen gehaald door Kevin Gomez Nieto, de rechtsback. En dan levert het misschien wel gevaar op. Met Zeeman. Sam Zeeman, rand 16 meter. Die weet niet waar hij hem aan kwijt moet. Gaat naar het achteren. Gaat naar Michel. En zo is de tempo uit die aanval gehaald. Gaat Gomez Nieto aan de rechterkant nog proberen. 1 keer raken richting Scholte. Naar de achterlijn. Kapbeweging mislukt. Aanval strand in lelijkheid. Want schoonheid mag je het niet noemen. Nog 5 minuten tot aan de rust. 0-0 op de Kooltuin.
1: Kwartiertje eraan nog, dan begint de laatste wedstrijd van een van onze regiogenoten. Katwijk is dat. Zij spelen op de Krom tegen Koninklijke HFC.

0: Fleetwood Mac met de prachtige stem van Christine McVie brengt ons naar bijna 10 minuten voor half 4. Even snel naar Houtrust. Scheveningen ASWA, Menno.
1: Ja, misschien saved Scheveningen zichzelf ook nog wel voor dit seizoen. Daar is de kans op slag van rust. Misschien op de derde de vlucht. Nee, die schiet over de goal. Dat was denk ik het laatste moment van een zeer amusante eerste helft. Waarin Scheveningen 2-1 voor staat. En hier nog wel een tik had uit kunnen delen hoor, aan ASWH. Goeie kans voor de vlucht. Niet makkelijk. Schiet over de goal. En dan is dat het laatste moment geweest van de eerste helft. Die Scheveningen dus fris afsluit. Met een voorsprong zo dadelijk van 2-1 tegen ASWH.
0: Ook bijna pauze in Assen. AZV Quick Boys, Herman Anninga.
2: Ja, ik wilde zeggen, ik was even van me apropos, want er ging precies iemand voor mijn neus staan. Ik zit hier op een geïmproviseerde tribune waar mensen af en aan lopen. En sommige mensen blijven stilstaan en die ontnemen mij dan net het zicht op datgene wat er gebeurt. Want ACV kreeg een vrije trap te nemen. Ik dacht, wellicht komt er iets gevaarlijks uit, maar ik geloof dat er helemaal niks gebeurde. 1-1 is de tussenstand. Slor is de doelpuntenmaker. Ik moet mezelf rectificeren. Maar het gebeurde helemaal aan de overkant en ja, vanuit mijn gezichtsveld is dat lastig te zien. Klinkt als een hele slechte smoes, maar het is echt, echt waar. 1-1 dus hier in Assen. Terwijl ACV nu weer in de aanval is. En Quick Boys massaal naar achteren wordt gedrukt. Bal op de achterlijn. Wordt die een keer voorgegeven of niet? Nou, je hoort het naast me. Mensen roepen van even doorlopen. Want je ontneemt ons het zicht op het veld. ACV nog altijd in een soort omsingeling richting Quick Boys. Er zal drie keer geschoten moeten worden van afstand. Of er zal een keer een briljante paas moeten gebeuren. Of een briljante ingeving in verdedigend opzicht van Quick Boys. Dat leek even te gebeuren bij Roep. En Roep die doet dat eigenlijk ook helemaal goed. En er wordt Reemnet aan het werk gezet. Reemnet, oh jongen, jongen, jongen. Wat is dit echt een dramatische bal van Riley Reemnet. Rechts van hem liep Trent Drekshagen. Die had de bal beter aangespeeld kunnen worden. Maar Reemnet denkt, ja, ik kan een, met mijn rechter been een hele lekkere krul richting de tweede paal doen. En dan krul ik hem erin, ben ik de grote jongen van de eerste helft. Maar al dus geschiedde niet, want die bal die hobbelt gewoon een paar meter naast. Volkomen verkeerd geraakt en geen oog voor een medespeler. En je ziet het balende gezicht van Drekshagen die toch een kansrijkere positie had als hij die bal maar gekregen had. En dan lijkt het erop dat we gaan rusten met een 1-1 stand hier in Assen. En dat is qua Quick Boys toch een beetje tegenvallend.
0: Rust is al aangevangen op de Duinwetering. Noordwijk achter tegen Stedoco 0-1. De bal rolt nog wel op de Kooltuin bij Hanni Ferrara. Bij Rijnvogels UD19.
3: Met een hoekschop voor UD19 en een counterkans voor FC Rijnvogels. Kabuni in een melee van tegenstanders. Maar hij is wel heel snel en heeft een ploeggenoot naast zich in de persoon van Jacco Scholte. Zij moeten het met z'n tweeën doen als Maxime van der Meer ook aansluiting komt brengen. Maar Scholte legt het af in het onderlinge gevecht. Trekt bovendien zijn tegenstander neer bij het neergaan. En zo fluit de scheidsrechter in het nadeel van FC Rijnvogels. En het feit dat we nog voetballen heeft grotendeels te maken met die vlaggenwissel. Omdat er pannen was bij de arbitrage. Maar as we speak maakt scheidsrechter Souwe een einde aan een eerste helft die een knap leuk eerste kwartier kende met kansen over en weer. Maar daarna is het toch als een nachtkaarsje uitgegaan. Dat allemaal onder toeziend oog van burgemeester, kersvers burgemeester van Katwijk, Nathaniel Middelkoop. Hij zal blij zijn dat het rustig is gebleven langs de lijnen. Maar binnen het veld is er niet heel veel te beleven tot nu toe. Hoop om betere tweede helft. 0-0 bij rust. Rijnvogels UD19.
0: Definitief ook het eindsignaal geklonken van de eerste helft bij ACV tegen Quick Boys. Zij lekker aan de thee daar. 1-1 de tussenstand. Inderdaad, Lucas Haarman en Kian Slor maakten de treffers al daar. En in diezelfde tweede divisie is het ook rust bij Rijnsburgse Boys Jong Sparta. Zij leiden tegen de ploeg uit Rotterdam op Middelmors met 2-1. En het beste nieuws voor de Quick Boys fans die op dit moment aan de radio gekluisterd zitten, want ik kan me niet anders voorstellen dat je nu luistert, is dat Barendrecht met 3-1 voorstaat tegen Hoek. En ook zij zitten aan de T. In diezelfde tweede divisie is het IJsselmeer volgens HC Hardenberg. Kozakken Boys tegen GVV en AFC ontvangt Excelsior Maassluis. Deze drie wedstrijden later begonnen en staan allemaal nog op 0-0. En al overige wedstrijden waar we bij aanwezig zijn, zijn ook in de rust voor het net. Hanni Ferrara afsluiten bij 0-0. Scheveningen leidt met 2-1 tegen ASWH. En Noordwijk achter tegen Stedoco. 0-1 daar de tussenstand.

Take a Chance on Me. De formatie ABBA uit het mooie Zweden bracht ons naar ongeveer 4:02. Onze verslaggevers zijn lekker aan het bijkomen van vier hele enerverende eerste helften. Hoewel Hanif had wat te klagen, want er zijn nog geen doelpunten gevallen. 0-0 de ruststand daar bij Rijnvogels UD19. Scheveningen leidt tegen ASWH. 2-1 is daar de tussenstand. Noordwijk staat achter tegen Stedoco 0-1. En bij Quick Boys bij ACV is het 1-1. Die moeten echt nog aan de bak.

Martin Luther King, daar ging dit nummer over. Pride in the Name of Love van U2. Nog altijd rust bij de vier wedstrijden die wij volgen. Wel wordt er nog gespeeld op de Westmaat. IJsselmeervogels tegen HC Hardenberg in die tweede divisie staat op 0-0. Ook nog geen doelpunten in Werkendam. Kozakkenboys speelt tegen GVVV. En een kwartiertje later begonnen in Amsterdam. AFC tegen Excelsior Maassluis 0-0. Daar nog de tussenstand. En elk moment kan ook gaan beginnen het duel tussen Katwijk en Koninklijke HFC. Jong Almere City en Volendam. Die spelen tegen elkaar en om 6:00 dan begint de Treffers tegen Spakenburg. En nee, we veranderen niet in een autoprogramma, want iemand die van mijn leeftijd is, weet dat dit ooit gebruikt is voor de heilige koe. Dus gewoon toontje lager met Stiekem Gedanst.

in je moerstaal. Ik had ze alle vier cd'tjes waarmee je alleen maar mooie Nederlandstalige muziek uit de jaren 80 allemaal bij elkaar had. En ook wat genoot ik altijd van deze band van Toontje Lager. Het is nog altijd rust bij de wedstrijden waar wij bij aanwezig zijn. Langzaam maar zeker gaat weer beginnen het duel tussen Rijnsburgse Boys en Jong Sparta Rotterdam. 2-1 de voorsprong van Rijnsburgse Boys. En het is niet te geloven, luisteraars, die je Quick Boys een warm hart toedragen. Barendrecht komt in de 47e minuut van de wedstrijd op een 4-1 voorsprong tegen Hoek. Dat betekent dat de concurrent van Quick Boys wel uit een heel ander vaatje moet gaan tappen. Wil het gaan proberen minimaal een punt mee te nemen straks vanuit Barendrecht. IJsselmeervogels tegen HC Hardenberg. Kozakken Boys, GVVV, AFC tegen Excelsior Maassluis. Zij staan nog altijd op 0-0. En het duel tussen Katwijk en Koninklijke HFC is ondertussen ook begonnen. Daar is het na 4 minuten nog altijd 0-0.

0: The Supremes met Stop in the Name of Love. Eindelijk, zeggen we dan als liefhebbers van voetbal. De rust is voorbij. Betekent de tweede helft gaan beginnen of zijn al begonnen. Laten we eerst eens even gaan blikken op Duinwetering. Waar de achterstand van Noordwijk tegen Stedoker Gert Barnoen ze toch wel gaat nopen om uit een ander vaatje te tappen.
1: Oeh, dat is een mooie. Ja, ik had er ook al een paar in mijn hoofd, inderdaad. Noordwijk heeft een doelpunt nodig en dat soort dingen. Ja, je kan ze allemaal erop gooien natuurlijk. Ja, het is de waarheid als een koe. En dat zie je ook wel in de eerste 2 minuten van de tweede helft. Zo lang zijn we namelijk onderweg. Minuut 48 is het ondertussen langzaamaan geworden. En je ziet Noordwijk direct vanaf de aftrap drukken. Met 4 man gaan ze naar voren. En dan zal je zien dat het Stedoko is met de eerste kans van de wedstrijd. Inzet wordt in eerste instantie geblokt van El Madoui. En zijn rebound gaat ook in de handen van Sven van der Maten. Dus in dat opzicht komt Noordwijk dan nog enigszins goed weg. Want ook in de eerste helft, met name aan het einde van de eerste helft, had Noordwijk er ook de nodige moeite mee. De counters en de tegenstoten van Stedoker, die zijn namelijk best aardig. En ja, als je dan toch kijkt naar Noordwijk zelf, die spelen dan een wat minder goede wedstrijd. Het is een beetje een wedstrijd die past in het seizoen van Noordwijk, denk ik. Heel erg wisselvallig is het natuurlijk geweest. De laatste weken gaat het dan langzaamaan wat beter. Oké, die nederlaag was daar ineens tegen Groene Ster met 4-2 heel ruim. En de weken daaromheen werd juist weer gewonnen en een keer gelijk gespeeld. Ja, dan nu een keer weer het raak van de wedstrijd. Laten we het maar gewoon een beetje bij het naampje noemen in de eerste helft. En dan zie je weer dat het achter staat tegen Stedoko. Een ploeg tegen wie dit Noordwijk echt niet achter hoeft te staan. Stedoko is gewoon de nummer 14 van de competitie. Hebben vanaf november 2 wedstrijden gewonnen. Waarvan vorige week dan eentje en nog eentje ergens in februari. Het is allemaal zo onnodig. Maar Noordwijk toont niet wat het kan normaal gesproken. We hebben Noordwijk natuurlijk een aantal keer gezien dit seizoen. En elke keer zeiden we dan ook. Ja, het is eigenlijk best aardig, best raar dat deze ploeg niet zo hoog stond op de ranglijst. En vandaag blijkt eigenlijk waarom dat dus af en toe wel gebeurt. Omdat er te veel van dit soort wedstrijden in zitten. Maar goed, dat is allemaal heel makkelijk praten. We hebben namelijk nog ruim 40 minuten te gaan. Wie weet trekt Roy van der Meijen nog iets uit de Hooghoed. Zal alleen maar mooi zijn. Ook zeker voor de toeschouwers die hier voor een mooie pot voetbal naartoe kwamen. Maar tot volgens nog alleen hebben kunnen genieten van de zon op de Duinwetering. 0-1, 49. 40ste minuut bij Noordwijk tegen Stedoko.
0: Ophoud rust. Menno Schilder voor de tweede helft van Scheveningen ASWA.
2: Die is 3 minuten geleden begonnen. Stand 2-1 voor de thuisploeg. Luc Admiraal, dat blijft toch een goede voetballer. Die was dichtbij de 2-2. Eigenlijk een kans die hij helemaal zelf creëerde. Maar nu Scheveningen, Elvilia. Elvilia, 3-1. Nee, de redding van de keeper, 1-1. Daar had hij hem natuurlijk moeten maken. Hoe kun je hem nou missen, man, hoor ik naast me. Ja, dat snap ik ook wel, want hij stond echt bijna op de doellijn. Maar hij krijgt hem er toch niet in. Goede redding natuurlijk ook van de keeper van de tegenstander. Dat moet je hem dan ook nageven. Ja, iedereen hier bij Scheveningen hoopt ook een beetje natuurlijk op een overwinning van Noordwijk tegen Stedoko. Dat komt Scheveningen goed uit. En dus de hoop gevestigd op collega-verslaggever Gert Barnon dat die straks uit zijn dak kan gaan bij een doelpunt van Noordwijk. Want dan gaat iedereen hier op Houtrust ook uit zijn dak. En misschien gaat dat nu ook nog wel met deze corner gebeuren. Jeffrey Verkerk, de keeper van ASWH, houdt hier zijn ploeg even op de been. Bal wordt met de halve omhaal weggewerkt. Maar het gevaar nog niet helemaal weg. Want Scheveningen heeft de bal daar in de middencirkel. Zo is er een attractief begin van het tweede bedrijf. Zoals eigenlijk de eerste 45 minuten ook al heel leuk waren om naar te kijken. Een vrije trap voor de Schollekoppen. Die hebben een grote kans via Elvilia om zeep geholpen. Maar leiden wel nog altijd met 2-1.
0: In Assen, in de tweede divisie, staat het 1-1 tussen ACV en Quick Boys. Maar Herman Nanninga, bij jou zou ook doorgedruppeld zijn bij al die fans. Hoe het staat met Hoek.
3: Ja, inderdaad. En ik ben ook nog net even naar de kleedkamer gegaan om wat blijde nieuws te verkondigen. Ja, ze keken me een beetje bedremmeld aan. Want 1-1, dan profiteer je niet maximaal. Quick Boys zal hier de punten moeten gaan pakken. En met een 1-1 daar laat je er toch 2 liggen. En trouwens, je moet ook nog maar afwachten hoe die tweede helft daar tussen Barendrecht en Hoek gaat verlopen. Maar goed, 1-1 is toch wel een beetje een teleurstellende tussenstand voor Quick Boys. En ik moet zeggen, ja, ACV doet eigenlijk niet heel veel onder voor de kampioensploeg uit Katwijk en de ploeg die voor de tweede keer op rij zo graag kampioen wil worden. Dan zullen ze toch iets beter te strijden moeten trekken in de tweede helft dan dat ze dat in de eerste helft deden. Niet heel veel kansen gecreëerd, moet ik eerlijk zeggen. En als er een keer een kans op een kans was, ja, dan wordt de verkeerde keuze gemaakt. Zoals Riley Reemnet die ja, besloot om zelf te schieten met een krul in zijn gedachten. Maar dat mislukte van Alicant, terwijl hij eigenlijk veel simpeler had kunnen afleggen op een ploeggenoot. En dat zijn, ja, dat hebben we al eerder genoemd, de details waarop wedstrijden beslist zouden kunnen worden. Voorlopig zijn we 4 minuten onderweg. In de tweede helft is het ja, nog een beetje aftasten voor zover dat nodig is in deze wedstrijd. Maar het is nog niet echt ontbrand tot een fanatieke, fantastische voetbalwedstrijd hier in Assen. Waar Quick Boys op jacht gaat naar de 3 punten. Voorlopig is het een puntendeling met die tussenstand van 1-1.
0: Gaan wij weer terug naar de derde divisie, waar Hanne Ferrara hoopt op zijn eerste treffer bij Rijnvogels tegen U19, Hanif.
4: Laten we beginnen met hoop op iets meer vermaak. Dan komen we misschien langzaam in de richting van een mogelijk eerste doelpunt. Want de verwachtingen zijn niet al te hoog gespannen als je op basis van de eerste 45 minuten terugblikt. Eerste kwartier was nog wel de moeite waard. Met een bal op de paal van UD19 en met nou ja, zeker 2 uitgespeelde kansen voor FC Rijnvogels. Maar daarna was het niet heel veel soeps meer wat het publiek is voorgeschoteld. Dus wat dat betreft moet de tweede helft toch wel meer met zich meegaan. Als je het de mensen vraagt. Voorzet van Rijnvogels, blijft die bal binnen? Het antwoord is eigenlijk, net zoals zo heel vaak in de eerste helft al gegeven werd, nee, bal gaat over de achterlijn rechtstreeks na een voorzet. Zonder dat er ook maar echt veel spanning op die aanvalsopzet zat. En dat geeft wel aan dat het niveau van FC Rijnvogels toch onder het gemiddelde licht, zou je kunnen zeggen. Ondermaats is, dat is het juiste woord in deze kwestie. Doeltrap voor UD19. Een ploeg die eigenlijk niet meer echt in degradatiezorgen verkeerd heeft. 6 punten marge op de zone waarop het spannend wordt. En de ploeg laat zich bovendien van zijn beste kant zien bij Vlagen. Mag je toch wel zeggen, de tricolores uit Uden, aan hen ligt het niet. Zij komen veelvuldig toch op als het kan. En als het door Rijnvogels wordt toegelaten. En daar is het dan toch wel het enige mankement bij de bezoekers, dat ze dan weinig gevaarlijk worden in de eindfase. Nu krijgen ze een bal in de schoot geworpen. Doen ze hetzelfde in de richting van Rijnvogels. Dat overigens wel 2 wissels in de rust heeft toegepast. Want het had een chronisch gebrek aan creativiteit, met name in de middenlinie. En dus zijn Imad Charai en Nabil Haddadi gebracht voor de broodnodige creatieve ingevingen. In hun plaats zijn Sam Zeeman en Boris van der Wiel achtergebleven in de kleedkamer van FC Rijnvogels. 4 minuten is de tweede helft pas uit. We lopen in die zin een stukje achter op de collega's in de derde divisie. Maar ze hebben hier een lange rust genomen en een lange onderbreking gehad vanwege een kapotte vlag in de eerste helft. Dat verklaart het een en ander. Het staat nog 0-0 op de Kooltuin. En hier, laten we de clichés maar weer opentrekken, is een doelpunt broodnodig.
0: We hebben in ieder geval bovenmatig aantal luisteraars in de buurt van Groesbeek. Want die zijn natuurlijk heel benieuwd wat Quick Boys doet. Maar ook zeker Hoek. Hoek maakt het weer extra spannend. Barendrecht leidt weliswaar nog, maar het is 4-2 ondertussen geworden. Daar nog een ruim half uur te gaan. Ja, en Quick Boys nog altijd op 1-1, mannen daarin. Het Groesbeekse. Dus jullie hebben nog wat te wensen als het gaat om wat er zometeen gaat gebeuren tussen de Treffers en Spakenburg. Radio West Sport met Ronde 1 U en Love Myself.

0: Bijna 4:10, maar onze dames en heren van Rondé de Brute onderbroken door Gert Barnhorn. Maar daar had je een hele goede reden voor, Gert.
1: Ja, ik wil het zeggen. In dit geval is dat niet zo heel erg, denk ik zo. Het is de gelijkmaker voor Noordwijk 1-1. Eentje die eraan zat te komen. De laatste 13 minuten na rust waren voor Noordwijk vooral. Het was wel wat slordig. Zeker als het richting het 16 meter gebied ging van Stedoco. Maar die ploeg heeft er in de tegenstoot met name. Want daar moet het van komen eigenlijk. Counters. Nog niet heel veel. Noordwijk nog niet heel spannend weten te maken. Nu was het dus de voorzet van Tremoer vanaf de linkerkant. En uiteindelijk was het dus de man die afgelopen winterstop overkwam van ADO Den Haag. Hij werd verhuurd. En het is Westerveld dus met de gelijkmaker. 58e minuut wedstrijd. Het is een doelpunt dat ook ongetwijfeld op Houtrust goed ontvangen zal zijn. Daar zal collega Menno Schilder ons zo meteen ongetwijfeld wat meer over vertellen. En daar hopen ze natuurlijk op een tweede goal voor Noordwijk. Hetzelfde geldt natuurlijk hier op de Duinwetering. Want zij willen hier natuurlijk, de supporters van Noordwijk heb ik het dan over, zien dat Noordwijk zich vandaag definitief veilig speelt. Dat zou toch wel heel erg fijn zijn voor de ploeg van Roy van der Meijen. Eerste seizoen zelf natuurlijk dramatisch. Tweede seizoen zelf langzaamaan omhoog geklommen. En dan zo twee wedstrijden voor het einde veilig spelen. Dat zou natuurlijk wel heel erg lekker zijn. Dan geen na-competitie zorgen, geen degradatie zorgen. Nee, gewoon lekker vrij spelen de laatste wedstrijden. Hoewel, dat zeg ik dan wel, dat is ook niet helemaal waar. Natuurlijk die derde periode, daar gaat het Noordwijk om. Noordwijk dat nu opnieuw een kans gaat krijgen, denk ik. Nee, rand 16, daar gaat het net fout op het moment suprem. Bij Oelers, die zichzelf veel ruimte verschaft. Maar vervolgens net niet uit kan halen, omdat er nog een verdediger van Stedoco ternauwernood tussen zit. Het is Noordwijk nog altijd in balbezit. Tremoer, punt 16 meter gebied. Had hij even wat beter moeten doen, die aanname. Dan had er namelijk meer tempo in gezeten. Nu leeft hij heel knuller in bij Stedoco. Zij gaan nu de tegenstoot in, maar daar wordt ook een overtreding gemaakt. En dus tempo uit de aanval is het de vrije trap voor Stedoco. Dat dus de gelijkmaker heeft moeten slikken. Van Noordwijk 1-1 op de Duinwetering, uur gespeeld.
0: Houd rust, Menno Schilder bij Scheveningen HSWA.
2: Ja, daar zijn ze zeker blij mee, die gelijkmaker van Noordwijk. Want dat is voor Scheveningen positief. Staat voor met 2-1 tegen ASWA, de rode lantaarendrager. Maar die geven zich absoluut nog niet gewonnen. Waren zojuist dicht bij de 2-2. Goede aanval over de linkerkant van het veld. Bijna alles gaat eigenlijk over links bij de bezoekers in het groen. Want daar staat onder andere Luc Admiraal. En dat is de meest creatieve aanvaller bij ASWA. Die verzint eigenlijk altijd wel iets ingenieus. Nu was hij ook weer de defensie van Scheveningen te slim af. Maar zijn voorzet werd niet op waarde geschat. Niemand die hem binnenliep. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken, na 59 minuten. Maar Scheveningen moet op zijn tellen passen, want het is zeker nog niet van ASWA af. Nu een vrije trap voor de thuisploeg. Voor het oog van John Blok, die zoals altijd eigenlijk ontspannen zit. Hij heeft wel een jasje aangetrokken. Allereerst een wit overhemd alleen aan, maar toch voor de zekerheid nu maar een jasje eroverheen. En dan gaat hij even in conclaaf met zijn verdediging. De bal is intussen op de eigen helft van Scheveningen met een jagende Luc Admiraal. En dan moet je altijd oppassen, dus de bal maar even terug naar Ruben Valk. Die heeft ondanks dat ASWA wel wat kansjes heeft gehad, nog niet echt heel veel werk te doen. Dan de diepte maar weer in. Richting die snelle spitsen. Elvilia, die had dus moeten scoren. Die had het 3-1 moeten maken. Maar dat deed hij niet. Oog in oog met Verkerk. Dat was de beste kans voor Scheveningen. En ASWA doet er alles aan om de laatste kansen, de laatste strohalmen te pakken. Zo krijgen we ongetwijfeld nog een laatste interessant half uur. Waar Scheveningen nog altijd miniem leidt met 2-1 tegen ASWA.
0: In de tweede divisie is Rijnsburgse Boys op een 3-1 voorsprong gekomen tegen Jong Sparta. Jeroen Spruit maakte na verluid zijn 60ste treffer. En in diezelfde tweede divisie speelt Quick Boys nog altijd bij ACV. Ja, en oh, het zou lekker zijn dat ze minimaal die 3 punten gaan pakken, Herman.
3: Ja, absoluut. Quick Boys natuurlijk op jacht naar die voorsprong. Moeten achterin ook wel even de boel in de gaten houden. Want tot 2 keer toe kon ACV uitbreken. In eerste instantie via Slor en even later via Hettinga. Gelukkig waren er genoeg mannen om die bal weg te werken namens Quick Boys. Maar het geeft wel aan dat als je in de aanval bent, en dat is gewoon een oude voetbalwet en een wijsheid die verder niet zo heel erg ingewikkeld is. Als je zelf in de aanval bent, dan heb je de neiging om de verdediging wat te verwaarlozen. Dan moet je toch altijd nog wel alert op blijven, want ACV is echt geen slechte ploeg. Althans, ik zie ze nu voor het eerst live voetballen. In deze wedstrijd zou je niet denken, dit is de nummer laatst van de tweede divisie. Dit is de ploeg die gaat degraderen mogelijk. ACV nu weer in de aanval, nadat een eerdere aanval van Quick Boys op niets uitliep. Quick Boys neemt over in de persoon van Kroon. Kroon zoeken naar Roep, maar het speelt zich af op de eigen helft. Omdat ACV goed gegroepeerd staat op die helft van Quick Boys, wordt het wat lastiger om daar de openingen te vinden. Prijic, de aanvoerder van Quick Boys, oud ACV, geeft hem over. En dan, dan moet een keer de diepte komen. En die diepte die wordt meestal gezocht door Noordhof, zo ook in dit geval. Xander van den Berg wordt aan het werk gezet aan de linkerkant. 16 meter gebied in, voorgeven, niemand die erbij kan. Die bal die gaat snoeihard voorlangs gehoopt. Werd natuurlijk op het hoofd van Haman, op het hoofd van Drexhagen. Maar niemand stond op de juiste plek. En dan kan je concluderen, die paas die was gewoon goed. En dus blijft het na precies een uur spelen hier in Assen spannend, want het is 1-1.
0: Paul, voor nieuws gaan we ook nog even naar de Kooltuin. Rijn Vogels, UD19, Hanne Ferrara.
4: Niet voor het eerst vanmiddag willen de bezoekers uit Brabant een strafschop, maar krijgen ze hem niet. Of het een daadwerkelijk geval was van een overtreding, dat valt te bezien. Wellicht dat we het op de beelden terug kunnen zien. Maar feit is dat ze boos zijn. Met name de trainer, Niels van Kasteren, laat nu nadrukkelijk van zich horen. En waar veelvuldig Louis van Zundert de aanvoerende man was die zich richting de arbitrage bemoeide, zijn er nu meer mensen boos over het niet toekennen van een 11 meter trap. En Rijn Vogels roept het onheil een beetje over zichzelf af. Voetbalt gewoonweg niet goed. Hij heeft één kans in de tweede helft gehad met invaller Nabil Haddadi, die van afstand schoot en ruim over de lat mikte. Maar daar is het wel bij gebleven, wat aanvallende intenties. Of intenties is misschien het verkeerde woord, want die zijn er ongetwijfeld. Maar aanvallende dadendrang blijft uit van de Katwijkers. Nu Van Zundert, die met een heel gekke poging ver vanuit het 16 meter richting de cornervlag trapt. Daar probeert Van der Riet de bal binnen te houden. Dat lukt niet, maar hij haalt hem wel gelijk naar zijn armen toe om de doeltrap te kunnen nemen. Want met een uur in aantocht in deze wedstrijd is het nog steeds 0-0. En dat is voor het publiek niet bepaald volksvermaak. Zo zou je het niet samen kunnen vatten. Het is dus doelpuntloos. Keeper laat de bal ook nog even van zijn doellijn afrollen. En zo gaat er niet veel goed bij FC Rijnvogels. 0-0 tegen UD19, de ploeg die vele malen lager op de ranglijst staat.
0: We gaan bijna naar het regionaal en landelijke nieuws. Dan zijn we terug met het restant van de vier wedstrijden waar live bij aanwezig zijn. En ook daar waar wij niet bij aanwezig zijn, maar onze speciale verslaggevers hebben zitten, is het uitermate spannend. Tot zometeen.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
20: Hoe
7: Nokian Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: 18 graden in Den Haag. In Delft is het 19 graden. Het is licht bewolkt. Af en toe waait het, maar het blijft wel droog.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Richard Grootbot met een overzicht van het regionieuws. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie nog niets zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en hij noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. In Warmond is bij een explosie aan boord van een sloep een passagier ernstig gewond geraakt. Een traumahelikopter werd ingezet en uiteindelijk is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De oorzaak van de explosie op de boot is nog niet bekend. In een woning in Woubrugge is vanmiddag brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. Na het blussen voerde de brandweer ook sloopwerkzaamheden uit om zo te voorkomen dat dat vuur zou overslaan naar het rieten dak van de buren. Volgens de brandweerwoordvoerder is het vuur in de houten constructie van de uitbouw ontstaan. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
21: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame meer Radio West Sport. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
22: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
23: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
26: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
27: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
28: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
29: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
28: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
29: Rand? Nee.
28: Fair enough.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
29: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
30: Radio West Sport.
31: Dit is Radio West.
0: De ontknopingen in dit uur van Radio West Sport. Daar mag je echt wel van uitgaan. We gaan eens beginnen bij Gert Barnon op Duinwetering. Noordwijk Stedoco.
32: En een doelpunt van Sergio Tremoer. Noordwijk dus weer aan de leiding. Dat betekent dat dit ook een heel belangrijk doelpunt is voor Scheveningen. En ook een doelpunt bij Anif nu.
33: 1-0 voor FC Rijnvogels. 20 minuten voor tijd. En topscorer Maxime van der Meer doet het op het moment dat eigenlijk iedereen vreest voor een doelpuntloze 0-0. Maar het is dus 1-0. De band gebroken. Beetje tegen de verhouding in, maar het telt wel.
0: Ja, en daar had hij zo op gehoopt. Die Hanif krijgt niet gewoon zo'n beetje in de opening van dit derde uur. Menno Schilder dan op houtrust. Scheveningen ASWH.
34: Ja, als Scheveningen dan wint, dan pakt het eigenlijk 6 punten, zou je kunnen zeggen, als Noordwijk voorstaat met 2-1. 74 minuten. Omheen wordt er al gejuicht op het moment dat ik dit zeg. Maar nog niet te vroeg juichen, want ASWH heeft een vrije trap op een belangrijke plek. Op een mooie plek. 74 minuten. Het is spannend. Scheveningen 2, ASWH 1.
0: Ja, ruim kwartier nog te gaan, maar nog altijd die hatelijke remise op het scorebord in Assen. ACV Quick Boys, Herman Anninga.
35: Ja, Quick Boys zit even in de verdrukking. ACV dringt aan. Zijn 1-op-1 gaan spelen. Hebben 2 kansjes gecreëerd en een hoekschop. Quick Boys komt steeds goed weg. Maar ze moeten wel op hun tellen passen. Nog iets meer dan een kwartier.
0: Barendrecht nog altijd op voorsprong tegen Hoek. Daar nog een goede 12 minuten te gaan. En ook Rijnsburgse Boys leidt tegen Jong Sparta Rotterdam 4-2. Bij beide wedstrijden de tussenstand. En Katwijk is ook ondertussen begonnen. In de 36e minuut spelen ze tegen Koninklijke HFC. Rusten of tussenstand daar nog altijd 0-0.
30: Radio West Sport met Pieter Tammens.
0: Ja, het was even geduld hebben, Hanif. Maar eindelijk die ban gebroken, zoals jij het noemt, voor Rijnvogels.
33: 69 minuten lang heel weinig te beleven op de Kooltuin. En dan heeft een tweede aanvallende wissel van Danny Heijslendoorn toch opeens effect. Een schokeffect zou je kunnen zeggen. Want hij bracht Sander Koppenhol, een tweede spits, in de rug van topscorer Maxime van der Meer. Die maakt de goal die er uiteindelijk voor zorgt dat Rijnvogels de 0 van het scorebord afkrijgt. En ook Jacco Scholte is vervangen, net als Jay Zandbergen in zijn plaats gekomen. Jesse Driebergen in de hoop Rijnvogels dus wat meer aanvallende kracht te kunnen geven. Dat is gelukt. Maar het is wel een hard gelag voor UD19 dat in de tweede helft meer recht zou hebben op een doelpunt dan FC Rijnvogels. De bezoekers geven het niet op. Zijn wel danig in hun dadendrang neergebracht, zou je kunnen zeggen. Zij moeten dus zien te herstellen van die klap die ze hebben gekregen. En het is een ploeg die het hele seizoen al dealt met klappen krijgen. En van Rijnvogels ook in de eerdere wedstrijd van dit seizoen verloor met 2-1 in Uden. Nu heeft Rijnvogels dus een 1-0 voorsprong met nog een kleine 18 minuten te gaan. Koppel ontvangt de bal uit de lucht. Goede aanname, ruimte aan de linkerflank. Richting 16 meter, tackle op de bal is mis. Maar dan bereikt Koppenol vervolgens Kabuni niet en zit de aanvaller voor FC Rijnvogels op. Goed is het allerminst, maar de voorsprong is er. En dat was broodnodig ook, want daarmee handhaaft Rijnvogels zich in elk geval op de tweede plaats van de ranglijst. En daarmee zou het aan het eind van de rit de na-competitie in mogen als winnaar van de vervangende periodetitel. Maar het is nog niet zover. Nog een ruim kwartier te gaan op de Kooltuin om vol te houden tegen het niet teleurstellende UD19 uit Brabant. 1-0 voor FC Rijnvogels is de tussenstand.
0: Maar voorlopig klopt nog wel je statistiek aan Yves, want het zijn nog altijd de Brabanders op achterstand tegen Rijnvogels. Gaan wij naar Gert Barnhorn, die bij op de Duinwetering zit, te kijken naar Noordwijk tegen Stedoco, die toch maar een mooie hebben omgebogen, Gert.
2: Ja, zeker. Ze zag er in de eerste helft zeker niet uit. In de tweede helft is het wel Noordwijk, hoor. Dat de scepter zwaait op de Duinwetering. Het is 2-1 geworden, inderdaad. Als er ook langzaamaan wat meer spelers naar de grond gaan. Zojuist lag het spel even stil, een minuut of twee. Nu gaat er opnieuw wat naar de grond. Aan de kant van Noordwijk is het met Kramp. Het is niet Tremoer, de doelpuntenmaker van zojuist. Hij heeft namelijk het veld verlaten. Doelpunt, de 2-1, was gelijk zijn laatste wapenfeit. Hij kreeg de bal van Oelers. Die stond daar in het 16-meter gebied aan de rechterkant. Wilde voorgeven. Die eerste voorzet in eerste instantie werd geblokt. Vervolgens had hij de bal terug. Hield hij die even een seconde of vijf onder zijn voet bij zich. Niemand die echt heel erg veel druk zette op hem. Toen zag hij vervolgens twee gasten van Noordwijk voor de goal staan. Dacht hij, nou, ik wip hem wel even ervoor. En dat was met succes, want Sergio Tremoer die zette zijn hoofd er tegenaan. De andere was Senna Westerveld trouwens. En Tremoer, hij was het die de 2-1 maakte voor Noordwijk tegen Stedoco. Ook een belangrijk doelpunt dus voor de ploeg van Sean Blok. Omdat Stedoco natuurlijk net boven hun staat op de gevarenzone. Als Scheveningen wint, dan komt Stedoco of Scheveningen op gelijke hoogte met Stedoco. Dan hebben ze daar allebei evenveel punten. 34 dus in totaal. Als er gewisseld gaat worden opnieuw bij Noordwijk. Ook Tom van Duin is zojuist het veld afgegaan trouwens. Hetzelfde geldt dus voor Tremoer. Verder Dirk Rijn is erin. En ook Sven Beiersbergen. Dan staat er ook nog iemand anders klaar voor de laatste paar minuten. Dat is Krijn van den Burg. Het zijn namen die je vooral hoort bij de onder 21 van Noordwijk. Ook wat gasten die dus zijn doorgeschoven vandaag. Zij gaan nu de laatste 11 minuten van de wedstrijd tegen Stedoco volmaken. Noordwijk doet dus ook goede zaken als je kijkt naar de derde periode. Kom ik zo meteen nog even op terug. Want ik wil even kijken wat dat allemaal live doet. In ieder geval goed dat Noordwijk dus voor staat tegen Stedoco. Met 2-1. 11 minuutjes nog te gaan.
0: De marge is smal op Houtrust. Maakt het dat ook extra spannend, Menno Schilder?
34: Zeker, want de oud Quickboys-speler Admiraal die al een doelpunt heeft gemaakt was ook dicht bij 2-2, 78 minuten. Vrije trap lag echt op een heerlijke plek voor een rechtspoot. Een beetje afgebogen naar links bij de 16. Hij krulde hem ook al richting de goal, maar de redding was goed. Hier is Scheveningen met Elvilia. Elvilia, weer een redding van de keeper, ook geen penalty. Ja, die doelman van ASWH, Jeffrey Verkerk, heeft er al wel een aantal uitgehouden. Die doet dat goed voor ASWH. Die houdt ze in de race en houdt het dus ook spannend. Elvilia is geblesseerd. Geraakt bij die actie in de 16 meter. Werd wel even geraakt ook door de goalie. Maar dus niet bestraft door de scheidsrechter met een penalty. En dan gaan we nog een bange laatste 10 minuten. Of nou ja, bange misschien een beetje overdreven. Maar spannende laatste 10 minuten voor Scheveningen in. Want ja, als je het dan allemaal zo mee zit. En de tegenstander meewerkt, Noordwijk, met een overwinning. Ja, dan wil je zelf natuurlijk ook winnen. Dan pak je eigenlijk gewoon een soort van 6 punten in deze 6 punten wedstrijd. En zoals collega Gert het inderdaad al juist illustreerde, kom je dan gelijk met Stedoco. En dan heb je in die laatste twee weken echt nog alles om voor te spelen. Want dan hoeft Scheveningen misschien niet eens het verplichte toetje waar ze geen zin in hebben, natuurlijk die na-competitie te spelen. Ruim 10 minuten nog, plus extra tijd. De marge is nog altijd klein, maar wel in het voordeel van Scheveningen 2-1.
0: Ongekende luxe in deze uitzending. Rijnvogels, Scheveningen en Noordwijk op voorsprong. Dus ja, Herman Anninga, adel verplicht, jongen. Waar blijft die 2-1 voor Quickboys?
5: Ah, je weet het niet, je weet het niet. Quickboys mag nu een hoekschop gaan nemen met die 1-1 stand nog altijd op dat grote scorebord. 78, 79 minuten. Daar staat de teller op. Noordhof die brengt de bal in, kan hem worden weggekopt. En dan houdt Quickboys daar niet meer over dan een inworp. Maar er is gescoord weer bij Hanni.
34: Het is het verplichte toetje waar ze geen zin in hebben natuurlijk die na-competitie te spelen. Ruim 10 minuten nog, plus extra tijd. De marge is nog altijd klein, maar wel in het voordeel van Scheveningen 2-1.
0: Ongekende luxe in deze uitzending. Rijnvogels, Scheveningen en Noordwijk op voorsprong. Dus ja, Herman Anninga, adel verplicht, jongen. Waar blijft die 2-1 voor Quickboys?
35: Nou, je weet het niet, je weet het niet. Quick Boys mag nu een hoekschop gaan nemen met die 1-1 stand nog altijd op dat grote scorebord. 78, 79 minuten. Daar staat de teller op. Noordhof, die brengt de bal in, kan hem worden weggekopt. En dan houdt Quick Boys daar niet meer over dan een inworp. Maar er is gescoord.

0: is gescoord weer bij Hanif. Rijnvogels, Udi.
1: Doelpunt 18 en 19 van het seizoen voor Maxime van der Meer betekenen dat de wedstrijd opeens beslist is in een tijdsbestek van pakweg 7 minuten. Het is tegen de verhouding in, maar het is wel een realiteit dat Rijnvogels gaat winnen van UD19 als er geen gekke dingen meer gebeuren in het laatste kwartiertje wat er nog te gaan is. Een domper voor UD19, dat hadden ze niet verdiend, maar Rijnvogels heeft er maling aan. 2-0, terug naar jou, Herman.
0: Waar Quickboys nog altijd ploetert richting het einde. 11 minuten hebben ze nog om die 1-1 stand weg te poetsen in hun voordeel. Een 2-1 is genoeg. Eén doelpuntje verschil levert gewoon 3 punten op. Want je moet er toch niet aan denken dat Quickboys hier vandaag gelijk speelt. Tegen de nummer laatste ACV. Het contrast kan bijna niet groter zijn. De ene op jacht naar het kampioenschap. De ander in de stand van overleven. En dat overleven is meer gebaseerd op hoop dan op realiteit. Maar een 1-1, ja, dat is nou eenmaal de waarheid van het voetbal. De bananenschillen die liggen eigenlijk overal op het pad in die 34 wedstrijden. Want ja, iedereen wint van iedereen en iedereen verliest van iedereen. Wat dat betreft is het een rare, leuke, spannende competitie. Met ja, de ontknoping pas helemaal aan het einde. Want wie gaat de kampioen worden? Het kan zomaar zijn dat Treffers vanavond wint van Spakenburg. En dan staan ze aan kop met 1 puntje meer dan Quickboys als de stand op de velden zo blijft. Met de week kan die situatie veranderen. Wat telt is het heden. En het heden is dat Quickboys in de aanval is. Overtreding gemaakt en een vrije trap voor Quickboys. Ja, niet een gevaarlijke afstand, maar wel zo'n afstand waar bijvoorbeeld Noordhof die bal even lekker kan neerleggen op het hoofd. Ja, en dan denk ik meteen aan Haanman en aan Drekshagen. Het zijn twee mannen die aardig kunnen koppen. Maar dan moet die bal daar in eerste instantie nog wel komen. Quickboys heeft flink gewisseld. Heeft Garden ingebracht. Heeft Boachi ingebracht. Heeft Reinders ingebracht, is achterin met de verdediger minder gaan spelen om zo nog meer druk op de goal van de Assenaren te kunnen gooien. De vrije trap gaat niet genomen worden door Noordhof. Het is Arantis Roep die zich erover ontfermt met de linker. 3 man, 4 man in de muur. Keeper staat op de juiste positie. Hij doet het in 1 keer, Arantis Roep. En die keeper, ja, die stond op de goede positie. Had zijn muur goed neergezet en wist precies waar die bal zou gaan komen, namelijk achter die muur. En Max Wolfs die dook als een kat richting die hoek waar Roep die bal geplaatst had. En voorkomt daarmee in ieder geval de voorsprong voor Quickboys. Quickboys houdt er een hoekschop aan over. Wordt ingebracht, kan worden weggekopt door de Assenaren. En dan is het een inworp voor Quickboys. 9 minuten, 9 spannende minuten. 90 minuten die zomaar eens beslissend zouden kunnen zijn. Nu maak ik het wel heel groot in die strijd om het kampioenschap. Het blijft mooi hier.
2: Wat een enorme spanning langs alle velden waar we op dit moment zijn. Tot 6 uur zijn we hier met Radio West Sport. En als je echt van het amateurvoetbal houdt, ik krijg zojuist van een oud collega van RTV Utrecht, tegenwoordig voor Omroep Zeeland, een berichtje dat ze volop aan het luisteren zijn naar ons. Straks na 6 uur moet je vooral naar de radioafdeling van de mannen van Zeeland gaan luisteren. Want die zijn live aanwezig bij Groenester tegen Kloetingen. Kortom, als je echt van amateurvoetbal houdt, dan moet je bij de regionale omroep zijn. Dit is Eric Clapton. Ja, ik vind die van JJ Cale net een tandje beter. Maar deze is ook lekker hoor. After Midnight.

0: De fanclub van Eric Clapton is het niet met mij eens. Waarvoor mijn oprecht excuses, maar ik vind beide nummers mooier. Laat het duidelijk zijn. 10 minuten voor 4:30. Ongemeen spannend bij alle 4 wedstrijden die we volgen. We beginnen in de tweede divisie bij Quick Boys. Op bezoek bij ACV. Herman Anninga.
1: Ik kijk naar de klok. Daarop staan nog 5 minuten. De stand is 1-1. ACV wordt teruggefloten. En daar zijn ze het niet helemaal mee eens. Het was buitenspel. Het scheelde niet heel veel. Maar als ik het kan zien, dan is het duidelijk buitenspel. Quick Boys in de aanval met Prijic. Bereikt Boacci aan de zijlijn. Ja, die doet het heel slim. Speelt de bal tegen een tegenstander aan. En zorgt ermee dat de bal in bezit blijft van de bezoekers van Quick Boys. De ploeg die op jacht is naar het kampioenschap. Maar hier wel eens hele dure averij kan oplopen. Prijic rost de bal het 16 meter gebied in. Haman wordt niet bereikt. En het uitverdedigen is van ACV. En dan moet Prijic de lucht in. Doet dat goed. Timed ook heel goed. Kijkt goed waar die bal komt. En bereikt in één keer Haman. Haman gaat neer in het 16 meter gebied. Wordt meteen weggewoven door de scheidsrechter. Die had daar geen enkele twijfel over. Ik moet zeggen, Haman protesteert ook niet heel erg. En dan kan ACV eruit. Maar dan is het Sam Kroon die redding brengt namens Quick Boys. Het is rommelig. Het is van beide ploegen nu alles of niets. Met daardoor heel veel ruimte en ook heel veel fouten. En stevige duels in dit, deze wedstrijd. Die toch eigenlijk, nou laten we zeker zijn, een uur een beetje gezapig was. Waar niet zo heel veel gebeurde. Waar ze allebei een beetje voorzichtig waren. Maar ja, nu met het einde in zicht weten ze dat ze eigenlijk allebei niets opschieten. Althans, zeker voor Quick Boys niet. Met 1 punt. Het schot van afstand van David Garden, een van de invallers aan de kant van Quick Boys. Is een prooi voor de keeper van ACV. Ja, die legt die bal neer en ook hij meteen naar voren. Hopen dat hij een van zijn spitsen kan bereiken. Maar vooralsnog is hij niet heel erg gelukkig met die verre ballen. Want die belanden steeds bij Quick Boys. Zo ook nu met Quick Boys in de aanval. Maar weer gescoord bij Hanif, FC Rijnvogels.
2: De definitieve nekslag voor UD19. Eerst nota bene centrumverdediger Assendelf. Die zelf met een rush richting doel gaat. Zijn schot wordt gekeerd. Dan struikelt de man van 2 goals, Maxime van der Meer, over de bal. Maar is daar nog Imad Cheray die net als vorige week als invaller een doelpuntje meepikt. 3-0 bij Rijnvogels UD19. Wedstrijd gespeeld. Herman, het is weer aan jou.
1: Ja, daar is de spanning er wel af. Hier is die nog volop voelbaar met die 1-1 stand in de 87ste minuut. Tussen ACV en Quick Boys. Wordt er nog gescoord? Komt er een winnaar? Of leidt Quick Boys duur puntverlies met die 1-1 tussenstand zoals die nu is? We weten het over 2 minuten plus nog wat extra tijd. En hoe lang die gaat worden? Geen idee.
0: Blessuretijd in ieder geval bezig in Barendrecht, waar Barendrecht nog altijd met 4-2 leidt tegen Hoek. Gaan wij naar de derde divisiewedstrijd van Menno Schilder bij Scheveningen tegen ASWH. Menno.
3: Ja, het is nog niet in de tas voor Scheveningen. 2-1 leiden ze. De 90 minuten zitten er bijna op. Dan is even de vraag, even kijken naar de scheidsrechter, hoeveel extra minuten erbij gaat komen. Dat kan je vaak wel zien aan het gebaar en aan de vingers die hij in de lucht steekt. Heeft hij nu nog niet gedaan. ASWH weer dicht bij de gelijkmaker. Weer andermaal Luc Admiraal. Dat is echt de enige speler die eigenlijk voor heel veel gevaar en dreiging zorgt voorin. Maar hij vond zoveel spelers en verdedigers van Scheveningen op zijn weg in de 16 meter dat ook voor hem iets te veel van het goede was. De 90 minuten zitten erop. En Scheveningen heeft de bal aan de rechterkant via invaller Haas. Die gaat tijd winnen, denk ik, bij de cornervlag. Het antwoord is ja. Maar er komt een inworp voor de bezoekers. Dus is het nog niet klaar. Ik heb de scheidsrechter geen vingers omhoog zien steken. Dus is het ook even de vraag hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Ik schat een minuut of 4-5 gaan we nog door. Dus Scheveningen moet nog even de billen bij elkaar knijpen om de 2-1 over de streep te trekken. En dan kan het een hele, hele grote stap gaan zetten, hoor. Richting directe hand. 91 minuten, nu erop. 2 voor Scheveningen en 1 nog altijd voor ASWH.
0: Dying seconds bij ACV Quick Boys. Herman.
1: Ja, het wachten is op de man met dat grote, fameuze, bekende bord om aan te geven hoeveel extra tijd er nog gaat komen. Klokje staat op 89. Steeds meer mensen gaan voor mijn neus staan. Dus ik ben maar heel brutaal op mijn stoeltje gaan staan. Ik heb niet mijn schoenen uitgetrokken. Zo netjes ben ik dan ook weer niet. Maar ja, anders zie ik gewoon helemaal niks. Ik zie wel dat er nu een vrije trap is voor Quick Boys. Tom Noordhoff achter de bal. Dat bord met die, van die vierde official, dat laat nog even op zich wachten. Terwijl we wel in minuut 90 zitten. Noordhoff probeert Haman te bereiken. Lukt niet. Kan worden weggekopt. Noordhoff moet dan even druk zetten. Dat heeft in zoverre effect dat de bal wel weer bij Xander van den Berg terechtkomt. Van den Berg, als er 5 minuten extra speeltijd komen, En Quick Boys, ja, dus nog 300 tellen heeft om iets te doen aan dit gelijke spel. Of kom je op een gegeven moment tot de conclusie, nou puntje en dat maar koesteren. Het lijkt mij niet, want ieder punt is heilig in deze fase van de competitie, waar de marges zo verschrikkelijk klein zijn. ACV gaat nog een keer wisselen als Boachi van Quick Boys even geblesseerd op de grond ligt. Nou, die kan gewoon weer verder. De wissel van ACV laat nog even op zich wachten. Ja, dat zijn allemaal kostbare seconden in het nadeel van Quick Boys. Zo gaat er komen. De extra tijd die loopt. En 1-1, dat staat er nog altijd.
4: Menno Schilder, Scheveningen ASWA.
3: ASWA vecht voor de laatste kansen. Het staat achter met 2-1 tegen Scheveningen in de 93ste minuut. En laten we wel zijn, als deze stand op het scorebord blijft, is het einde verhaal. Is het degradatie een feit voor ASWA naar de vierde divisie. Maar ze krijgen nog een inworp. Een meter of 10 bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant. En dus iedereen in het groene shirt van de bezoekers uit Hendrik Ido Ambacht in de 16 meter. Te wachten tot die bal daar komt. Die kan doorgekopt worden. Maar niet richting Admiraal. Die staat te wachten op de punt 16. Maar daar kwam hij niet, alsnog ingebracht. Wegwerkt door de vlucht. Het is een flipperkast in de 16. Onrustig bij Scheveningen, maar het loopt vooralsnog goed af. En dan zitten er 93 minuten op, denk ik, nog een minuutje of twee. Hij is over de zijlijn, precies daar waar John Blok staat te coachen voor de laatste paar kostbare minuten voor dit slotstuk van het seizoen, waar Scheveningen nog altijd voor staat met 2-1 tegen ASWA.
4: ACV tegen Quick Boys, Herman Anninga.
1: Twee minuten van de extra tijd zijn voorbij. Dat betekent nog drie minuten. 1-1 nog altijd de stand. Quick Boys peert de bal naar voren. Haman wil doorkoppen, maar bereikt invallen van de Bos niet. En dan is het uitverdedigen via een hoge bal door ACV. En dat werkt, want het is ACV met Spijkerman die de bal bij zich kan houden. En dan loopt hij hem toch over de zijlijn naar wat duw- en trekwerk van Quick Boys. En dan mag Quick Boys de inworp gaan nemen. De trainer van ACV, Paul Matthijs, die staat te blaren en te gebaren en te doen dat het een aard heeft. Want ja, 1-1, die moet gekoesterd natuurlijk worden door ACV. Die nu op dit moment geen enkele aanvallende pogingen meer doen. Het is nu tegenhouden en dat doen ze heel letterlijk. Haman, die wordt echt over de zijlijn gebeukt. Het lijkt wel een ijshockeywedstrijd als je kijkt naar die bodycheck die Haman daar krijgt. Maar Haman is wel een sterke jongen, stevige jongen die ook kan incasseren. En die staat op en die loopt gewoon weer weg zonder dat er heel veel misbaar wordt gemaakt. En dan staat hij daar op het puntje van het 5 meter gebied om die bal door te koppen. Werkt niet helemaal. Noordhof nog een keer inbrengen. Het is echt een omsingeling van Quick Boys nu van dat doelgebied van ACV. Als de teller inmiddels op 3 minuten en 15 seconden staat. De extra tijd is 5. Noordhof nog één keer lang, nog één keer hoog. Daar staat niemand. Namelijk alleen een speler van ACV die kan wegkoppen. Daar in het hart van de defensie. Wordt er overtreding gemaakt? Nee, geen overtreding. Wel een inworp voor Quick Boys. En ik hoor een doelpunt bij
5: Gert. Bij Noordwijk. Gert. En het is Noordwijk dat ontsnapt in eerste instantie aan een tegentreffer. De gelijkmaker. Maar nu is de wedstrijd in het slot gegooid. 3-1. En Noordwijk gaat winnen. Heel gunstig nieuws voor Scheveningen.
4: Terug naar jou, Herman.
1: 3 minuten 52. Toch nog even naar Menno. Snel, Scheveningen.
3: Ja, het valt in duigen voor Scheveningen. 2-2 in de 95ste minuut. Kopt aan de rechterkant van de 16 meter. Jay Abbo de bal binnen. Dat lijkt dan de laatste strohalm te zijn. Maar we gaan nog even verder. 96 minuten. En Scheveningen geeft het weg. 2-2. Terug naar jou, Herman.
1: Het is ongelooflijk spannend daar in alle slotfases. 1-1 hier in Assen, waar de extra tijd er bijna op zit. Nog een seconde of 40 als de scheidsrechter zich heel erg houdt aan zo'n klokje. Met Quick Boys in de aanval. Noordhof wegleggen naar Reinders. Reinders inbrengen richting Haman. Valpartij. Ja, daar wordt hij dan eindelijk gegeven. Ja, ik praat er een beetje nuchter over. Maar er waren al 2-3 momenten dat Quick Boys smeekte om een strafschop. En nu wordt hij wel gegeven. Volgens mij wordt Van der Bos de invaller dan neergehaald. En is het scheidsrechter Bronshoort die eigenlijk heel laconiek en droogjes zonder heel veel theater wijst naar de stip. En dan is daar de penalty en het gouden moment voor Quick Boys. Het gouden moment dat nog wel even verzilverd moet gaan worden. Want die penalty die telt pas als die tegen de touwen is gekomen, die bal. Ja, bij ACV, daar staan ze allemaal, de mensen die normaal gesproken op de bank zitten. Die zijn het er volledig niet mee eens. Het was zelfs Prijic trouwens, die werd neergehaald. De oud-aanvoerder van ACV. Hij was bij de promotie van ACV richting de tweede divisie. Toen maakte hij de overstap naar Quick Boys. En nu ja, zorgt hij ervoor. Dat hoop ik.
6: Dat hoop ik ook.
1: Dan moet hij er wel in, hè?
6: Dan moet hij er zeker in.
1: Ja. Er staat hier achter me, en er zit er blauw gaas tussen het hek. En dan staat de Quick Boys aanhanger.
6: De spanning loopt heel hoog op, kan ik je vertellen.
1: De spanning loopt heel hoog op. De penalty gaat genomen worden.
6: Je moet hem nemen.
1: Daar is het fluitsignaal. Ja! En de penalty van Garden. Hij gaat erin. Wat een ontsnapping van Quick Boys. En is dit dan het geluk dat je moet hebben als kampioen? Het geluk dat je afdwingt als kampioen. In plaats van 2 punten verlies gaat Quick Boys hier, zoals het zich laat aanzien, er met de volle buit vandoor. De Quick Boys aanhang die stormt het veld over. Ja, terwijl die wedstrijd nog niet afgelopen is. En dan ben ik heel erg benieuwd wat scheidsrechter Bronsvoort gaat doen. Garden, de gevierde man op dit moment. Ja, die penalty verzilveren. Ga er maar aan staan. Als er zoveel druk op staat, dan wordt er nog een gele kaart uitgedeeld. Een rode kaart zelfs. Aan de trainer van ACV, Paul Matthijs. Ja, die zal iets lelijks geroepen hebben richting scheidsrechter Bronsvoort. Naar aanleiding van die penalty die gegeven werd. De beelden die zullen moeten uitwijzen wat er nou allemaal gebeurde. Want het gebeurde zo ver van mij af dat ik niet kon zien of het een terechte penalty was. Feit blijft wel dat Prijic op de grond lag. En die penalty gegeven werd en benut door David Garden. De teller staat inmiddels, de klok van de extra tijd staat op 7 minuten. We zouden de 5 krijgen. Ik denk dat scheidsrechter Bronsvoort even wacht totdat dat Quick Boys publiek achter de hekken staat. Nou, dat doen ze keurig, moet ik zeggen. Ze staan daar te hossen en te springen. En ze hebben een levensgrote teddybeer bij zich. Zo eentje die op de kermis wint. En die zit op de schouders. En die horst mee met die Quick Boys aanhang. Het is een mooi gezicht. En de ontlading ja, is volledig te begrijpen bij de Quick Boysers. Want ze zaten toch een beetje in de rats. Want 1-1 zou mogelijk niet genoeg zijn. Nu is er een blessuregeval, omdat Sam Kroon met het hoofd tegen een directe tegenstander is gekomen. Het speelt zich af in het 16 meter gebied van Quick Boys. Scheidsrechter Bronsvoort legt het spel even stil. Ja, dat hoort als er sprake is van een mogelijke hoofdwond. En ik ben benieuwd hoe lang we nog verder gaan. De blauw-witte vlag die zwaait aan de overkant. Levensgroot is die. En ze zorgen toch wel weer voor heel veel sfeer, hoor, die Quick Boys aanhang. En die Quick Boys aanhang wordt beloond voor die verre reis. Want die 3 punten, die gaan mee, als het goed is, naar het zich nu laat aanzien, richting de bus, richting Katwijk. Waar ze met genoegen zullen terugkijken op deze wedstrijd. 1-2, de extra tijd loopt nog.
4: Kan ik in de tussentijd even melden dat het eindsignaal geklonken heeft bij die andere wedstrijden. Rijnvogels wint van UD19. Ze moesten tot de 70ste minuut wachten toen Maxime van der Meer 2 keer achter elkaar scoorde. En Imad Sjarai zorgde voor de 3-0. Scheveningen tegen ASWH werd uiteindelijk toch nog remise in de 95ste minuut. Dankzij een kobbel van Jay Abbo. 2-2, dat is pijnlijk voor Scheveningen. En Noordwijk wint van Stedoco, doet het met 3-1... met een treffer van Krijn van den Burg als laatste. En laat ik dan ook melden dat Rijnsburgse Boys van Jong Sparta heeft gewonnen met 4-2. En dan gaan we weer terug naar Assen, waar de laatste seconden nu toch echt aan het wegtikken zijn voor Quick Boys, Herman.
1: Ja, maar die seconden die tellen even niet, want het spel ligt nog steeds stil, omdat die blessurebehandeling nog altijd plaatsvindt. Die blessurebehandeling bij Sam Kroon, die met het hoofd tegen een directe tegenstander aankwam. Die tegenstander, die staat inmiddels weer, die loopt inmiddels weer. Het is Karim Banani. En die moet wachten totdat hij het veld in kan gaan. En wij met z'n allen wachten totdat Sam Kroon weer opgelapt is. Jesse Reinders is even naar de zijkant gegaan om een zak met ijs te halen. En om de hoofdpijn en de ergste zwellingen te voorkomen bij Sam Kroon. Die voelt nog wat aan zijn hoofd. Staat inmiddels wel weer. De verzorger neemt hem mee naar de zijkant. Terwijl Kroon die zak met ijsblokjes nog even tegen de zijkant van zijn hoofd houdt. Want daar werd hij dus kennelijk geraakt. Banani mag het veld weer inkomen. Kroon die moet nog even wachten. Die staat nog achter de goal van Lars Jansen. Als... Banani mag er toch niet in, zegt de scheidsrechter nu. Een scheidsrechterbal die natuurlijk wordt gegeven aan ACV. Want dat was de ploeg in balbezit. ACV peert hem het 16 meter gebied in. Jansen moet komen. En Jansen heeft niet veel te doen gehad. Maar deze bal plukken was toch ook een belangrijk moment. Werd daarbij nog even geraakt. Althans, hij blijft geblesseerd op de grond liggen. Grijpt ook even naar zijn hoofd. Wrijft over zijn hoofd. Ja, dat kan natuurlijk ook een oude bekende truc zijn. Want dan weet je dat het allemaal in het voordeel is van Quick Boys. En dan geeft hij de bal aan de scheidsrechter. Want omdat het om een hoofdwond gaat, wordt het even een scheidsrechter. De bal die Jansen voor zijn voeten laat liggen. En dan gaat hij zijn directe tegenstander uitdagen. Hij loopt naar het hoekje van het 16 meter gebied bij de achterlijn. Pakt die bal dan op het moment dat die tegenstander er is. En dan trapt hij hem naar voren. En dan weet je, dan gaat de scheidsrechter affluiten. Scheidsrechter Bronsvoort, hij speelt toch wel een hoofdrol in de slotfase hier van deze wedstrijd tussen ACV en Quick Boys. Hij geeft Quick Boys echt in de dying seconds een strafschop waar nog veel over nagepraat zal worden. Zeker hier in Assen. En zeker ook in Quick Boys, of in Katwijk. Want Quick Boys pakt dankzij die strafschop de volle 3 punten. Garden was de man die raakschoot vanaf 11 meter. Die zal ongetwijfeld straks op de schouders gaan van het publiek dat massaal het veld op is gekomen. De aanhang van Quick Boys, ze hebben zich laten horen. Ze hebben gezorgd voor heel veel sfeer. En zij mogen nagenieten straks in de bus van de 3 punten die Quick Boys hier haalt. Het was niet makkelijk, maar 3 punten, dat is het enige wat telt, want dat staat in de boeken. 1-2, de eindstand hier bij ACV tegen Quick Boys.
4: No one said it would be easy, maar de 3 punten zijn binnen. Horen ze ook op dit moment in Heerlenheide. Onze collega's van Omroep Zeeland die aan het meeluisteren waren. Straks vanaf 6 uur getuigen zullen zijn van de wedstrijd daar van Kloetingen, vanzelfsprekend. Zojuist komt ook Katwijk op een 1-0 voorsprong tegen Koninklijke HFC. Tweede helft is daar begonnen. Zometeen gaan we eens op ons gemak alle standen en uitslagen op een rij zetten. Maar laten we eerst maar eens even een paar helden uit Engeland uit de jaren 60 op de radio laten hier bij Omroep West. Namelijk de Kings. En zij zingen Waterloo Sunset. Wij gaan even ademhalen hier in de studio, want het is niet alleen voor jullie heen en verend, maar voor de sportredactie hier ook.

0: naar Radio West Sport. We hadden 4 wedstrijden die om 2:30 begonnen. En oh, wat waren ze allemaal enerverend. Met misschien wel de belangrijkste op de dag dat ze vorig jaar al kampioen werden, maar het nu nog niet zijn. Namelijk die van Quick Boys op bezoek bij ACV in Assen. Zo'n gevalletje op papier een makkelijke tegenstander. Maar Herman, dat was het vandaag niet in de praktijk, hè?
1: Nou, het is het verhaal wat trainers altijd zeggen. Ja, kijk naar ons programma. Makkelijke tegenstanders bestaan niet. Jullie van de media maken het allemaal veel te eenvoudig. Nou, dat is vandaag wel gebleken inderdaad hier in Assen. De eindstand is 1-2 in het voordeel dus van Quick Boys. Maar het feit dat de spelers van Quick Boys nu pas weggaan bij de juichende supporters geeft maar aan hoe groot de ontlading is. Want die wedstrijd die zit er toch echt al een minuutje of 5-6 op. Maar jongens, wat een ontknoping. En wat heeft Quick Boys het spannend gemaakt? En wat heeft ACV het spannend gehouden? Want eigenlijk deed de ploeg uit Assen, de degradatiekandidaat nummer 1 eigenlijk, de allerlaatste in de tweede divisie, die deed met name in de eerste helft niets onder voor Quick Boys. Dan nog wel op voorsprong kwam via een goal van Haman. Maar Slor maakte even later de gelijkmaker. Dat was vlak voor rust. Ja, en dan denk je in de tweede helft gaat het stormen vanuit Quick Boys richting de goal van ACV. Dat probeerden ze ook, maar het lukte maar niet en het lukte maar niet en het lukte maar niet. En het bleef maar 1-1. 5 minuten extra tijd. En in de volgens mij 40 seconden voor het einde van die extra tijd gaat de bal op de stip nadat Luka Prijic, die hier nu wordt bejubeld ook door een aantal supporters die aan deze kant van het veld staan. Toen Luka Prijic werd neergehaald, David Garden, hij benutte de penalty. En ik zie het gezicht van Bart van Kruijstum. En daar zit een beetje een besmuikt glimlachje. Een glimlach van trots op. En hij kijkt me aan en hij knikt en hij ziet dat het goed is, zullen we dan maar zeggen. Quick Boys wint, pakt 3 hele belangrijke punten. Zeker ook met het oog op die nederlaag van Hoek tegen Barendrecht, Pieter. Ja, dat zijn gouden punten. Dat zijn extra punten. En met nog 2 wedstrijden te gaan is Quick Boys de alleenheerser. Ze staan nu helemaal alleen bovenaan in die tweede divisie. En het smaakt naar meer. En we hebben het gehad aan het begin van deze wedstrijd over 9 mei. De kampioenswedstrijd van vorig seizoen. Nou, deze wedstrijd kunnen we toch ook, als we terugbladeren in die geschiedenisboeken, toch ook wel bijschrijven als misschien wel de belangrijkste overwinning richting dat tweede kampioenschap op rij.
0: Het wordt in ieder geval uitermate spannend. Wat is het jammer dat we niet in Groesbeek zijn om 6:00. Want de treffers tegen Spakenburg wordt wel een heel interessante wedstrijd.
1: Maar ik ga het net niet redden, denk ik.
0: Nee, ik ook niet. Zelfs niet met de Concorde als die nog zou vliegen. Maar één ding is zeker. Quick Boys wint van ACV. Natuurlijk de beelden morgen bij TV West Sport. En dan is het meer dan de moeite waard om te gaan kijken. Want we kunnen ook melden dat Rijnsburgse Boys met 4-2 gewonnen hebben van Jong Sparta Rotterdam. Eten ook gewoon lekker een hapje mee. Katwijk op voorsprong in de 54ste minuut van hun duel thuis op de Krom tegen Koninklijke HFC. Een penalty benut door Motahiri. Er is genoeg om over na te praten. Deze uitzending doen we zeker. En we houden natuurlijk ook alle tussenstanden in de gaten van de wedstrijden waar we op dit moment bij aanwezig zijn. Maar eerst gaan we eens even lekker dansen. En dat gaan we doen zoals we dat in de jaren 80 deden. Als je een top 3 moest maken van nummers die het meest gedraaid werden door de DJ's, dan stond deze zeker in de top 3 en absoluut niet op de 3e plek. Ik heb het over Dan Hartman op Radio West met Relight My Fire.

0: mijn generatiegenoten zullen weten hoe ze erbij stonden op al die schoolfeesten als dit nummer werd gedraaid. Radio Westsport, daar luister je naar. Ik kan nog even melden dat Katwijk er geen gras over laat groeien thuis tegen Koninklijke HFC. Het stond 1-0, ondertussen 3-0. Meer zometeen over de doelpuntenmakers, want we gaan snel naar Houtrust. Want Menno Schilder staat naast Mitchell Vlucht.
1: Ja, de captain van Scheveningen, want dit moet een hele doffe dreun voor jullie zijn, Mitchell.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Dat je dat in de laatste seconde op deze manier nog tegenkrijgt, ja, ben ik wel aan onszelf te danken, hoor.
1: Ja?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, wij moeten deze wedstrijd al lang afstraffen. Journey die 1-op-1 loopt. Een paar ballen die net niet aankomen bij een voorzet. Ballen die niet vast worden gehouden. Weet je, ja, dan vraag je jezelf altijd wel af. En dan kan je op het laatste moment nog steeds een goal tegenkrijgen. En dat is nu gebeurd.
1: Ja, want het wordt 2-2. Jullie hebben eigenlijk eerder al de kansen wel een beetje verprutst misschien op die 3-1. Hè? Elvilia op de goal af.
2: Ja, zeker. En ik denk dat we het ons zelf kwalijk kunnen nemen. En alles moest vandaag op die 3 punten. En dat is helaas niet gelukt.
1: Nee. Je maakt het jezelf nu moeilijk, want je moet er nog 2. Je krijgt de helpende hand toegestoken van Noordwijk. Wat is dan nu een beetje het eerste wat er in de kleedkamer bij jullie rondgaat?
2: Nou ja, ik denk dat je het wel hebt gehoord. Schelden kwam maar van alle hoeken. Maar als je hem zo weggeeft, je moest gewoon 3 punten vandaag halen. En na de 2 wedstrijden toe is het belangrijkste dat we gewoon 6 punten moeten halen. En dan kijken we wel hoe ver we staan.
1: Ja. Ik mag je wel met iets anders feliciteren. Daar wil je nu waarschijnlijk niet over praten. Is niet leuk, maar er is iets veel belangrijkers. Je hebt het vader geworden.
2: Nou ja, dat is juist leuk.
1: Oké, ja, voor de afleiding.
2: Zeker, nee. Als je thuis komt ben je alles weer vergeten. Dat zeg ik altijd. En inderdaad, ik ben weer vader geworden van de tweede dochter. En ja, natuurlijk hartstikke mooi. En dat is wat ik zeg, als ik thuis kom, dan ben ik alweer vergeten dat we hebben verloren. Geen probleem.
1: Nee, want dan is degradatievoetbal dan is niet zo belangrijk meer, hè?
2: Nou ja, je wilt er niet uit. Je wilt er niet uit. We willen ons handhaven en volgend jaar weer opnieuw gaan bouwen. Alleen ja, we hebben nog een klus te klaar. En ik blijf er vertrouwen in hebben en dan zien we wel waar het schip zand.
1: Goeie goal. Ja. Van jou.
2: Nou ja, ik kwam net uit met mijn passen. En de keeper ging alleen zijn tegendraads geschoten. Ja, ze zeggen dat het een mooi doelpunt is, maar hoe die bij mij erin gaat altijd maakt voor mij geen reet uit. Alleen ik had hier denk ik anders gestaan als we toch 3 puntjes hadden op Scheveningen kunnen houden.
1: Worden nog spannende weken. Ik wens je plezier en ook succes natuurlijk met de kleine, want dat is ook... Ja, dat is gewoon fantastisch.
2: Super, dankjewel. Okay.
0: Goed. Overeenkomst tussen Mitchell de Vlucht en mijzelf is dat we allebei 2 dochters hebben. Dat is altijd goed nieuws. Hoofd- en bijzaken scheiden heet dat. En of Mitchell de Vlucht een mooie treffer maakte, die 2-1 van Scheveningen, kan je natuurlijk allemaal zien op TV West Sport morgen. Maar het werd uiteindelijk 2-2. En daar heb je als topsporter natuurlijk per definitie altijd een enorme hekel aan. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Bij Radio West Sport gaan we luisteren naar Shakira en Whenever, Wherever.

Een goede panfluit moet je nooit onderbreken. En dat doet de presentator van dit programma natuurlijk ook niet. We kijken nog even naar de lopende wedstrijden in de tweede divisie. Kan ik melden dat IJsselmeervogels ruim in blessuretijd op 2-0 voorsprong staat aan de rode zijde van de Westmaat tegen HHC Hardenberg. 2-0 dus. En dat is voor IJsselmeervogels heel erg gunstig. En oude liefde Roes niet, zeg ik dan maar. Kozakkenboys, zij scoren zojuist tegen GVVV. Oude liefde Roes ook daar niet. Maar Kozakkenboys gaat wel winnen. Thuis in Werkendam van de ploeg uit Veenendaal. AFC tegen Excelsior Maassluis met ruim kwartier te gaan. Nog staat op 3-2. Jong Almere City leidt tegen Volendam met 3-2. En Katwijk, dat memoreerde ik al eerder, die hebben nog wel een ruime wedstrijd te gaan, maar leiden met 3-0 tegen de Koninklijke HFC. Dus dat is uitermate goed nieuws. Nog 1 uur te gaan bij Radio West Sport, die we nog voor de boeg hebben. En dan gaan we uitgebreid stilstaan bij de 3 wedstrijden die wij in de derde divisie hebben gedraaid. En daar gaan we ook natuurlijk uitgebreid over napraten. Het is mijn eer en genoegen het laatste uur, ene laatste uur moet ik zeggen, te laten afsluiten.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl. Let's
4: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: 18 graden in Gouda. In Den Haag is de graad koeler. Het is zonnig en droog met af en toe wolkenvelden.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 5 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van het kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie nog niet zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was en noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. Er is opnieuw brand uitgebroken in een kantoorgebouw in Zoetermeer. Het is zeker de derde keer in een week tijd dat in die straat brand is uitgebroken bij een kantoorpand. Bij eerdere incidenten vermoedde de brandweer dat de oorzaak brandstichting was. De schade aan het gebouw in Bredewater is groot. Het pand staat op instorten. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Bij een andere brand, afgelopen week in het pand van de buren, werd de brandweer tijdens het blussen door jongeren met stenen bekogeld. De man die eind deze maand in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden uitgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege zware mishandeling. De straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederlandse autoriteiten. In Nederland wordt hij verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Het slachtoffer daarvan raakte daarbij gewond. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overig nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand, samen met bijna 200 andere activisten, in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, prima. Nog even de reclame, dan verder met het laatste uur Radio West Sport. Voor meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: True Lease met Grenke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
21: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
24: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
25: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
26: Alweer het vierde uur van Radio West Sport. Het uur waarin we uitgebreid gaan napraten over de vier wedstrijden waar we vandaag live bij aanwezig waren. Vanaf 2:30 begon in eerste instantie in Assen ACV tegen Quick Boys. Heel lang bleef het 1-1. Maar uiteindelijk wist de kampioen, de regerend kampioen, met 2-1 te winnen dankzij een benutte penalty van David Garden. We gaan het er uitgebreid over hebben dit uur. En natuurlijk in de derde divisie waar we bij 3 duels waren. Rijnvogels moest 70 minuten geduld hebben, maar daarna ging het ook lekker los. Ze wonnen met 3-0 van UDI-19. Scheveningen die heeft het zuur in de mond, want nadat het er even op leek dat zij de wedstrijd van ASWH zouden winnen, werd het uiteindelijk 2-2 in de 95ste minuut. Ook daar genoeg over te vertellen. En Noordwijk begon met een achterstand, maar na rust trokken ze alles weer recht. 3-1 de zege op Stedoco. Ook Gert Barnhorn spreekt de nodige mensen daar vanaf duinbetering. Daarnaast kunnen kunnen we melden dat Rijnsburgse Boys van Jong Sparta heeft gewonnen met 4-2. En Katwijk, die zijn nog bezig tegen Koninklijke HFC. Op de Krom staat het ondertussen 4-0 in het voordeel van de thuisploeg. Dani van der Moot maakte de laatste treffer van vandaag.
1: Radio West Sport met Piet.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Conga brengt ons naar bijna 13 minuten over 5. En we gaan hier bij Radio West Sport napraten over het duel van Rijnvogels in de derde divisie. Janne Ferrara zag de wedstrijd voor ons en zei op voorhand dat de statistieken in het gunstige deel voor Rijnvogels stonden, omdat ze nog nooit van een Brabantse ploeg hadden verloren deze competitie. UD19 komt uit Brabant, uit Uden om precies te zijn. Maar wisten tot 70 minuten wel het heel erg spannend te houden, want toen was het pas twee keer Maxime van der Meer in de 70ste en de 77ste minuut die voor 1-0 en 2-0 zorgde. Imad Cheraï zorgde voor de 3-0, maar het was uitermate spannend vandaag. De verdediger, Jesse Assedelft, die vrij recent is ingevlogen bij Rijnvogels, staat bij de microfoon van Hanni Ferraar en hij speelde een heel belangrijke wedstrijd. Niet alleen maar in de laatste plaats, omdat hij ervoor zorgde dat die 0 op het scorebord bleef.
1: Bij 3-0 red jij een bal van de lijn. Het is dat je Jan er niet mag gebruiken, anders...
2: Nee, ja, toevallig stuurde Danny een appje vanmorgen van ik wil de 0 houden. Ja, ten koste van alles. Nou ja, gelukkig had ik hem.
1: Dus je hebt de trainer heel blij gemaakt?
2: Ik denk het wel. Ja, het gaat natuurlijk vooral om dat je wint. Maar dat je de 0 houdt als verdediger is extra lekker.
1: Mag je dan een paar seconden eerder stellen dat er ook niet echt een spits in jou schuilt?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik moet ook zeggen, ik weet niet hoe lang de sprint was. Ik denk een stuk of 70 meter. Maar ja, ik was blij dat ik hem überhaupt nog kon schieten. Nou, gelukkig scoort Imet hem. Dus dat maakt het voor jou een hoop goed.
1: Zo te horen wordt de overwinning groots gevierd. Is dat terecht wat jou betreft?
2: Ja, eerste helft was heel zwaar voor ons. Ja, baltempo was laag. Ik deed het allemaal heel stroperig. Had denk ik ook te maken met het weer. Ja, tweede helft pas je wat aan, twee wissels. Zie je dat er toch wat nieuwe energie in komt. Ja, en dan scoort Maxime geloof ik de bevrijdende eerste treffer. Ja, en dan... Nee, zeker niet. Nee, ik moet ook zeggen, ik weet niet hoe lang de sprint was. Ik denk een stuk of 70 meter. Maar ja, ik was blij dat ik hem überhaupt nog kon schieten. Nou, gelukkig scoort Imet hem. Dus dat maakt het weer een hoop goed.
1: Zo te horen wordt de overwinning groots gevierd. Is dat terecht wat jou betreft?
2: Ja, eerste helft was heel zwaar voor ons. Ja, baltempo was laag. Ik deed het allemaal heel stroperig. Had denk ik ook te maken met het weer. Ja, tweede helft pas je wat aan, twee wissels. Zie je dat er toch wat nieuwe energie in komt. Ja, en dan scoort Maxime geloof ik de bevrijdende eerste treffer.

0: hard. Volgens mij 3 of 4-0, ik weet het eerlijk gezegd.
1: 3-0.
0: 3-0. Dus ja, heel blij.
1: Maakt het uit hoe als je in deze fase de 3 punten pakt?
0: Nee, ja, winnen is winnen. En Udi, ja, best wel een stugge ploeg. Nou, als je zelf in de eerste helft ook niet goed voetbalt, maak je het jezelf al lastig. Ja, ja, je wint 3-0. Ja, maakt mij eerlijk gezegd niet heel veel uit hoe je het doet. Maar ja, je doet het.
1: Want de tweede plaats is wat jullie betreft heilig?
0: Ja, nou ja, na competitie. Maar ja, je wil zo hoog mogelijk eindigen als team. Ik weet niet hoeveel Kloeting heeft gespeeld, maar...
1: Nog vanavond.
0: Die moeten nog vanavond. Dat zal wel heel moeilijk worden om daar nog overheen te gaan. Dus dan is het tweede ja, het hoogst mogelijke, denk ik.
1: Jij bent eigenlijk stilletjes weer nou ja, vaste waarde in het elftal geworden. In de winter meldde de club dat je werd ingevlogen, zo schreven ze het zelf op de site, nadat je afgelopen zomer bent vertrokken. Hoe kwam je weer terug bij Rijnvogels?
0: Ja, ik werd eigenlijk overbodig ja, bij mijn jeugdclub, waar ik graag terugkeerde. Nou, dat ze degradeerde uit de derde divisie. Helaas door het omstandigheden daar niet meer aan het spelen gekomen. Zo via Danny weer gesproken en weer mee kunnen trainen. En gelukkig weer aan kunnen sluiten bij de groep.
1: Dus op een lager niveau kom je niet in actie dan in de derde divisie waar je basisspeler bent?
0: Ja, het blijkt. Het blijkt, ja.
1: Hoe verklaar je dat?
0: Ja, ik weet het niet. Ik voel me hier ook thuis. Het gaat ook wel goed dit seizoen als team natuurlijk. Ja, ik denk dat het met verschillende factoren te maken heeft. Ja, vandaag ging het eerste helft wat minder goed, tweede helft wel. Ja, wat ik zeg, ja, ik voel me gewoon prettig bij de club. En dat zie je ook op het veld, denk ik.
1: Eén dingetje nog. Stond je in de afloop met Pa en Ma te praten?
0: Ja, ja, klopt.
1: En wat zeiden ze?
0: Nee, ja, die zijn er iedere wedstrijd bij. En die zijn altijd heel trots. Trots op me helemaal vanaf waar ik kom na een vervelend half jaar. Dus ja, heel blij dat ik hier weer mag spelen. En blij dat ze er iedere week staan voor me.
1: En blij dat je hun blij hebt kunnen maken.
0: Zeker weten, het allerbelangrijkste.
2: Jesse Hasseldelft. Blij dat hij weer terug is bij Rijnvogels. Ja, die inderdaad goede zaken doen. Hebben nu 3 punten verschil met Kloetingen. Maar Kloetingen die is op dit moment in Heerlerheide. Zij spelen inderdaad vanaf 6 uur tegen Groene Ster. Op papier zou dat geen probleem moeten zijn. Maar we hebben vandaag geleerd dat op papier wedstrijden niet bestaan. Je moet het toch altijd maar die 90 minuten doen. Nou, feit is dat Rijnvogels goede zaken vandaag deed door met 3-0 van UDI-19 te winnen. En dus toog Hanif Farrara ook naar de trainer van Rijnvogels. Zijn naam, Danny Heijsendoorn.
1: Hoe heilig is de tweede plaats voor jullie en daarmee ook deze overwinning?
3: Nou ja, of de tweede plaats heilig is, dat moet nog blijken. Want de uitslagen in deze competitie die zijn elke keer heel erg gek. Dus ik weet niet of de tweede of de derde plek uiteindelijk recht geeft op een periode. En dat is natuurlijk wel iets wat we heel graag willen.
1: En dan heb je zo'n overwinning als deze nodig. Hoe die ook tot stand komt.
3: Ja, als je in de 60ste minuut 4 keer hebt gewisseld, dan ben je als trainer niet heel tevreden.
1: Waar was je vooral ontevreden over? Het ging te traag?
3: Ja, we wisten van tevoren dat UDI-19 ver ging inzakken. Nou, dan vind ik dat je het baltempo heel hoog moet hebben. Aan de contrakant in onze opbouw lag de ruimte, vond ik. En wij speelden van voet naar voet zonder dat we een medespeler zeg maar, oversloegen. Waardoor het tempo heel erg laag was en het voor UDI-19 heel makkelijk aan te lopen was. En ik vond ook dat we, dat probeerde ik de eerste helft al heel even aan te coachen. En in de rust hebben we dat nog aangestipt dat we ook veel sneller de crossbal moesten spelen. Omdat UDI-19... echt wel met de hele ploeg kantelde.
1: Ging niet heel veel beter, toch?
3: Nou ja, dat deden we gewoon op een zo laag tempo. En we gingen vaak aan de kant waar we aan het aanvallen waren, bleven we aan die kant. Nou, dat ging gewoon niet goed en daarom hebben we gewisseld.
1: En die wissels, met name de tweede dubbele wissel, die sorteren dan effect?
3: Ja, dat vind ik wel. En we hadden bijvoorbeeld ook dus tegen Sven echt de opdracht gegeven om aan de contrakant diep te gaan. Nou, daar komt uiteindelijk ook de 1-0 uit met Kasper die aan de rechterkant de bal heeft. En Sven aan de contrakant diep gaat. Daar de bal ontvangt en aan Maxime geeft. En ja, het is 1-0. Dus dat is dan ook wel fijn dat datgene wat je in gedachten hebt, zeg maar, dat het ook uitkomt.
1: En dan loop je ook snel uit. Dan is de geest uit de fles, zullen we maar zeggen. En dan kan je de credits geven aan nou ja, de spelers die betrokken zijn bij de goals. Maxime van der Meer maakte weer 2. Maar de rol van Jesse Assendel valt ook op. Ook in de 3-0, waarin hij opvallend genoeg in de aanval betrokken is. Maar hij houdt ook nog een bal van de lijn. Hij zegt, de trainer zei vanochtend tegen ons, moeten een 0 houden. Hoe belangrijk is dat voor jou?
3: Nou ja, doelsaldo kan natuurlijk zomaar wel eens een dingetje worden. En ik vind dat we de eerste helft van het seizoen hebben we weinig tegengoals gehad. De tweede helft van het seizoen zijn dat er wat meer geworden. Dus ik vind ook dat

0: dat wel iets is waar we aandacht aan moeten geven. Dus ja, dat had ik bij een paar spelers ingefluisterd. En verder, nee, Jesse die heeft het hartstikke goed gedaan. Ik vond Jesse vorig jaar al echt een hele goede speler. Alleen Jesse die ja, dat mentaal af en toe... kon hij nog wat leren, laat ik het zo zeggen. Teruggegaan naar ABC en ik denk dat hij daar de knop heeft omgezet. Want nu is hij gewoon fris in zijn hoofd en is hij relaxed. En dan komen zijn kwaliteiten eruit. En verder denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om toch wel even aan te geven dat de wissels vandaag echt wel het verschil gemaakt hebben. En dat heb ik wel vaker geroepen natuurlijk, dat we een goede groep hebben, dat we meer dan 11 basisspelers hebben. En dat de bank ook vaker het verschil heeft gemaakt voor ons in wedstrijden. En dat vind ik ook echt wel belangrijk om te benoemen, dat de wissels het gewoon echt goed gedaan hebben vandaag.
1: Tot nog even over Jesse Assendelft. Hoe verklaar jij dat hij op een lager niveau buiten beeld raakt en zijn plek kwijt is geraakt en bij jullie eigenlijk gewoon nou ja, eigenlijk onomstreden is?
0: Nou ja, dat hij bij HBC zijn plek kwijtraakte, dat had natuurlijk niks met zijn voetballende kwaliteiten te maken. Wat ik vanaf de buitenkant in ieder geval begrepen heb, is dat dat meer dat hij daar in onmin kwam met een aantal mensen en dat hij daarom zijn plek is kwijtgeraakt. Dus dat is natuurlijk wel de nuance aan het verhaal waarom hij daar zijn basisplek verloren heeft. Want kwalitatief hoort Jesse bij HBC natuurlijk ook gewoon in de basis.
1: Iets waar jij dus heel blij mee bent?
0: Ja, nee, ik was ook degene dat ik hier trainer werd die riep dat ik Jesse Assendelft wilde hebben. Want die kende ik al van vroeger. Daar hadden we al vaker tegen HBC gespeeld. Ik wist dat hij het in zich heeft om een goede speler te zijn.
1: En nu koester je hem, maar koester je vooral de 3 punten?
0: Nou, dat is in deze fase het belangrijkste. En ik vind het altijd lastig om over individuen te praten. Omdat Jesse heeft dat echt goed gedaan en Jesse doet het hartstikke goed. Alleen Jesse kan niet in zijn eentje wedstrijden winnen. Dat moet je echt met z'n allen doen. En ik ben altijd, probeer het altijd wel over het hele team te hebben. En dat Jesse dan excelleert is hartstikke leuk voor hem. Maar je hebt elkaar gewoon hard nodig.
2: Danny IJsseldoorn, de trainer van Rijnvogels, hoorden we zojuist met Hanni Farrar. En daarvoor sprak hij met Jesse Assendelft. Rijnvogels met 32 gespeelde wedstrijden op 63 punten. 1 wedstrijd minder gespeeld. Kloetingen, die komen straks nog in actie. Zij hebben 66 punten. Dus ja, het is een theoretische kans nog dat Rijnvogels het pakt. Kloetingen natuurlijk wel de beste papieren. Zometeen gaan we napraten over de andere wedstrijden waar we live bij aanwezig zijn geweest. Maar eerst wordt het tijd voor een beetje country en western op Radio West met Glen Campbell.

0: Like a Rhinestone Cowboy brengt ons naar 6:05. En dit was inderdaad mijn poging om een beetje Southern accent te gebruiken bij de afkondiging van deze plaat. Laten we maar weer gauw over voetbal praten. Wel pijnlijk voetbal, dat moeten we wel concluderen. Want Scheveningen speelde vandaag thuis op Houtrust tegen ASWH. Kwam op achterstand dankzij een treffer van Luc Admiraal. Maar dankzij Buwalda en de vlucht leek het erop alsof Scheveningen de broodnodige 3 punten in eigen huis zou houden. Maar ze moesten 2 van die 3 punten weer inleveren. Omdat de kopbal van Jay Abbo zorgde voor remise. En daarmee dus inderdaad puntverlies voor Scheveningen. John Blok, al 100 jaar de trainer van de mannen daar op Houtrust, zal een klein beetje zuur in de mond hebben gehad. Hij praat erover met Menno Schilder.
1: Ja, John, je maakt veel mee in je carrière. Je maakt alles mee. En dan voel jij waarschijnlijk al aan je water van ja, die laatste 20 seconden. Dat zou nog wel eens mis kunnen gaan.
2: Nou, eigenlijk niet. Want er was helemaal niks aan de hand. Natuurlijk speelden ze lange ballen en alles of niets. Maar er zijn eigenlijk niet in de problemen geweest. En dan geef je zo'n domme vrije trap eigenlijk in de laatste seconde weg. Ja, en dan is het weer een standaard situatie. Dus dat is eigenlijk ons seizoen in de notendop. Zelf niet de kansen benutten. En hem dan in de laatste minuut zou weggeven. Had ook te maken met een aantal spelers liep natuurlijk wel op het eind. En ja, je hebt zelf de bank gezien. Voorin konden we weinig. Maar goed, dat zijn keuzes die gemaakt zijn. En daar betaal je nu de tol voor. Maar buiten dat nog moet je natuurlijk vlak naar rust gaan op 3-1 komen. En dan is de wedstrijd gespeeld, denk ik.
1: Ja, want de kansen krijg je zelf. Die gaan er niet in. Maar ja, de keeper neemt op een gegeven moment die vrije trap. En dan kijk je toe vanuit de dugout. En wat zie je dan?
2: Nou, dat we onze afspraken niet nakomen. Zo simpel is het. Gewoon heel slecht verdedigd. Maar goed, dat is niet anders. Dat is in detail in de wedstrijd. En er zitten natuurlijk heel veel momenten voor waarin je het zelf gewoon niet goed doet. Dan is het ook vervelend dat maar hier natuurlijk in de rust eruit moet. Want ja, de laatste 20, 25 minuten moet je gewoon die gasten stuk spelen. Dat doen we niet. We waren zo gehaast, zoveel balverlies. Ze hebben 45 minuten 1-1 achterin gespeeld. Of misschien iets korter, maar ja, met onze kwaliteit moet je daar gebruik van maken. Dat hebben we veel te weinig gedaan.
1: Ja, en je zegt al een domme vrije trap die je weggeeft. Is dat die handigheid die er dan misschien nog net niet bij iedereen in zit op dat moment? Dat je zo'n moment aan moet voelen van niet een vrije trap weggeven?
2: Nee, zeker. Dat zou niet bij Kevin gebeuren. Een jongen die zich aan de presentatie heeft opgewerkt naar best veel spelen. Ja, dat is ook ervaring. Dat is niet handig. Maar goed, dan nog vind ik dat we daarna wel heel slecht verdedigen.
1: Ja. Je krijgt een helpende hand van Noordwijk. Dus het is eigenlijk extra zonde. Moet je nog voor die laatste 2 weken. Ja, jij weet het beste wat je nu moet doen, hè, voor die laatste weken. Want je hebt het al zo vaak meegemaakt.
2: Nou, dat valt wel mee. Vorig jaar en jaren daarvoor hebben we ons eigenlijk altijd redelijk makkelijk en tijdig veilig gespeeld. Maar dat was een heel andere situatie. Dat heeft te maken met het hele beleid. Toen was er ook rust in de tent en nu ben je steeds met andere dingen bezig. En dan is het ook lastiger. Je hebt ook te maken met een aantal jongens die weggaan. En de groep is al niet zo groot. Dan is het wel lastig om dat bij elkaar te houden. Maar goed, we hebben nog een kans. Alleen vandaag heb je natuurlijk wel de kans laten lopen om het in eigen hand te krijgen. Want dan had je met de laatste 2 wedstrijden winst, had je er waarschijnlijk geweest. Ja, dat wordt nu wel een stuk lastiger.
1: Dus is er nu geen rust?
2: Nou ja, vlak daar zo'n wedstrijd natuurlijk nooit. Als je hem in de laatste seconde verspeelt, dan is iedereen teleurgesteld. En dan wordt er van alles geroepen. Maar goed, nee, binnen de vereniging is de rust hoor. Kijk, ik geloof ook niet dat er veel mensen in paniek zijn als ze in de 4e divisie moeten spelen volgend jaar. Maar goed, voor mij persoonlijk ligt dat wel anders.
1: Ja, natuurlijk. Want met zo'n periode, wat jij natuurlijk allemaal hebt meegemaakt, dat mag eigenlijk niet gebeuren, toch? Dat je dan een divisie afdaalt, toch?
2: Nee, maar goed. Ik moet een beetje oppassen wat ik nu zeg, maar dat is ook wel inherent.
1: Of niet?
2: Nou, jawel. Als ik terugkijk en trots ben op één ding, is het dat we altijd alles wel binnenskamers hebben kunnen houden. Dat moeten we zeker nu ook doen, maar het is er niet makkelijker op gemaakt om dit seizoen in de 3e divisie te blijven.
1: Zal ik het je dan toch nog iets makkelijker maken? Gewoon ermee stoppen.
2: Dat mag, maar ik denk niet dat jij het in kan vullen. Ik zeg al, dat is ook de teleurstelling van zo'n nederlaag. Vanaf maandag gaan we gewoon weer aan de gang met blauw-geel en gaan we vechten voor die laatste kans. Want zolang die kans er is, moeten we daar ook voor knokken, vind ik.
1: Succes.
2: Dankjewel.
0: John Blok in gesprek met Menno Schilderen. Natuurlijk teleurgesteld. Niet alleen omdat je een hekel hebt aan verliezen, maar hij houdt de vuile was binnen. Maar dat er in ieder geval iets aan de hand is geweest, dat hoor je tussen de regels wel door. Scheveningen nu 16e, 32 wedstrijden gespeeld, 32 punten. Groene Ster moet nog in actie komen, speelt vanavond tegen Kloetingen. 6 uur gaat die wedstrijd beginnen, hebben 1 punt meer. En dan heb je ook nog Meersen helemaal onderaan. Die zijn formeel nog niet gedegradeerd, omdat ze eventueel nog over ASWH heen zouden kunnen gaan. Maar Meersen heeft, als we het zacht mogen uitdrukken, de laatste weken niet heel erg lekker gespeeld. Kortom, ook onderin de derde divisie blijft het ongemeen spannend. Ja, en ondanks het feit dat de zon erg lekker aan het scheiden op dit moment is, had Creedence Clearwater Revival echt wel een mening over de maan in deze. En die zagen ze toch opkomen.

0: mannen van John Fogerty brengen ons na 6:03. En ik kan melden dat Katwijk thuis op de Krom met 4-0 maar liefst heeft gewonnen van Koninklijke HFC. En we gaan in diezelfde tweede divisie waar Katwijk in uitkomt het hebben over de buren, zo mag je ze toch wel noemen, Quick Boys. Vandaag in Assen tegen ACV met 2-1 gewonnen. Maar daarvoor moesten ze wel een penalty krijgen in de absolute slotseconde van de wedstrijd. Voor de poorten van de hel heet dat Adrie Poldervaart. Hij is de trainer van Quick Boys en hij praat uitgebreid met onze eigen Herman Anninga.
1: Adrie, er zijn van die wedstrijden dat je in 90 minuten 3 jaar ouder wordt. Dit was er zo eentje, denk ik, hè?
2: Ja, die kan je daarbij scharen. En als we mooie supporters kwamen, het leek een beetje op het wedstrijd vorig jaar met Koninklijke HFC thuis. Toen scoorden ze ook, geloof ik, in de 90ste minuut maakten ze de winnen. Toen was uit een corner, werd doorgekopt. Bij de tweede paal was geloof ik Sonneveld die scoorde. Ja, en we zijn aan het pompen en hopen dat hij een keer goed valt. En Luca goed, ja, het is gewoon een overtreding, is een penalty. Ja, heel lullig voor ACV. Bij ons hadden ze thuis ook zoiets. En toen gaf de scheidsrechter hem niet. Maar dit was overduidelijk. En nu heeft hij hem wel gegeven. En dan is het erg netjes van David Garden om zo cool te blijven.
1: Ja, ga er maar aan, Sam, want de druk is immens. Want dit zijn gouden punten.
2: Hey, Garden doet dat heel goed. Die doet dat heel goed. Dus dat is fijn voor hem. Hij is altijd bezig. En doet het prima. En dan heeft hij toch de coolness om het te bewaren voor zover dat een goed Nederlands woord is. Maar in ieder geval Engels. En dat doet hij keurig.
1: Tevredenheid over de manier waarop hij die penalty nam. Hoe tevreden was jij over de wedstrijd? Want het was stroef, hè? Lastige tegenstander ook.
2: Ja, lastig. Omdat wij aan de bal heel erg vaak een verkeerde keuze waren, door het wat slordig was. Ik bedoel, je hebt de hele tijd initiatief gehad en je moet steeds beducht zijn op counters. En had er al een keer eerder in. We hebben een paar voorzetten gehad. Schot begon natuurlijk gelijk al 6 minuten met schot op de lat van Trent Drekshagen. Nou, dan maak je een goede goal. We staan te slapen bij de ingooi. Dat is echt zwak, zeker vlak voor de rust. Weer een dood moment. Net alsof er dan een soort even het gif weg is, waardoor je dan eigenlijk een soort in slaap zit. En dan zijn we net even niet alert genoeg. En tweede helft, ja, hebben we alles gedaan wat we denk moesten doen. Alleen ja, hij moet dan ook een keertje goed vallen. En het is gewoon moeilijk om er doorheen te spelen. Want ja, ze gebruiken heel veel fysiek. Trainer Drekshagen die klaagt niet snel, maar die had het echt moeilijk.
1: Ja, ik zag Haalman, die werd ook flink aangebakt een aantal keer.
2: Zeker, en zover het mag, en de scheidsrechter die fluit, dan begrijp ik dat ze dat doen. Dus ik verwijt ACV niet. Maar dat zijn wel redenen waardoor het is. En dan moet je eens even met een vrije trap of een schot van Roep, of die vrije trap van hem, of een voorzet, dat we hem wel inglijden, dat we er dan wel zijn. En dat was niet voldoende echt om ze zomaar eventjes over de knieën te gooien. Maar goed, Rijnsburg speelt hier 3-3. Spakenburg speelt hier 2-2.
3: En wint hier met 1-2.
1: En zo is het ook. Het kampioenschap komt weer een stap dichterbij. Zeker ook dankzij de nederlaag van Hoek bij Barendrecht. Ja, dat is een hele fijne voor jullie, hè?
2: Ja,
1: het is een gouden zaterdag.
2: Daar heb ik nogmaals. Mensen zeggen van, ik probeer zo min, of probeer. Ik kijk niet naar het programma. Ik weet wat ons te doen staat en daar doen we alles voor. Die gasten doen daar alles voor. En dat is het enige waar wij mee bezig zijn. En ik wist wel dat vandaag Barendrecht Hoek was, want Danny Monster had mij gebeld. Oud speler van me, fantastische voetballer. En die had gezegd, train, ga goed komen. Dus nou, hij heeft wel woord gehouden, want hij doet het toch maar. Dus dat is mooi.
1: Weer een stapje dichterbij.
2: Ja, dat is de hele conclusie. Dat is de allerbeste conclusie. We zijn een stapje dichterbij. We zijn nog niet op de finish. We zijn een stapje dichterbij gekomen. Finale 32. We zijn 32 wedstrijden samen. 1, 2 of 3. En we staan nog steeds op 1. En we hebben nog 2 wedstrijden te gaan. En dat wordt finale 33 volgende week op Nieuw-Zuid tegen IJsselmeervogels. Een zeer geduchte tegenstander. Die ook vecht om niet te degraderen. Dus die zullen er alles aan doen. Dus dat wordt ook weer moeilijk. Maar goed, ja. Als ik zie wat voor steun wij krijgen van de supporters. Goeiedag. Dat is wel bizar, hoor.
1: Dat
2: is
1: bizar. Ja, dat maakt het wel uniek, hè, zo'n dag hier in Assen.
2: Ja, tuurlijk. En als je dan ontlading ziet. En als ik zie wat die mensen voor doen. Allemaal die shirt. Maar ook weer de spandoeken en de vlaggen. Ja, dat is enorm. Ik begin ook elke bespreking met een foto. Ik had toen gevraagd voor wat vuurwerk te doen. Om wat sfeer te creëren in de wedstrijd tegen Sparta. Want we hadden daarvoor 2 keer verloren. En daar hebben ze gehoor aan gegeven. Door een mooi spandoek te maken. De laatste 9 laten we nog alles geven. En met vuurwerk stonden ze toen in de duinen. En die wedstrijd wonnen we met Sparta. Waarbij het mes op onze keel stond. Want toen hadden we 2 keer verloren. En die wonnen we overduidelijk met 5-1. Nou, toen moesten we uit naar Hoek. En nu winnen we daarna 5 wedstrijden op rij. En 5 wedstrijden op rij winnen in de tweede divisie, dat is heel erg knap. Maar 6 en 7 moeten er nog bij.
1: En dan wacht het tweede kampioenschap. Dat is ook heel knap.
2: Dat zou enorm knap zijn. Dat zou enorm knap zijn, maar we gaan eerst wedstrijd 33 doen.
0: Want we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Laat ik hem dan maar maken, dat blauwe tegeltje. Nou, één ding is zeker, Herman is met een glimlach op zijn gezicht zometeen terug vanuit Drenthe. Want hij sprak niet alleen Adrie Poldervaart, ook zocht hij Luca Prijic op.
1: Luca, het moest uit de tenen komen vandaag. En die tenen, dat waren misschien wel jouw tenen.
4: Bij het penalty moment, ja, dat waren inderdaad mijn tenen en mijn kuitje die ik ervoor gooide.
1: Wat gebeurde er? Want ik kon het niet goed zien.
4: Afgeslagen bal werd weer ingebracht en ik zag dat Haman het duel aanging. En dan weet je dat 8 van de 10 keer dat hij hem op een of andere manier op zijn hoofd krijgt. Dus ik dacht, ik blijf daarachter. En via via kwam je er ook achter. En die nummer 3 van ACV, die wou de bal wegschieten, dat zag ik. Dus ik gooide mijn been ervoor. Klein slimmigheidje, maar ik denk wel terecht spel.
1: Het was een wanhoopspoging die geoorloofd is in een wedstrijd waar je de 3 punten moest pakken. En dan pakt het goed uit. Maar hebben jullie onderweg zo richting die 90 minuten in de extra tijd gewanhoopt van potverdorie zeg, het gaat niet lukken hier?
4: Eerlijk antwoord is dat ik wel even dacht van dit wordt heel lastig, dit wordt hem niet meer. Laatste 10 minuten zag je dat we weinig creëren. Ook met de lange ballen heb je daar hebben gewoon een paar hele goede verdedigers die ballen wegkopten. Dus ik had wel eventjes een benauwd gevoel. Maar tegelijkertijd, dat is ook wel weer een kracht. We kunnen wel elk moment nog wat creëren. En we zijn fit, dus ja, je blijft wel gaan. Ook al zie je het soms zomaar in. En gelukkig viel het de goede kant op.
1: Ja. Ik zei net tegen de trainer, het kampioenschap is weer een stapje dichterbij. Dat beaamt hij, maar wil niet te ver vooruit kijken. Hoe leeft het bij jullie? Zeker ook nu de nederlaag bij Hoek bekend is.
4: Ja, ik hoorde het net, maar ja, ik weet niet of het mijn nuchterheid is. Dat zeg ik wel vaker vanuit het noorden. Maar ja, zolang het er niet is, heeft het weinig zin om het er als spelers over te hebben en als staf. En ik snap dat het aan de buitenwereld zo werkt en dat die er heel erg mee bezig zijn. Maar je zag het vandaag weer. Elke wedstrijd is weer gewoon ongelooflijk lastig. Dus ik beaam dat we een stapje dichterbij zijn. Maar tegelijkertijd zijn we ook nog wel ver weg. Ondanks dat het nog maar 2 wedstrijden zijn. Dus het zijn wat clichés, maar zo voelt het ook echt. En zo zijn we als groep staan we er ook echt in. Dus ik denk dat dat helemaal niet verkeerd is.
1: Ik zie een glimlach op je gezicht. Aan de andere kant, jij bent een kind ook van deze club een beetje, hè, van ACV. Met jouw actie heb jij ze verder in de problemen gedrukt. Is dat nog iets wat ergens in je achterhoofd speelt of wat mensen met je besproken hebben zojuist?
4: Wel wat mensen. Kijk, ik ben hier zeg maar in het amateurvoetbal gekomen en ik heb hier heel veel geleerd. Buiten het voetbal ook als mens zijn, daar heb ik me heel erg ontwikkeld. En daar ben ik de mensen heel erg dankbaar voor. Ik kom hier uit Assen, ik ken alle mensen hier. Toen ik hier het sportpark opkwam, kreeg ik al van iedereen een knuffel en een kus. Dus ik draag een warm hart naar ACV. Maar tegelijkertijd, als we aan het voetballen zijn, dan ben ik ook wel zo professioneel dat het dan echt alleen een Quick Boys hart is. En het is vervelend nu achteraf voor ACV, maar dat is even niet mijn pakje, Jan.
0: Al dus Luca Prijic in gesprek met Herman Nanninga. Ja, wat het spannend is een eufemisme. Quick Boys aan de leiding, 62 uit 32 wedstrijden en 59 punten uit 32 wedstrijden. Is Hoek die natuurlijk nu door die nederlaag van vandaag zeker niet afhaakt, want de wedstrijd is zeker nog niet gespeeld. De treffers, die spelen straks vanaf 6 uur tegen Spakenburg thuis in Groesbeek. En die kunnen, als ze winnen, op 61 punten komen. Noem het maar niet spannend. We were long-

0: American Town.
1: Ed Sheeran met American Town. En op de achtergrond, terwijl ik mijn schuif opendeed, hoorde je de man al die bij mij zojuist is aangeschoven. En hij kan ook behoorlijk goed tellen, Menno Schilder. Dat deed je hartstikke goed. Een beetje flauw aangeschoven. Vanwege het duel vandaag op Houtrust. Oh, wat moet dat pijnlijk zijn geweest voor Scheveningen om in de dying seconds de 2-2 op dat scorebord te krijgen.
2: Ja, nee, je zag echt wel overal de pijnlijke teleurstelling. Hoor. Bij Scheveningen hadden ze echt op deze 3 punten wel gerekend tegen de rode lantaarndrager ASWH. John Blok, de trainer, zei ook eigenlijk al, er was heel weinig aan de hand in de tweede helft. Kansen voor Elvilia onder andere, maar er ontbreekt toch een beetje de rust en het overzicht bij sommige spelers. En hij baalde ook wel van dan toch de onervarenheid van jongens die op de cruciale momenten in zo'n slotfase moet je geen vrije trap weggeven. Dat was totaal onnodig. Ja, en dan mis je misschien net even de handigheid van een Mimoun Mahi, want die was eruit. Die moest geblesseerd het veld verlaten. Maar ja, dat soort spelers, die ervaren, die mis je dan gewoon.
1: En als je nu, je hebt ze vaker aan het werk gezien. We zien de situatie van Scheveningen. Het is nog niet helemaal hopeloos, maar het wordt wel heel erg nijpend, hè, voor ze.
2: Ja, de club is toch een beetje een blok aan zijn been op dit moment, hoor, voor de trainer. Want hij maakt ook wel een indruk. Kijk, John Blok is een fantastische man natuurlijk, die bij Scheveningen alles heeft gedaan de afgelopen 20 jaar. Iedereen is ook al echt begaan met hem, hè, want hij heeft heel veel mooie dingen gedaan. En je gunt hem niet dat hij 2 keer op rij degradeert in zijn laatste 2 jaar. Ja, want het ligt niet aan hem. Hij heeft echt wel heel veel dingen gedaan voor de club. Ook dit seizoen weer om te kijken van, nou, kunnen we toch met spelers die we hebben, kunnen we daar verder mee? Heeft het ook bij bestuur gevraagd natuurlijk om andere verse krachten. Ja, en het is nijpend, want die selectie is altijd smal. Dat is altijd een probleem geweest bij Scheveningen. Ook dit seizoen weer. Het vertrekkende in de winterstop natuurlijk van Ignacio. Dat was eigenlijk zijn beste speler, de topscorer. Dus hij moet altijd improviseren. Ieder jaar maar weer. En ik kan me best voorstellen, als je dan aan het einde van het seizoen zit en zo nog zo laat het tegentreffen krijgt, dat op een gegeven moment de moed wel een beetje in je schoenen zakt. Ja.
1: Ja, voor John Blok is het helder. Maar als je objectief kijkt naar de situatie van Scheveningen, wat is jouw mening tot slot? Zou het voor Scheveningen goed zijn om richting vierde divisie te gaan, om weer eens ouderwets omhoog te gaan klimmen?
2: Op basis van de laatste maanden vind ik dat niet, want ik vind dat Scheveningen echt wel een paar stappen heeft gezet. Ik heb sinds september en oktober ook een aantal keren gezien. Toen leek het bij vlagen helemaal nergens op. Werden ze ook bijvoorbeeld weggespeeld tegen Rijnvogels. Die wedstrijd kan ik me nog heel goed herinneren. En dat hebben ze nu niet. Ze hebben ook in de laatste paar weken echt wel een paar knappe overwinningen geboekt. Stedoco, directe concurrent, werd verslagen. TOGB, 3-2 uit overwinning, heel knap. Ik vind dat ze echt wel stappen hebben gemaakt, ook op voetballend gebied. En ook met een speler als Mahi, kwaliteitsimpuls en wat ze op de mat laten zien. Ja, ik vind eigenlijk dat Scheveningen in die derde divisie gewoon thuis hoort.
1: Helder, we blijven het volgen. Menno, dankjewel. Gaan wij het hebben over de wedstrijd vandaag op Duinwetering, waar Noordwijk aanvankelijk achterkwam, uiteindelijk keurig netjes wint, dankzij onder meer Krijn van den Burg. En dat was een extra lekker doelpunt. Niet alleen de uiteindelijke overwinning 3-1 in de ruime blessuretijd, maar het was ook nog eens een keer zijn eerste doelpunt voor Noordwijk. En dat helemaal thuis. Kortom, de zon scheen om meerdere redenen voor hem.
3: Krijn, soms denk je nou over een scenario. Hè? Hoe ga ik mijn eerste doelpunt scoren? Past het niet een beetje binnen wat je bedacht had?
4: Ja, ja. Gewoon lekker thuis. 3-1, veilig. Top.
3: Neem eens mee, wat gebeurt er?
4: Ik krijg volgens mij die bal van Jordi. En ik neem hem prima aan en die verdediger komt dichterbij. En ik denk, ik schiet gewoon. Keeper, ja, gaat niet helemaal vrij uit daar, maar hij zit.
3: Maakt jou dat nou weer uit?
4: Nee, ja, niks. Het is fantastisch.
3: Waar denk je dan precies? Wat gaat er dan als eerst door je hoofd? Ga je naar mensen toe? Denk je aan het harde werk uit de onder 21, onder 23, noem maar op?
4: Ja, een beetje van beide. Ik denk ook voor de supporters is het ook wel weer fijn dat we gewoon weer aan het winnen zijn. En ja, ik denk dat er alleen maar blijdschap vanaf komt. Schreeuwen, ja. Dat.
3: De tweede keer dat je minuten maakt, toch?
4: Ja.
3: Dan zeker zo in eigen huis. Een wedstrijd met in principe 2 wedstrijden in zich. Eerst even de eerste helft. Van Noordwijk kant niet fantastisch. Wat gebeurt er dan in de kleedkamer?
4: Ja, in de kleedkamer is daar gewoon trainen voor om iedereen scherp te stellen. En wat niet goed staat, goed zetten. En ik denk dat je ook niet heel vurig de kleedkamer uitkomt. Maar zodra die 1-1 valt, denk ik dat het vanaf daar wel bouwen is.
3: Ja, en daarna is eigenlijk wel vrij duidelijk. Noordwijk gaat deze wedstrijd wel winnen, toch?
4: Ja, dat dacht ik ook.
3: Het is natuurlijk wel een seizoen, eigenlijk een heel raar seizoen voor Noordwijk. In hoeverre zijn jullie bezig geweest vandaag met het feit dat Noordwijk zich definitief veilig kan spelen? Geen na-competitie meer, geen degradatie?
4: Ja, ik denk niet dat we daar heel erg bezig zijn geweest. We willen gewoon zelf een leuke wedstrijd op de kaart zetten. En ik denk dat dat wel gelukt is.
3: Zijn jullie nog wel bezig met de derde periode? Want dat is natuurlijk wat positiever aan de bovenkant van de ranglijst kijken dan naar beneden.
4: Ja, we kijken er met één oog naar, laat ik het zo zeggen. Het is niet prioriteit, maar het zou wel leuk zijn.
1: Kijken met één oog, Krijn van den Burg, betekent vaak dat je heel exact kan schieten. Maar dat even de wijsheid van een presentator van een sportprogramma. Hij is de man van Noordwijk die vandaag inderdaad met 3-1 weten te winnen. En hebben wat dat betreft hele goede zaken gedaan tegen Stedoco. Het is 6:09. We gaan All Blue Eyes maar eens eventjes in de uitzending halen. Dan kunnen wij eens even langzaam maar zeker de balans straks gaan opmaken van een enerverende uitzending. Een fantastische wedstrijdenreeks die we hebben weten te volgen. Ja, het was zeer de moeite waard, toch Frank?

Frank Sinatra met New York, New York. De ene laatste plaat van een van de meest enerverende uitzendingen van de afgelopen weken. Want wat hebben we allemaal gevierd? Het gelijke spel van Scheveningen was misschien het enige zuur. Voor de rest louter zegens in onze uitzending. En alleen maar goed nieuws voor onze regiogenoten. Ook de wedstrijden waar we niet bij waren, werden gewonnen. Rijnsburgse Boys versloeg Jong Sparta met 4-2. En Katwijk deed dat ook met Koninklijke HFC. Morgen zeker kijken naar TV West Sport. En volgende week en de week erop, dan hebben we de apotheose in de tweede en derde divisie. We gaan eruit met Gino Vanelli. We spreken elkaar sowieso volgende week weer. Geniet van de zon, smeer je goed in en graag tot de volgende keer. Dag!

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
20: Stihl, sterk werk.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
22: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
20: Stihl, sterk werk.
23: Je zou je favoriete radiozender ook kunnen

0: miljoen.
1: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben!
2: Yes, gewonnen!

0: 18 plus.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
4: Tot 7 uur, Spuigasten.
5: Welkom bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM, Omroep West en als podcast. Mijn naam is Liewe van Sloten en hoe je ook luistert, wees welkom. Allereerst gefeliciteerd allemaal, want het is vandaag de verjaardag van Europa. En daarom opent aan de Grote Marktstraat straks een groot Europa museum. Verslaggever Maxime Kok is daar zometeen live bij. Maar in het eerste half uur van deze Spuigasten gaan we het hebben over Scheveningen. De opknapbeurt van de boulevard die is net afgerond. En dus wordt het de eerste zomer zonder bouwverkeer. Maar het imago van Scheveningen is nog altijd niet je van het. Afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, toen was er weer veel onrust in de badplaats. En daar spreken we zometeen over met Martin Wurstdurfer namens de vereniging, namens de strandtenten. En Hinke de Groot, CDA-raadslid. Ik zeg allereerst beide goedemorgen. Martin, goedemorgen.
6: Morgen.
5: Op de fiets, hè?
6: Zeker.
5: Ja, Hinke, jij ook op de fiets?
7: Ja, goedemorgen. Morgen ook op de fiets.
5: Kijk, heerlijk weer. En dan zometeen denk ik dat jullie allebei weer teruggaan naar Scheveningen.
6: Als een dolle.
5: Als een dolle, kijk. We gaan het daar zometeen over hebben. Laten we even beginnen met de actualiteit van deze week. Twee dingen die ik even wil bespreken. Allereerst de vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66. Hier verderop aan het plein. Afgelopen donderdagavond. Er was toen ook een bijeenkomst van de jongerentak. En het is niet de eerste keer in korte tijd dat er iets gebeurt bij dat partijkantoor. Namelijk in september. Daar was ik zelf nog bij als verslaggever. Toen werden de ruiten bijvoorbeeld ingeslagen van het partijkantoor daar. Laten we allereerst eventjes luisteren naar Rob Jetten. Wat hij zei over deze vuurwerkbom.
8: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
9: De tweede keer in 9 maanden tijd, wat is er aan de hand?
8: Nou, we zien natuurlijk gisteren het partijkantoor van D66, maar bijna elke week is er wel ergens iets aan de hand waarbij mensen denken dat ze met geweld gemeenteraadsleden, burgemeesters, politici of politiemedewerkers en ambulancemedewerkers kunnen intimideren. Maar je ziet gelukkig ook gisteravond dat de meeste Nederlanders echt heel duidelijk maken dat we dit in ons land absoluut niet accepteren en dat het niet een land is waar je met geweld je zin kan krijgen.
5: Dat was Rob Jetten. Hinke, wat dacht jij van deze, ja, om het even een aanslag te noemen, van dit incident?
10: Ja, die explosie bij het partijkantoor van D66 is onaanvaardbaar en verschrikkelijk. En ik ben blij ook dat er geen gewonden zijn gevallen. Maar het moet ook angstaanjagend zijn geweest voor al die jonge mensen die avond ook waren. Ja, ik ga ervan uit dat het heel goed wordt onderzocht wat nou precies hier het motief was. Maar staat buiten kijf dat in een democratie, als je het oneens bent met elkaar, als je boos bent, ook een politieke partij, dan voer je het gesprek met elkaar. En daar hoort nooit geweld bij.
5: Nee, en wat betekent het voor jouw werk? Voel jij je nu ook misschien onveiliger? Jij bent ook een publiek figuur, raadslid.
10: Nou, ik heb gelukkig daar niet last van. Maar het bevestigt wel dat het gewoon weer heel belangrijk is dat met elkaar in gesprek blijven. Met bewoners, met politieke partijen onderling. Ik weet niet, zeg maar, de wegenreden in dit geval. Het wordt natuurlijk nog goed onderzocht. Maar we moeten gewoon met elkaar het debat en het gesprek blijven voeren en dat niet met geweld doen.
5: Ja, inderdaad. Wat hierachter zit, dat is allemaal nog onduidelijk. Hè? Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Wat Rob Jetten wel zegt, van ja, het is nu bij ons op het partijkantoor. Maar iedere week hebben wethouders, mensen in het openbaar bestuur hier last van met intimidatie. In hoeverre heb jij hier als raadslid last van gehad in jouw werk?
10: Nou, je hebt altijd dat je op straat of online soms echt negatieve berichten krijgt. Met name online van mensen die anoniem met een knop op een toets soms hele vele berichten versturen.
5: Die krijg jij ook persoonlijk?
10: Heb ik echt op hele kleine schaal gelukkig tot nu toe gehad. Maar ik weet wel van collega-raadsleden dat echt gebeurt, die bedreigingen. Dat zie je ook in het hele land. En daar is ook vanuit de gemeente, ook nu we weer een nieuwe raad hebben, ook heel veel aandacht voor. Dus bij het inwerkprogramma is ook extra aandacht voor hoe ga je om met mogelijke bedreigingen.
5: En hoe ga je ermee om?
10: er met elkaar het gesprek over aan te gaan, ook te melden. En ik weet ook dat vanuit in ieder geval het gemeentehuis, maar ook landelijk, dat er heel veel voorzorgsmaatregelen worden genomen. Ja. Dus daar vertrouw ik dan ook op.
5: Ik zag op social media de commissaris van de Koning Zuid-Holland, Wouter Kolf bijvoorbeeld, die gaat in gesprek met de mensen die hem, nou ja, laten we maar even zeggen, onheus bejegenen. En die nodigt ze ook uit voor een kop koffie bij hem op het provinciehuis. Zou dat iets zijn wat jij ook zou doen, Hinke?
10: Nou, ik denk op zich dat het goed is om te doen. Maar ik denk ook dat met z'n allen gewoon in de samenleving politiek ook verantwoordelijkheid hebben. Dus het is goed om natuurlijk met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen die ontevreden zijn. En daarnaast zie je gewoon dat ook het debat verhardt. Dat zie je in de samenleving gebeuren. Tegenstellingen die heel erg worden uitvergroot, ook in de politiek. Dus ik zie daar ook vooral voor mezelf als volksvertegenwoordiger een verantwoordelijkheid.
5: Ja, even naar Martin. Ja. Jij loopt al een tijdje mee. Hè?
0: Ja, ja.
5: Zowel in de politiek als daar rondomheen. Ja. Hebben we nu natuurlijk als namens de strandtenten. Maar je bent ook raadslid geweest, Kamerlid geweest. Ja. Heb jij het debat ook zien verharden?
0: Ja, ja, absoluut. En ook op straat. Kijk, toen ik in de raad kwam, toen begon social media net een beetje op te komen. En toen was het eigenlijk een manier om, hè, mensen reageerden ergens op. En dan kon je ook gewoon terugreageren. En dan kreeg je eigenlijk een normaal gesprek. En dat is wel, dit is overigens bijna 20 jaar geleden.
5: Ja.
0: Maar dat radicaliseert wel, ja. En dan krijg je dit soort idiote acties, zoals bij D66 partijkantoor. Ik ben blij dat die mensen inderdaad niks hebben. En ik hoop dat ze 2 dagen later ook echt van de schrik gekomen zijn. Maar de minister-president zegt het goed. Dit is schering en inslag geworden. Dus dit is een gesprek wat we moeten voeren. Ik denk dat het goed is om mensen uit te nodigen om het gesprek aan te gaan.
5: Ja, wat Wouter Kolf bijvoorbeeld doet.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Maar we moeten ook met z'n allen het gesprek voeren. En met z'n allen duidelijk maken dat dit echt ridicuul is. Die mensen die dit soort dingen in hun hoofd halen, moeten het idee krijgen dat dit, nou ja, dat niet hoort bij wat wij willen. En op een of andere manier lukt het ons niet, want je ziet het wekelijks. Je ziet, bij mij viel het ook wel mee, hoor. Ik heb ooit eens een keer een doodsverwensing gekregen. Iemand met een anonieme naam, alleen die was niet zo slim. Dus toen ik op de naam klikte, kwam zijn echte naam eronder uit. Vond ik grappig.
5: Maar hoe ben je daarmee omgegaan? Heb je daar überhaupt op gereageerd?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb weggegooid. Zo. Ja. Dat is,
5: ook niet gemeld toen de tijd? Of?
0: Nee, omdat dat toen nog niet zoveel aan de orde was. Kijk, nu zou ik dat wel doen, omdat je ziet het en je helpt ook anderen daarmee. Ik heb nooit angst gehad of iets ergens, iets dergelijks. Maar er zijn echt wel mensen die wat minder de straat op durven. En dat is natuurlijk slecht, hè? Want we willen ook gewoon goede mensen, gemotiveerde mensen in die gemeenteraden hebben. En
5: ja.
0: Dus ik wil niet dat die bang worden omdat er maloten rondlopen.
5: Ja, en dat gesprek voeren met elkaar, wat jij zegt, wat Hinke zegt, gebeurt dat voldoende?
0: Nee. Nee, het is ook heel moeilijk, hè? Want kijk, als je individueel iemand spreekt, dan ben je er gauw uit. Niemand is echt dermate gek in zijn hoofd dat hij dit soort acties bedenkt. Of dat als je hem aanspreekt, dat hij zegt, ja, dat was heel slim. Maar op een of andere manier, als die mensen dan het gesprek uitgelopen zijn en weer onderdeel worden van de anonimiteit of het collectief, dan gaan ze in één keer dit alsnog doen. En dat hoe we dat moeten aanpakken, dat weet ik niet zo goed. Maar we moeten wel met z'n allen daar over blijven praten. En ook zorgen dat we die anonimiteitstypes bij de jasjes grijpen.
5: Ja, ja. De capuchonnetjes aftrekken. Even
0: identificeren. Dus misschien een brug. Nou, daar komen we zo nog
5: op. Ja, komen we zo nog op. Want ik wilde nog naar één ander actualiteitenonderwerpje. En dan ga ik weer even naar Hinke. Want, actualiteit. De coalitievorming in Den Haag. De Hart van Den Haag en D66, die gaan het nu met elkaar doen. Jullie zijn ook bij de informateur-verkenner Abu Taleb geweest. Jullie stonden daar wel positief in, hè? Om met Hart van Den Haag samen te werken met VVD en DENK. Vinden jullie het dan nu jammer dat jullie dan niet de partij zijn waarmee gesproken wordt?
10: We hebben altijd, ook na de verkiezingsuitslag, gezegd, het ligt niet voor de hand dat CDA een rol pakt in deze formatie. Gelet op de uitslag. Hart voor Den Haag is de grote winnaar. En zo kan de grote partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Dus we hebben gezien dat de eerste poging tussen Hart voor Den Haag en D66 niet tot een resultaat leidde. We hebben ook echt een uitgebreid duidingsdebat gehad over de formatie. Toen kwam natuurlijk weer die tweede ronde. En daarin hebben we als CDA ook wel duidelijkheid gevraagd over het proces. Ja, en het eindverslag is gewoon heel duidelijk. En ik ben ook blij dat Hart van Den Haag en D66, hoop ik ook echt op inhoud met elkaar het gesprek aan gaan komende tijd.
5: Jullie voelen je niet gepasseerd?
10: Nee, kijk, besturen is ook voor het CDA nooit een doel op zich. Je gaat samenwerken om de stad mooier te maken. Dat kan zowel vanuit de coalitie als de oppositie. En het eindverslag is wel duidelijk, mocht het nou niet tot uiteindelijk ook inhoudelijk resultaat leiden. Dus de gesprekken die nu gaan lopen tussen D66 en Hart voor Den Haag. Pas dan zijn we eventueel bereid om, mocht er een beroep op ons worden gedaan, ook serieus te overwegen om in die gesprekken deel te nemen.
5: Dan hebben jullie nog steeds die positieve grondhouding?
10: Ja.
5: Kijk, zullen we moeten afwachten hoe die gesprekken gaan. Volgens mij gaat dat allemaal maandag ook weer verder. Er zijn natuurlijk wat vakanties tussendoor geweest.
10: Ja, ik hoop wel dat het niet te lang gaat duren. Want we zijn nu echt al een paar weken onderweg.
5: Wat is te lang? Hè? Want dat horen we inderdaad ook veel. Hart voor Den Haag zegt daar zelf van, ja, je kan het beter goed doen, zodat je een stabiele coalitie hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. En dat moet ook, want waar we echt, ik spreek even namens ondernemers in zijn algemeenheid, waar we echt niet op zitten te wachten is als het dadelijk snel gaat en dat het na een jaar weer uit elkaar valt. En dan hebben we helemaal niks. En het is de afgelopen 8 jaar al zo ontzettend onrustig. En ondernemers hebben behoefte aan langetermijnvisie.
5: Volgens mij gaat dat allemaal maandag ook weer verder. Er zijn natuurlijk wat vakanties tussendoor geweest.
10: Ja, ik hoop wel dat het niet te lang gaat duren. Want we zijn nu echt al een paar weken onderweg.
5: Wat is te lang? Hè? Want dat horen we inderdaad ook veel. Hart voor Den Haag zegt daar zelf van, ja, je kan het beter goed doen, zodat je een stabiele coalitie hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. En dat moet ook, want waar we echt, ik spreek even namens ondernemers in zijn algemeenheid, waar we echt niet op zitten te wachten is als het dadelijk snel gaat en dat het na een jaar weer uit elkaar valt. En dan hebben we helemaal niks. En het is de afgelopen 8 jaar al zo ontzettend onrustig. En ondernemers hebben behoefte aan langetermijn.

0: Ondernemers hebben behoefte aan langetermijnvisie, aan stabiliteit. Wat dan ook de keuze is. Weet je, als er een keuze gemaakt wordt, hou er nou gewoon aan vast. En laat ons daar dan ons ding mee doen. Dus
1: dan mag het in dat licht wel wat langer duren?
0: Jawel, maar niet te lang, want alles staat stil op dit moment. Ja. Weet je? Ik verwijt niemand iets. Hè. Ik snap dat het rustig moet. Ik snap ook dat het huidige college... die zit natuurlijk gewoon te wachten totdat zij opgevolgd worden. Doen niet zoveel meer. Maar ja, ik heb wel wat wensen nog op Scheveningen, zeg maar. Dan zou ik wel graag nu gewoon klappen maken.
1: Ja.
0: En dat lukt niet.
1: Nee.
0: Dus ik snap het, maar wel een beetje tempo graag.
1: Ja, wij zeiden eerder in ons journalistenpanel... tussen Pasen en Pinksteren. Die deadline van Pinksteren, ja, die komt er dan aan op een gegeven moment.
2: Ja, het komt snel dichterbij. Laat vooral hopen dat het inderdaad niet te lang duurt... en dat er ook gewoon een goede inhoudelijke basis ligt. Ook met de personen aan tafel. En dat we uiteindelijk gewoon mooie dingen gaan doen voor de stad. Want ik ben het helemaal met Martin eens. Er zijn grote besluiten die ook genomen moeten worden... als je kijkt naar woningbouw, als je kijkt naar bereikbaarheid. Ook de economie in Den Haag. Dan kunnen we niet stil blijven zitten.
1: Goed. Tot zover de coalitiebesprekingen. Laten we het dan hebben over waar jullie voor gekomen zijn, hè? Scheveningen. Afgelopen vrijdag, ja, was het er onrustig. Zijn dat de juiste woorden die ik daar geef? Was het er onrustig? Hoe was het? Martin, ik neem aan, jij bent er dan op dat moment. Wat ervaar jij op zo'n moment?
0: Kijk, ik snap wel dat het op deze manier in de media landt, onrust op Scheveningen. En dat was het natuurlijk ook. Maar het is niet uniek voor Scheveningen wat daar gebeurde. Kijk. Wat ik het liefst had gehad, is dat er gezegd werd... we hebben vorig jaar is het uit de hand gelopen. Er is goed over nagedacht met de gemeente, de ondernemers, de bewoners. De voorbereidingen voor een potentieel uit de hand te kunnen lopen feestje... die zijn goed gemaakt. En het is niet uit de hand gelopen. De politie was massaal aanwezig. Er zijn massaal gasten gevraagd om idee. We zijn er ook achter gekomen dat er massaal types hier waren... uit Emmen, uit Utrecht, uit Rotterdam, Amsterdam. Helemaal geen mensen uit de buurt. Maar ik vind dat heel goed. Dus ik zou juist zeggen, wat we bedacht hebben nadat het vorig jaar... dat we het niet in de hand hadden, hebben we nu met z'n allen gedaan, uitgevoerd. En het is niet uit de hand gelopen. Dus dat vind ik eigenlijk goed nieuws. En ik ben wel blij dat ik dat hier even mag zeggen. Ja. Los van het feit dat je dit soort lieden niet willen hebben. Maar daar komen we dan zo nog wel even op.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat had ik graag gezien.
1: Ja, dus jij bent eigenlijk blij met hoe er is gehandeld namens de politie van de middag. Hoe kijk jij daarnaar, Hienke?
2: Ja, het was bovenal gewoon een hele gezellige, mooie stranddag. Ik woon zelf op Scheveningen, ging met vrienden bij Zwarte Pad een hapje eten. Ja, het was gewoon een prachtige dag. Het was ook 1 mei, ik weet nog van een jaar geleden ook. Dan heb je wat meer ook toeristen van het buitenland die een vrije dag hebben. Dus het is gewoon gezellig druk. Ook de ondernemers waren daar gewoon blij mee. En het is natuurlijk wel jammer dat uiteindelijk dan toch een kleine groep mensen dat probeert te verstoren. Ja. Dus dat is wel erg jammer. Je hoort gewoon wel je te gedragen als je te gast bent.
1: Ja.
0: En ook op een klein stukje, dat is ook wel even goed... Want we hebben het dan over Scheveningen. En voor je het weet denkt iemand, als hij naar het sportstrand wil... er is gedonder op Scheveningen. Dat is helemaal niet waar. Het is, hoe irritant ook, het is op een heel klein stukje waar het...
1: Welk stukje is dat dan?
0: Dat is tussen de Pier en Legoland.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk...
1: Waar
0: de mensen zeg maar uit het OV het strand oprollen. Normaal weer zeg maar dat ze het terras oprollen en het strand op. En nu blijven ze op de boulevard hangen en proberen ze gewoon te kijken of ze gewoon tot rellen kunnen komen.
1: Je bent dan tevreden hoe het is gegaan, hoe er is gehandeld. Maar dan vraag ik me af van, is het dan dus elke keer nodig om zoveel politie in te zetten om hier zo kort op te zitten?
0: Ja, weet je, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Ik denk dat, en het is ook een om twee redenen een terechte vraag. Ik bedoel, dit wil je natuurlijk eigenlijk niet als maatschappij. Maar je kunt het ook niet volhouden als stad. Hè? Als ik de burgemeester tegenkom, dan zegt hij me, waarschuwt hij me ook... joh, Martin, dit is niet vol te houden, dit hou ik niet zo lang vol. Ik denk dat je, als je dit nog 2 of 3 keer zo op deze manier doet... 1 of 2 keer zo doet... dan gaan dit soort lieden helemaal niet meer naar Den Haag, naar Scheveningen komen. Dan denken ze, weet je wat, ik ga wel naar een kermis in het oosten van het land... kijken of we daar wel tot rellen kunnen komen. Daarmee is het probleem niet opgelost, maar hebben wij in ieder geval geen last meer van. Dan zou ik een stukje blijer zijn.
1: Ja, dus er gaat een afschrikkende werking van uit, denk jij?
0: Ja, nee, absoluut. Ja. Die luiden is gevraagd om idee. Nou, daar worden ze natuurlijk allemaal niet vrolijk van. Overigens bleek ook dat veel van de jongeren die daar waren... en die hun ideeën hebben laten zien... die hadden ook likes gezet onder de post van dat feestje... wat dan aangekondigd was, waar ze allemaal op afgekomen waren. Vind ik interessant om te weten. Ik vind het ook interessant dat die lui doorkrijgen... dat ze ID moeten laten zien en ook gelinkt worden aan die post. Dus ze zijn niet meer anoniem, ze zijn zichtbaar. En volgens mij is het op die manier... ja, moet je dat nog een paar keer zo volhouden. Hoe irritant ook, hè, lieve? Want het is natuurlijk een groot maatschappelijk probleem... Als wij er geen last van hebben, wil niet zeggen dat het probleem is opgelost. Maar ja, liever niet meer bij ons.
1: Nee, want wat is dat maatschappelijke probleem wat jij benoemt?
0: Dat is een grote vraag. Kijk, je ziet, er was pak een beet 1500 jongeren zijn hierop afgekomen. Was

0: De inschatting die wij terugkregen toen wij... Wij hebben elke week kijken we vooruit en kijken we terug met ondernemers, bewoners, de gemeente, handhaving op de inzet die gepleegd is en of we daar dingen van kunnen leren. In dat gesprek hoorde ik 1500 jongeren die hierop afgekomen zijn. Ja, die lui die vervelen zich of zo. Ik weet het niet. En die denken dan, nou, ik ga niet... lekker naar het strand, ik ga niet surfen, ik ga niet een boek lezen, ik ga niet naar een pretpark, ik ga kijken of ik ergens kan rellen. Ik snap er zelf niks van, maar dat is het probleem. En we moeten volgens mij met elkaar dat gesprek voeren van hoe kun je dit nou voorkomen? En ik heb ook ergens al geroepen van ja, dit is niet dus een probleem van Scheveningen, daarom reageer ik er ook altijd een beetje fel op. Dit is een probleem van Nederland. En ik vind ook dat we dat als Nederland moeten bekijken.
1: Ja, maar ze komen wel naar Scheveningen. En ja, maar ze naar komen dat ook kleine stukje Scheveningen waar je het over hebt.
0: Dat klopt, maar, en dat is dan misschien wel goed om te weten... Die vrijdag, hè, dus anderhalve week geleden... Was hetzelfde gesodemieter in Nesselande. Daar hadden ze hetzelfde probleem. 1 mei vorig jaar hadden we niet alleen op Scheveningen een probleem... maar in de Belgische kustplaatsen ook grote problemen met rellende jongeren. Dus het ligt niet aan Scheveningen... toevallig komen ze nu dan naar Scheveningen. Dat moeten we voorkomen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat dieperliggende probleem moet je natuurlijk als maatschappij ook aanpakken. Alleen ja, voel ik me dan persoonlijk een beetje...
1: Het ligt niet aan Scheveningen. Ik bedoel, Scheveningen is dan wel de plek waar zij naartoe gaan. Het is makkelijk, hè? Ja, die tram uit. Ja. Je bent zo bij dat daarin... het is wel telkens Scheveningen. Het is niet dan Scheveningen, Kerkduin of iets anders.
0: Ja, maar het is niet telkens Scheveningen. Je moet dit natuurlijk landelijk bekijken. Het is 1 keer vorig jaar Scheveningen geweest. Nu ook 1 keer Scheveningen. Super irritant. Maar ik denk als je alle lokale nieuws van het hele land gaat bekijken... dat de afgelopen 5 maanden overal dit soort gesodemieten geweest is. En dat is dus het probleem. Dus, en nu je denkt ze, oh warm, iemand kondigt zo'n feestje aan. Lekker naar Scheveningen. En de volgende keer zeggen ze, weet je wat, Koningsdag, we gaan naar Amsterdam. Er is de kermis in Nooddorp, we gaan naar Nooddorp. Weet je, dat is het volgens mij veel meer.
1: Ja, Hinke, even naar jou. Want Martin die zegt van ja, we moeten deze politie inzet. Ja, dat is lange termijn niet houdbaar. Maar als je dit nog een paar keer doet, dan gebeurt dit niet meer. Kun je dat volgen?
2: Nou, ik ben het helemaal mee eens dat we hiermee door moeten gaan. We hebben het actieplan Kust en dat werkt gewoon goed. Dus er zijn integrale handhavingsacties. Het verkeersplan in werk wordt gesteld met verkeersbegeleiders. Dat zag ik ook meteen vorige week. Ging meteen echt goed. Ja. En ook vooral die goede samenwerking tussen gemeenten, de hulpdiensten, de buurtorganisaties, de ondernemers. Waardoor ook die signalen ook heel snel binnenkwamen. Waarop ook vorige week is geacteerd. Ja. Dus daar moeten we doorgaan. Alleen... wat je uiteindelijk ziet, ook met die handhavingsacties... uiteindelijk is keihard handhaven wel mosterd naar de maaltijd. Want dan is het kwaad al geschied. Dus je moet uiteindelijk het daadwerkelijk probleem aanpakken. En dan zie je wel gewoon in onze samenleving dat we een probleem hebben... dat een kleine groep van jonge meiden en jongens... doelbewust hier komen om de boel te verstieren eigenlijk. Ja. En ik krijg er ook echt een beetje Project X-vibes van. Ja, zeker. Steeds vaker. Het klinkt wel leuk, maar niet doorhebben waar ze precies op afgaan. Zijn niet gewoon om een leuke stranddag te hebben... zoals de overgrote meerderheid op Scheveningen wel gewoon aan het doen is.
0: Ja, mag ik daar 1 ding aan toevoegen? Want dat is... Kijk, ik wil niks bagatelliseren. Hè. Ook voor de ondernemers die op dat plekje zitten is het natuurlijk vreselijk. Die zijn eerder dichtgemoeten. Die hebben personeel rondlopen. Vaak jongens en meisjes. Dat is natuurlijk vreselijk intimiderend. Daar maak ik me grote zorgen over. Dus ik wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen of iets dergelijks. Nee, voor de mensen die daar ter plekke hun werk moeten doen... is het natuurlijk verschrikkelijk.
1: Ja, maar Hinke, jij zegt keihard aanpakken, dat is mosterd na de maaltijd. Toch zegt de grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag... dat moeten we nog meer doen, al preventief. Bij de stations al fouilleren, nu gebiedsverboden opleggen, taakstraffen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ook het CDA is zeker wel voorstander van gebiedsverboden... waar we die kunnen en mogen inzetten. Er wordt ook al heel veel aan handhaving ook al gedaan vanuit het actieplan Kust. Dat is net iets nieuws.
1: Waar dus meer handhaving is dan niet nodig?
2: Waar het ons echt om gaat, is dat we echt het probleem aanpakken. En er zijn 2 zaken die we dan wat mij betreft kunnen doen. Allereerst moeten we echt goed weten... waarom komt die groep nu naar Scheveningen. Wat ons betreft mag er nog wel echt veel uitgebreider... en echt een gedegen onderzoek komen... van waarom komen ze naar Scheveningen, waarom gaan ze niet naar die andere stranden toe... en kunnen we ook de oorzaak wegnemen. Ik vraag me ook echt af, waar zijn de ouders? Want je hebt wel een verantwoordelijkheid, ook als ouder... als je kind hier onrust loopt op te zoeken. Dat is 1. En ten tweede merk je gewoon dat de gemeente heel weinig bevoegdheden heeft... ook de burgemeester, om ook online ook signalen op te pikken. Vanwege bijvoorbeeld privacyregels. Nou, ik ben heel erg blij mee dat er nu van het actieplan Kust... er ook een pilot... is om die sociale media beter te monitoren. Maar er moet ook landelijk meer bevoegdheden komen voor de politie om onder gezag van de burgemeester die signalen op te pikken. En dat ze daar dus ook privacygegevens voor mogen verzamelen. En daar ligt een wetsvoorstel voor. Dus ik hoop dat dat ook gaat opschieten, zodat we ook...
1: Een landelijk wetsvoorstel.
2: Klopt, maar dan gaan we natuurlijk wel als gemeente veel aan hebben.
1: Juist, ja. Nu las ik ook bij Hart voor Den Haag. Zij schrijven van bewoners, ondernemers bereiden tegenreacties voor. Dat lijkt me toch niet de bedoeling dat we voor eigen rechter gaan spelen?
2: Nee, zeker niet. Ik heb het zelf niet gemerkt. Ik woon zelf op Scheveningen. En ik heb voor het overgrote deel van de dag vooral gezien dat heel veel mensen een mooie dag op het strand hadden. Maar ik ben het er wel mee eens dat als er inderdaad onruststokers zijn, maar dat is ook gewoon gebeurd. Dat die wel worden aangepakt. En er zijn ook aanhoudingen.
1: Ook door bewoners geweest. En ondernemers zelf?
2: Nee, zeker niet. Maar dat wilde ik nog benadrukken. Dat doet de politie. Dat doen er niet bewoners en ondernemers. Moet niet heft in eigen hand nemen. Daar hebben we gewoon allemaal politie voor. Met ook alle respect. Ook weer deze keer voor alle politie en de hulpdiensten die weer paraat stonden.
1: Ja, Martin, hoor jij dat dan ook? Dat er signalen zijn dat er tegenreacties?
0: Okay. Nee.
1: Waar komt dat dan vandaan?
0: Geen idee. Kijk, weet je, het is een beetje Pavlov-reactie. Hard aanpakken. Je heeft helemaal gelijk. En ik zei het zelf natuurlijk ook. Je moet dit voorkomen. Ja. Ik vind het natuurlijk, als iemand komt rellen, dan moet je daar iets mee doen. Maar zo makkelijk is het niet. Hè. We moeten daar ook niet te makkelijk over denken. Want iemand stapt in de tram, die heeft nog niks gedaan. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Ga je dan zeggen, joh, jouw hoofd bevalt me niet. Wat kom je hier doen? Zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Dus we moeten voorkomen dat dit soort lui hierheen rijden voor, weet je, een soort van schoolreisje van, hey, we gaan eens even kijken wat we voor ellende kunnen veroorzaken. Tegenreacties, ja, ik heb het niet gezien. Anders dan dat wij heel goed hebben samengewerkt met de politie. Vorig jaar is er de zogenoemde sfeerlijn in het leven geroepen. Hè. Als de ondernemers het idee hebben, hey, de sfeer die slaat om. We zien eigenlijk andere groepen in één keer op de boulevard verschijnen of op de terrassen verschijnen. Dan kunnen ze rechtstreeks met de politie bellen. De politie komt dan meteen. Nou, dat lijkt mij heel goed. Dat doen we natuurlijk met elkaar allemaal. En verder balen we hiervan. Maar ja, tegenreacties, daar heb ik helemaal niets van gemerkt.
1: Nee. Want dat harde aanpakken, kan dat niet ook doorslaan in dat straks niemand meer naar Scheveningen durft, omdat ze zo...
0: Dat is natuurlijk het goede punt, hè.
1: Je moet ook niet hebben dat er straks niemand meer is.
0: Nee, het feit dat we het er nu over hebben is heel goed, omdat het een maatschappelijk probleem is. Maar ergens voelde ik me bezwaard, en dat had ik je ook al laten weten, omdat we het weer over Scheveningen hebben en gedoe. En voor je het weet denkt een gezinnetje, weet je wat, ik ga lekker naar de Hoek van Holland. Dat gun je natuurlijk helemaal niemand, ze moeten gewoon hierheen komen. Maar dat is niet wat je wil. En er gebeurde nog iets geks. Want die party werd aangekondigd. Ja. Politie zat daar bovenop, heeft dat gezien. Maar vervolgens zie ik in de media verschijnen. Er is een party aangekondigd op vrijdag. Als dat maar goed gaat. Ja, doe dat nou even lekker niet. Dit is toch gewoon pure reclame voor railschoppers? Dat vind ik vervelend. En ook afschrikwekkend naar dat gezinnetje wat gewoon met plezier naar Scheveningen wil komen. Dus dat...
1: Maar dan heb je het weer over het imago en de vrees die rondom Scheveningen hangt. En...
2: Maar het is uiteindelijk een incident, hè? Laten we ons daar bewust van zijn. Het is hier ook, wat Martin ook net zei, het ging om een klein stukje bij de boulevard waar onrust was. Ik liep daar 's avonds ook langs. Het was dan gewoon ook heel druk en een klein stukje was gewoon gedoe. En dat is gelukkig goed door de politie ook aangepakt. Maar het gaat hier echt om een incident. En voor het overgrote deel heeft iedereen daar gewoon een prachtig stranddag gehad. Ja. Er is ontzettend veel geïnvesteerd met de middenboulevard. Er zijn mooie voorzieningen ook op het Scheveningse strand. Dus maak er ook gewoon gebruik van. Ook vandaag weer nu een mooie dag hebben.
1: Maar er is dan dus een verschil tussen wat er is gebeurd en de vrees dat er had kunnen gebeuren. Hè, als dat maar goed gaat.
2: Nou, ik denk vooral dat we ons bewust moeten zijn dat er gewoon heel veel wel goed is gegaan. Ik hoor het ook terug van alle buurtorganisaties, bewoners, ondernemers en ook hulpdiensten. Dat die samenwerking en die directe lijn die Martin ook noemt, dat die gewoon goed werkt. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan. En we hebben ook gezien dat het ook goed werkt, want het is gewoon die dag wel opgeschaald. En het is niet uit de hand gelopen zoals vorig jaar. Dus we moeten daar gewoon mee doorgaan. Kijken wat er nog beter kan. Dus daarom noemde ik al kijken of we nog meer beter die online signalen kunnen oppakken. Kijken hoe we nog beter ook die ouders kunnen aanspreken. En echt een goed onderzoeken en voorkomen dat die jongeren überhaupt naar Scheveningen gaan. En dan pak je ook echt daadwerkelijk problemen in de samenleving aan.
0: Ja, punt is natuurlijk wel terecht. Die vrees heb ik natuurlijk. Daarom zeg ik het ook. En ik vind dat we moeten voorkomen dat die vrees blijft leven en wordt aangewakkerd. We moeten zorgen dat we met z'n allen klaarstaan om ellende de kop in te drukken. In de hoop dat dat vervolgens niet meer bij Scheveningen is. En dan hoeven we ook nergens meer bang voor te zijn. Maar ja, weet je, massale aandacht. Het zou uit de hand kunnen lopen. Er liepen ook allemaal fotografen rond. Al klaar van, nou kijk, ik ben er met de camera om te kijken Of ik iets kan vastleggen.
1: Actie-reactie natuurlijk.
0: Ja, nee, dat snap. En ik snap dat. En ik wil ook niet zeggen, want dat is natuurlijk gevaarlijk. Hè. Media geef ik nergens de schuld van. Dat doe ik niet. Maar het helpt niet. Nee. En het is en daarom, ja, nogmaals, daarom ben ik er ook altijd best wel fel op. Op Scheveningen, het is fantastisch. Het is nu ook schitterend. De zon staat strak aan de hemel. De terrassen liggen er fantastisch bij. Iedereen staat klaar om de mensen te ontvangen. En ja, we moeten de volgende keer, net als vorige week vrijdag, anderhalve week geleden, moeten we ervoor zorgen dat potentiële ellende direct de kop ingedrukt wordt. Met het goede optreden van de politie. Die hebben dat echt geweldig gedaan. Ja, en dat,
1: als het gaat over de vraag, hè, hoe kunnen we dit voorkomen? Daar hadden we het vorige week in Spuigasten over. Hoe trek je nou een wat hoogwaardiger publiek aan? Hè? Dat zou natuurlijk ook iets in een oplossingsrichting kunnen zijn. Dan heb je het over hoe ga je van patatboulevard, van schnitzel naar carpaccio. Hoe zou je dat kunnen doen? Hè? De boulevard is natuurlijk vernieuwd. Dat is een opknapbeurt geweest. Dat is, ja, ziet er wat beter uit. Maar Hinke, hoe trek je nou dat hoogwaardigere publiek aan?
2: Hij noemde het al, de middenboulevard is prachtig opgeknapt. Er zijn prachtige plannen ook voor Pier en bij Pierplein. Moeten we vooral mee doorgaan. En wat het CDA betreft moeten we ook gewoon doorgaan met gewoon mooie voorzieningen realiseren op het strand. Dat hebben we met het Beachstadion, dat hebben we met het Circus Avenstheater in de buurt zit. Dat trekt gewoon heel veel gezinnen en mensen aan die er gewoon een mooie dag van maken. Maar die ook bijvoorbeeld even een restaurantje of strandtent meepakken. Volgens mij moeten we daar gewoon mee doorgaan en doorgaan met een positieve imago, want het is daar gewoon prachtig en we mogen trots zijn op Scheveningen.
0: Ja, en ik nodig jullie graag uit om een volgende aflevering van Spuigasten op het strand te maken.
1: Nou, met dit weer zeggen we daar geen nee tegen.
0: En dan moet je me even aanwijzen waar je zeg maar die patat en schnitzels kunt vinden dan. Want als je daar nu rondloopt, de afgelopen jaren is er superveel geïnvesteerd. Strandtenten hebben onwijze kwaliteitsimpulsen gekregen. De investeringen die komen, wat Henk net zei, dat gaat ook helpen. Ja. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Maar het is ook al wel anders dan sommige mensen misschien nog tussen de oren hebben zitten.
1: Ja? En okay. Dat wil ik graag laten zien. Gisteren toevallig en voor het Koerhuis. Ja, dat is prachtig geworden daar.
0: Ja,
1: maar daar heb je natuurlijk wel een paar van die zaakjes waar je nog een lekkere vette patat kan halen.
0: Ja, er zijn ook mensen die dat willen. Maar als er maar ook genoeg anders is en die diversiteit dat op het strand...
1: Zou je niet meer van dat soort gebouwen zoals in de volksmond de UFO heet? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een aflevering op zich. Wat daar allemaal heeft gezeten en wat daar nu zit. Maar dat is wel neergezet als hoogwaardige beachclub, ook voor een hoogwaardig publiek.
0: Nou ja, het was natuurlijk ooit bedacht dat dat Hardrockcafé zou moeten komen. Nu is er gelukkig een nieuwe eigenaar die een lange termijn visie heeft en daar iets mee wil. Het wordt echt meer een zaak waar je op allerlei niveaus mooie evenementen kunt gaan hebben. Dat vind ik ook wel prettig, want een beachclub, die hebben we al een heleboel. Dus ik heb liever iets wat iets aanvult dan dat het doet wat wij al doen. Maar dat kan zeker helpen. En ook de investeringen, weet je, als er echt op de pier bijvoorbeeld een mooi congrescentrum komt, de plannen zoals ze er nu liggen, dat zou natuurlijk schitterend zijn. En dat trekt ander publiek, en dat helpt ook. Maar dan kom je niet dat je een soort van Project X nog eens een keer hebt, en dat iemand bedenkt, weet je wat, we doen dat lekker op de pier. Of we doen dat in het Zuiderpark, dat kan ook. Ik bedoel, dat heeft...
1: Ja, dat hoor je dan weer nooit, hè? Project X in het Zuiderpark.
0: Nee, jammer. Nee, sorry, dat zeg ik helemaal niet jammer.
2: Want het wordt nergens, moeten we
0: vol,
2: Martin.
0: Nee, moeten we vol de kop indrukken. Ja. Ja, nee, zeker. Nee, me niet kwalijk.
1: Maar er zit wel wat bij jou aan. Emotie bij. Frustratie
0: tuurlijk,
1: misschien
0: tuurlijk.
1: Wel. Ja.
0: Ik zou die jongen ook wel eens willen spreken. Gast, kom je doen. Ga nou gewoon niet genieten. Koop lekker een ijsje als je niet veel geld hebt. En dan hou je daarbij.
1: Ja.
0: En ga dan lekker naar huis.
1: Is dat je nog niet gelukt om die jongen te spreken?
0: Nee, maar dat is denk ik wel een goed idee.
1: Ja, een soort, kan jij voor ons interviewen als we die locatie-uitzendingen maken?
0: Een
1: beetje richting een afronding. Wat is de conclusie voor jou, Hinke?
2: Nou, ga vandaag lekker naar het strand. We hebben zelf
1: wat betreft anderhalf week geleden.
0: Dat mag altijd gezegd worden.
2: Nee.
1: Dat heb je al 3 keer gezegd.
2: Nee, zeker. En het komt misschien ook omdat ik heel veel zin heb. We hebben zo meteen een heidag met onze fractie. Dus we gaan naar het strand. Maar wat de conclusie moet zijn, we moeten doorgaan met de actieplan Kust. En we moeten zorgen dat die kleine groep jongens en meiden, dat die geen reden hebben om naar het Scheveningstrand te gaan, om daar de boel te verstoren. En dat we gewoon doorgaan met signalen oppakken. Want als je te gast bent op het strand, geniet ervan, maar gedraag je gewoon een beetje.
1: Jullie gaan zo allebei naar het strand. Je kan ook hier verderop naar de Grote Markt, naar de Europa Experience. Daar is Maxime zo, dat is gelijk een bruggetje voor straks. Wat vind jij daarvan, dat Den Haag ter afsluiting een Europa Experience heeft?
2: Nou, zoals het CDA kent, we zijn altijd voor meer voorzieningen in ons stad. stad. Die bijdragen aan de ontmoeting en ook wat te doen is in onze stad. Daar ben ik heel positief over. Verder is denk ik goed dat zoiets ook in de stad is. En ik ben ook benieuwd hoeveel mensen het gaat aantrekken. Of het ook een beetje het enthousiasme voor Europa gaat aanwakkeren. Maar daar zal Klaas Verschuren vast meer over vertellen.
1: Precies, want die horen we zo meteen in gesprek met Maxime. Dankjewel Hinke de Groot, CDA en Martin Wurstdorfer namens de Strandtenten. Voor jullie komst naar Spuigasten.
0: Cheers.
2: Dankjewel.

0: Ja, de Wodan Boys met Pels. Op aanvraag trouwens van Martin Weursdurfer. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn vandaag de deuren geopend van een nieuw Europa Museum. De Europa Experience bestaat al in andere hoofdsteden, maar nu ook in Den Haag. Dat is allemaal vanwege Europadag. Ik had het er al over aan het begin van de uitzending. 9 mei 1950, tijdens de Schuman-verklaring, daar werd de basis gelegd voor wat nu de Europese Unie is. We schakelen met verslaggever Maxime Kok. Die is daar bij die opening van de Europa Experience. En die zal met Klaas Verschuren, wethouder van Den Haag, spreken. Maxime, ik hoor veel geroezemoes. Veel mensen aanwezig daar?
1: Ja, het loopt hier wel aardig vol inderdaad. Je kan hier buiten ook al een kopje koffie halen. Maar hier binnen ja, begint het ook al te lopen. En, ja, met reden, want het ziet er hier heel netjes uit hier in de Europa Experience op de Grote Marktstraat. Ik sta hier naast wethouder Klaas Verschuren, maar niet alleen wethouder Klaas Verschuren, maar ook de vertegenwoordiger van het Europese parlement in Nederland, Danny de Pape. Maar allereerst, meneer Verschuren, wat is Europadag? Om het toch nog heel even te herhalen voor de luisteraars thuis.
2: Nou, Europadag is, ja, 9 mei is eigenlijk de verjaardag van Europa. Want in 1950 heeft Schuman eigenlijk de start van de Europese Unie gemaakt door de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal op te richten om vrede in Europa te garanderen. Dus ja, eigenlijk vieren we dat een beetje vandaag. Dus de verjaardag van Europa is vandaag.
1: Nou, we vieren dat in de Europa Experience. Meneer de Pape, wat is dit, de Europa Experience?
3: Dit is een nieuw bezoekerscentrum over de Europese Unie. En het is ook het enige in Nederland. En dat wordt dus vandaag geopend. En hier kunnen alle burgers gratis naar binnen lopen. En kunnen ze zich informeren over de Europese Unie op een hele leuke, interactieve, speelse manier.
1: Waarom is een museum zoals dit nodig, meneer Verschuur?
2: Nou, het is niet een museum, het is juist een heel interactief centrum, bezoekerscentrum, waar alle onze inwoners, maar ook uit heel Nederland, zeg maar, ook in 24 Europese talen, geloof ik, kunnen ze hier zich laten voorlichten over alles wat de Europese Unie doet voor Nederland, voor Den Haag. En dat is superbelangrijk, want er wordt veel over gesproken, over het belang van Europa. En ik ben een echte Europeaan, zeg maar, dus voor mij hoef je niet meer te overtuigen. Maar er zijn natuurlijk best wel mensen die af en toe vragen hebben over van wat is nou de toegevoegde waarde van de Europese Unie voor Nederland en voor de Hagenaars. Nou, dat kunnen ze hier ontdekken.
1: Nou, laten we inderdaad die vraag dan ook maar meteen voorleggen. Meneer de Pape, wat doet Europa voor ons Nederlanders?
3: Nou ja, heel veel. Dus meer dan de helft van de Nederlandse wetgeving begint in Europa. Dus dan kun je denken aan waterkwaliteit, luchtkwaliteit, ook vrij reizen. Heel veel op natuurbeschermingsgebied. Momenteel is het natuurlijk heel belangrijk dat we ook samen een soort van defensie kunnen oprichten. Want ja, de geopolitieke situatie is best wel spannend op het moment. Dus eigenlijk heel veel. En ook dat je gratis kan werken in andere landen van de Europese Unie. Allemaal dat soort dingen.
1: Nu is er natuurlijk een groep Nederlanders die soms best wantrouwend kan kijken naar Europa en naar de Europese Unie. En dat gaat voornamelijk ook om geldstromen en waar dat naartoe gaat. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou ja, ik denk je moet altijd een lichtelijk wantrouwen misschien hebben naar je overheid en hoe je geregeerd wordt. Dus als mensen kritisch zijn, vind ik dat helemaal niet erg natuurlijk. En daarom zou ik ook iedereen willen vragen van kom juist naar het Europa Experience Center in Den Haag. Want hier kun je je echt laten informeren. We hebben hier allerlei media stations en interactieve dingen. En dan kun je echt zien hoe Europa werkt. En we hebben ook medewerkers hier die heel behulpzaam en vriendelijk zijn en die altijd dingen kunnen uitleggen.
1: Nou, dat is zeker, want ik zie hier om me heen aardig wat mensen ook staan met vestjes aan, met de Europese vlag erop. Ik hoor achter mij ook nog audio afspelen. Maar wij staan hier in Den Haag. In heel veel landen is er een Europa Experience, maar je staat in de hoofdstad. Waarom is de Europa Experience hier niet in Amsterdam, maar in Den Haag?
2: Nou, Den Haag is natuurlijk de meest internationale stad van Nederland. Hè, met alle instellingen hier. Hier zit ook de Rijksoverheid. Hè, Den Haag in die zin. Maar ook alles wat je eigenlijk wil laten voorlichten rondom democratie. Kom je naar Den Haag toe. Hier zit ook bijvoorbeeld ProDemos. Dus eigenlijk is Den Haag best een hele logische plek om dat Experience Center te vestigen. We hebben al zeg maar het imago, hè, het image als internationale stad. Hier zit ook Europol, Eurojust als Europese instelling. instellingen. Dus ja, ik als wethouder voor Europese zaken snap ik heel goed dat de Europese Commissie en het Europese Parlement voor Den Haag hebben gekozen als plek voor het Experience Center. En voor Den Haag is dat natuurlijk ook superleuk, want onze inwoners hoeven dan niet ver te reizen, kunnen gewoon hier naar de Grote Markt komen om naar binnen te lopen. En ook met name scholen zijn hier heel erg welkom, heb ik begrepen, want er zijn ook speciale programma's voor om schoolklassen hier ook te laten zien wat Europa allemaal doet en hoe besluitvorming werkt en dat soort zaken.
1: Maar je zegt het al, ook Europa heeft hiervoor gekozen om het hier neer te zetten. Wordt dit dan ook bekostigd door Europa of is dit wel vanuit de gemeente geregeld?
2: Nou, de gemeente zelf heeft hier geen geld voor hoeven betalen. Dit is helemaal gefinancierd vanuit de Europese Commissie en het Europese Parlement. Maar wij vinden het als stad natuurlijk wel heel erg leuk dat ze voor Den Haag hebben gekozen. Dus we hebben wel meegewerkt. En daarom ben ik hier ook om de opening mee te mogen doen. En hier Europadag te vieren.
1: Ja, precies. Ja, want er zijn ook, we hadden het er net al een klein beetje over, want er zijn ook lokale partijen die ook wel een bedenking hebben van moet dit hier, moet op de Grote Marktstraat. Is natuurlijk een toplocatie, wat heel fijn is, maar hangt ook een prijskaartje aan. Wat is de toegevoegde waarde om het hier neer te zetten, meneer De Paap?
3: Nou, ik denk dat de wethouder het net goed heeft uitgelegd. En ik ben ook zeer vereerd dat de wethouder hier vandaag bij ons is. Wat wij belangrijk vinden hier in de Grote Marktstraat is dat er heel veel mensen voorbij lopen. Dagjes mensen die inkopen doen. Maar sowieso echt heel veel mensen. En het is dus gratis toegankelijk. Dus we vinden het ook heel fijn. Groepen kunnen hier terecht. Die moeten dan zich registreren van tevoren. Maar mensen kunnen ook gewoon van de straat spontaan naar binnen komen lopen. Dus daarom zitten wij ook op een plek waar heel veel mensen zijn.
1: Nou, meneer Verschuren, u bent wethouder Europa. Dat klinkt voor sommige mensen misschien soms meer een beetje als een soort van een titel meer voor de sfeer, om zo te zeggen. Maar Europa heeft natuurlijk wel een grote invloed en wij kunnen ook veel uit Europa halen. Denk voor de mensen die luisteren, je hebt een cofinancieringsfonds waarmee wij geld apart zetten, zodat wij samen met Europa dingen in Den Haag kunnen doen. Lukt dat een beetje om geld vanuit Europa naar Den Haag te halen voor projecten die wij in de stad willen doen?
2: Ja, er zijn een aantal projecten in de stad die we al met Europees geld hebben uitgevoerd. Wat wel heel leuk is, juist hier in Grote Marktstraat, die is een aantal jaren, 2015 geloof ik, helemaal gerenoveerd met Europees geld onder. Maar er loopt ook een project in Scheveningen rondom Data Haar. Er loopt een Waterfront Park. Zijn we mee bezig met de wateropvang. We hebben een aantal andere projecten, zeg maar, die we rondom duurzaamheid uitvoeren in onze stad. Daarnaast zijn er allerlei werkgelegenheidsstudieprojecten die met Europees geld gefinancierd worden. Dus even los van dat je heel veel Europese wetgeving hebt. Zo ongeveer 70% van de Europese wetgeving hebben wij dagelijks mee te maken. Is het omgekeerd ook zo dat we als stad met die wetgeving moeten werken, is het ook belangrijk dat je als stad laat zien hoe dat in de praktijk uitwerkt. Dus ook, dat is ook een van de redenen waarom ik af en toe naar Brussel toe ga, om daar met Europese parlementariërs in gesprek te gaan, om te zien zo van, joh, weet je, hier hebben we last van. Neem bijvoorbeeld wat heel actueel is, het vuurwerkverbod. We willen heel graag dat zeg maar die grote bommen die overal gemaakt worden nog in Europa, dat verboden wordt. Want wij hebben daar heel veel last van in Den Haag. Nou, onlangs nog weer een aanslag met een vuurwerkbom. Vreselijk, dat is onacceptabel. Maar je wil wel graag dat de Europese wetgeving komt, zodat dat vuurwerk ook in andere steden of in andere landen niet meer gemaakt wordt. Nou, daar lobbyen we voor. We lobbyen ook voor andere fondsen in Brussel. Dus het is eigenlijk een twee-richting verkeer. Aan de ene kant krijgen we wetgeving en geld vanuit de Europese Unie naar Den Haag toe. Aan de andere kant brengen we vanuit Den Haag onze kennis en onze wensen rondom wetgeving en ideeën die wat rondom aanpassingen brengen we ook weer naar Den Haag toe terug.
1: Nou, en is dit een pop-up locatie, meneer De Paap, of is dit iets wat hier gewoon nu vast gaat zitten?
3: Dit gaat hier vast zitten. En we zijn open van maandag tot en met zaterdag. Alleen op zondag dicht. En wel 362 dagen per jaar.
1: En dan is eigenlijk een vraag aan u beiden. Maar dan begin ik bij u en dan gaan we daar naar het lokaal. Wanneer is het een succes?
3: Nou, als ik vandaag zie hoeveel mensen er zijn, dan is het al een beetje een succes, denk ik. Wij denken dat hier heel veel mensen gaan komen. Dat hopen wij ook. En het is natuurlijk een succes als het de Hagenaar aanspreekt. En als we ook toch veel mensen over de vloer krijgen.
1: En dan nu, meneer Verschuren, wanneer is dit een succes?
2: Ik denk dat het een goed succes is als hier veel kritischer mensen gaan komen die zich willen laten voorlichten. Maar ook in het gesprek gaan, wat doet Europa nou voor u als inwoner van Nederland, van Den Haag. En dat dat gesprek, die dialoog, dat we die goed gaan voeren. Persoonlijk vind ik Europa essentieel voor het voortbestaan van vrede en dat te behouden. Zeker in deze actualiteit. Je hoeft niet ver te kijken met alle bedreigingen die op ons afkomen. Dat maakt Europese samenwerking meer dan actueel en essentieel voor de komende jaren. Maar het is belangrijk dat we ook werken aan voorlichting en draagvlak. En daar is een center als dit essentieel voor. Dus wat mij betreft is het bestaande oprichting al van een succes op zichzelf. En dat succes wordt alleen nog maar groter op het moment dat hier heel veel mensen heen gaan komen.
1: Dan wil ik heel erg bedanken, meneer Verschuren, meneer De Papen. Dan gaan we weer terug naar jou, Luwens.
0: Ja, goed om te horen allemaal, Maxime. En ik begreep dat daar ook een soort Mario Kart is bij die opening. Dus jou zien we denk ik voorlopig niet meer terug.
1: Nee, ik ga denk ik nog dan even een rondje rijden. Ja, die ga ik inderdaad even opzoeken.
0: Nou, dan zeg ik, en dat is een mooi spreekwoord in dit geval, dan maken wij hier ruim baan voor Marcel Verrek. Marcel, ik moet zeggen, de druk is wel hoog, want je bent de laatste tijd echt lekker op dreef, hè, met je columns. Je bent in vorm.
4: Nou, dankjewel, lieve. Ja, ik hoop dat ik altijd in vorm ben, natuurlijk.
0: Dus we verwachten weer wat van jou.
4: ADO is ook opeens in vorm geraakt, dus ja. Rare dingen zijn mogelijk.
0: Ik zou zeggen, steek van wal.
4: Dat ga ik doen. Stadgenoten, het is een tijd van hollen of stilstaan. Meestal wordt er gehold, maar we hebben de meivakantie bijna achter de rug. Net als de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en de huldiging van ADO. Dus er was even een korte periode van stilstaan. Politiek reces alom, het enige politieke vuurwerk was aan te treffen in de brievenbus van het partijkantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Ik aarzel bijna om de straat erbij te noemen, om andere idioten niet op het spoor te zetten. Maar ja, dat adres staat ook gewoon op internet. Hoewel, een vierde van alleen al de Hagenaars is inmiddels laaggeletterd. Die hebben in ieder geval als voordeel dat ze het niet in de gaten hebben als ze weer eens gehackt zijn. Afijn, zoals de kiezers enige maanden geleden D66 wisten te vinden, de kiezers, zijn dat inmiddels vooral opgehitste boze landgenoten. Zoals gezegd, het is hollen of stilstaan. Op sommige plekken in onze stad was het niet alleen de afgelopen weken stilstaan, maar laten we het niet weer over de Hubertustunnel hebben. Om de contemplatie in de stad te bevorderen zal deze maand ook de Koningstunnel een aantal malen worden afgesloten. Ik zit inmiddels in een hele andere tunnel. Een tunnel van stilstand en overdenking. En dan niet alleen om mijzelf te pijnigen met de vraag hoe moet het allemaal verder, want dan gaan je gedachten weer hollen, maar ook het pure genieten van alles wat ons in dit rijke land toevalt. En ook niet over die grote paradox in de politiek. Daar wordt veel gehold, maar toch voelt het alsof we al jaren stilstaan. Ik kijk uit het raam van mijn werkkamer en zie nog steeds de vogels vrolijk boven de stad cirkelen. Geen vliegtuigen, geen drones, geen gieren. Bloesems en groen aan onze bomen. Voorbijgangers zonder jas. Het terras op de ijssalon onder mijn huis vult zich. Af en toe holt er iemand met goede voornemens in desolate sportkledij voorbij. Maar er wordt ook geslenterd. Mensen blijven stilstaan en maken lachend een praatje met elkaar. En misschien is die ene holler wel de vliegende marathonloopster Mickey Ketels. Een stewardess die, jetlag of niet, de hardloopoverwinningen aaneenrijgt. Alsof ze permanent over zo'n Schiphol-loopband snelt. Ik moet denken wat ik ooit schreef over het stralende beroep van stewardess. Blijven lachen, blijven lachen. Stoel 8B laat telkens winden, kan zijn kotzak weer niet vinden. Blijven lachen, die Arabier wil met jou slapen. Ach meneer, wat zei u kapen? Blijven lachen, blijven lachen, blijven lachen telkens weer. Blijven lachen, ook al doen je kaken zeer. Maar heb geen meelee, ik heb mij hiervan vergewist. Stewardessen gaan zelfs lachend in hun kist. De poëzie. Die wijst ons de weg naar een nieuw begin, naar een andere oriëntatie. En die viert het voorjaar waarin hopelijk ook in politiek en wereld weer van alles mogelijk is. Ter inspiratie, ook voor de coalitieonderhandelingen die weer zullen beginnen. Hier nog een gedicht over deze mooie maand mei, die ooit zo fraai werd bezongen door Herman Gorter. Hier in een nieuwe variant, met als hoofdpersoon het meisje May. En daar bedoel ik niet Europarlementlid Marit May. Ja, dat is ingewikkeld om te zeggen, Marit May. Daar gaat ze, het meisje mee. Poëzie, jongens, zet je schrap. Poëzie en politiek, maar vooral poëzie. Daar zweeft en weeft het meisje mee haar draden langs de stille gevels. Waar ze vandaan komt, niemand weet het fijne. Zo te zijn, niet de grote, niet de kleine meisje mee. Zoiets volkomen ongeknevels. Een ontsnapping voor altijd. Naar Gissingen ontstegen in het westen. Waar het schuimend lokkend water splijt en toedekt. Daar ontsnappen resten van de strijd van wind en zee. Zo welt wellicht een meisje mee. Meteen al mee, maar nog onzichtbaar, nog een vlekje in de regen, nog een korrel in het zand. Dat ligt waar later water, dan weer strand, waar nu nog schelpen van de zee gekregen. Het meisje mee, een glazen wolkje, een glazen wolkje. De meeuwen zwenken eromheen, in een mui ontspringt een kolkje. In het zand schijnt een gezicht, nog even wissend, friemelend water. Machteloze plicht, zo onweerstaanbaar het idee van meisje mee, want komen zal ze. Nee, ze is er, nog niet te vangen voor de visser. Ze komt wanneer ze wil, al is het juni of april. Het meisje mee, voor eeuwig mei. Al is haar maand straks weer voorbij. Ze zingt in lucht en springt uit water. Een koningin komt altijd later. Hou je Haags, geniet van het goede. Vier het voorjaar en tot snel.
0: Dankjewel, Marcel Verrek. Nou, dit was toch een verborgen talent dat we nog niet kenden. Dankjewel en volgende week zijn we er weer met een nieuwe Spuigasten. Tot dan!

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
4: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
13: Van Ginderen.
1: voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

reizen ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: heb je ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Eventstudio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Ja, we hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Tot 11 uur, romantiek.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: hebben ze nodig. Anders dan kan de bolle teelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld, is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West. Oh.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, Roman

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Waarom hebben ze nodig? Anders dan kan de bolle deelt niet doorgaan.
1: Ik zeg, laat ze maar lekker in eigen land blijven.
2: Elke ochtend vertrekken busjes vol arbeidsmigranten naar het Westland en de Duin- en Bollenstreek. Hoe ziet hun leven eruit?
3: Het is een Bulgaars gezin, arbeidsmigranten. En ze betalen 2500 euro voor de woning.
4: En we denken dat er 50.000 arbeidsmigranten in Den Haag wonen. Dus dat is 1 op de 10 inwoners gemiddeld is arbeidsmigrant.
2: Je ziet het in de documentaire Onmisbaar maar Onzichtbaar. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente Amsterdam een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding, aangespannen door de festivalorganisatie, gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij, komen op 583. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakte door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Trulease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op VitaPro.nl?
8: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
10: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Op de A44 is het verkeersbord met de afslag Oestgeest onleesbaar geworden. Bijna alle letters hebben losgelaten en Rijkswaterstaat heeft geen geld om het op te knappen. Dus Wolkers liefhebber of niet, iedereen kan voorlopig alleen terug naar Ochst. Goedenavond en welkom bij het Oog. We beginnen straks met de Britse premier Starmer, want na de verkiezingsnederlaag van Labour is het zagen aan zijn stoelpoten begonnen. Op de Canarische eilanden komt over een paar uur de Hondius aan, maar op een warm welkom hoeven de opvarenden niet te rekenen. Verder spreek ik met Chris de Stoop over zijn boek De Damiaanhoeve. Dat is genomineerd voor de Brusseprijs. De oorlog in Soedan dreigt zich uit te breiden naar Ethiopië. En aan het einde van dit uur vertelt een jong muzikaal talent over zijn liefde voor de marimba. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 9 mei.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt vlak voordat het cruiseschip Hondius aankomt bij de Canarische eilanden dat geen van de opvarenden het hantavirus lijkt te hebben.
4: Right now there's nobody on board that has any symptoms, including passengers and crew. That's great news.
2: Het cruiseschip bereikt vannacht de haven van Tenerife.
5: En van daaruit zullen dus alle opvarenden met bootjes per 5, zo van die Zodiac-bootjes, aan de bal worden gebracht.
2: Na een screening gaan de passagiers dan naar het vliegveld.
4: They will go to individual planes that are being organized by countries.
2: En een vliegtuig moet dan al klaarstaan.
5: En moeten ze zo snel mogelijk Tenerife verlaten, dat is de deal.
2: Hoewel de WHO zegt dat nu niemand de symptomen van het hantavirus heeft, is er toch een vliegtuig speciaal voor besmette passagiers.
4: Anybody that has symptoms, they will immediately go to a medical evacuation plane and be taken to the Netherlands for care.
2: En ook wil de gezondheidsorganisatie dat alle passagiers de komende weken in quarantaine gaan.
4: Active monitoring and follow-up of all of the passengers and crew who disembark for a 42-day period.
2: Een grote teleurstelling voor duizenden mensen die naar het dancefestival Music On in Amsterdam wilden.
6: Well, Music On festival got cancelled on very short notice, actually half an hour before the event was planned to start.
2: De organisatie had een andere tent neergezet dan in de vergunningaanvraag stond.
7: We wilden eigenlijk het evenement een upgrade geven. Dus we wilden het publiek iets extra's geven. Dus het is extra zuur dat nu tegen ons werkt.
2: Maar de gemeente had twijfels over de veiligheid. De organisatie spande nog een kort geding aan, maar verloor.
8: Ik zou het persoonlijk zeggen, als ik bij Music On werkte, haal die tent gewoon weg, laat iedereen gewoon lekker naar binnen gaan. Maar ja, ik heb het natuurlijk niet voor het zeggen.
2: Maar dat weghalen gebeurde niet. De poort bleef dicht en dus veel frustratie bij festivalbezoekers die al naar Amsterdam waren gereisd.
9: Ja, ik moest bijna huilen.
10: The people have spent hard working money to come here and, you know, 200 euros for one ticket. Wow.
11: En wat dacht je toen? Kut. Mag ik dat niet zeggen op de camera?
2: In Hongarije is Péter Magyar beëdigd als premier.
12: Én Magyar Péter.
2: En na de ceremonie in het parlement gaf de pro-Europese Magyar een toespraak waar veel van zijn aanhangers op af waren gekomen.
13: We are here to celebrate our freedom that we got back.
14: We've been waiting for this change for so many years now and I'm hoping for a very bright future for us.
2: En donderdag hadden we hier in de uitzending zanger Henk of Henkie Wijngaard, bekend van zijn truckersliedjes. En hij zei in het oog dat hij uitkeek naar vandaag, want...
15: Ik ga de vrachtwagen terugzien die ik 40, 45 jaar geleden heb afgeschaft.
2: Vandaag werd hij dus herenigd met zijn oude Scania. Die werd opgespoord door Radio NL en daarna door vrijwilligers helemaal opgeknapt.
16: Ja, vaak worden mensen, als ze er niet meer zijn, is iedereen ineens fan en wordt iemand geroemd. En wij hadden zoiets van, we willen dat gewoon nog doen bij leven.
2: Er zitten ook jubilea aan vast, want Henk Wijngaard wordt dit jaar 80 en hij is 50 jaar artiest. En bij het zien van zijn oude truck werd hij emotioneel.
9: Mooi. Ja, dit is een prachtig moment, een schitterend moment.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
9: Alsof de tijd heeft stilgestaan.
2: Ja, na de pijnlijke nederlaag voor Labour bij de lokale verkiezingen van afgelopen donderdag wordt er van binnenuit aan het leiderschap van premier Starmer gemorreld. Lagerhuislid Catherine West heeft aan kabinetsleden gevraagd om zich kandidaat te stellen als partijleider en daarmee dus ook als premier. En als niemand zich voor maandag meldt, dan stelt zij zichzelf kandidaat. Niels Postumus is correspondent voor Trouw. Goedenavond.
12: Goedenavond.
2: Ja, hoe slecht nieuws is dit voor Starmer? Moet hij nu gaan vrezen voor zijn positie?
12: Ja, nou, helemaal onverwacht is het niet. De positie van Starmer is natuurlijk al lang best wel wankel. En het was ook wel duidelijk dat er onrust zou gaan ontstaan als die verkiezingsuitslag zo slecht zou zijn als die is gebleken. Maar of die echt meteen moet vrezen voor zijn positie zal toch een beetje afhangen van welke kopstukken de strijd met hem zullen willen aangaan. Want zo een kandidaat moet wel 20% van de fractie achter zich krijgen voor zijn kandidatuur. Het is nog een beetje afwachten hoe ernstig dit precies is voor Starmer, maar prettig is het niet.
2: Ja, en zijn er dan ook al aanwijzingen dat er binnen dat kabinet mensen zijn die het premierschap van Starmer willen overnemen?
12: Ja, in Britse media wordt de naam van Ed Miliband vrij veel genoemd. Voornamelijk aan de linker vleugel van de partij. Dat is de huidige energie- en klimaatminister. Mensen zouden hem proberen over te halen om zich kandidaat te stellen. Hmm. En de minister van Gezondheid, Wes Streeting, is ook een naam die best wel veel wordt genoemd. Al heeft hij zich in het verleden eigenlijk altijd achter Starmer geschaard. De meest favoriete kandidaat binnen de partij is eigenlijk de burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Maar die zit niet in het parlement, die is geen parlementslid. En dat is nodig in het Verenigd Koninkrijk om premier te kunnen worden. Dus zijn route naar het premierschap is heel lastig. En daar zijn veel mensen binnen de partij wel teleurgesteld over.
2: Ja, en dan is er dus ook nog die Catherine West zelf. Zij is relatief onbekend, maar zou zij nog enige kans maken?
12: Ik denk dat haar kansen relatief klein zijn. Ik denk dat zij dit vooral heeft gedaan om een haast te zetten en andere mensen te stimuleren om zich kandidaat te stellen. Dus om kopstukken te bewegen die meer kans hebben om zo'n rijderschapsrace te winnen dan zij. Dus om het vuurtje aan te stoken, denk ik, dat zij vooral dit heeft gedaan. Ja.
2: En het is dus nog maar even afwachten of er daadwerkelijk een leiderschapsverkiezing gaat komen. Maar gelooft Keir Starmer zelf in ieder geval nog wel dat hij aan kan blijven?
12: Ja, dat zegt hij zelf wel. Hij heeft vrijdag ook weer een toespraak gegeven waarin hij zegt dat hij absoluut niet van plan is om te vertrekken. Maar goed, als de druk toeneemt, dan moet hij op een gegeven moment natuurlijk ook zelf gaan aanvoelen dat zijn positie misschien wel echt onhoudbaar blijft. En wat ook nog eventueel zou kunnen is dat hij misschien op termijn toch aankondigt over bijvoorbeeld een half jaar of over een jaar te vertrekken. En dat is dus iets waar bijvoorbeeld de aanhangers van Andy Burnham, die burgemeester van Manchester, heel erg op aandringen. Want dat zou Burnham de tijd kunnen geven om een parlementszetel te winnen en dan alsnog de gedroomde opvolger kunnen worden. Maar tot op heden houdt Starmer heel erg vol dat hij van geen wijken wil weten.
2: Oké, dankjewel Niels voor deze update.

0: Dat was Charlotte Cardin met The Way We Touch. Om 17:30 morgenochtend komt het inmiddels wereldberoemde cruiseschip de HV Hondius aan op Tenerife. En als alles goed gaat, kunnen de opvarenden dan om 8:00 ochtends van boord. Het schip week uit naar het Spaanse eiland nadat de regering in Madrid hulp had aangeboden. Maar op Tenerife zelf is lang niet iedereen het daarmee eens. Journalist René Boscaljon woont op de Canarische eilanden. Goedenavond, René.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat hoor jij daarover van de eilandbewoners die je daar spreekt? Hoe groot zijn de zorgen?
1: Het is verdeeld. Dus er zijn eilandbewoners die zeggen, ja, we kunnen deze mensen niet op zee laten. Dus die staan er voor open om ze op te vangen. Maar de andere, er zijn ook eilandbewoners die bezorgd zijn dat er een nieuw virus zou uitbreken. En er met name de havenarbeidersvakbond, die zijn het grootst in het protest. En die gaan ook vandaag en morgen staken. Dus die gaan niet werken in de haven waar het schip aankomt.
0: Ja, en jij was gisteren ook nog bij een ander protest op Gran Canaria. Waren daar veel mensen op de been?
1: Nee, dat viel wel mee. Dus het leeft wel, maar er zijn niet hele grote protesten. Daar waren een stuk of 40 mensen, vooral oudere mensen. En ook wel toch wel met complot-ideeën. Dus,
0: wat zeggen ze dan?
1: Nou ja, dat de Wereldgezondheidsorganisatie niet te vertrouwen is. Dat ze het gewoon heel gevaarlijk vinden. Dat het schip gaat aanmeren. En waarom moet het hier komen? Dat soort geluiden.
0: Ja, de vraag is hoe groot de risico's nou daadwerkelijk zijn. Een aantal zieke patiënten ging eerder deze week al van boord. En volgens de WHO vertoont nu ook verder niemand meer symptomen. Stelt dat niet gerust?
1: Nee, mensen zijn nog steeds toch angstig. Ze zijn toch bang dat er de protocollen niet voldoende zijn. Dus dat is met name die havenarbeiders. Heb ik gesproken met een woordvoerster. En zij zegt, ja, ik spreek ook met mensen van de kustwacht en andere mensen die betrokken zullen zijn om deze mensen morgen op die vliegtuigen te zetten en dat de protocollen niet voldoende zijn. Dus die zorgen zijn er wel.
0: Ja. En als dan morgen die evacuatieoperatie begint, kan dat nog echt ingewikkeld worden? Want het klinkt alsof alles wel heel goed bedacht is.
1: Ja, het spannendste is het weer. Dus het zou kunnen dat het schip niet alle passagiers kan evacueren en dat het doorvaart met overgebleven passagiers naar Nederland. Dus morgen komt het schip 's ochtends vroeg aan. Dan rond 12:00 wordt verwacht dat ze per 5 passagiers in kleine bootjes naar de bussen worden vervoerd om dan naar het vliegtuig te gaan. Alleen de weersvoorspelling is dat maandag het slecht weer gaat worden, dat de operatie dan moet stoppen. Dus het is een kleine, ja, het moet allemaal in een heel kort tijdsbestek gebeuren.
0: Oké. Is het opvallend dat die regionale leider van de Canarische eilanden zich heel duidelijk heeft uitgesproken tegen de komst van dit schip. En toch gaat het nu door. Hoe komt dat dan?
1: Ja, dat klopt. Dus het waren echt wel heel veel spanning de afgelopen dagen. Dus in eerste instantie heeft Clavijo, de regionale president hier, die heeft gezegd van wij willen dat schip niet ontvangen. Toen is er donderdag een nieuwe overeenkomst gekomen dat het schip niet gaat aanmeren, maar in de haven voor anker gaat. Dat zou dan veiliger zijn, omdat bijvoorbeeld toch angst is dat er ratten aan boord zijn of dat soort zaken. Mm-hmm. En nu zetten Canarische eilanden echt wel hun schouders eronder om alles goed te laten verlopen. Maar bijvoorbeeld in de persconferentie gisteren, toen zei de woordvoerder van de eilanden wel van ja, we wachten nog steeds op het rapport van de gezondheidsorganisatie waarom dat schip van Kaapverdië naar ons is gekomen. Dus ze zijn nog niet helemaal tevreden.
0: Nee, en dat klinkt ook alsof er toch wat animositeit is tussen de Canarische eilanden en de centrale regering in Madrid. Zijn de verhoudingen zo slecht?
1: Nou, dat ja, dus er was de Clavijo die heeft gezegd van ja, wij zijn gewoon niet op tijd geïnformeerd, niet voldoende geïnformeerd. Dus veel te kort van tevoren. Dat was het grootste. En we hebben zelf niks in te brengen. Dus het wordt echt opgelegd vanuit Madrid.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen, ja, het weerspiegelt wel het gevoel wat mensen hier op de eilanden hebben, is dat Madrid zaken oplegt en dat ze van bovenaf worden besloten en dat er weinig inbreng is van de eilanden hier zelf. Dat zag je bijvoorbeeld ook met met de migratie. Want er nog steeds komen heel veel migranten hier aan. Tienduizenden per jaar. Het is nu iets afgenomen. Dus ook met die problematiek is het gevoel dat ze niet voldoende worden gesteund.
0: Ja, maar je kan ook zeggen, waarom zoveel weerstand van die regio-president, als je ook ziet hoeveel veiligheidsmaatregelen er worden genomen om dit allemaal zorgvuldig aan te pakken. Kan daar ook misschien een politieke motivatie vanuit hem achter zitten?
1: Ja, ik denk toch wel dat het teruggaat naar dat dingen altijd worden opgelegd. Dus dat de communicatie naar zijn of naar de autoriteiten hier in hun idee is het altijd op het laatste moment verteld. Ze worden niet gevraagd om een mening, hoe zij het willen. Dus dat zie je wel terug. Dus ik denk dat het niet zozeer te maken heeft dat ze het schip moeten opvangen, maar meer met de manier waarop het wordt gecommuniceerd.
0: Ja. Oké, dankjewel. René Boscaljon, die dus op de Canarische eilanden woont.
2: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2026.
0: Ja, in aanloop naar de uitreiking van de Brusselprijs, de prijs dus voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar, spreek ik iedere week met een van de genomineerden. En vanavond trappen we af met Chris de Stoop en zijn boek De Damiaanhoeve. Goedenavond en gefeliciteerd met de nominatie.
3: Ja, goedenavond. Dank u wel.
0: Ja, het is een boek over een moord op die boerderij, de Damiaanhoeve.
3: Ja.
0: Een true crime boek, of doe ik het daarmee tekort, als ik het zo noem?
3: Ik noem het verhalende non-fictie. Dus een mengeling van journalistiek en literatuur volgens de Angelsaksische traditie. Dus een waarheidsgetrouw verhaal, gebaseerd op de realiteit en niets dan de realiteit. Maar verteld met literaire middelen om het zo goed mogelijk over te brengen. En toevallig gaat het nu over een moord en is het misschien een vorm van true crime, maar dan toch met vooral aandacht voor de context, de voorgeschiedenis, de nawerking enzovoort.
0: Ja, en de plek van waar die boerderij staat.
3: Een hele bijzondere plek, ja.
0: Om even kort te vertellen, het draait om de bewoners van die hoeve, Bert en Gertie.
3: Ja.
0: En het drama begint als Bert op een zomeravond thuiskomt en de Damiaan, zoals die boerderij genoemd wordt, in brand staat. Gertie is binnen. Hij sleept haar naar buiten, maar zij redt het niet. En later blijkt dat zij niet door die brand is omgekomen, maar doordat iemand haar vermoord heeft. Waarom wilde je juist daar een boek over schrijven? Wat trok jou in dit verhaal?
3: Ja, dat verhaal is op mijn pad gekomen omdat ik toevallig de familie al kende. 30 jaar geleden was ik als reporter bij de catastrofale overstroming van de Maas, eind 93, begin 94. En die Damiaanhoeve, 250 jaar oud, die staat daar in die uiterwaarden die in de winter dus regelmatig onder water staan. Toen werd het gezin geëvacueerd, iemand verdronk zelfs. En dat maakte allemaal grote indruk op mij. En ik hield contact met de bewoner Bert en die mailt mij eind 21 om eens te komen praten over wat hij heeft meegemaakt. En dat verhaal natuurlijk was wel heel bijzonder. Wat mij aantrok was enerzijds de Damiaanhoeve, de context, die uiterwaarden die op dit moment helemaal leeggebaggerd worden, ontgrind worden. Bert kijkt vanuit zijn keukenraam op de molens die tot 20 meter diep het grind uit de grond halen. En ze strijden al heel hun leven om toch te kunnen blijven.
0: Ja, hij is echt de laatste bewoner daar in dat gebied.
3: Ja, letterlijk. Het is de laatste historische hoeve. Hij is de laatste bewoner in die uiterwaarden. Maar ten tweede natuurlijk werd ik erg aangegrepen door dat verhaal van Gertie. Ook omdat ik de familie natuurlijk had leren kennen. Gertie die na die brand dood blijkt en volgens de autopsie gruwelijk neergestoken, vermoord. Een vrouw van 61, een prachtvrouw, zegt iedereen. Een toegewijde leerkracht, sociaal geëngageerd. Een moederkloek voor de drie kinderen, zeggen ze. En dat is wat men daar noemde, een van de grote mysteries van Limburg. Ja. En voor mij is de vernietiging van het landschap en de vernietiging van Gertie, dat zijn twee dingen die samengaan op een of andere manier.
0: Ja.
3: En zo heb ik dat in het boek verteld.
0: En u schrijft dan eigenlijk vrij in het begin van: ik wist heel snel dat dit het meest frustrerende verhaal zou worden waar ik ooit aan ben begonnen. Maar dat er ook een soort onweerstaanbare drang was om er toch over te schrijven. Misschien ook omdat je het idee had, misschien los ik die zaak wel op. Of zat het dat, zo niet?
3: Nee, dat dacht ik echt niet. Ik hoorde dat verhaal en dat was al 3 jaar na de feiten. En politie en justitie hadden alle mogelijke middelen uit de kast gehaald. Een hele ploeg van 10 politiemensen erop gezet enzovoort enzovoort. En dan weet je, als er na 3 jaar niets uit de bus komt, geen enkel spoor, geen enkel bewijs, dat dan zal het waarschijnlijk niet meer lukken. En daar was ik me heel goed van bewust. Maar toch, het verhaal trok me ongelooflijk aan.
0: Je hoopte natuurlijk toch op dat er iets boven komt in zo'n onderzoek. Dat onderzoek misschien weer een beetje vlot trekt.
3: Ja, in de loop der jaren, want ik ben er 3 jaar mee bezig geweest, heb ik natuurlijk momenten gehad van twijfel. En ik vertel dat ook in het boek. Omdat het onderzoek echt volledig verzandde. Het was een moeras, drijfzand. In het politieteam had je twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar stonden. Ook bij het gerecht waren er experts en tegenexperts die diametraal tegenovergestelde analyses brachten. Er moest een review van het onderzoek komen. Er moest een nieuwe chef komen enzovoort.
0: Ja, maar wat we misschien er even bij moeten vertellen, wat als mensen die het boek niet hebben gelezen, is dat op een gegeven moment Bert is aangemerkt als verdachte van de moord. Hij heeft ook een half jaar in voorarrest gezeten.
3: Ja.
0: En dat brengt mij ook bij de volgende vraag, want hij had jou benaderd en hij heeft natuurlijk ook een bepaald belang, namelijk dat zijn naam gezuiverd wordt, want hij zegt dat hij onschuldig is. Leverde dat voor jou nog journalistieke dilemma's op om het verhaal zo vanuit zijn perspectief te vertellen? Want zo is het boek wel opgebouwd.
3: Zo is het opgebouwd, maar ik heb natuurlijk alles gedaan om alles zoveel mogelijk te verifiëren. Ik heb alle mogelijke documentatie en informatie verzameld, alle plekken bezocht, met alle betrokken personen gesproken. Maar die laat ik niet expliciet aan het woord komen. Ik kies verteltechnisch ervoor om alles op te hangen aan die lijn van de nabestaanden, van Bert en de drie kinderen, om zo dat verhaal van binnenuit zo goed mogelijk over te brengen. Dat is verhaaltechnisch een keuze die je in verhalende literaire non-fictie wel vaker maakt. Je wil niet alleen de feiten weergeven, je wil ook de emotionele, de psychologische, de filosofische en andere aspecten meegeven.
0: Je beschrijft in het boek ook wel dat jullie een bepaalde band hebben opgebouwd met elkaar. Was het dan niet moeilijk om genoeg afstand van deze hoofdpersoon te houden? Ergens schrijf je ook van: ik twijfelde of ik niet uit het verhaal moest stappen. Toen dacht ik ook van ja, misschien was het ook omdat er wat meer afstand nodig was.
3: Dat had met het onderzoek te maken, waar echt geen enkele vooruitgang in geboekt werd. En dus wist ik ook niet hoe ik het boek moest aanpakken. Hoe begin je aan een verhaal zonder dat je het einde weet? En dat was waar ik mee worstelde. Niet met of ik altijd voldoende afstand nam. Ik heb volgens mij methode alles zo goed mogelijk geverifieerd.
0: Nee. Ik moet even onderbreken, want de verbinding die loopt niet zo goed. Even kijken, kun je mij nog horen?
3: Ja.
0: Oké, okay,
3: ik hoor,
0: nu
3: u.
0: Hoor ik je ook. Ja, dat was even een soort hele rare elektrische glitch. Ja. Maar goed, we hebben het wel kunnen begrijpen. Wat in ieder geval boven kijf staat, is dat het een waanzinnig goed geschreven boek is. Dat allereerst. Ik heb de andere genomineerden van de Brusselprijs nog niet allemaal gelezen, maar het moet haast wel dat jij sowieso de mooiste beginzin hebt. Die wil ik eigenlijk even voorlezen. Daar staat: daar waar Nederland op zijn smalst is en België op zijn breedst, aan de oevers van de Maas, daar regent het al weken achtereen, onophoudelijk dag en nacht. En zo begint het. En die plek, dat landschap, de elementen, de rivier, het grensgebied, dat is ook iets wat jou hevig fascineert. Hoe belangrijk was die setting voor jou? Ik zou bijna zeggen, had je dit boek ook geschreven als die moord in een steeg op een industrieterrein had plaatsgevonden?
3: Ik denk het niet. De setting was echt wel het belangrijkste. Het was die Damiaan Hoeve die de echte hoofdpersoon van het boek moest worden, met al zijn epische en al zijn tragische kanten, 250 jaar lang. En ik als boerenzoon heb boeken geschreven over wat er in mijn eigen streek, op de linkeroever van de Schelde bij Antwerpen, aan de hand is, namelijk honderden boeren die onteigend worden voor de havenuitbreiding enzovoort. Ik ben daarmee opgegroeid en ik herkende die problematiek heel sterk in die Maasvlakte, die fantastische rivier die daar nog ongestuwd natuurlijk loopt, maar waarvan de uiterwaarden helemaal weggebaggerd worden voor die betonindustrie. En dat is zo jammer. Het is zo'n schitterende plek waar die Hoeve staat. Je moet het zien, uniek. En de idee dat...
0: Oh. Ik vrees dat we de laatste woorden niet meer gaan horen. Dank Christen Stoop, ik dank je voor dit gesprek. Op zaterdag 13 juni gaan we horen of jij de Brusselprijs hebt gewonnen. Dan is de uitreiking tijdens een live uitzending van Het Oog vanuit de Rode Hoed in Amsterdam. En dan zeg ik er ook nog even bij dat die Brusselprijs een initiatief is van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.

0: Khartoum. Er zijn geen slachtoffers gevallen, want de aanval is via het luchtafweersysteem afgeweerd. Maar het was best wel een schok dat er weer in de hoofdstad van Soedan een droneaanval plaatsvond.
1: Ja, vooral omdat dat niet bepaald aan de frontlijn is van waar de oorlog zich afspeelt in Soedan.
0: Op dit moment inderdaad niet. De oorlog is wel begonnen in de hoofdstad, hè? Dus dat was ook wel best wel schokkend dat daar eigenlijk de eerste gevechten plaatsvonden. Toen is de hoofdstad vrij snel volledig verwoest en is eigenlijk nu niet meer bewoonbaar. Maar je ziet nu dat Soedan in tweeën is verdeeld grofweg. En dat de twee vechtende generaals, aan de ene kant het regeringsleger en aan de andere kant de RSF, dat ze eigenlijk allebei een eigen regering hebben uitgeroepen. Eén in het oosten en één in het westen van het land.
1: Ja.
0: En in die scheidslijn is voornamelijk het front.
1: En dat is dus die burgeroorlog die al 3 jaar gaande is. Maar nu wijst Soedan met de vinger naar Ethiopië, dus het buurland van Soedan. Zij ontkennen overigens in alle toonaarden. Maar wat kunnen we daar nou op dit moment over zeggen? Wat klopt daarvan?
0: Nou, ik zou het sowieso eigenlijk al geen burgeroorlog noemen, omdat het twee generaals zijn die strijden om de macht. En de burgers zijn echt het slachtoffer hier. En het is ook al langer een proxyoorlog. Dus je hebt al langer dat er allerlei machtige rijke landen zoals de Emiraten, Egypte, Saudi-Arabië bij de generaals steunen. Dus ofwel de een of de ander. Mm-hmm. En nu is Ethiopië daar inderdaad bijgekomen. Je ziet dat vanaf maart zijn er al nu in totaal 4 droneaanvallen vanuit Ethiopië in Soedan geweest. En Ethiopië is een belangrijke bondgenoot van de Emiraten die de RSF steunen. En op die manier zijn zij er nu ook bij betrokken geraakt. Ethiopië is niet zomaar een land. Het is het een na grootste land van Afrika. De Afrikaanse Unie is gevestigd in Ethiopië, in Addis Ababa. Dus het is echt wel een enorme omslag dat dit nu gebeurt vanuit Ethiopië.
1: Maar waarom zou Ethiopië dat nou dan doen? Waar draait het voor dat land om?
0: Nou, je ziet historisch is er al een conflict tussen Ethiopië en Soedan, die dus aan elkaar grenzen. En dat gaat om vruchtbare grond in het grensgebied. Daarbij heeft Ethiopië een enorme dam gebouwd aan de Blauwe Nijl. En Soedan is ook afhankelijk voor de watertoevoer van de Nijl. Dus die maken zich daar zorgen om. Maar het gaat ook gewoon om grondstoffen. Dus de Emiraten die steunen dus de RSF. En de RSF die hebben voornamelijk de goudmijnen in handen. Daarom hebben we allemaal mooi goud in Dubai, terwijl de Emiraten zelf geen goudmijnen hebben. Dat komt allemaal, wordt allemaal gesmokkeld vanuit Soedan.
1: Dus via de RSF.
0: Precies, ja. Dus het gaat ook gewoon om economische belangen.
1: Ja. En de minister van Buitenlandse Zaken van Soedan heeft gezegd dat zijn land klaar is om een open confrontatie met Ethiopië aan te gaan.
0: Ja.
1: Is dat ook realistisch? Kan dit inderdaad escaleren in een openlijke oorlog tussen Soedan en Ethiopië?
0: Dat kan zeker, juist omdat dus die rijke machtige landen beide legers steunen met heel veel geld en heel veel wapens. Dus Hemeti, dat is de generaal die aan de kant van de RSF staat, die heeft geloof ik gezegd dat hij het tot 2040 kan volhouden als het moet.
1: Dat is de kant van de RSF, maar ja, het regeringsleger?
0: Het regeringsleger heeft geloof ik inderdaad gezegd, we zijn bereid tot een confrontatie, maar we willen het liever niet. Ze hebben nu wel meer troepen gestationeerd daar aan de grens met Ethiopië. Er is namelijk een trainingskamp op satellietbeelden door Reuters ontdekt, waar aan de Ethiopische kant, waar RSF-soldaten zouden zijn getraind door Ethiopië. Op dat moment hadden ze al meer troepen aan de grens neergezet, maar toen hebben ze een plaats al ingenomen. Dus ja, de kans is zeker groot dat dit nu verder escaleert.
1: Ja, want je kan je ook afvragen, als ze dan al 3 jaar in oorlog zijn, hoeveel capaciteit is er dan nog om ook nog een oorlog met Ethiopië te gaan voeren, wat zelf ook een heel sterk leger heeft?
0: Ja, maar omdat er dus van die grootmachten achter staan, zijn er heel veel middelen, heel veel geld en heel veel wapens beschikbaar.
1: Ja. Ondertussen duurt die oorlog dus al in Soedan meer dan 3 jaar. Wat kun je zeggen over de humanitaire situatie in dat land?
0: Het is verschrikkelijk. Het is de grootste humanitaire ramp ter wereld. Maar ja, er is heel weinig aandacht voor. Het is groter dan Oekraïne en Gaza bij elkaar. 2/3 van de bevolking in Soedan, dat zijn 34 miljoen mensen. Ja, dit soort grote getallen zeggen mensen vaak eigenlijk heel weinig. Maar
1: ja, juist omdat het zo

0: dat het zoveel is, maar dat is volgens mij Nederland, België en Noorwegen bij elkaar of zo, qua inwoners. Die zijn afhankelijk van directe humanitaire hulp. Dus als het gaat om voedselhulp, medische hulp. Er is heel veel seksueel geweld. Er is zelfs sprake dat er zijn kindsoldaten. Nou ja, de verschrikkelijkste dingen die je kan voorstellen.
1: Ja. En als Ethiopië zich dan ook nog in die oorlog gaat mengen, dan lijkt een einde aan de oorlog nog verder weg dan nu al het geval is.
0: Ja, ik denk dat misschien vanuit Ethiopisch oogpunt de bedoeling is om juist een soort van doorbraak te forceren. Om dus nu ook in Khartoum weer te gaan aanvallen. Om te kijken of ze dus toch dat regeringsleger omver kunnen werpen. Maar het regeringsleger heeft ook heel veel middelen tot zijn beschikking. Dus ik denk dat het inderdaad niet zal helpen.
1: Maar zijn strijdende partijen überhaupt nog met elkaar in gesprek over een uitweg uit deze oorlog? Of?
0: Er is een vredesplan. September vorig jaar is er een roadmap gepubliceerd door een viertal landen. Amerika, Saudi-Arabië, Egypte en de Emiraten. En zij hebben dus een vredesplan gepresenteerd. Belangrijk is dat het regeringsleger daarvoor geen rol mag spelen in een eventuele nieuwe regering. Het idee is dat er een burgerregering wordt gevormd, omdat dus blijkt dat die legers de macht naar zich toe trekken. Alleen het regeringsleger ziet dat tot nu toe niet zitten.
1: Ik dank je heel hartelijk voor echt wel de broodnodige uitleg bij toch wel een heel ingewikkeld conflict.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Jamila Meijske, dank je wel.

0: Dat waren de Rolling Stones met Under My Thumb. En de oplettende luisteraar die hoorde in dit nummer uit 1966 een marimba. Gespeeld door Brian Jones. En iemand, en nu komt een heel mooi bruggetje, die 60 jaar later met succes ook een marimba bespeelt. En waarschijnlijk veel beter nog. Is de 18-jarige Joran van Pijkeren. Hij kreeg vanmiddag meerdere prijzen bij het Prinses Christina Concours voor talentvolle jonge muzici. Dag Joran, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En jij had die marimba natuurlijk meteen herkend in dit nummer.
1: Nou, ik moest eventjes zoeken, maar aan het begin was hij nog niet heel duidelijk hoorbaar, maar op een gegeven moment hoorde je hem zeker.
0: Maar kon hij er wat van, die Brian Jones?
1: Jazeker, zat er goed op.
0: Wel makkelijk, hè? Veel makkelijker dan wat jij doet.
1: Ik denk dat dat ik die nog wel kan spelen.
0: Ja, en ook een ander genre, want jij speelt vooral klassiek?
1: Zeker, ja. Ik studeer aan het conservatorium, dus daar speel ik vooral klassiek repertoire. Ja, eigenlijk vooral klassiek.
0: En wat heb je vanmiddag gespeeld op dat Prinses Christina Concours?
1: Nou, ik speel eigenlijk slagwerk, dus niet alleen marimba. Maar ik ben optreden begonnen met marimba en daarna heb ik setup gespeeld. Het zijn allemaal verschillende trommels. Maar op de marimba heb ik een stuk van Bach gespeeld. Heb ik een bewerking van de luidsuite De Allemande gespeeld.
0: We kunnen een stukje laten horen. Dat is niet van vandaag, maar wel van jou. Kun je eens beschrijven, wat is dit voor een instrument? En wat vind jij daar zo mooi aan?
1: Nou, wat je ook heel goed hoort in dit stukje is vooral de lage tonen van de marimba. Het is een bas-marimba, een C-marimba.
0: Het is een soort grote xylofoon.
1: Ja, zo kan je het zeggen inderdaad. Je speelt het met... Ja, het lijkt wel op een xylofoon. Het is...
0: Of beledig ik je?
1: Nee, zeker. Nee, ik speel ook xylofoon. Hij is zo'n 3 meter groot en hij heeft veel grotere resonatoren. Dus dat zijn de buizen die onder de houten toetsen zitten. En wat ik zo mooi vind aan vooral de marimba is gewoon echt die warme klanken van het wol. Je speelt met wolstokken, waar jij een hele grote collectie van hebt. Die warme, diepe klank op die lage toetsen.
0: Ja, en dat bespeel je dus met eigenlijk vaak, volgens mij meestal 2 stokken in beide handen, hè?
1: Mm-hmm, ja, dus met 4 stokken. Totaal, ja.
0: En dat lijkt mij dan best ingewikkeld, die techniek.
1: Zeker, dat is ingewikkeld. Maar ik denk dat elk instrument zijn eigen technische moeilijkheden heeft. En bij marimba is het inderdaad dat je 4 stokken moet vasthouden. Je hebt verschillende technieken. Je hebt de Stevens techniek, heet dat dan. Dat spelen ze in Amerika vooral veel. Het is een beetje lastig uit te leggen, maar dat hou je net weer anders vast in je hand dan de traditionele manier waarop ik het speel. En dat spelen ze vooral in Azië.
0: Ja, wat maakt het zo moeilijk? Want is het hoe je die stokken vasthoudt? Of moet...
1: Ja, het is zeker hoe je het vasthoudt, de techniek zelf, maar ook gewoon de sticking heet dat dan. Dus met welke toets je welke stok gebruikt, dat is ook moeilijk. Maar dat vooral tijdens het instuderen van een stuk.
0: En jij staat er dan op zo'n concours natuurlijk voor een volle zaal en zelf vol met zenuwen. En dan moet je dus geen trillende handen hebben, neem ik aan.
1: Nee, dat is echt wel een ding. Je bent goed opgewarmd, dus zodat je... En je zit volledig in concentratie. Ik neem altijd eventjes een momentje voor mezelf. Maar ik merkte wel echt dat de zenuwen zaten vrij hoog. Maar je probeert even een moment rust te nemen en dan ga je gewoon. Maar je hebt ook vertrouwen in, omdat je het al zo vaak hebt gespeeld, dat het...
0: Dat die zenuwen dan wegzakken en dat ze zich in ieder geval niet in die handen manifesteren.
1: Nee, zeker. Ja, vaak zit het in mijn knieën. Dat is ook niet zo lekker, maar
0: beter dan
1: niet in mijn handen. Nee.
0: Ja. En dan las ik ergens in een juryrapport dat er, het ging niet over vandaag, maar ook volgens mij voor de halve finale, maar dat er met risico en met spierballen was gespeeld. En toen dacht ik, ja, heb je er eigenlijk ook spierballen voor nodig? Is het fysiek zwaar?
1: Nou, het is vooral je onderarmen trainen. Je handspieren zijn ook heel sterk. En het is gewoon heel vaak op een oefenpad, heet dat dan. Dat is een soort van plastic padje waar je gewoon met stok op speelt. Om een beetje techniek en kracht te trainen. Maar vooral het setup, het stuk wat ik als tweede speel, dat vraagt heel veel kracht. En dit vraagt vooral heel veel souplesse en muzikaliteit.
0: Ja. Hoe is deze marimba nou in jouw leven gekomen, Joran? Waar is dit begonnen?
1: Ja, dat is meer een soort erin gekomen op een gegeven moment. Ik ben begonnen bij de marching band op straat. Met een trommel, gewoon met een bandelier. Dus ik liep echt puur alleen trommel. En ik denk dat de manier is hoe de meeste mensen beginnen. Met gewoon drums of trommel. En toen kwam ik op het conservatorium in de jong talentenklas. Daar kwamen alle andere slagwerkinstrumenten erbij. Dus pauken, marimba dus ook. Mm-hmm. En altorkestslagwerk.
0: En het is dus best wel een heel groot instrument. Heb je er ook één thuis?
1: Ik heb er thuis één en die gaat tot A, heet dat dan. Dus dat is dan een bepaalde noot. Die is niet zo groot als dat ik op het conservatorium heb. Maar ja, het is zeker wel een groot ding om in je kamer te hebben. Ja,
0: ja. En jij wil duidelijk graag meedoen aan de top, hè? In de klassieke muziekwereld. Zeker. Dus dan moet je ook heel veel studeren.
1: Mm-hmm.
0: Hoeveel speel je op een dag?
1: Ik probeer wel aan de 5 uur of zo per dag te komen.
0: 5 uur per dag?
1: Zeker, maar nu ik op het conservatorium zit, heb ik daar ook de tijd voor. En dat is, je dagen zijn gewoon zo ingepland. Je hebt vaak 2 lessen per dag ongeveer. En de rest is gewoon puur studeren, ja.
0: Ja, maar dat is dus op het conservatorium. Want als je dat thuis, dan worden je buren misschien ook helemaal gek.
1: Nee, dat is echt op het conservatorium. Ik heb thuis wel instrumenten staan, maar ik probeer zoveel mogelijk op het conservatorium te studeren.
0: Ja. En nou sta je aan het begin van hopelijk een hele mooie en lange muzikale carrière. Dan zijn er natuurlijk ook voorbeelden voor jou, neem ik aan. Mensen tegen wie je opkijkt en wie je misschien wil meten. Wie is dat voor jou? Wie zijn dat voor jou?
1: Ja, jij hebt wel echt slagwerkgrootheden zoals Christoph Sietzen. Ook, raad ik ook zeker aan om een keer op te zoeken op YouTube. Hij heeft hele gave stukken met marimba, heel virtuoos. En in Japan heb je een vrouw, die heet Keiko Abe. En die heeft echt de marimba grootgebracht. Die speelt ook met 6 stokken momenteel. En nou, die is echt een heel klein vrouwtje nu. Die is denk ik een jaar of 96 of zo. Nou, die speelt het echt op een hele traditionele manier. En ik heb ook veel stukken van haar gespeeld.
0: 6 stokken. Is dat ook een ambitie van jou, dat je op een gegeven moment met 6 stokken...
1: Nou, dan wordt het allemaal niet heel technisch vaardig meer, omdat je dan niet meer heel snel kan bewegen. Maar het is wel interessant om te zien.
0: Dan kan je andere stukken spelen waarschijnlijk.
1: Ja, maar je kan niet meer zo snel spelen, omdat je dan echt heel erg vast zit in je handen.
0: Ja. En als we nou toch even hardop aan het dromen zijn, want jij wilt dus net als Keiko Abe worden, zo goed.
1: Mm-hmm.
0: Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar hoop je op?
1: Ik ben nu bezig met mijn conservatoriumstudie en ik hoop deze gewoon af te ronden. En dan ben ik als conservatoriumstudent ben vooral heel veel bezig met orkestaudities. Dus ik hoop misschien op een orkestbaan en eventueel gecombineerd met kamermuziek en solo repertoire.
0: Ja, en dat vergt, blijft dus waarschijnlijk heel veel oefening vergen.
1: Ja, het is gewoon een leven lang studeren eigenlijk.
0: Ja, zat even te denken van ja, het is heel jammer, want we vroegen nog hier ons af van zou die marimba meenemen, maar daar is hij dus veel te groot voor. Je kan hem niet, dan had je namelijk heel mooi de eindtune voor ons kunnen spelen.
1: Helaas. Nee, ja, hij past misschien net aan in je auto, maar dat is een heel logistiek probleem.
0: Zou het een moeilijke tune zijn, Goedenacht Vrienden op de marimba? Of ken je het niet? Misschien ben je er te jong voor. Oh, nou, daar komt hij al. Hij wordt hier ingezet. Zonder de marimba, misschien komt dat in de toekomst nog een keer.
1: Ja, ik ga er hard op studeren, Thijs.
0: Ja, ik ga je danken voor dit gesprek, Joran van Pijkeren. Leuk dat je er was.
1: Jullie bedankt.
0: Dit was Het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier op de zender David Bogert verder met De Ongelofelijke Radio. Een fijne nacht. Für mich zu

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
3: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
2: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
1: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
10: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
11: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
10: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
12: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
10: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: NPO Radio 1.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, maar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: verkeerd hier. Zomer, zon, strand, een drankje, een parasolletje. Dat is allemaal wat ik voor me zie als ik Mattia Bazar hoor met Ticento. En die prachtige jaren 80 met die mooie muziek. Ik zou het leuk vinden als jullie die plaat met dat gevoel de eeuwige roemlijst instellen.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

reizen ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

What's wrong?

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.